0: Een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis heeft op de locatie al bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. Deze week zijn twee mensen overleden die tijdens de Tweede Wereldoorlog gevangen zaten in kamp Vught. Het gaat om Ellie Vleeshouwer Blok, een van de eerste gevangenen van kamp Vught. Zij overleefde 8 concentratiekampen en overleed afgelopen dinsdag op 101-jarige leeftijd. Het kamp Vught maakt ook bekend dat Marie Verbraken Blommaert is overleden. Ze zat in 1943 in kamp Vught en was koerier in het Zeeuwse Verzet. Verbraken Blommaert werd 105 jaar oud. En in Den Haag heeft voetbalvereniging Haagse Hout een aantal wedstrijden moeten verplaatsen vanwege een broedende meeuw. Op het hoofdveld, pal naast het doel, heeft die meeuw een nest gebouwd en eieren gelegd. Het gevolg is dat een deel van het hoofdveld voorlopig niet beschikbaar is voor wedstrijden. De Haagse voetbalvereniging nam contact op met de dierenambulance, maar die had slecht nieuws, want meeuwen zijn beschermde vogels. Het nest mag daarom niet worden verstoord. Het weer vannacht is het overal helder, koelt het af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt 24 tot 29 graden. In de loop van de dag is er vooral in het noorden ook wat bewolking en een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Stef Banstra met het NOS Journaal. Bij een verkeersongeluk in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond laat 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten daar rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families ook al op de hoogte gebracht. Hoe de aanrijding in Eerbeek heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek. SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de grootste en krachtigste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Het was de 12e testvlucht van de raket en steeg op vanaf Starbase in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor donderdagavond gepland, maar dat ging toen op het allerlaatste moment niet door. Ruim een uur na opstijgen landde de raket op een platform in de Indische Oceaan. Uiteindelijk wil het bedrijf van Elon Musk mensen naar de maan en Mars toe brengen. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek hebben kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis heeft op de locatie al bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. En in Den Haag heeft voetbalvereniging Haagse Houts een aantal wedstrijden moeten verplaatsen vanwege een broedende meeuw. Op het hoofdveld, pal naast een doel, heeft die meeuw een nest gebouwd en daar eieren gelegd. Het gevolg is dat een deel van het hoofdveld voorlopig niet beschikbaar is voor wedstrijden. De Haagse voetbalvereniging Haagse Houts nam contact op met de dierenambulance, maar die had slecht nieuws, want meeuwen zijn beschermde vogels. En het nest mag daarom niet worden verstoord. Het weer, vannacht is het overal helder, koelt het af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt 24 tot 29 graden. In de loop van de dag kan er alleen in het Waddengebied nog een buitje vallen. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Stef Banstra met het NOS Journaal. Bij een verkeersongeluk in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond laat 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families ingelicht. Hoe de aanrijding in Eerbeek heeft kunnen gebeuren is onduidelijk. De politie doet onderzoek. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in het noorden van China zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen. Ook zitten nog 38 mijnwerkers vast onder de grond, melden de Chinese autoriteiten. Het ongeluk gebeurde afgelopen avond in een kolenmijn in de provincie Shanxi. Volgens Chinese media was er een gasexplosie, terwijl er honderden mijnwerkers ondergronds aan het werk waren. Reddingswerkers hebben inmiddels 201 mensen naar boven gehaald. Onder hen waren ook de 8 slachtoffers die bij die explosie omkwamen. De reddingsoperatie voor de 38 vermiste mijnwerkers is nog steeds in volle gang. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek hebben kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis heeft op die locatie al bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. En SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de grootste en krachtigste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Het was de 12e testvlucht van die raket en die steeg op vanaf Starbase in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor donderdagavond gepland, maar dat ging toen op het laatste moment niet door. Ruim een uur na opstijgen landde de raket op een platform in de Indische Oceaan. Uiteindelijk wil het bedrijf van Elon Musk mensen naar de maan en Mars toebrengen. Het weer. Vannacht is het helder. Het koelt af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt 24 tot 29 graden. In de loop van de dag kan er alleen in het Waddengebied nog een buitje vallen. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Stef Banstra met het NOS-journaal. Zo'n 40.000 inwoners ten zuidoosten van Los Angeles zijn opgeroepen te evacueren vanwege een lek in een chemische tank. Die tank op een industrieterrein in de buurt is gevuld met 26.000 liter brandbare stof. Die wordt gebruikt voor de productie van onder meer plexiglas. In eerste instantie leek de situatie onder controle, maar gisteren bleek het ventiel van die tank defect. De brandweer in Los Angeles houdt de tank nu koel, zodat in de tussentijd een oplossing gevonden kan worden. Als de tank explodeert, zijn er ook zorgen over andere tanks in de buurt. Die zijn gevuld met onder meer brandstof. Bij een ernstig verkeersongeluk in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond laat 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten daar rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families inmiddels ingelicht. Hoe de aanrijding in Eerbeek heeft kunnen gebeuren is onduidelijk. De politie doet onderzoek. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in het noorden van China zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen. Ook zitten nog 38 mijnwerkers vast onder de grond, melden de Chinese autoriteiten. Het ongeluk gebeurde gisteravond in een kolenmijn in de provincie Shanxi. Volgens Chinese media was er een gasexplosie. Reddingswerkers hebben inmiddels 201 mensen naar boven gehaald. Onder hen ook de 8 slachtoffers die bij de explosie omkwamen. De reddingsoperatie in China voor de 38 vermiste mijnwerkers is nog steeds in volle gang. En SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de grootste en krachtigste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Het was de 12e testvlucht van de raket en die steeg op vanaf Starbase in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor afgelopen donderdagavond gepland, maar dat ging toen op het allerlaatste moment niet door. Ruim een uur na opstijgen landde de raket weer op een platform in de Indische Oceaan. Uiteindelijk wil het bedrijf van Elon Musk mensen naar de maan en Mars toe brengen. Het weer helder bij een graad of 12, straks overdag opnieuw veel zon. Het wordt 24 tot 29 graden. Later alleen in het noorden grijs, met daar nog kans op een kleine bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Van de stilte in het Van Bergen IJzendoornpark tot en met de bedrijvigheid in de Goudse Poort. Altijd en overal. Gouwe Stad Radio, zo kleurrijk als de stad zelf.

0: Stef Banstra met het NOS-journaal. Zo'n 40.000 inwoners ten zuidoosten van Los Angeles zijn opgeroepen te evacueren vanwege een lek in een chemische tank. De tank op een industrieterrein in de buurt is gevuld met 26.000 liter brandbare stof. Die wordt gebruikt voor de productie van onder meer plexiglas. In eerste instantie leek de situatie onder controle, maar gisteren bleek het ventiel van de tank defect. De brandweer in Los Angeles houdt de tank nu koel, zodat in de tussentijd een oplossing kan worden gevonden. Als de tank explodeert, zijn er zorgen over andere tanks in de buurt. Die zijn gevuld met onder meer brandstof. Bij een ernstig ongeval in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond laat twee doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families inmiddels ingelicht. Hoe de aanrijding in Eerbeek heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek hebben kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis had op de locatie al bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. En SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de grootste en krachtigste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Het was de 12e testvlucht van de raket en die steeg op vanaf Starbase in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor donderdagavond gepland, maar dat ging toen op het laatste moment niet door. Ruim een uur na opstijgen landde de raket op een platform in de Indische Oceaan. Uiteindelijk wil het bedrijf SpaceX van Elon Musk mensen naar de maan en Mars toe brengen. Het weer helder bij een graad of 12. Later overdag overal droog met veel zon bij temperaturen van 25 tot 29 graden. Vanavond ook nog lang zonnig en droog. Dit was het NWS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Luister naar het muzikale hart van de stad.
1: Muzikale hart van de stad.
0: Gouwe Stad Radio. 106.2 FM.

0: Het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.
1: Yo, redhead, man. Keep that one.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Opnieuw heeft de gemeente Stadskanaal mensen opgevangen voor wie vannacht geen plek was bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het ging om ongeveer 80 mensen die met een bus naar Stadskanaal werden gebracht. Op de nachtopvang daar had het Rode Kruis daar bedden voor hen klaargezet. Zo'n 10 anderen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Het was de derde avond deze week overvol bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Premier Jette sprak gisteren van een crisis die zo snel mogelijk moet worden opgelost. In Amsterdam is iemand om het leven gekomen bij een grote brand. Die brak uit in een wijk in het oosten van de stad. Er kwam veel rook bij vrij. De brandweer heeft het vuur inmiddels onder controle. Omwonenden die last hadden van de rook krijgen het advies om ramen en deuren te sluiten. Over de identiteit van het dodelijk slachtoffer is nog niets bekend. Zo'n 40.000 inwoners ten oosten van Los Angeles zijn opgeroepen te evacueren vanwege een lek in een chemische tank. De tank op een industrieterrein in de buurt is gevuld met 26.000 liter brandbare stof. Die wordt gebruikt voor de productie van onder meer plexiglas. In eerste instantie leek de situatie onder controle, maar gisteren bleek het ventiel van de tank defect. De brandweer houdt de tank nu koel, zodat in de tussentijd een oplossing kan worden gevonden. Als de tank explodeert, zijn er ook zorgen over andere tanks in de buurt die zijn gevuld met onder meer brandstof. Bij een verkeersongeluk in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families ingelicht. Het weer, de dag begint zonnig met weinig wind en de temperatuur loopt daardoor al snel op. Het wordt zomers warm met 25 tot 29 graden. Vanmiddag trekken er ook wat wolken over en aan de kust steekt een stevige wind op, waardoor het daar iets afkoelt. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: U kunt nu luisteren naar de herhaling van het zondag uitgezonden programma.
1: Welkom bij Gewoon Groen van zondag 17 mei 2026.
2: Verduurzamen voor luxe. Mocht iemand denken dat verduurzaming alleen bedoeld is om de planeet te redden, dan is de praktijk toch een stuk weerbarstiger. Ja, die verduurzaming qua techniek en innovatief denken, dat gaat wel door. In grotere, kleinere stappen met vallen en vooral weer opstaan. En dat heeft effect omdat het werkt, maar ook omdat het financieel goed past. Deze week een bericht van de toonaangevende nieuwsbrief over duurzame energie. Elektriciteitsverbruik stijgt na installatie van zonnepanelen. In de onderbouwing worden een aantal redenen genoemd. Onder andere dat het toch eigen stroom is en dus goedkoper. En dat men er weer meer bewust mee bezig is. Enzovoort enzovoorts. Maar opvallend dus, men gaat dus gewoon meer gebruiken. Luxe dus als effect na verduurzaming. Even een zijstapje naar onze heilige koe, de auto. Die vaak elektrisch, duurzaam en dus... Men maakt meer kilometers per jaar omdat het toch maar een EV is. En die auto zelf past steeds minder goed in de parkeervlakken vanwege de omvang. Innovatie bedoeld voor verduurzaming wordt dus ook gebruikt voor luxere en groter en doet daarmee het gebruik, het doel van verduurzaming deels teniet. Is dat veel? In het bedoelde artikel spreekt men over 5% meer verbruik, qua stroomverbruik dan. Ik neem het maar aan. Wat kunnen we wel nameten? Ga eens naar een parkeerplaats en vergelijk een gezinsauto uit de populaire prijsklasse van 20 jaar geleden met een auto uit dezelfde prijsklasse nu. Auto's zijn vooral breder en hoger. Niet wetenschappelijk vastgesteld, maar wel verhelderend zelf te zien. Je kunt ook overdrijven. In het ooit populaire autoprogramma van de BBC, Top Gear, ging men een aantal Amerikaanse auto's bespreken en nam daarvoor een klein trapje mee om daarin te klimmen. Overdrijven? Maar ja, ook wel een beetje waar. Verduurzaming is dus ook een excuustruus voor luxe. Consuminderen en luxe, het blijft een lastige combinatie.
1: Want het is de derde zondag van de maand. Het is tijd voor Gewoon Groen. Een programma vol tips, informatie en inspiratie voor een duurzamere wereld. Gewoon Groen is een programma van Gouden Stad Radio. Iedere derde zondag van de maand tussen 12 en 1. Deze Gewoon Groen is gemaakt door effectenkameraad Christophe Vogel met een kleine virtuele redactie. Technische ondersteuning is van Arjan Doelman.
2: Ja, en dan vragen we altijd een playlist aan bij Christophe voor de muziek ertussendoor. En toen vertelde ik dat ik het over auto had en hij vond dat ik eerst die auto maar eens een keer moest wassen.
3: Your small tuna fish and one big catch. Now this is...

0: to be a superstar.
1: Nou, inmiddels is mijn auto gewassen en is aangeschoten Pim Libber. Welkom in de uitzending.
2: Hallo.
1: Jij bent bezig met een onderzoek naar het waterkwaliteit onder zonnepanelen als ze drijven in de binnenwater. Zeg ik dat goed?
2: Ja, klopt helemaal. Het is eigenlijk de meren in Nederland die we hebben. En wat het doet met de ecologische kwaliteit van het water, maar ook de chemische kwaliteit van het water. Want we hebben dus in Nederland samen met de Europese Unie hebben we wetten gemaakt. Dat noem je de kaderrichtlijn water. En de chemische kwaliteit van het water en de ecologische kwaliteit van het water hebben afgesproken dat die niet verder naar beneden mogen. Nu zijn er in Nederland ongeveer 30 drijvende zonneparken op meren. En er zijn er 6 die ongeveer gepland worden. En de vraag is heel erg van, ja, wat doet dat nou met die chemische waterkwaliteit en die biologische waterkwaliteit? Want dat weten we eigenlijk niet. En er is ook geen beleid omheen dat gemeentes kunnen zeggen, nou ja, als je dat zo'n park wil bouwen, dan moet je die mitigerende maatregelen nemen. Dus we weten er eigenlijk heel weinig van af. En eigenlijk is mijn taak nou om te gaan onderzoeken van, wat gebeurt er nou vooral met die ecologie van het water, ja, als je er zo'n park op legt?
1: Betekent dat jij met een duikerspak aan onder die zonnepanelen gaat zwemmen om te kijken wat je het aantreft? Of
2: nou ja,
1: te simpel?
2: Dat is dus een beetje de moeilijkheid van dit onderzoek, omdat dus verzekeringsmaatschappijen die parken verzekeren vinden het niet leuk als je daar onderzoek gaat doen.
1: Ja.
2: Dus je moet roeien met de riemen die je hebt. Dus we hebben wel sommige parken waar we toegang tot hebben en inderdaad met duikpakken in het water staan en met schepnetjes gaan kijken wat er in het water zit. Maar wat we ook vooral doen is kijken met onderwatergeluid, wat voor dieren er zitten, environmental DNA. Dus dat is eigenlijk dat je een monster neemt uit het water en daar lees je dan het DNA uit en dan kan je zien welke soorten in het water zitten. En tegenwoordig doen we ook remote sensing en dat is eigenlijk met satellietbeelden en drones kijken hoe zie je de water, wat is de waterkwaliteit.
3: Jij meldde dus dat er al 30 van dergelijke parken zijn. Hoe lang bestaan die 30 parken al?
2: Niet zo heel lang, dus een aantal jaar. En het is nu, op dit moment wordt er ook een stop ingezet eigenlijk. Omdat er dus geen beleid op tafel ligt om te zeggen, nou ja, hier kan het wel en daar kan het niet. Wat we voornamelijk zien is dat ze op van die meren liggen waar zand gewonnen wordt. Dus er wordt zand gewonnen, dus dan denken ze, nou, daar zit niet zoveel. Dus dan regent dat vol en dan gooi je er gewoon een park op. Want er zit toch geen ecologische waarde in.
3: Nee, dat bedoel ik. Nee, ja. Maar vandaar mijn vraag, omdat het wordt nu onderzocht van wat het doet. Maar dan heb ik zoiets van, als die 30 parken al een aantal jaren bestaan, had dat misschien wel eerder moeten gebeuren.
2: Dat had inderdaad eerder, maar dat is achteraf altijd natuurlijk het geval. Dat,
1: Eens. Kunstmatige meren, want daar praat je over. Dat is ooit afgegraven. Reewijkse Plassen is een perfect natuurgebied. Mm-hmm. Maar dat was ooit land, dus ook kunstmatig. Ja. Dus wanneer is iets kunstmatig en wanneer is iets natuurlijk?
2: Ja, dat heeft vooral te maken met hoe je er zelf naar kijkt. En hoe de gemeente bijvoorbeeld naar kijkt, de provincie of zelfs de overheid. Kijk, de Reewijkse Plassen heeft al zo'n lange tijd, die bestaat al zo'n lange tijd. En dat is een bijzonder ecosysteem, of tenminste zo bestempeld. Dus dan is dat valt ook binnen Natura 2000 gebied bijvoorbeeld. Dus dat is beschermd door de Europese Unie.
1: Dat is voor jou een uitgangspunt en geen onderzoekspunt?
2: Dat is voor mij een uitgangspunt waar wij ons moeten houden aan wat we onderzoeken en waar we het niet onderzoeken.
1: Ja.
2: En bijvoorbeeld omdat we kijken van waar verwachten we nou dat die parken ook komen. Dus waar gaan we nou onderzoek doen aan welke watertypen? Kijk bijvoorbeeld naar Natura 2000, die zijn zo beschermd. Daar verwachten we niet dat daar een zonnepark gaat komen.
1: Maar de IJsselmeer?
2: IJsselmeer, daar zijn we wel naar aan het kijken, ja. Want daar zijn ze wel degelijk. Ze hebben een aantal pilots lopen, maar die zijn we nu weer van tafel afgeveegd, weet ik. Dus dat gaat moeilijk, ook omdat we dus nu dit onderzoek aan het doen zijn. Dus ze zijn, oh, wacht maar even tot de resultaten er überhaupt zijn.
1: Ja.
2: Voordat we iets gaan doen.
3: Geldt dat ook voor Park op Zee?
2: Park op Zee is een ander verhaal. Wij houden daar ons niet echt mee bezig. Wat we wel weten, is we hebben wel contact natuurlijk met mensen die Park op Zee maken. Het is lastiger omdat de zeeslag daar veel, veel heviger is. En die zoutaanslag die beschadigt die panelen veel, veel sneller. Dus ze zijn daar nog meer bezig van hoe gaan we de installatie goed doen. En op meren in Nederland is het relatief rustig meestal. Dus daar zien we al wel dat die zonneparken ja, goed kunnen liggen. En dat ze daar ook meer rendement hebben. Omdat die verdamping van dat water, die koelt die zonnepanelen weer.
1: Ja.
2: Dus dan ja, werk je eigenlijk net iets meer stroom op dan als je het op land zou doen.
1: In China wordt er wel heel veel op zee gelegd, hè?
2: Ja, in China wel, ja.
1: Dus daar zijn ze daar veel verder dan in Nederland? Of
2: in China Nederland zijn ze oprecht wel een stukje verder dan dat we hier zijn. Dat zie je ook wel in de literatuur terug. Dat daar ook veel artikelen over geschreven worden. Moet ik ook wel zeggen dat dat misschien komt omdat ze iets minder nauw nemen met wat het daadwerkelijk doet voor de ecologie. Ik heb ook verschillende artikelen gelezen dat ze bijvoorbeeld, daar hebben ze van die speciale artificiële meren. Daar kweken ze vissen in. En dan doen ze daar een park overheen en dan doen ze daar zuurstof onderpompen om die vispopulatie maar goed te houden. Ja, de vraag is, wil je dat allemaal een soort van zo intens maken voor de bio-industrie?
1: In feite een dubbel gebruik je hebt.
2: Ja,
1: dat gebeurt wel meer hè, met planten en vissen die elkaar versterken qua grondstoffen. Maar daar zijn ze dus in Nederland niet zo ver mee.
2: Nee, nog niet.
1: Nee.
2: Je ziet inderdaad ook wel, omdat Nederland vooral dus die windparken heeft.
1: Ja.
2: Dus ze zijn vooral aan het kijken, ook, is daar de zeeslag? Is die minder tussen die windmolenparken? En daar staan toch wel windmolenparken waar schepen in principe niet mogen komen. Maar ja, wat nu blijkt is dat zo'n windpark ook een artificieel rif maakt. Dus door dat harde substraat wat je introduceert, daar kunnen weer mosselen aan hechten en andere dieren. Dus je ziet nu dat ook een positief effect op de biodiversiteit kan hebben. Dus de vraag is, als je daar weer een park boven gaat leggen, wat doet dat dan weer? Want nu hebben we een soort van, we hebben nu een soort van excuus om die windmolenparken maar zoveel mogelijk te gaan bouwen. Want het is goedgekeurd voor biodiversiteit. De vraag is dat daadwerkelijk zo? Daar moet denk ik nog meer onderzoek naar gedaan worden. Maar de vraag is dan ook, als je zo'n park erboven legt, wat gebeurt er dan weer mee?
1: Ja, maar ik begreep van die windparken dat er eigenlijk een andere soort biodiversiteit ontstaat. Hè?
2: Ja, dat klopt.
1: Iets wat we nog niet gezien hebben.
2: Ja, dat klopt.
1: Heet dat dan ook biodiversiteit in deze norm? En ik kijk ook even naar je buurman rechts.
2: Dat is een heel lastige vraag binnen biologie ook. Want dat is waar ecologen een beetje een oneenigheid hebben. Wat is nou biodiversiteit? Wil je nou zo veel mogelijk soorten in een systeem, of wil je een systeem terug hebben wat er oorspronkelijk was?
1: Ja.
2: En hoe ver ga je dan terug?
1: Ja.
2: Dat is ook weer de vraag. Want heel vroeger waren er rotsen in de Noordzee, waar dus die mossels en dat soort dingen aan konden vasthechten. Maar nu zie je al een hele lange tijd dat het eigenlijk een zandbodem is. Dus dan creëer je door die parken daar neer te zetten een heel ander ecosysteem inderdaad dan dat er daarvoor was. De vraag is, wat wil je? En wat willen mensen? Wat is nuttig voor mensen? Wat vinden mensen ook mooi om te zien? Daar zijn allemaal verschillende meningen over en uitspraken over.
1: Ja. Klopt dat?
0: Daar kan ik nog wel iets op aanvullen hoor. Biodiversiteit is aan zich natuurlijk, het gaat erom van hoeveel soorten plantjes en dieren heb je. En daar kan je heel moeilijk over doen. Je kan ook zeggen van nee, ik heb iemand dat laatst horen vertalen naar zo'n Jenga-torentje bouwen. Hè? Allemaal steentjes op elkaar, tot je boven bent. En dan stuk voor stuk die steentjes eruit halen. Dan gaat het begin heel goed, gebeurt er niks. En op een gegeven moment wordt de hele handel heel erg instabiel. Nou, dat geldt eigenlijk in die biodiversiteit ook. Zo'n ecosysteem is een labiel evenwicht. En hoe meer beestjes er zijn, hoe meer verschillende beestjes er zijn. Het gaat niet om het aantal beestjes, maar om het aantal verschillende beestjes. Dat helpt. En dan kan je een hele lange discussie aangaan van moet je dan, dat is natuurlijk net zo met Natura 2000, is ook gezegd van nou ik bevries het, dat. Maar het was natuurlijk in 1900 anders.
1: Ja.
0: En dat hoeft niet erg te zijn.
1: Dus het najagen van wat vroeger was versus van wat nu kan, blijft een splijtswam in deze discussie.
0: En het is een splijtswam, maar het kan ook verlammend gaan werken. Hè? Dat er dan op een gegeven moment niemand meer iets durft te doen. Want en elk voordeel heeft zijn nadeel.
2: Zeker. Daar ben ik het helemaal mee eens. Dat zie je bijvoorbeeld ook met de oogstvaarsplassen. Met dat er hekrunderen geïntroduceerd werden en die moesten bijgevoerd worden. Ja, de vraag is, wil je dat dan doen? En wil je die beheer, dat beheer zo intensief mogelijk houden? Dat is ook nog een vraag die er bovenop komt. Van, kan je zonder menselijk beheer zo'n systeem intact houden? En zo biodivers mogelijk. Dus en het ligt eraan. Kijk, als je heide neemt als voorbeeld. Heide is natuurlijk ook een systeem wat gecreëerd is doordat mensen daar hun schapen lieten grazen. En dan in de avond, 's nachts, hun schapen op stal. Dus dan onttrek je al die voedingsstoffen uit dat systeem. Maar dat is nu een heel mooi systeem geworden en heel biodivers. Ja, als je dat gewoon weer laat gaan, dan wordt dat eigenlijk weer een eikenbos. En zoals het was, dus een soort meer moeraslandschap. Ja, ja, de vraag is, wil je dat?
0: Ja,
2: wil je?
0: Dat kan als gevolg hebben. Ik vind die hei wel een mooi voorbeeld. Als je daar niks aan doet, dan stikt het op een gegeven moment door die stikstofdepositie, die bemesting van de berkjes en dergelijke. Dan wordt het een monocultuur.
1: Ja. Ja.
0: En dat is dezelfde monocultuur die je natuurlijk ook in je grasveldje ziet, wat je elke week maait, of de weilanden. Je krijgt een monocultuur die tot gevolg heeft dat die biodiversiteit echt inkakt.
1: Ja. En monocultuur is de dood in de pot.
0: Ja.
1: Ja. Ja, dat bedoel ik toch eventjes nog

0: Het is een koninklijk instituut.
1: Ja.
0: En ik doe daar mijn PhD-onderzoek. En daar ben ik. Ik ga promoveren aan de Universiteit Twente. Ik ben nu een jaar bezig. En dan de komende 3 jaar gaan we nog verder onderzoeken. Maar wat we tot nu toe hebben gedaan. Bij het NIO heb je. Daar hebben we binnen hebben een opstelling, een laboratorium met artificiële meren, 12. En wat normaal een beetje de moeilijkheid is, is dat je meren heel moeilijk met elkaar kan vergelijken. Want er zit natuurlijk verschillende diepte, verschillende hoeveel voedingsstoffen er in het water zitten. Nou, noem maar op. En met deze 12, met deze opstelling kan je eigenlijk goed met elkaar vergelijken. Wat gebeurt er nou als ik zo'n park introduceer? Dus je maakt eigenlijk een soort miniatuuropstelling van wat er daadwerkelijk zou gebeuren in. Ja, in echte meren. Dus wat we gedaan hebben is, we hebben de helft, met zonnepanelen bedekt. Ongeveer 50%. En de andere helft hebben we opengehouden. En daar hebben we dan macrofauna, dus aquatische insecten, slakjes, noem maar op. En ook nog kleine grut hebben we erin gestopt. En dan kijken hoe ontwikkelt zich dat nou verschillend van als je daar een park boven legt en als je daar geen park boven legt. En wat we daar al hebben gezien. Die resultaten zitten nog in de analyse, maar ik kan er wel een tipje van de sluier geven. Dat bijvoorbeeld zien we dat het zuurstofgehalte heel erg naar beneden zakt als je dus een paneel erop legt. En dat kan echt een groot probleem zijn, want als je 5 milligram zuurstof neemt, altijd als vuistregel. Als je daaronder komt, dan komt er al stress bij vissen. Als je bij 2 milligram komt, dan zie je al heel veel sterfte in verschillende dieren. En 3 milligram lager onder zonnepanelen is dus echt al een mega verschil. En je zou dus verwachten dat er ook van die events zijn dat je dus onder die 5 of zelfs onder die 2 kan komen. Dus dat is iets waar we nu al heel waakzaam voor zijn. Van nou, let daar op. En dat is natuurlijk in deze opstelling hebben we geen wind. Dus dat neem je niet mee. Maar het is al wel een eerste waarschuwing van let alsjeblieft op met waar je die parken neerlegt. En hoe groot je ze ook maakt dan. Want dit was pas 50%. En we hebben wel parken gezien dat het 80% is. Dus dan vraag je je af, wat doet dat dan?
2: Ja. Toch een scoop te pakken.
1: Jazeker.
3: Dit is wel een scoop, hè? Dit is wel een eerste.
1: Ik ga nog even verder. Ja. Half doorlatende zonnepanelen. Mm-hmm. Is dat een oplossing?
0: Ja, je bedoelt licht doorlatend of half doorlatend?
1: Beide. Die worden wel gebruikt voor kwetsbaar fruit.
0: Ja. Dus dat is. Dat kan een oplossing bieden, omdat je dan natuurlijk wat. Het moeilijke daaraan is dat je dan in de knoop komt met de ontwikkelaars. Want half doorlatende zonnepanelen leveren natuurlijk wel iets minder elektriciteit op dan de normale bifacial zonnepanelen.
1: Maar als het land vol zit, dan hebben ze alleen nog maar keuze voor de zee, voor het water.
0: Dat klopt. Ja. Dus dan zou je kunnen zeggen, dat is dan een mitigatie die je moet nemen.
1: Ja.
0: Het is daadwerkelijk wel zo dat je dan inderdaad meer, vooral voor de fytoplankton, zoals ze dat noemen, dus eigenlijk de plankton die ook aan fotosynthese doet, die heeft daar natuurlijk wel veel meer aan. Want die competitie die gaande is, is eigenlijk met het licht die de zonnepanelen opvangen, normaal gesproken, die krijgen zijn dan weer om een fotosynthese te doen en ook meer zuurstof te creëren en meer complexere ecosystemen te vormen. En dat is dan weer goed inderdaad waar we het net over hadden, dat je eigenlijk meer verschillende soorten hebt die elkaars functies in een ecosysteem kunnen opvangen.
3: Maar heb je dit dan in je labopstellingen wel ook al meegenomen? Dus je hebt hier de oldschool panelen.
0: We hebben nu de oldschool panelen hebben gebruikt. En dan komende zomer, dus dat is al bijna, gaan we ook echt op plekken waar zonnepanelen liggen gaan we meten. En daar zullen ook verschillende opstellingen met bijvoorbeeld verschillende ruimtes tussen de zonnepanelen. Dus dan komt er natuurlijk ook licht tussendoor. Tussen die ruimtes die overgelaten zijn. Dus dan gaan we allemaal kijken van wat doet dat nou daadwerkelijk echt in verschillende meren.
4: Ik heb dan wel even een vraag over Wim, die meldt net ook van ja, als Nederland vol ligt met zonnepanelen, dan moet je het water wel op. Maar in Nederland, de daken liggen toch nog lang niet vol. Dus ik vind het wel jammer dat we al dit soort bedreigende dingen, dat we daar al voor kiezen. Terwijl al die dozen langs de oude snelweg waar distributiecentra in zitten, nog plenty ruimte ligt. Mm-hmm. Waar je zonder al te veel ecologische effecten die dingen op kan leggen.
1: Eventjes dicht bij huis in Gouda. De energiecoöperatie is naastig op zoek naar blote daken. En dat is gewoon daken waar nog geen panelen op liggen. En dan kom je soms ontzettend moeilijke situaties tegen om dat voor elkaar.

0: gaten krijgen.
1: Ja, ik denk hier in aanvulling ook nog wel dat we hebben het servicepunt energietransitie voor het bedrijfsleven in Midden-Holland, die ook naar die daken aan het jagen is, zeg maar. Ja. Dus we werken gezamenlijk aan dezelfde problematiek. Ik ben het helemaal met je eens dat er zijn nog veel te veel blote daken en er is nog veel te veel oppervlak wat nog benut kan worden. Tegelijkertijd kom je daar inderdaad tegen allerhande soms ook drogredenen aan waarom het dan niet zou passen. Ja,
2: ik snap dat het lastiger is.
1: Het is lastig.
2: Maar daarom moet je het niet...
1: We moeten het niet nalaten.
2: Niet nalaten, precies.
0: Nee, ik vond het wel een leuke insteek dat je zegt van het water moet ook een kans kunnen krijgen om dat te onderzoeken. Dus dat is jouw verhaal.
3: Ja.
0: Daar ga je later nog in verder, ook met op zee en met windmolen.
3: Op zee gaan we niet mee verder. Wij doen dus dit traject van de komende 3 jaar is voor mij alleen meer. En dat is al, daar zijn al 32 verschillende... Ja, types van, dus dat is al meer dan genoeg, denk ik.
1: Een leuke woordspeling.
3: Ja, meer dan genoeg. Nee, dus dat wordt mijn. En er zijn ook wel andere. We hebben dus contact met andere mensen die inderdaad ook op zee aan het werk zijn. En zelf heb ik dus gedurende mijn master heb ik dus gewerkt aan van die windmolenparken in zee. Dus daar weet ik ook wel wat van. Maar dat is op dit moment gaat het dus vooral om meer in Nederland en inland water.
0: Hou ons op de hoogte, want het is interessant. Want ik zie hier naast mij iemand zitten die dolgraag met een camera en een duikerspak aan dit onderzoek.
4: Nou, die camera klopt wel. De duikerspak kunnen we erover praten, Wim.
0: Dat we nog eens een keer een televisie...
4: Mag ik nog één vraag stellen? Ja, want die zonnepaneelpark op het water, dat is natuurlijk een enorme groot complex.
3: Ja.
4: Ik neem aan, want we hebben het hier over de voordelen, maar er kleven toch ook wel wat nadelen aan. Mm-hmm. Als die zonnepanelen kapot gaan, wat doen ze dan in het water? Is daarover nagedacht?
3: Daar zijn we dus ook een beetje mee bezig. Op dit moment zijn we aan het onderzoeken inderdaad van ook van bijvoorbeeld die drijvers die ze gebruiken. Die zijn natuurlijk allemaal van polymeer of plastic gemaakt. En we zien ook wel dat daar iets van chemisch materiaal af en toe van afkomt. Dus we zijn ook aan het meten inderdaad van wat doet dat en hoeveel komt er daadwerkelijk vanaf. En er is ook iemand in ons team bezig. Ons team heet Project Sparkles. En ons team heeft een life cycle assessment, noemen ze dat. Dus het hele leven van zo'n park. Hoeveel win je er nou daadwerkelijk op als je alles gaat maken en als je alles meet wat er kapot gaat? Hoeveel win je nou daadwerkelijk op aan... Ja, energie dat je maakt zonder CO2 uit te stoten.
0: Na afloop kunnen we dus beter berekenen en dankzij de meting om de afweging te maken.
3: Ja.
0: Dat is ongeveer de conclusie.
3: Ja, en mijn taak is alleen, voor dat gedeelte is alleen wat doet het met de biologische stand.
0: Je hebt een tweede taak om ons af en toe op de hoogte te houden.
3: Ja.
0: Ja? We gaan even een muziekje draaien.

0: legergroen, zeegroen, mosgroen, appeltjesgroen, limegroen, gewoon groen. Gouwe Stad Radio. Iedere derde zondag van de maand. Tussen 12 en 1.
1: Ja, dat is ook Corinne die alweer halverwege de uitzending altijd even gezellig langskomt. Wie ook langskomt is Thijs de Neven en hij heeft zijn column. En Thijs de Neven is namelijk betrokken bij de duurzaamheidsplatform Gouda. En heeft daar ook altijd zijn eigen mening over. Dus Thijs, ga je gang.
2: Ja, dankjewel Wim. Wij delen een microfoon. Ik weet niet of mensen dat deze keer kunnen zien, omdat we op een andere plek zitten. Maar we hebben even een herschakeling gemaakt. Maar ik ga gewoon weer even voorlezen. Dankjewel. Over AI, energie en dat kleine beetje ongemak. Een aantal weken geleden las ik in de krant een artikel over het energie- en waterverbruik dat het gebruik van AI, oftewel Artificial Intelligence, met zich meebrengt. Wat dit met koffie te maken heeft, want deze column gaat voor een deel ook over koffie, daar kom ik later nog even op. Het artikel dat ik las zette me aan het denken. Want terwijl ik een volgende column over duurzaamheid zat te schrijven, draaide er op de achtergrond een hele digitale infrastructuur mee. En die is allesbehalve onzichtbaar als het gaat om energie en water. Sterker nog, deze column heeft een voetafdruk. En daarmee draag ik dus ook een klein beetje bij aan de problematiek. Elke keer dat ik AI gebruik om een tekst aan te scherpen of een gedachte te ordenen, wordt er ergens ter wereld een server aangesproken. En dat kost elektriciteit. En om die server koel te houden, is water nodig. Hoeveel precies verschilt per berekening, maar het gaat al snel om een paar wattuur per interactie en een kleine hoeveelheid water. Opgeteld over meerdere bewerkingen kom je over voor één column grofweg uit op het energieverbruik van het zetten van, daar zijn ze, een paar kopjes koffie. En ergens tussen een halve en een hele liter water voor de koeling. Vandaar dus ook mijn vergelijking met koffie. Zie het als een meer tastbare omrekenfactor. Het verbruik is geen reden tot paniek misschien, maar het is ook zeker niet nul. En daar zit voor mij de crux. Want ik schrijf regelmatig over bewust omgaan met energie en grondstoffen, waarbij ik dus ook mijn aandeel heb in de uitputting van die bronnen door de tools die ik inzet. Geen opgeheven vingertje van een moraalridder, eerder wat standvastige inwendige druk als een lichte kuch in de spiegel. Tegelijkertijd helpt dezelfde technologie mij om sneller te werken, scherper te formuleren en als het goed is meer mensen te bereiken. Als dat ertoe leidt dat verduurzaming voor ondernemers net iets concreter en haalbaarder wordt, dan is dat ook wat waard. Maar misschien is de les wel dezelfde als bij alles wat met duurzaamheid te maken heeft. Gebruik grondstoffen bewust. Niet elke zin hoeft door AI heen. Niet elke gedachte hoeft direct uitgewerkt. En misschien moet ik vooral niet eindeloos blijven fine-tunen. Al is het maar om mijn eigen koffievoorraad te beschermen. Want laten we eerlijk zijn. Verduurzaming is belangrijk, maar zonder koffie wordt het ook niets. Dus wil je een keertje verder met me van gedachten wisselen, dan kom ik graag eens bij jou op de koffie.
1: En als je dan op de koffie komt, ga je dan met de fiets of met de auto?
2: Daar kon ik gelukkig even over nadenken, omdat die microfoon weer mijn kant op moest. Maar als je dichtbij woont, dan kom ik lekker op de fiets.
1: Nou, jullie weten waar Thijs woont en anders weten jullie het niet. Maar hij wil graag even langskomen. Dankjewel Thijs. Altijd een leuke insteek op die manier. Wij gaan verder naar biodiversiteit. En we hebben aangeschoven, u hoorde hem al, Rob Spit en Harry Clemens over de Week van de Biodiversiteit in Gouda. Met allerlei activiteiten. Want dat wordt nogal druk, geloof ik. Hè? Klopt dat?
3: Ja, het is de bedoeling dat het druk wordt. Hè? Ja. Dus we hopen dat er een hoop mensen op ons afkomen. 22 mei is de internationale dag van de biodiversiteit. Dat is geloof ik op VN-niveau ongeveer afgesproken. En daar hebben we dan een week omheen gebouwd die gisteren van start gegaan is hier in Gouda. Gisteren op het Heenpad heeft de wethouder een natuurpad geopend. En er zijn allerlei dingetjes gedaan om de mens de natuur te laten beleven. Ja. Het thema deze week of deze keer is burgerwetenschap. Dus wat kan de burger nou zelf meedoen aan het zoeken, het wetenschappelijk onderbouwen van hoe het nou ervoor staat? Dus je kan deze weken, dus gisteren begon dat, maar vanmiddag nog, je kan je op de stadsakkers terecht. Kun je onderzoek doen naar waterkwaliteit en naar hoeveelheden soorten beestjes. En daar hoef je helemaal geen bioloog voor te zijn. Tegenwoordig zijn er superhandige middelen, een appje, een mooi woord, Obsidentify, je maakt een fotootje. En hij zegt tegen je terug van, nou, dat is dit en dat plantje met die en die kans. Ja, ik zie Thijs al kijken, dat kost natuurlijk weer... ik ben helemaal eens. Hè. En dat is wel weer grappig dat je daar dus bewust of onbewust onbekwaam bent. Hè. Je weet eigenlijk niet dat als je dat doet, dat je ergens in ver weg is dan een server aanspreekt. Maar dat gebeurt wel. En ja, wij praten het voor onszelf dan ook maar goed. Als je de mensen daarmee nieuwsgierig krijgt en bewust krijgt van ja, ik zie hier iets gebeuren. Dus gisteren op het heenpad, ja, dat is best triest. Die waterkwaliteit daar is dermate slecht. Dat ja, hier haalt er geen beestje uit. Hè. Dat is
1: voor ook al liggen er geen panelen op.
3: Ook al liggen er geen panelen op.
1: Hè. Dus, Pim, je hebt nog meer te doen.
3: Pim, je had het net al over die kaderrichtlijnen en welke waterkwaliteit we moeten halen. Nou, Nederland moet zich kapot schamen, want we halen het lang niet. En ik begreep gisteren of zo dat het weer wat uitgesteld is.
4: Ja, eerst was het 2027 geloof ik uit mijn hoofd, maar ja, dat gaan we dus niet halen. En we zijn door de Europese Unie al op onze vingers getikt, maar we krijgen nu wel wat uitstel. Maar ja.
3: Dat zie je, je krijgt uitstel. En dat is vaak helaas zo van, ja, we halen het niet, dan gaan we de norm maar verlagen. Ja. Dan haal je die norm, ja. Dat is puur jammer natuurlijk, hè?
1: Maar goed, biodiversiteit is ook, je had het over nachtvlinders. Toen stelde ik de vraag, is een nachtvlinder gewoon een dagvlinder die vergeet is te slapen?
3: Ja, ik heb niet zoveel verstand van nachtvlinders. Maar het volk wat erop afkomt, hoort daar wel bij. Ja. Die zijn juist, die beginnen pas te leven om 11 uur 's avonds of zo. Ja. Als die zon ondergaat, dan gaan die op jacht. En ze lieten me twee boekjes zien. Twee boeken. Waar alleen maar één soort, de micro-nachtvlinders in staan. Het zijn er honderden, maar misschien wel duizenden.
1: Een complete eigen wetenschap.
3: En het was een beetje jammer. Gisteren was het natuurlijk, het is koud, relatief koud voor de tijd van het jaar. Dus we hadden gehoopt, je hangt daar witte lakens op en dan zet je lampen op en dan komen die beestjes daar vanzelf op af. Nou, we hadden meer bezoekers dan nachtvlinders. We hebben uiteindelijk...
1: Dan noem je dat dan een succes? Of een,
3: Nee, ook dat is natuurlijk, hè, dat je realiseert dat de natuur onvoorspelbaar is. En dat je dat ook... Ja, het is aan het weer. En als het een mooie zomeravond was geweest, nou, dan moet je de deuren dicht houden. Want anders heb je alles binnen zitten. Ja. En nu hadden we de deuren wijd openstaan. Nou, de helft één zat binnen, hebben we gezien. Ja. Maar de grap is natuurlijk wel met die burgerwetenschap dat mensen zelf het kunnen zien. En vooral als er kinderen bij zijn, die zijn echt serieus razend enthousiast. Dat is heel leuk.
1: Ja, nee, ik heb ze wel vaker gezien dat er gewoon water geschept wordt uit een sloot.
3: Ja.
1: En te zien van wat er van beestjes allemaal in zitten.
3: Ja.
1: Dat heb ik ook een keer zelf gedaan aan de Noordzee. Dat is vergelijkbaar. Daar zit er in een liter water heel veel leven in.
3: Ja.
1: Wat je normaal niet door hebt.
3: Ja. En dat is natuurlijk voor kinderen heel erg leuk. Hè? Als je zo'n schep doet en je ziet dat dan gelijk. Ja. En ja, voor de wetenschapper is zo'n andere sloot waar je zo'n schep doet en er zit niks in. Nou, dat is ook een uitkomst. Ja. Maar het is wat teleurstellend als je enthousiast iets wil zien en er komt niks.
1: Ja. Ja.
3: Nee, vanmiddag op de stadzakkers doen ze ook zo'n wateronderzoek. En ergens in deze week, ik weet niet uit mijn hoofd, s'avonds, elke avond is er wel ergens iets. Maar er wordt ook een slootjesonderzoek gedaan om te kijken van hoe staat het hier nou bij.
1: Ja, als we alles wat op de agenda staat deze week moeten benoemen hier, dan zijn we om 1 uur klaar. Ga vooral kijken op de website van...
3: Maakt niet uit, zoek naar biodiversiteit Gouda. Je komt op. We doen dit met een stuk of 6 verschillende natuurverenigingen. En de gemeente, iedereen heeft het op zijn site staan. Er wordt erg veel aandacht aan gegeven. Ja. Dus alleen dat is een beetje mijn teleurstelling. De mensen die komen hebben al iets eigenlijk wel met natuur. Dus je wil eigenlijk die mensen hebben. Op de markt moet je eigenlijk met een lasso staan en ze van de fiets aftrekken. En kom eens meekijken.
5: Dat is ook dat vraag ik me ook af van hoe ver is men dat bewust? Hoe groot is die bewustzijn onder de bevolking van... dat het allemaal belangrijk is en dat we dat aan gedaan moet worden.
3: Ja, ik vraag me dat dus
5: ik
3: af.
5: Ik denk dat die bewustzijn heel klein is.
3: Het bewustzijn dat er iets niet goed gaat, dat is heel hoog. Hè? Dat is onderzocht. Ik geloof 80% of zo van de mensen. We zien ook wel dat het is wel grote droge periodes. En veel nat af en toe. En een aantal beestjes. Maar ook wel lekker makkelijk. Hè? Niet meer zoveel muggen op mijn auto. Dat hoor je ook wel. Maar er slaat een soort verlamming toe. Hè? Van maar wat kan ik daar nou aan doen? Hè? Dat zijn toch de Tata Steel en die jongens die er wat mee doen. Dus
5: ik denk ook dat het is, wat kan ik gaan doen en wat wil ik gaan doen?
3: Ja.
5: dat dus laatste denk
3: volgende
5: ik.
3: Maand, hè, daar weet Harry ook alles van. Daar hebben we goudasfalt en daar hebben we een doelplein. Waar ja, we eigenlijk ja. per club, en ik zit daar voor de groen bij, een soort bingo kaart hebben. Welke dingen kan je nou allemaal zelf doen? Hè? Dus kijk eens naar je tuin, dan kan je een paar tegels uitwippen. Je kan er gatten in je schutting zagen waar de egel doorheen kan. Handen vol van dat soort tips die je vandaag en anders morgen al kan doen. En die verlamming die er bij mensen is, van ja,
1: die hoeft
3: het is
1: dus
3: een
1: niet.
3: Druppeltje op de gloeiende plaat.
5: Dus nu is het de kunst om die mensen op goudasfalt te krijgen.
6: Dat is Gouda Maakt Toekomst, hè, op 14 juni, zondag 14 juni op goudasfalt. Dat is een groot duurzaamheidsfestival.
1: Wordt het net zo
6: daar
1: gezellig?
6: Daar hebben we een apart, een apart doelplein. En daar wordt rondom 5 thema's, worden zeg maar allemaal kleine stapjes belicht besproken. Dus op het thema groen, op het thema voedsel, op het thema fair trade, armoede wereldwijd. En op het thema energie en op het thema klimaat. Het zijn allemaal heel praktische tips en dat kan ik ook doen. Kleine stapjes.
1: Wordt het net zo gezellig als vorig jaar? Want dat was een groot succes toen.
6: Jazeker, het is dus de vierde keer. Hè? Dus het is ontstaan ooit door in het kader van Gouda 750 jaar. Ja. En toen is dat voor het eerst gehouden in 2022. En dankzij het succes wordt het zeg maar herhaald en uitgebreid. En dit jaar is het dus op 14 juni.
1: Ja. Is dat ook gelijk de reden dat je andere mensen kunt betrekken in de problematiek zoals jullie die zien over biodiversiteit en zo?
3: Ja, andere mensen betrekken. Je wil eigenlijk zoveel mogelijk mensen het besef geven, het bewustzijn geven dat ze wel degelijk zelf er wat aan kunnen doen.
1: Ja.
3: Want ja, achterover, ja jongens, het gebeurt. Je ziet wel, hè, want soms keert er wel het schip. Mensen gaan nu toch al, hè, als je over klimaatverandering praat, van ja Spanje gaat het wel erg heet 's winters of 's zomers. En overstromingen hier en dingen daar. Dus iedereen ziet wel dat er iets mis is.
1: Ik wil toch even reageren op die dode beestjes op de voorruit van de auto.
3: Ja.
1: De jongere generatie kent dat niet meer, hè?
3: Nee.
1: Het was zo, 30 jaar geleden, als je 100 kilometer reed, dan was de ruit bezaaid met dode beestjes. Ja. Tegenwoordig niet meer.
3: Nee, als je vroeger door de polder reed, dan moest je aan het eind van de rit de boel schoonmaken.
5: Ik durf het nog op de fiets, als het een beetje mooi weer was en je zat op de racefiets, dan moest je niet gapen, moest je vooral je mond dicht houden. Want anders had je mond vol met vliegen en muggen. Maar je merkt daar eigenlijk steeds minder van.
3: Nee, en dan beseft niet iedereen dat de zwaluwen, noem ze maar even op, beestjes die daarvan leven. Ja, je neemt een blokje weg uit die Jenga-toren en op een gegeven moment start het in.
2: Ja. Nou, ik moet nu voor het fietsen inderdaad ook altijd meer proviant meenemen. Want anders was het gewoon mond open en gaan. En ik snap nu ook waarom Wim zijn auto niet was. Omdat dat niet meer minder nodig is. Hè?
1: Heerlijk, hè?
5: Ja, precies.
1: Als er bruggetjes ingekopt worden. Goed, het is een samenwerking van de KNNV, IVN, tuinambassadeurs, Veld, Stadsakker Gouda, Buurtgroen Gouda en Heemtuin Goudse Hout en de gemeente Gouda.
3: Ja.
1: Dat is nogal een coalitie, hè?
3: Ja, mooi, hè?
1: Ja, geweldig.
3: Ja. Ik zit er nog niet zo heel lang bij, ik zit bij IVN. Maar het eerste wat mij verbaasde met dat er zoveel van die natuurverenigingen waren. Ja. En hoe kan dat niet wat slimmer? Kunnen we niet wat meer samenwerken? Ja. Nou, iedereen heeft al iets andere insteek.
1: Ja.
3: Maar bij deze week gaat het dus geweldig. Hè?
1: Ja.
3: Dat is ook eigenlijk het verhaal waar we dat platform Duurzaam Gouda hebben. Van kunnen we samen meer betekenen? Is de synergie, is dat dan groter dan de zonder delen?
1: Ja.
3: En dat is hier dus prima gelukt. Dus als je maar op tijd start en elkaar tijdsloten geeft van organiseer jij dan daar en organiseer jij dan daar. Nou, dan heeft ieder zijn eigen club om dat te regelen. En kan je met betrekkelijk weinig moeite een leuke week in elkaar schroeven.
1: Ja.
3: Waar alleen de mensen nog wel moeten komen.
1: Nou ja, als je een biertap opent, dan komt er toch wel een bepaalde hoeveelheid mensen op.
3: Ja,
1: dus ook dat is dan de 14 juni. Ja. Mooi. We komen straks nog eventjes met de specifieke oproepen. We gaan nog toch even een klein muziekje draaien en dan hebben we nog een paar nieuwtjes. Subject.

0: We moeten Thijs hier van de dansvloer halen en weer aan tafel gaan zitten. Dus dankjewel. Ik vond het wel een leuk muziekje. Nog wat nieuws van de energiecoöperatie. Je kunt nog meedoen met twee projecten voor panelen op de kerk aan de Lekkenburg en bij de sportvereniging Petank. De eerste is nu operationeel, die levert nu stroom op. De tweede wordt deze week aangelegd. En er is nog een beetje ruimte in de financiering. Dus doe gezellig mee, goed rendement, goed doel. Dus op 18 juni is de bijeenkomst van het VVE-loket over verduurzaming en wat de gemeente hierin kan betekenen. Dus heb je te maken met een VVE, wil je verduurzamen, daar zijn de plekken om de vragen over te stellen. En een ander leuk nieuwtje, op Goud Asfalt staat naast een collectieve batterij of zonnepanelen die boven die middelste ruimte zit, sinds kort ook een batterijopslag van 235 kilowattuur. Dat zijn best een behoorlijke. Hiermee is eigenlijk een energiehub ontstaan die ook in de industriegebieden in Gouda van belang zijn. Ik denk dat dat ook wel een leuk leermoment is. En ook de financiering hier is de Goudenaren gedaan. Die hebben hier obligaties voor getekend. En het werkt zo dat Goud Asfalt maar één energieaansluiting heeft. En zelf een tussenmeting heeft van alle organisaties die daar zitten. Samen met de zonnepanelen en deze accu hebben ze gewoon een eigen energiehub gemaakt. Ik denk dat we binnenkort daar met DPG nog een keer een bezoek aan gaan afleggen.
1: Zeker?
0: Zeker, ja. Nee, ik overval jou ermee volgens mij.
1: Ja, maar ik baal het gewoon.
0: Ja, goed. Een leuk artikel van de Internationale Energieagentschap. Die zeggen eigenlijk van ooit leefden we in de steentijd, de bronstijd en de ijzertijd. En volgens hun zijn we nu het elektriciteitsnetwerk tijdperk ingegaan. En met name 2025 gilden ze als voorbeeld. Er zijn enorme groeischijfers van 10 tot soms 50% uitbreiding van zonnepanelen, windmolens, accu's enzovoort enzovoorts. Dat zijn enorme aantallen, die groeiaantallen, ten opzichte van 2024. En een van de dingen is 50% zonnepanelen in Spanje. Dat bost behoorlijk aan, moet ik zeggen. En de invloed van de straat van Hormuz is nog niet in die cijfers meegenomen. En dat zal waarschijnlijk ook wel een aardige extra enthousiasmerende reactie zijn. Omdat de olie gewoon duurder wordt. Dus dan gaat men maar naar de goedkopere energie. En dat is duurzaam.
2: Mag ik?
0: Ja? Harry, ga je
2: gaan. Ja, als ik hier even op mag reageren. Want er zijn nog heel veel delen van de wereld waar de mensen überhaupt nog geen toegang hebben tot energie, behalve dan op brandhout om op te koken of iets dergelijks. Dus veel van die wereldwijde toename zit ook in Azië en Afrika, waar gewoon daarvoor gewoon geen elektriciteit was. Hè? Dus bijvoorbeeld in Pakistan dat behoort ook tot de topgroeiers.
0: Ja.
2: Maar daar komt het dus in de plaats van hout of geen energie.
0: Ja, en in Afrika ook heel veel. Maar goed, daarin spreekt jouw internationale ervaring. Dat je ook op landen buiten Nederland let.
2: Ja.
0: Want die hebben nogal een inhaalslag te maken ook.
2: Ja, precies. Dus ik zeg wel eens, de energietransitie in Afrika, dat gaat om van brandhout en houtskool naar elektriciteit.
0: Ja.
2: Dus, en daar gaat het heel hard met de zonnepanelen en dat is maar goed ook.
0: Ik hoorde van een project in Marokko, in de woestijn, dat de zonnepanelen werden gelegd van een paar honderd hectare groot.
2: Ja.
0: Dat post behoorlijk aan.
2: Ja, maar goed, in Afrika, Sub-Sahara Afrika, gaat het meestal ook om gewoon een zonnepaneel op je dak.
0: Gewoon één of twee voor minimaal gebruik, maar wel van brandhout af. Dus, dat zijn de kleine dingen die uiteindelijk.
2: Om te koken, zeg maar, dat is het grootste aandeel in de energiegebruik.
0: Ja. Dus uiteindelijk komt daar heel veel meer reductie van CO2 in.
2: Vergeleken met die brandhout waar bomen voor gekapt worden.
0: Ja. Mooi, dankjewel voor de aanvulling. Dat is, maar dat is ook wel wat zij aangeven, dat het dus wereldwijd heel veel is.
2: Ja.
0: En dit zijn mooie voorbeelden. Iets over bijen. Er zijn heel veel bijen. Dat zijn die vliegbeestjes. Ja. Goed. Op 22 mei is er een lezing over bijen in Nederland. En dat is in de Huis van de Stad, in de Burgemeester Jamesplein, nummer 1. Om kwart over zeven is de inloop. En je moet even aanmelden via duurzaammetgouden.nl. Dit is ook een onderdeel weer van die Week van de Biodiversiteit, zoals er nog wel heel veel meer zijn. Dus daar is van harte aanbevolen. Dan heb ik nog een andere oproep. 2 jaar geleden hebben we ook in Gouden een klimaatexamen gehad. Een klas vol met mensen die zaten te zwoegen op wat is nou klimaat en wat moet je ermee doen. Alleen dit jaar zie ik dat er in Gouden geen enkele organisatie zich voor hard maakt. Dus jongens, doe je best en ga eens wat organiseren. Ook voor de Goudse bevolking. Dat ze mee kunnen doen aan de klimaatexamen. In Delft zag ik iets van 5, 6 locaties. Gouda is hopeloos achter. Dus daar wil ik toch wel even een oproep voor doen. Ja? Ik zie jou opspringen.
2: Ja, helaas hebben we dat niet opgepakt dit jaar. Jammer. Misschien kan het nog. Maar
0: het kan nog steeds, ja.
2: Oh, okay.
0: Ja, nee, dat. Ja. Mooi. Een klein muziekje en dan gaan we straks afsluiten. Of heb jij nog onderwerpen?
3: Ik heb geen onderwerpen, nee.
0: Dan, ik heb er nog eentje, sorry. Een opmerking van Yvonne Metaal vanuit de gemeente. Er is een nieuwe subsidie voor verduurzamen van je huis. Ook voor mensen met een kleinere inkomen. Zelfs ook voor de doe-het-zelfers. Is van 1500 tot 3000 euro beschikbaar als je wilt verduurzamen. Maakgoudenduurzaam.nl, daar staan alle details in. We hadden graag even de telefoon gehad, maar dat gaat helaas niet lukken. Dus we gaan daar even een klein muziekje.

0: Nou, Woman No Cry, maar ja, de klok die houdt ook niet. Dus we moeten een beetje afsluiten. Rob, wat is er allemaal te doen in de Week van de Biodiversiteit?
1: Ja, een heleboel. Het is allemaal nu op te noemen. Gisteren zijn we begonnen. Vandaag op de Stadzakkers kan je terecht, dus op het Grove Wellenpad, waar allerlei wateronderzoeken wordt gedaan, waar je als bezoeker dus zelf onderzoek kan doen. De rest van de week, elke avond is er wel wat. En de laatste zaterdag is er een fietstocht langs tuinen om te kijken van hoe gaat het nou met de bijen.
0: Ja.
1: Op internet kan je alle details verder zo vinden.
0: Het is wel een hele leuke combinatie van organisaties en een groot programma. Dus ik wens jullie heel veel succes ermee.
1: Dank je wel.
0: Hetzelfde succes voor jou, Pim. Ik hoop dat je wereldberoemd wordt met jouw onderzoeken.
2: Nou ja, heel erg bedankt.
0: Thijs, ook bedankt voor jouw inbreng en om mij af en toe een hak te zetten. Dat wordt ook wel gewaardeerd, dankjewel. Harry, ook jij bedankt. We gaan afsluiten.
3: Ja, dit was Gewoon Groen. Deze uitzending wordt herhaald op maandag en zaterdagochtend om 7 uur. En vanavond nog om 10 uur. Terugluisteren. Selecteer Gouwestad Duurzaam op uw eigen podcast aanbieder vanaf morgenochtend of via de website gouwestad.nl. U kunt ons verder nog volgen via Blue Sky @gewoongroen. Benaderen graag via redactie@gouwestad.nl. Dank voor het luisteren. Tot de volgende uitzending op Vaderdag 21 juni. Geniet nu van de hits uit de jaren 60 tot en met 2000. Gepresenteerd door Sjaak Zekeris.
0: En dat Vaderdag moesten we van Thijs noemen op een of andere manier. Ja, dat kan er ook niets aan doen.
3: We pakken hem even terug.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De vijf duikers die vorige week omkwamen in een grot op de Malediven waren mogelijk de weg kwijtgeraakt door opgeroerd zand. De lichamen van de vijf Italianen werden begin deze week teruggevonden. Het reddingsteam vond vier van de slachtoffers in een doodlopend stuk van het grottenstelsel, waar het zicht snel kan verslechteren door het zand wat er op de bodem ligt. En ook hadden de vermiste duikers volgens een van de leden van het reddingsteam waarschijnlijk niet de juiste uitrusting om onderwatergrotten in te gaan. Opnieuw heeft de gemeente Stadskanaal mensen opgevangen voor wie vannacht geen plek was bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het ging om ongeveer 80 mensen die met een bus naar Stadskanaal werden gebracht. Op de nachtopvang daar had het Rode Kruis bedden voor hen klaargezet. Zo'n 10 anderen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Het was de derde avond op rij deze week, overvol bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Premier Jette sprak gisteren van een crisis die zo snel mogelijk moet worden opgelost. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in het noorden van China zijn zeker 82 mensen om het leven gekomen. 9 slachtoffers worden nog vermist. Het ongeluk gebeurde gisteravond in de provincie Shaanxi. Zo'n 250 medewerkers waren ondergronds aan het werk in de mijn toen de gasexplosie plaatsvond. Reddingswerkers hebben zo'n 200 mensen naar boven kunnen halen, waaronder een aantal omgekomen mijnwerkers. De Amerikaanse rapper Rob Bass is overleden. Hij was eind jaren 80 een van de eerste rappers die ook bij het grote publiek doorbrak. Bass maakte met zijn jeugdvriend DJ Easy Rock nummers als It Takes Two en Get on the Dance Floor. Rob Bass overleed aan de gevolgen van kanker. Hij was 59 jaar. Het weer, de dag begint zonnig met weinig wind en de temperatuur loopt daardoor al snel op. Het wordt zomers warm met 25 tot 29 graden. Vanmiddag trekken er ook wat wolken over en aan de kust steekt een stevige wind op, waardoor het daar iets afkoelt. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Dit is Intermezzo, een uurtje klassiek bij Gouwe Stad Radio. Een programma met gevarieerde klassieke muziek uit verschillende tijden en landen. Vandaag is de samensteller en presentator van dit programma Willem Pronk.
1: Hartelijk welkom bij dit uurtje klassiek met daarin opnames van het Rotterdams Philharmonisch Orkest onder verschillende dirigenten. We beginnen met een opname uit november 2007. Yannick Nézet-Séguin dirigeert het derde deel uit Beethovens derde symfonie, de Eroica.

Jawel, het Rotterdams Philharmonisch Orkest onder leiding van Yannick Nézet-Séguin in het derde deel van de derde symfonie van Ludwig van Beethoven. Yannick was van 2008 tot 2018 chef-dirigent van het orkest. Naar de Amerikaan James Condon, die van 1983 tot 1991 chef-dirigent was. Van hem een opname uit 1984 met de pianisten François-René Duchâble en Jean-Philippe Collard in het tweede deel, het Larghetto van Francis Poulenc's Concert voor twee piano's.

opnames van het Rotterdam Philharmonisch Orkest. We vervolgen met dirigent Edo de Waard, die in 2024 afscheid heeft genomen van het concertpodium. Hij was van 1968 tot 1979 verbonden aan het orkest. De eerste jaren naast eerste dirigent Jean Fournet, vanaf 1973 als chef. In september 1975 maakte hij een opname van aria's van Haydn, Rossini en Mozart met het sopraan Friederica von Stade, waaronder de aria Non so più uit Mozarts opera Le nozze di Figaro.

Friederike von Stade zong Non so più uit de Nozze di Figaro van Mozart. Begeleid door het Rotterdams Philharmonisch Orkest onder leiding van Edu Duart. Jeffrey Tate was van 1991 tot 1995 chef-dirigent.

Het Rotterdams Philharmonisch Orkest, opgericht in 1918, ontwikkelde zich onder Eduard Philipsen tot een van de meest vooraanstaande Nederlandse orkesten. En met Jean Fournet, Edo de Waard en James Condon bouwde het in de jaren 70 en 80 verder aan zijn internationale bekendheid. De benoeming van Valery Gergiev in 1995 luidde een nieuwe bloedperiode in.

Je hoorde het scherzo uit de tweede symfonie van Alexander Borodin onder Valery Gergiev. Gastdirigent vanaf 1988, chefdirigent van 1995 tot 2008 en daarna langdurig gastdirigent. Op 24 februari 2022 begon de militaire invasie van Rusland in Oekraïne. Een paar dagen later besloten het bestuur en het orkest de samenwerking met Gergiev te beëindigen, omdat hij geen afstand wilde nemen van de inval in Oekraïne. Daarmee kwam een einde aan een intense samenwerking van tientallen jaren. Dat was in 2022. In februari 1990 maakte hij een mooie cd-opname met de bariton Dmitri Vorostovsky.

Dimitri Vorostovsky, in 1989 winnaar van de BBC Cardiff Singer of the World Competition, zong de aria Di Provenza il Mar uit Verdi's La Traviata. We gaan weer terug naar de dirigent Edo de Waard voor het bekende derde deel uit Saint-Saëns orgelsymfonie. Met achter het orgel Daniël Kortzen.

Dat waren de organist Daniel Kortzempa en het Rotterdams Philharmonisch onder Edo de Waard met het derde deel uit de orgelsymfonie van Saint-Saëns. Jean Vounet was van 68 tot 73 chef-dirigent. En ook hij heeft opnames gemaakt met het orkest, waaronder het Requiem van Gabriel Fauré met Eddy Ameling en Bernard Kruysen. Uit dit Requiem het Pie Jesu, gezongen door Eddy Ameling.

Willy Ameling zong het Pie Jesu uit het Requiem van Fauré. Tot slot Lahav Shani, de huidige chef-dirigent die zondagmiddag 31 mei afscheid neemt en naar de Münchener Philharmonica gaat. Ook van hem een opname en dat wordt het derde deel van het vierde pianoconcert van Ludwig van Beethoven. Lahav is solist en dirigent tegelijk. En dat is ook de laatste muziek van dit uurtje klassiek met opnames van het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Samenstelling en presentatie Willem Pronk en John Goedkoop zorgde weer voor de techniek. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.

0: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in het noorden van China zijn zeker 90 mensen om het leven gekomen. Er wordt nog gezocht naar andere slachtoffers. Het ongeluk gebeurde gisteravond in de provincie Shanxi. Zo'n 250 mijnwerkers waren ondergronds aan het werk toen de gasexplosie plaatsvond. Reddingswerkers hebben zo'n 200 mensen naar boven kunnen halen, waaronder een aantal omgekomen mijnwerkers. In Libanon zijn zeker 10 mensen omgekomen door luchtaanvallen van Israël. Onder hen zijn 6 ambulancemedewerkers, zegt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. De aanvallen waren in de buurt van de stad Tyus in het zuiden van Libanon. Sinds vorige maand is er een staakt het vuren in Libanon, maar toch voert Israël regelmatig aanvallen uit. Het leger zegt alleen doelen van Hezbollah aan te vallen, maar in de praktijk worden ook veel burgers geraakt. Libanon noemt de aanvallen een schending van het internationaal recht. De duikers die om het leven kwamen in een grot op de Malediven hadden waarschijnlijk niet de juiste uitrusting om onderwatergrotten in te gaan. Het zegt een van de leden van het reddingsteam dat de lichamen van de duikers begin deze week terugvond. 4 van de 5 werden teruggevonden in een doodlopend gedeelte in de grot. Waarschijnlijk zijn ze door opstuivend zand de weg kwijtgeraakt. In een natuurgebied in Brabant zijn handhavers van de regio Os bekogeld en betast door een groep dronken mensen. Toen de handhavers hen weg wilden sturen, werd er van alles naar hen gegooid. Mannelijke handhavers werden ook bij hun billen en kruis gegrepen. De politie greep uiteindelijk in en heeft 4 mensen opgepakt. Het weer, het is een zomerse dag met veel zon en 25 tot 29 graden. In het zuiden mogelijk lokaal nog iets warmer. Vanmiddag trekken wel wat wolken over en koelt het wat af door een sterke wind van zee. Morgen is het opnieuw zonnig en warm, dan wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Op 2 plekken in de regio Rotterdam problemen op de weg op dit moment. Om te beginnen de A4 Rotterdam richting Den Haag. Daar is een ernstig ongeluk gebeurd bij de keteltunnel. De weg is ook dicht. Omrijden richting Den Haag kan via de A20 en de A13. En de A16 Rotterdam richting Breda. Daar zijn wegwerkzaamheden aan de Frambinoordbrug. Die is ook dicht tussen knooppunt. Althans de A16 is ook dicht tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. Omrijden kan via de ring van Rotterdam. De parallelbaan is wel open, maar houd daar rekening met zeker 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Ouwe Stad. Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Een zeer goede morgen, luisteraars. Van harte welkom bij Machiavelli, het politieke programma van RTV Gouwe Stad. Mijn naam is Marcel Vos en Arjan Doelman doet de techniek. We hebben vandaag weer ter introductie twee nieuwe raadsleden uit de Goudse gemeenteraad. En dat zijn Jesse Hoekstra van JA21 en Lisa van den Berg van Leefbaar Gouwe. Van harte welkom.
1: Ja, dank. Leuk om hier te zijn.
2: Dankjewel. Goedemorgen.
0: Ja, het lijkt al zo lang geleden, maar 1 april zijn jullie geïnstalleerd in de Goudse gemeenteraad. En jullie waren allebei van eigenlijk nieuwe partijen die niet eerder hadden meegedaan aan de verkiezingen. En eigenlijk de twee grote winnaars van de verkiezingen, JA21, 3 zetels in de raad. En jullie met 5 zetels in de raad, Leefbaar Gouda. Ik kan me voorstellen dat dat toch een beetje als een verrassing kwam. Vooral Jesse, een nieuwe partij. En dan zit je opeens in de raad als nummer 2 van de lijst.
1: Ja, zeker. We waren in ieder geval heel erg blij geweest, al hadden we 1 zetel gehaald. Alleen de gesprekken die ik voerde met de inwoners van Gouda en ook vrienden op de voetbal. Ja, op een gegeven moment kregen we heel veel signalen binnen dat ze op JA21 gingen stemmen. Ik heb persoonlijk ook heel veel voorkeurstemmen gehaald, waar ik echt super trots en blij mee ben. Dus in die zin, ja, het is een verrassing, maar het komt ook weer niet helemaal onverwacht. Dus het is ook niet zo dat wij zeggen van nou, het is echt heel gek dat wij die 3 zetels hebben gehaald. Als je ook kijkt binnen Gouda, wij hebben in principe, doen niet alle concurrerende partijen mee, om zo maar te zeggen, voor JA21. Wij zijn toch wel een van de weinige partijen die echt in die rechtse hoek zitten van de politiek. Dus dat heeft in ieder geval ook een
0: Had je het dan over bijvoorbeeld PVV?
1: PVV,
0: Forum van Democratie.
1: Ja, Forum. Dus dat heeft in ieder geval ook wel geholpen, om heel eerlijk te zijn, denk ik. Ja, en wat je ziet, als nieuwe partij is het heel erg moeilijk om erin te komen. Hè? Ook om een stukje zichtbaarheid te krijgen in de stad. En ik denk dat dat voor Leefbaar Gouda iets makkelijker is geweest. Omdat zij natuurlijk eigenlijk al in de raad zaten met 2 zetels.
0: Toen nog bij GBG.
1: Ja, klopt inderdaad. En nou ja, wat je ziet, Volt heeft het helemaal niet gered en de SP heeft 1 zetel. Dus ik denk dat beide partijen super blij mogen zijn met het resultaat.
0: Ja, hoe was het voor jou, Lisa? Ja,
2: fantastisch natuurlijk. Wij zaten inderdaad al met 2 zetels in de raad. En we gingen de verkiezingen in en we hadden wel echt van alle inwoners gehoord. Ze willen een ander geluid. Ze willen iets anders. Heel veel mensen waarvan we hoorden, nou, we gaan echt op Leefbaar, we willen iets anders. Vrij laat kom jij in de 20 natuurlijk nog erbij in de verkiezingen. Waarvan ik denk dat er ook wel heel veel overlap is. Dus heel veel mensen die op Leefbaar hadden gegaan, zijn uiteindelijk wellicht wel naar jij in de 20 gegaan vanwege ook de landelijke naam.
0: Zeg jij hiermee, we hadden eigenlijk gehoopt op nog meer zetels dan 5?
2: Ik denk dat iedere partij hoopt op meer zetels dan wat ze hebben. Dus dat kan ik uiteraard niet uitsluiten. Ja. Maar ik denk wel dat JA21 en Leefbaar toch heel veel overeenkomsten hebben. Maar we zijn fantastisch blij met dit resultaat. Het is fantastisch, ja.
1: Nee, wel terecht punt, denk ik. Want als je kijkt naar onze verkiezingsprogramma's, daar zit inderdaad heel veel overlap. En in ieder geval de signalen die ik krijg van de mensen die ik spreek, die twijfelden ook echt oprecht tussen Leefbaar en JA21. Ook zelfs in de mensen die best wel dicht bij mij staan. Dus dat is in ieder geval wel een geluid wat ik echt heel veel heb gehoord. Maar dat is in ieder geval ook een logischere keuze, dat je daartussen twijfelt dan tussen Leefbaar of Pro, denk ik.
2: Dus
1: dat is eigenlijk ook niet helemaal gek.
0: Ja, we gaan straks even hebben over wat jullie gaan doen inderdaad. Maar we gaan eerst nog even terugkijken op afgelopen woensdag. Want toen was er weer een raadsvergadering. Hè, de tweede raadsvergadering eigenlijk. En die ging aanvankelijk vooral over het installeren van de burgerraadsleden. Dus laten we daar eens even mee beginnen. Ja. Er waren er 14 volgens mij. Een aantal opvallende dingen. Er zaten geen vrouwen bij. Hoe kan dat? Lisa? Vraag ik even aan jou.
2: Nou, toch best gek. Want als je kijkt, we hadden het er net al even over voor de uitzending. Volgens mij is de verhouding man-vrouw in de raad nu zelf 18-17. Ja. Dus daar ligt het heel dicht bij elkaar. Waar dan die burgerraadsleden vandaan komen met al die mannen? Geen idee. Kan wel het tipje van de sluier. Wij hebben wel een vrouw die burgerraadslid wordt. Nog niet geïnstalleerd, maar dat komt eraan. Dus ja. Voor de rest zou ik niet weten. Ik kijk even naar JA21, want die hadden volgens mij helemaal geen vrouwen.
0: Die hadden ook geen vrouwen op hun lijst staan. Hè? En dan kunnen ze ook niet als burgerraadslid aangesteld worden.
1: Nee, klopt.
0: Hoe kon dat?
1: Om als burgerraadslid aangesteld te worden, moet je in ieder geval op de lijst hebben gestaan. Nou ja, wij hadden inderdaad geen vrouw op de lijst. Daar is geen bewuste keuze zoals de SGP dat doet. Alleen ja, wij hebben geen vrouwelijke kandidaten die hebben gesolliciteerd om een plek. Moet wel zeggen, zeggen, wij hebben jaar 21 in Gouda uit de grond gestampt. We hebben een verkiezingsprogramma in een hele korte tijd geschreven en van alles in moeten regelen. Dus eigenlijk die sollicitatieprocedure was eigenlijk zodanig een korte termijn dat er ook niet heel erg veel ruimte was om te solliciteren. Volgens mij is de sollicitatieprocedure maar 2 weken opengestaan. Dus dat was een vrij korte periode. Dus we gaan ervan uit dat in ieder geval de volgende verkiezingsperiode zeker vrouwen erop staan. Want die zijn zeker welkom. En overigens moet ik eraan denken, we hebben wel 1 vrouwelijke sollicitant gehad. Maar dat was een scamachtig iets. Dus
0: dat was niet
1: een echt persoon. Dus
0: dat was fake.
1: Maar, ja, was fake. Dus vandaar dat wij geen burgerraadsleden hebben. Maar we gaan er zeker vanuit dat over 4 jaar zelfs een vrouwelijk raadslid hebben.
0: Hebben jullie echt allemaal persoonlijk met Eerdmans gesproken, omdat hij even wilde checken van wat voor mensen gaan er namens mijn partij hier in Gouda meedoen?
1: Ja, zeker. Het is niet zo dat je een jaar 21 lokaal zomaar kan oprichten. Ja. Er zijn wel echt strenge voorwaarden voor. We hebben allemaal ook gesprekken gehad met het bestuur. Dat is 1. 2, Joost Eerdmans is in Gouda langs geweest.
0: Ik heb foto's gezien namelijk.
1: Ja, heel leuk was dat. Dus we hebben een lokaal café georganiseerd om ook met de inwoners met elkaar te spreken. Ik denk dat dat wel een heel erg belangrijk iets is om signalen van de inwoners binnen te krijgen. Maar dat was niet onderdeel van de procedure, om zo maar te zeggen. Maar we zijn wel door wat hoepels gegaan. En J21 is ook een van de weinige partijen die ook heel veel in het land is er geprobeerd om een lokale J21 op te richten. En ik weet ook dat er heel veel daarvoor is afgewezen. Omdat ze juist die screening zo goed willen doen. En niet zomaar wildgroei aan lokale partijen willen hebben. En dat personen zich verbinden aan J21. Terwijl J21 zich niet echt wil committen aan die persoon.
0: J21 heeft geloof ik in 7 of 8 gemeentes meegedaan. En daar zat Gouda dus bij. Dus Gouda was een beetje uitverkoren, zou je kunnen zeggen.
1: Ja, klopt. Ik denk dat wij er ook wel vroeg bij waren. Zodat wij in ieder geval ook door al die hoepels konden. Want in principe zaten er wel veel meer in de pijplijn. Alleen wat ik zeg, er zijn er een hele hoop ook afgewezen.
2: Het is ook best wel heel ingewikkeld en lang proces om als nieuwe partij mee te doen met de gemeenteraadsverkiezingen.
0: Ja. We gaan het straks even hebben over jullie achtergrond. Hoe jullie bij de politiek terechtgekomen zijn. Nog even terug te komen op die 14 burgerraadsleden. Van jaar 21 was al een hele jonge man bij. Hè?
1: Ja.
0: Ik ben even zijn naam vergeten. Maar er waren maar 2 dingen dat opviel. Hij was heel erg jong. Ik dacht, die zit toch op de middelbare school. Maar misschien vergis ik me hoor. Maar het tweede was dat hij vertelde dat hij schermde. Toen dacht ik van, is de schermschool in Gouda de nieuwe voedingsbodem van jaar 21? Of hoe moet ik me dat voorstellen?
1: Ja, ik denk dat het alleen maar leuk is als Jelte, die zit bij de schermclub, onze fractievoorzitter. En die heeft de gave om mensen enthousiast te maken voor de politiek en voor jaar 21. Dus dat is voor ons een hele mooie combinatie. En ik denk dat het alleen maar goed is om mensen zo aan te sporen. Dat ze in ieder geval lokaal iets kunnen betekenen. Dat is 1. En 2, je zoekt naar de naam Floris Bunnik, ons burgerraadslid.
0: Ja.
1: En die is onlangs 18 jaar geworden. Hè? Dus dan mag je in ieder geval burgerraadslid zijn. En ik denk dat het ook een mooi signaal is dat zulke jonge mensen zich willen inzetten voor Gouda als raadslid. Tenminste als burgerraadslid in dit geval. En ik heb een primeur. In september wordt er nog een burgerraadslid voor jaar 21 aangesteld. En die zal dan de allerjongste burgerraadslid overnemen, omdat die nog 18 moet worden.
0: Ah, kijk. Nou ja, over verjonging van de gemeenteraad gesproken.
1: Ja, ja.
0: Want dat viel inderdaad op dat de gemiddelde leeftijd van de burgerraadsleden behoorlijk jong was. Een paar uitzonderingen. Max de Groot bijvoorbeeld. Rolf van der Meijden. Die hadden grootvader kunnen zijn van een aantal van de aanwezige burgerraadsleden. Ja. Dat was heel opvallend.
1: Ja.
0: En een vader- en zoon combinatie, Stootijn.
1: Ja.
0: Ook heel bijzonder.
1: Ja, heel leuk om te zien.
0: Ja, heel leuk om te zien. Burgerraadsleden doen bepaald werk, vooral commissiewerk. Weten jullie al wat jullie als raadslid voor aandachtspunt gaan doen in de gemeenteraad? Wat jullie portefeuille is een groot woord, maar jij Lisa, wat ga jij doen in de raad?
2: Ik ga me vooral richten op commissie samenleving. Dat is iets waar ik de afgelopen 4 jaar heel veel mee heb meegekeken. Ik heb meegeschreven aan het rapport De Absurditeit van het Systeem, wat we als Leefbaar Gouden hebben uitgebracht over de misstanden in de jeugdzorg. En onze fractievoorzitter Linda Verschut, die heeft de afgelopen 4 jaar heel veel commissie samenleving gedraaid. Daar heb ik zoveel mee meegekeken, zoveel mee samengewerkt. ja, dat past wel echt het best bij mij. Ik vind fysieke leefomgeving ook hartstikke interessant. Maar ik denk dat wij een raadslid en een burgerraadslid hebben die zich daar fantastisch goed op kunnen storten. Dus ik ga mij samen met ons ander burgerraadslid richten op de commissie samenleving.
0: Ja, ook een boeiend onderwerp. Met WMO en jeugdzorg gaat daar heel veel geld in om. Dus dat vergeten mensen wel eens. Het is een van de grootste begrotingsposten van de gemeente Gouda. Dus dat is een boeiende portefeuille, denk ik.
2: Absoluut.
0: Vast heel veel succes mee. Maar we gaan nog even over jou praten als persoon. Je bent nog jong, hoe oud ben je?
2: 24.
0: 24, dan ben je ook, behoor je ook tot de jonge raadsleden. Dus ook daar is niet alleen bij de burgerraadsleden, maar ook in de raad zelf is natuurlijk al een verjongingskuur aan de gang, zou je kunnen zeggen. De gemiddelde leeftijd is behoorlijk naar beneden gegaan vergeleken bij bijvoorbeeld 4 jaar geleden. Hoe ben jij in de politiek terechtgekomen?
2: Ik vond het altijd landelijk al hartstikke interessant. Maar ik ben een geboren getogen Gouwenaar. Dus een jaar of 5 geleden ging me oriënteren van wat speelt er eigenlijk in de stad? Welke partijen zijn er? Toen kwam ik uiteindelijk bij GBG terecht. Vond ik hartstikke interessant. Werd ik meteen uitgenodigd om een fractievergadering mee te draaien. Daar is uiteraard het een en ander gebeurd. Toen zijn Jan de Koning...
0: Ja, er is een en ander gebeurd, maar mij zegt het niks hoor. Mij zegt het niks.
2: Ik denk dat niemand zich zonder reden afsplitst.
0: Nee, maar wat was de reden dan?
2: Ja, daar ga ik me verder niet over uitweiden. Ik denk dat jullie daar onze fractievoorzitter voor nodig hebben.
0: Onverenigbaarheid van karakters kan je dan altijd zeggen.
2: Precies. Ja. Ik denk dat ik niet de persoon ben om me daar verder over uit te laten.
0: Nee.
2: Maar uiteindelijk hebben Jan de Koning, Linda Verschut en ik met z'n drieën zijn wij Leefbaar Gouda begonnen. En sindsdien, ja, je komt in zo'n rollercoaster terecht. Je wordt er helemaal in opgeslokt, meegezogen. En kom je in een heel apart wereldje terecht. Maar het is zo interessant. En ik leer iedere week. Het is ook heel goed voor sociale vaardigheden. Want nu ook, we hebben 35 nieuwe raadsleden. Je moet toch met elkaar gaan kijken van, hey, wie ben jij, wie ben ik? Kunnen we goed samenwerken? Ik vind het hartstikke interessant. Superleuk.
0: Ja. En je hebt hier ook op school gezeten, neem ik aan?
2: Zeker.
0: Basisschool, middelbare school.
2: Ooit begon op het Carillon. Op loopafstand. En uiteindelijk naar het GSG geweest. Op de burgemeester Martensingel. Toen heb ik even een uitstapje gemaakt naar Rotterdam. Daar heb ik luchtvrachtspecialist zogenaamd gestudeerd.
0: Je zegt er wel bij zogenaamd.
2: Ja, ja, dat vind ik wel als je op het mbo hebt gezeten, dan mag je dat niet studeren.
0: Oh, oké.
2: Zo heb ik gehoord.
0: Ik dacht dat je het meer had over je eigen inzet op dat moment. Zogenaamd gestudeerd. Maar ik bedoel het in een andere context.
2: Ja, ja. Voordat alle universitaire collega's boos worden.
0: Ja. En wat doe je nu van werk?
2: Ik ben cabin supervisor bij KLM Cityhopper. En dus dat betekent dat ik stewardess ben. En dat doe ik 50%. En de andere 50% geef ik training op kantoor als flight safety trainer. Dus ik leid onder andere nieuwe collega's op. Maar ook alle stewards en stewardessen moeten ieder jaar 2 dagen opnieuw examens doen. Dus dat neem ik af. Cockpit trainingen neem ik af. Ja, je kan het zo gek niet bedenken.
0: Ja. En cityhoppers, welke routes vliegen die dan?
2: Heel Europa.
0: Heel Europa. Ja, stel, wat jij zoal doet. Waar vlieg je zoal naar heen?
2: Heel veel naar de UK. Maar ja, daar liggen ook de meeste bestemmingen. Want Cityhopper heeft ooit een Engelse maatschappij overgenomen. Maar we vliegen ook naar Zuid-Spanje, naar Servië, naar Trondheim in Noord-Noorwegen. Ja, je kan het zo gek niet bedenken. Dus één moment ben je aan het husky sleeën in Noorwegen. En het andere moment lig je op het strand in Valencia.
0: Oké, dus je combineert wel het, hoe zeg je dat, het noodzakelijke met het aangename, zo te horen.
2: Ja, zeker.
0: Ja. En is dat altijd vanaf Schiphol? Want er zijn ook cityhoppers in Rotterdam Airport, de Jeek Airport. Maar dat is niet van jullie maatschappij dan misschien?
2: Nee, niet van de KLM.
0: Ik zie wel een vliegtuig daar altijd staat, cityhopper staat dan ook. Maar dat is niet van de KLM.
2: Nee.
0: Oké. Dan gaan we even naar muziek luisteren. Jij hebt gekozen voor Doe Maar, de Bom. Waarom?
2: Allereerst is het gewoon een hartstikke lekker nummer. Maar ik denk toch, het nummer is natuurlijk ontstaan tijdens de Koude Oorlog. Ik denk dat het nog steeds een actueel thema is.
0: Ja, en uit de tijd van je grootouders, hè?
2: Ja, maar ik ben er wel echt mee opgegroeid.
0: Ja, oké. Doe maar.

0: House.
1: Ja, doe maar inderdaad een nog heel actueel nummer. Helaas. Jesse, we gaan nog even verder met de afgelopen woensdag, die vergadering. Want iedereen dacht, het gaat alleen over het instellen.

0: Dat is eigenlijk een motie die dan niet op de agenda past. Dus dat noemen we dan een motie vreemd. En wij hebben daarvoor een motie ingediend.
1: Vreemd aan de orde van de dag is geloof ik.
0: Vreemd aan de orde van de dag. Ja. En dat hebben wij dus eigenlijk al voor de tweede keer gedaan. In een raadsvergadering.
1: Twee raadsvergaderingen, twee keer een motie ingediend. Ja. Jullie willen zeggen, nou, wij zijn er.
0: Juist. En ook twee keer het onderwerp parkeren.
1: Ja.
0: Het onderwerp parkeren is natuurlijk ook wel een heel belangrijk verkiezingsthema geweest. Ja. En wij hebben ons daar ook wel heel erg op geprofileerd. Wij vinden het belangrijk dat op dit onderwerp gewoon de aandacht blijft. En los van dat wij vinden dat het compleet anders moet. Ook onder andere parkeren in Kortakkeren. Ik heb heel veel contact ook met het collectief tegen betaald parkeren. Mick van der K, de voorzitter daarvan. Die doet dat samen met de dansschool Anne Meijken. En ja, daar trek ik ook gewoon heel veel mee op. En wij proberen ons gewoon in te zetten voor de voetbalvereniging die daar zit. Voor de ondernemers die daar zitten. Voor de dansschool die daar zit. En daar blijven we ons gewoon voor inzetten. Nogmaals, dat vinden wij een heel belangrijk onderwerp. En daarnaast, er gebeurt ook nog steeds van alles op dit onderwerp. Er wordt allerlei pilots worden er nu afgeschoten op de wijk. Terwijl de uitvoerbaarheid te wensen overlaat. Er zitten ook gewoon heel veel vraagtekens bij.
1: Laten we daar even op ingaan, want waar ging jullie motie over?
0: Onze motie, wij hebben een motie ingediend. Er speelt gewoon heel veel in die
1: wijk. Je ging over de blauwe zone.
0: De blauwe zone en specifiek bij de plusondernemer. En die blauwe zone is weggehaald. En er is een uitspraak over gedaan dat ten onrechte is gebeurd.
1: Ja, er is een bezwaarschrift ingediend. En bezwaarschriftencommissie heeft de klager in het gelijk gesteld.
0: Juist. En wij hebben daarvoor een motie ingediend. Want wat je nu ziet, de reactie van de gemeente Gouda, die gaat weer allerlei obstakels opgooien. En volgens mij moeten we die commissie gewoon heel erg serieus nemen. En vandaar dat we die motie ook hebben ingediend.
1: Dat leidde tot een schorsing.
0: Ja.
1: Want de reacties waren een beetje gemengd. Als ik even twee soorten reacties moet geven. Eén was ervan, dat beleid moet nog geëvalueerd worden. En het college is al bezig met een nieuwe oplossing om in ieder geval voor een beperkt aantal parkeerplaatsen het parkeren heel goedkoop te maken.
0: Ja.
1: Sargentini heeft daar een toelichting op gegeven.
0: Ja.
1: En de tweede reactie was, we gaan hier vrijdag nog over praten. En dat is een onderwerp dat je eigenlijk in een grotere context moet bekijken. Want nu ga je één klein onderdeeltje aanpakken, terwijl misschien verstandiger is en ook juridisch haalbaarder is om het hele pakket dan opnieuw te bekijken.
0: Ja, maar ik vind daar wel wat van. Want volgens mij duurt het nu wel heel erg lang, de problemen in die wijk die nog steeds niet worden opgelost.
1: Jij vindt de suggestie van Sargentini geen oplossing?
0: Nee, zeker niet.
1: 40 cent per uur zou je dan moeten betalen.
0: Ja, maar ik denk sowieso wat ik al aangaf. Er worden nu allemaal pilots de wijk op afgeschoten. De uitvoerbaarheid laat wensen over. Ik denk dat er inderdaad zeker moet worden gekeken naar een bredere oplossing. Want dit ging echt om een specifiek voorbeeld. Alleen ik denk dat je op een gegeven moment ook niet meer kan uitleggen aan de ondernemer van we pakken er nu maar één deeltje uit. Dat willen we eigenlijk niet gaan doen. Dus we gaan er pas over een jaar naar kijken om alles op te pakken.
1: Nou, dat hebben ze niet gezegd in zoverre. Want er komt natuurlijk een nieuw college en er komt een nieuw akkoord. Dus het zou natuurlijk kunnen zijn, dat in dat akkoord iets daarover wordt opgenomen. Over hoe er in de toekomst, toekomst, en dan kan een nieuw college daarmee aan de slag gaan.
0: Een ondernemer heeft daar niks aan. Het zou kunnen zijn. Ik denk dat het juist goed is om problemen te constateren en daarvoor moties ook in te dienen om dat direct aan te pakken. Ja. Het klopt inderdaad dat we nu bezig zijn met het proces raadsbreed werken. Ja. Zeker, ik denk dat je daar in ieder geval ook op doelt. Afgelopen vrijdag is dat ook te sprake gekomen. Alle onderwerpen die belangrijk zijn voor Gouda worden ook besproken. En er wordt gekeken naar gezamenlijke doelen om een raadsbreed akkoord uiteindelijk op poten te kunnen krijgen. Dus zeker belangrijk dat het mee wordt genomen. En wij houden gewoon lekker iedereen scherp voor.
1: Even voor de duidelijkheid, jullie hebben uiteindelijk de motie wel ingetrokken zelf.
0: Ja, klopt. De bedoeling is uiteindelijk wel dat je een meerderheid haalt. En als je ook de reacties zag van sommige partijen die inderdaad nog echt vooral eerst het gesprek afgelopen vrijdag aan wilden gaan.
1: Ja.
0: Ik denk dat je daar ook dat mee moet nemen. En ik denk dat het niet verkeerd is dat het op de agenda stond. Omdat wij één, weer het probleem agenderen. Twee, de reactie van de wethouder hebben gehoord. En nogmaals het weer te sprake hebben kunnen brengen. Dus we blijven het hoge prioriteit geven.
1: Ja, Lisa, hoe kijken jullie daar tegenaan? Want je had natuurlijk kunnen zeggen, wij ondersteunen deze motie. En we adviseren jullie, brengen maar lekker in stemming. Maar dat is niet gebeurd volgens mij.
2: We hebben wel aangegeven dat we de motie zouden steunen.
1: Ja.
2: Omdat we echt de problematiek in de wijk zien.
1: Ja.
2: Alleen wat jullie net ook aangaven, het is natuurlijk wel zo. We zijn inderdaad bezig met een samenlevingsakkoord. Het is een agenda, een onderpunt dat zo hoog op de agenda staat. Ik denk ook zodra het samenlevingsakkoord er is, dat het een van

0: eerste onderwerp is die besproken en behandeld zal gaan worden. En daarom hadden wij ook zoiets van, oh, maar de timing is gewoon eigenlijk net niet lekker. Want laten we eerst gewoon die vrijdag even afwachten. En dan, zodra dat akkoord er is, met z'n allen zorgen dat de problematiek voor heel die wijk wordt opgelost. In ieder geval daar ons echt keihard voor maken. In plaats van dat we nu inderdaad één stukje oplossen.
1: Ja, want dat was ook een beetje het verhaal van Sargentini. Je kan niet zomaar één stukje eruit plukken. Hè? Want er is natuurlijk er ligt een besluit dat door de vorige raad is goedgekeurd. En dan kan je niet zomaar één stukje eruit halen. Dat was haar verhaal ongeveer ook. Ja, dat is juridisch moeilijk, zei zij. Nou ja, ik weet niet of dat waar is, maar het...
2: Het is wel zo, er waren op een gegeven moment wel zodanig veel onduidelijkheden. En er werd in ieder geval door sommige partijen, dus onder andere door Leefbaar, aangegeven inderdaad van... Ja goed, wij zullen die motie steunen, maar de timing is wat onhandig. En wij hebben inderdaad naar de schorsing besloten om de motie aan te houden. Dus ja, in die zin, nogmaals, we houden het thema parkeren scherp. Ik denk dat het zeker belangrijk is.
1: Ja, maar laten we het ook niet te belangrijk maken. Want er zijn nog zoveel andere dingen waar Gouda natuurlijk ook mee te maken heeft.
2: Zeker,
1: we hebben het even over de jeugdzorg, de WMO gehad.
2: Ja,
1: huizenbouwen, netcongestie, je kan het zo gek niet bedenken.
2: Ja. Ja,
1: er zijn allerlei problemen op te lossen.
0: Absoluut.
1: We zijn erg benieuwd uit. Daar komen we straks aan het eind van het programma nog even op terug op het samenlevingsakkoord. We gaan nog even over Jesse praten. Jij bent maar 24 en jij bent iets ouder, denk ik.
2: Ja, ik ben 30.
1: 30?
2: Ja.
1: En dat betekent dat je iets meer verleden hebt. Dus dat misschien iets meer te vertellen is over jouw verleden. Je bent een geboren getogen Goudenaar?
2: Ik ben officieel geboren in Rotterdam. Ik woon hier wel heel mijn leven. Ik heb op de basisschool gezeten in de Triangel. Daarna ben ik naar de Goudse Waarden gegaan, ook in Gouda. En ik heb gestudeerd in Den Haag. Heb ik rechten gestudeerd. En vanuit daar ben ik mijn loopbaan begonnen.
1: Maar je hebt ook nog in Amsterdam gestudeerd, las ik ergens?
2: Ja, klopt inderdaad. Legal management heb ik daar
1: gedaan. Ja, precies. En ben je nu jurist? Ben je officieel jurist? Hoe noem je dat?
2: Ja, het is geen beschermd beroep. Maar ik heb mijn rechtenopleiding wel afgemaakt. Dus ik ben in die zin wel jurist, zeker. Ja.
1: Ja, en wat doe je voor werk op dit moment?
2: Ja, momenteel ben ik bezig met het opbouwen van mijn eigen bedrijf. Ik weet niet of ik nu de reclame
1: mag. Ja, je mag gewoon
2: datajuristen.nl. Ja. Dus eigenlijk is dat voor ondernemers die hun privacy inrichting binnen hun eigen organisatie goed ingericht wil hebben. Dus,
1: maar laten we even, dat is je bedrijf, maar je werkt ook nog gewoon in dienst bij een organisatie.
2: Ja,
1: wat doe je daar? Dan gaan we zo even door op het bedrijf.
2: Ja, ik doe in principe hetzelfde werk. Dus ik ben me gaan focussen op het privacyrecht en alle ontwikkelingen op AI. Dus daar adviseer ik over. Dat doe ik nu binnen de gemeente Den Haag. Als privacy lead binnen de dienstbedrijf.
1: En is dat een fulltime baan?
2: Ja, fulltime baan. Dat is in gemeenteland is dat 4x9 is al fulltime. Dus 36 uur. Daarnaast heb ik dus een dag over en daar ben ik bezig met raadswerk, maar ook bezig met het bouwen van mijn eigen bedrijf.
1: Ja, is allemaal nog wat te combineren? Want je bent ook nog voetballer. We gaan het zo meteen nog even over hebben.
2: Ja,
1: maar het lijkt me toch een drukke agenda worden.
2: Ja, ik heb ook nog onlangs mijn grote trots een kleine gekregen.
1: Kijk,
2: 3 maanden oud.
1: Oh jee, niet slapen 's nachts. Ik hoor het al.
2: Ja, nou, dat valt eigenlijk wel erg mee. Hij is nu een beetje verkouden. Maar nog wel inderdaad. Nee, het is zeker goed te combineren. De gemeente Den Haag is een hele fijne werkgever. Dus je kan jezelf je werktijden indelen. Wat in ieder geval ook ruimte biedt, zeg maar, om meer tijd te maken voor raadswerk. Maar ook voor mijn eigen onderneming. Wat ik al aangaf, 4x9, dan heb je een dag vrij. En dat biedt gewoon heel veel mogelijkheden. En daarnaast, ik vind het ook heel erg leuk om te doen. Dus bijvoorbeeld zoals vandaag, ja, dan zeg je van, dat is weer raadswerk. Maar ik vind het ook hartstikke leuk om hier te zitten.
1: Ja, want heeft het gekomen dat het bedrijf wat je doet. Ik heb er even naar op die website gekeken. En dan denk je van, wat zijn dat allemaal voor producten die jullie aanbieden? Het is allemaal in het Engels, hè? Het is 100% Engels wat er aangeboden wordt. Kun je even toelichten wat al die ingewikkelde dingen eigenlijk betekenen?
2: Ja, de website is nog gedeeltelijk in ontwikkeling. Het is wel heel erg, want de website bestaat nu een paar weken pas. Maar wat wij nog wel aanbieden is FG als een service en PO als een service.
1: Ja, dat bedoel ik, die termen. Leg die termen eens uit.
2: Ja, dus sommige organisaties die verwerken zoveel persoonsgegevens of bijzondere persoonsgegevens dat je verplicht bent om een functionaliteitsgegevensbescherming aan te stellen.
1: Dat is een FG.
2: Een FG, juist. Dus dat is een afkorting. Dus die zijn in ieder geval verplicht om zo'n FG aan te stellen. En daarvoor zetten wij ons in en registreren wij ons bij autoriteit persoonsgegevens. Dus de toezichthouder op die persoonsgegevens.
1: En andere producten waar je het net over had?
2: PO is een service, dat is eigenlijk een soort van zelfde werkzaamheden.
1: Wat betekent PO in dit geval?
2: PO is privacy officer. En dan ben je eigenlijk vooral bezig met tweede lijns werkzaamheden. Dus echt het oppakken bijvoorbeeld van een datalek. Nou, het komt steeds meer in het nieuws. Dus het werkveld is ook steeds groeiende. Odido, Basic Fit, alle datalekken. Dus,
1: universiteiten, allerlei terreinen gebeurt het.
2: Ja. En alle ontwikkelingen op AI. Dus het is een heel groeiend...
1: Een gouden markt, zou ik bijna wel zeggen.
2: Ja, zeker. Het is geen slechte markt.
1: Nee. En doe je dat alleen of doe je dat met andere mensen samen?
2: Ik doe dat met een paar collega's. Heb ik dit nu opgezet. Dus in principe werken we nu ook samen met de cybersecurity bedrijf. Zodat zij in ieder geval het compliance vraagstuk volledig kunnen aanbieden.
1: Compliance vraagstuk, hè? Dan denk je dat mensen weten wat we dan bedoelen.
2: Ja,
0: dat is bij de KLM ook wel een heel actueel thema, hoor.
1: Ja? Vertel eens, wat is compliance bij de KLM?
0: We proberen ons natuurlijk zo goed mogelijk alle regels te houden.
1: Ja.
0: Moet ik wel denken dat Jesse hier veel meer over kan vertellen, omdat ik veel meer op het stukje veiligheid zit. Dus ik draag hem toch weer over naar jou. Ik weet alleen dat ik heb gisteren de presentatie van onze managing director meegemaakt. En
1: toen werd compliance ook genoemd.
0: Nou, niet één keer. Ja, in ieder geval, er werd 10 keer over gesproken.
1: 10 keer. Ja. Nou, dus nog één keer. Wat is compliance precies?
2: Ja, om het heel plat te slaan. Je bent bezig met het voldoen aan de wet of regelgeving die er is. En compliance is dan heel breed. Dus dat kan regelgeving zijn vanuit privacywetgeving. Maar dat kan ook vanuit allerlei andere wetten zijn. Bijvoorbeeld dat je voldoet aan allerlei eisen. Bijvoorbeeld een stukje vanuit financiën dat je daaraan voldoet. Dat je bijvoorbeeld bepaalde reserves aanhoudt. Dus het is eigenlijk compliance is eigenlijk heel erg breed. Maar ik focus me echt op het privacyrecht.
1: Ja. Maar dit klinkt een beetje als de bureaucratische kant van het verhaal. Dus van er zijn heel veel regels en daar moeten jullie aan voldoen.
2: Ja.
1: Uiteindelijk gaan die lekken natuurlijk vaak om simpele dingen in programmeren die niet duidelijk zijn. In programma's die niet kloppen of beveiliging van de technische beveiliging van sites die niet goed is geregeld en zo.
2: Ja.
1: En dat er ook soms de manier waarop de data worden opgeslagen niet deugt. Maar daar gaan jullie toch niet over, neem ik aan.
2: Nee, zeker wel. Wat wij doen een stukje advieswerk. Ook bijvoorbeeld om mijn werkzaamheden binnen de gemeente Den Haag wat meer te duiden. Als er bijvoorbeeld een nieuw initiatief is en ze willen bijvoorbeeld met een nieuw programma gaan werken, dan kijken wij mee van deugt dat programma ook? Is dat goed beveiligd? Want er gaan wel allerlei persoonsgegevens van ons als inwoners erin. En wij willen juist die misbruik voorkomen. Dus het antwoord is ja.
1: Ja. Betekent dat je ook met een gespecialiseerd oog kijkt naar wat er in Gouda gebeurt? Want ik kan me voorstellen dat je als je daar zo mee bezig bent, dat je ook je afvraagt van, hoe is nou eigenlijk Gouda geregeld? Is dat allemaal veilig met onze persoonsgegevens?
2: Ja, ik merk toch wel, als ik nu een presentatie krijg, dat ik daar dan extra op gefocust ben, van hoe is dat dan ingeregeld? En zijn de risicoanalyses op het privacygebied allemaal al gebeurd binnen de gemeente Gouda? Dus dat is in ieder geval wel erg leuk, dat je dan eigenlijk met die andere bril meteen kijkt. Dus zeker in het inwerkprogramma komt het al voorbij, hè? Want wij krijgen dan ook informatie hoe het staat met de informatiebeveiliging binnen de gemeente Gouda. Maar ook het stukje privacy komt daarbij kijken. Dus dat is eigenlijk heel erg interessant.
1: Ja, even over het inwerkprogramma gesproken, Lisa. Er zijn een bepaald aantal bijeenkomsten. Ik weet niet hoeveel precies. Maar...
0: Ik zou ook niet durven zeggen hoeveel precies. Het zijn in ieder geval een heel aantal. En het gaat inderdaad van privacy naar gemeentefinanciën. Naar welke organisaties ontvangen allemaal subsidie. We gingen op een gegeven moment speeddaten. Dat was echt superleuk. Mega interessant.
1: Speeddaten, vertel dat eens. Ik kan me daar allerlei voorstellingen over geven. Maar het zal er waarschijnlijk één bepaalde betekenis hebben.
0: Ja, klopt. Er zaten allemaal organisaties die allemaal subsidie krijgen van de gemeente. Eigenlijk allemaal, de meeste allemaal vanuit de commissie samenleving eigenlijk. Allemaal maatschappelijke thema's, maatschappelijke onderwerpen waar die mensen zich allemaal voor inzetten. En je kreeg een nummer en alle tafels met die organisaties hadden een nummer. Daar ging je bij zitten. Mocht je een aantal minuten met die mensen praten. Dat was superleuk. Ik heb waanzinnig leuk gesprek gehad. En na een aantal minuten ging de bel. En dan moest je door. Nou, ik vond dat erg lastig.
1: Het was een manier om heel snel even kennis te maken met maatschappelijke organisaties.
0: Ja, zeker. Maar ja, ik zat dan zo in dat gesprek dat die griffie die zat maar achter me met die bel. En ik ben helemaal niet uitgepraat. Ja. Maar we moesten door. Ik vond het
1: en wat heeft je het meest aangesproken van die gesprekken? Dat je denkt van, dat was een eye-opener voor mij.
0: waar ik me eigenlijk helemaal niet zo van bewust was, is dat er heel veel Oost-Europese mensen in Gouda zijn die nu ook dak- en thuisloos zijn. En dat er een organisatie is die zich daarvoor inzet.
1: Vaak voormalige arbeidsmigranten, hè?
0: Ja, klopt. Want als zij dus hun baan verliezen, verliezen zij ook hun huisvesting. Ja. Ik dacht eigenlijk dat die problematiek heel veel in het Westland speelde. Maar in Gouda is dat ook echt een groot probleem. En er is bij die groep zoveel schaamte dat ze eigenlijk ook het heel lastig vinden om dat met hun familie te bespreken. Waardoor ze eigenlijk bij niemand hulp zoeken. En deze organisatie is er echt voor om, om die mensen te ondersteunen. Kijk, is er ander werk? Kunnen we je helpen? Kunnen we jullie terugbegeleiden naar waar jullie eigenlijk vandaan komen? Ik vond het heel interessant.
1: Ja, en even terug te komen op jouw werk. Want we hadden het net over waar heb je er voldoende tijd voor. Maar jij bent dus deels vlieg je en deels ben je instructies aan het geven. Hoe is dat te combineren met het raadswerk? Want onregelmatige...
0: Nou, de afgelopen 4 jaar heb ik natuurlijk als fractieondersteuner mee gedraaid. Dat was echt heel erg pittig. Ik vroeg mijn weekend iedere dinsdag, woensdag aan. Maar ja, als mijn vriend dan zei, liever zullen we een weekendje weggaan. Ja, ik moet naar de raad. Ik moet naar de fractie. En nu heb ik besloten, nu ik raadslid ben, om wat minder te gaan werken. Bij ons werkt dat in percentages. Dus ik ga nu 70% werken.
1: Oké, dus je hebt wel meer tijd over voor het raadswerk. Maar je blijft natuurlijk onregelmatige diensten hebben. Je moet iedere keer checken van, komt het uit met mijn vliegschema of mijn...
0: Ja, klopt. Het eerste wat ik... Als je uiteindelijk wordt aangesteld als raadslid, dan krijg je ook een soort carousel. Moet je langs de griffie, je moet een HR-dossier laten maken. Het eerste wat ik vroeg is, hoe ver van tevoren zijn de agenda's er? Want ik moet gewoon 2 maanden van tevoren bij mijn werk mijn voorkeuren opgeven. Dus ik kan zeggen, die dagen wil ik heel graag kantoor draaien. Of die dagen wil ik heel graag vrij hebben. Maar dan moet ik wel weten welke dagen ik aan moet vragen. Maar daar zijn ze heel coulant in. En zijn ze echt meedenkend. Dus dat is top. Ja. Tot nu toe gaat het goed.
1: Tot nu toe gaat het goed. Helemaal goed. Nou ja, soms komt het op 1 stem. Hadden we voor de vergadering al over. Ja. Dat het toch vaak belangrijk is dat de raad, vooral bij de besluitvormende vergaderingen. De rest is iets minder belangrijk. Maar dat dan iedereen aanwezig is. Want 1 stem kan het verschil maken. En Jesse, hoe heb jij het inwerkprogramma ervaren? Heb je ook gespeeddate trouwens?
2: Ja, zeker. Daar was ik ook bij. Het inwerkprogramma wordt georganiseerd door de Griffie. Ik denk dat ze daar een heel mooi programma hebben neergezet, zodat de nieuwe raadsleden zo goed mogelijk aan hun werkzaamheden kunnen beginnen. Dus in ieder geval wel heel veel informatie, maar wel heel erg leuk. En inderdaad, bij de speeddate was ik ook. Ja.
1: En wat heeft jij het meest aangesproken tot nog toe van het onderdelen die behandeld zijn?
2: Nou, ik vind het in ieder geval wel heel erg interessant als ik dan kijk vanuit mijn werk, zeg maar, hoe het binnen de gemeente Gouda is geregeld met informatiebeveiliging, privacy. Dus we kijken dan eigenlijk echt van hoe is Gouda ingericht. Dus dat vind ik eigenlijk wel een hele interessante om mee te nemen.
1: Ja, en waar heb je het meest aan gehad qua informatie? Want ja, je hebt natuurlijk een bepaald beeld van wat een gemeenteraad doet. Ja. Waar een gemeente zich allemaal mee bezighoudt. Maar het is echt verschrikkelijk veel. Hè. En waren er dan onderdeel bij? Zei je, dat was toch wel extra leerzaam voor mij?
2: Ja,
1: daar wist ik weinig van.
2: Nou, ik denk dat je dan onopgemerkt toch wel heel veel informatie krijgt. Dat überhaupt, denk ik dat elke sessie wel heel erg nuttig was. Dus daar kan ik niet specifiek eentje uitkiezen. Maar ik denk dat het gewoon goed is ook om te kijken van hoe werkt de organisatie als de gemeente Gouda. Want volgens mij zijn er ook best wat veranderingen in hoe zo'n organisatie werkt. Dus ik heb daar wel meer inzage in gekregen hoe die procedures daar lopen. Dus dat was in ieder geval wel leerzaam.
1: Ja, en... Wat gaat jouw portefeuille worden?
2: Ja, ik vind de commissie fysieke leefomgeving heel erg interessant. Alleen, ik heb wat concurrentie. Volgens mij vinden de meerdere binnen jij...
1: Iedereen wil die portefeuille.
2: Ja, volgens mij is dat wel een van de geliefde portefeuilles.
1: Ja, maar ook de onpopulaire portefeuilles moeten verdeeld worden. Hè, voor alle duidelijkheid.
2: Ja, die gaan we zeker ook bezetten. Maar ik denk dat wij iets meer gaan werken in roulatie. Dus dan kan het zo zijn dat ik soms commissie fysieke leefomgeving doe. En dan kan het zo zijn dat soms een ander raadslid daar zit. Want we kunnen wel zeggen, we gaan die verdeling maken, want die commissie fysieke leefomgeving, samenleving en bestuur. Maar in zo'n commissie hebben we natuurlijk tal van subonderwerpen die ook wel divers zijn en uit elkaar lopen. Dus daar moeten we nog even naar kijken.
1: Ja, want er staat al een vergadering volgende week gepland. Hè? Twee commissievergaderingen staan. Eén van bestuur en één fysieke omgeving. De één lijkt me heel leuk, fysieke omgeving, want dan krijg je alleen maar voorlichting over spoorzone, heb ik gezien, van alle bouwprojecten die daar spelen. Ja. Leuk, denk ik. Ja. Andere wat minder leuk. Gaat voornamelijk over gemeenschappelijke regelingen. En dat zijn er een stuk of 9. Heeft een van jullie al ambitie om daarbij aanwezig te zijn?
2: Ja, de gemeenschappelijke regelingen, volgens mij gaat onze fractievoorzitter die doen, Jelte. En bij de andere zal Wilco aanwezig zijn en zal ik in de zaal zitten.
1: In de zaal zitten, ter leer en vermaak.
0: Juist. Ja, ik ook. Ja. Ook bij fysieke leefomgeving en zo.
1: Ja. Wat is heel leuk om te horen wat voor bouwprojecten er allemaal spelen in de spoorzone natuurlijk. We gaan naar muziek luisteren. Phil Collins.
2: Yes.

0: Lisa, dat was weer een nummer uit de tijd van je ouders of je grootouders, Phil Collins. Ja. In The Air Tonight, waarom?
1: Ook hiermee opgegroeid, waanzinnig lekker nummer. Ik denk dat op al mijn levensgebeurtenissen die er nog plaats gaan vinden, moet dit nummer worden afgespeeld.
0: Betekent het dat je eigenlijk helemaal niet meer naar hedendaagse muziek luistert?
1: Oh jawel, ook wel. Oh, okay. En mijn vriend komt uit Brabant, dus de helft van de tijd moet ook naar carnavalsmuziek luisteren.
0: Dat is wat anders, hè?
1: Dat is heel zo anders.
2: Ja, snolle bolletjes.
1: Ja, onder andere.
0: Dat lijkt mij niet. In mijn geval zou het geen genoegen zijn, maar ik vind dat jij het heel erg leuk vindt. Jessie, even over hobby's gesproken. Heb je nog hobby's?
1: Nou ja, ik wilde eigenlijk zeggen, de afgelopen 4 jaar was dit mijn hobby. Maar ja, omdat ik nu minder ga werken, moet ik weer nieuwe hobby's zoeken. Maar ik vind koken en bakken heel erg leuk. Reizen vind ik fantastisch.
0: Ja, dat doe je al voor je werk. Maar even daarnaast, heb je het zo te pakken dat je het ook nog in je vrije tijd wil doen?
1: Ja, absoluut. We hebben in november 3 weken een rondreis gemaakt door Panama. We komen net terug 12 dagen uit Thailand. Dus ja, we doen wel ons best voor volgend jaar. Zijn we aan het kijken, misschien Guatemala rondreis. Iets in die richting.
0: Ja, nou aan jou, Jessie, hoef ik eigenlijk niet te vragen wat je hobby is. Want in het begin zegt iedereen, oh Jessie, die voetballer, zeg ik dan. Dus Ona,
3: ja.
0: Belangrijke wedstrijd vanmiddag volgens mij.
3: Ja, klopt. De laatste wedstrijd van het seizoen. Wij kunnen nog in de situatie komen dat wij volgende week alsnog een extra wedstrijd moeten spelen. Dus als wij vandaag winnen is er niks aan de hand. En als wij vandaag verliezen en onze concurrent verliest, dan zijn we alsnog veilig. Dus we hebben wat tenminste, er zijn verschillende aspecten. Het kan op verschillende manieren lopen vanmiddag. Maar het is gewoon zeker een belangrijke wedstrijd.
0: Want als jullie verliezen is nog niet helemaal afgelopen, heb ik begrepen.
3: Nee.
0: Want het gaat om degradatie van de 4 naar de 5.
3: Klopt.
0: Klasse.
3: Ja.
0: Als jullie verliezen, wat gebeurt er dan?
3: Als wij verliezen, ligt het dus inderdaad aan onze concurrent wat die doen. Maar die moeten tegen de nummer 1 en die kunnen nog kampioen worden. Dus als zij gewoon hun werk doen, dan zijn wij in ieder geval veilig.
0: En zo niet, dan had je het iets over dat er nog een soort na-competitie komt. Of hoe noem je dat?
3: Dan zitten we in de gevarenzone en dan speel je na-competitie. Dus dan ga je tegen de bovenste van de 5e klas spelen. En dan kom je in een soort van allerlei finales terecht. En dan kan je er alsnog uitgaan.
0: En hoe schat je kansen in voor vanmiddag?
3: Wij gaan vandaag tegen RVC winnen.
0: Ja? Ja. Want hoe hoog staan zij?
3: Ze zijn de middenmotor. En wij hebben daaruit in de laatste minuten nog weggegeven, 2-2. Maar we zijn in ieder geval op de goede weg.
0: Dus je hebt iets goed te maken.
3: Zeker.
0: Ja, dus je gaat gewoon voor de winst, 100%.
3: Juist.
0: Ja, over winst gesproken. Hoe is het proces op dit moment? We hebben het al even gehad over het samenlevingsakkoord en een andere stijl van besturen die gewenst is. Hè? Want een belangrijk onderwerp dat erbij is, is niet alleen dat er een breed gedragen akkoord komt. Welke partijen doen er nou precies aan mee? Want volgens mij is het CDA op het laatste moment toch nog aangeschoven.
3: Ja, klopt.
0: 9 partijen die aan tafel zitten.
3: Ja, klopt. Het is een beetje een moeilijk woord voor, maar er zijn 7 partijen die met elkaar in ieder geval hebben besloten om door te gaan. En vanuit daar zijn andere partijen aangehaakt. Onder andere JA21, de Partij voor de Dieren en CDA. Dus 10 partijen, als
0: 10
3: ik het
0: partijen.
3: Goed zeg.
0: Ja. Oké, 10 partijen, want 3 doen er niet mee. Dat zijn dan de overgebleven partijen.
3: Ja.
0: Dat is SP,
3: PRO
0: en
1: GBG.
0: Die hebben duidelijk gezegd van laat dit maar ons voorbij gaan. Overigens heb ik begrepen van de fractievoorzitter Martijn van het CDA dat ze gezegd hebben, ja, doe wel mee en we willen natuurlijk wel inbreng hebben. Maar of het uiteindelijk ondertekenen weten we nog niet. Maar dat geldt eigenlijk voor iedereen, denk ik. Hè? Dat geldt ook voor JA21, heb ik begrepen ook. Hoe jullie in het begin instonden van, we moeten het inhoudelijk er wel 100% mee eens zijn, anders tekenen we niet.
3: Nee, dat is denk ik ook heel erg logisch. Want op dit moment weten we ook nog niet precies wat erin gaat staan. Dus om bijvoorbeeld te zeggen, wij gaan het sowieso tekenen, dat lijkt me in ieder geval ook al een aparte conclusie. Dus we gaan in ieder geval eerst kijken wat er precies in het akkoord komt. En wij kunnen nu in ieder geval meepraten met het akkoord. Dus vandaar dat wij, we zijn in ieder geval heel erg kritisch ook geweest op het proces, hoe het allemaal is gelopen. Maar wij willen gewoon heel graag invloed uitoefenen op dat akkoord. Zeker, wij zijn vanuit daar aangesloten, maar dat betekent niet per se dat wij dat ook gaan tekenen. Nee.
0: Ja, en Lisa, wie zit er namens Leefbaar aan tafel bij die onderhandeling?
1: Janne Koning.
0: Uiteraard.
1: Die heeft zo waanzinnig veel ervaring. Dus ik denk dat niemand van Leefbaar het beter zou kunnen doen. Ja, Linda Verschut is natuurlijk ook fantastisch. Maar Jan heeft zoveel ervaring.
0: En Linda is natuurlijk bezig met de avondvierdaagse.
1: Ja, precies. Dus die heeft deze week had zij even andere prioriteiten. Volkomen terecht. En we hebben Kenny Lauwe, ons ander raadslid. Die zouden vanwege persoonlijke omstandigheden wellicht even niet bij zijn. Maar Linda is natuurlijk weer terug van de avondvierdaagse.
0: Ja.
1: Sinds vandaag. Dus,
0: bij de volgende keer zit ze er weer bij. Want hoeveel sessies gaan er nog plaatsvinden? Weten we dat eigenlijk? Want het was eigenlijk de bedoeling dat er rond 1 juni zo ongeveer een concept zou liggen dat misschien naar de raad zou kunnen. Wat kunnen we daarvan verwachten op dit moment?
1: Ik denk dat we op de goede weg zijn. Er zijn gisteren natuurlijk wederom gesprekken geweest. Ik moet Jan er nog over spreken, want ik was gisteren zelf ook druk met de avontuurdaagse. We willen in ieder geval wel, dat is het doel, om voor de zomer klaar te zijn.
0: Ja, ja, de zomer begint op 21 juni, hè, officieel. Ik neem aan dat je dat niet echt bedoelt.
1: Het reces begint natuurlijk op 15 juli.
0: Ja. Ja. En even over de inhoud gesproken. Wat is er voor jullie beide partijen nou, even naar jaar 21 kijk, van waarvan je zegt, nou, dat moet er echt in staan. Willen wij überhaupt een handtekening daaronder zetten? Wat vind je dan, als je zegt, van nou, dat, noem eens de drie belangrijkste dingen die er voor jullie in goed geregeld moeten zijn. Kijk, het is een hoofdlijnakkoord, hè, dus je gaat niet alles dicht timmeren. Want de gedachte is ook dat je de raad wat meer ruimte geeft om invloed uit te oefenen op het beleid. Hè? Dus dat het niet alleen het college is, maar dat ook de raad zich daar meer maximaal invloedt. En dat je ook de burgers erbij betrekt. Daar gaan we zo meteen ook nog even over praten. Maar als jij nou zegt van welke drie onderwerpen vinden wij nou zo belangrijk? Die vinden we echt, die moeten goed geregeld zijn in dat, zeg maar, hoofdlijnenakkoord.
3: Ja.
0: Willen wij die handtekeningen zetten?
3: Ja, dat is een hele
0: lastige vraag.
3: Nee, niet per se lastige vraag. Ik denk dat het wel meteen tackelt waar we mee bezig zijn. Want met het raadsbreed werken, op dit moment kun je ook niet drie onderwerpen die jij zodanig belangrijk vindt en wat je standpunt daarover is, kun je niet opnemen in dit akkoord. Omdat dit akkoord zodanig is geschreven dat het nog ruimte biedt voor de raad zelf. Dus het is niet zo dat wij zeggen van parkeerbeleid, hoe wij dat in ons verkiezingsprogramma hebben opgeschreven, of het stukje afval, wat wij ook heel erg belangrijk vinden. Wij zijn bijvoorbeeld veel meer voor nascheiden, maar dat komt niet specifiek in dat akkoord terecht. Dus wij kunnen in die zin...
0: Wat komt er dan wel in terecht? Want ja, dat is, ja, wij dat horen wij, dat begrip natuurlijk. Het is, mensen hebben daar verschillende beelden van.
3: Het is een nieuwe manier van democratie, een nieuwe manier van werken. Dus wij zijn in die zin soms daarin heel eerlijk gezegd ook nog zoekende van hoe gaat het dan uiteindelijk er nou uitzien. We zijn afgelopen week, dus op de woensdag en afgelopen vrijdag, zijn er 12 belangrijke onderwerpen zijn er uitgepikt. En daarbij is gekeken van, nou ja, waar zitten nou de grote verschillen, maar hebben we ook een gezamenlijk doel die we eruit kunnen pakken. En daar zijn we over met elkaar in gesprek. Dus dat is volop
0: dus
3: in ontwikkeling.
0: Er zijn 12 centrale thema's op dit moment.
3: Juist.
0: Eigenlijk. En
3: ja.
0: Lisa, weet jij welke thema's dat ongeveer zijn?
1: Nou, er zullen uiteraard natuurlijk parkeren en ook afval en participatie bij zitten. Dat waren ons natuurlijk echt de hoofdthema's.
0: Bij de belangrijke dossiers als wonen en zorg.
1: Uiteraard, dat zit er allemaal
3: veiligheid,
1: bij.
3: Ja,
1: veiligheid. Alles waar de stad om draait. En wat er nu speelt, dat zit er sowieso in.
0: Ja. Alleen dan is de vraag van hoe wordt het precies opgeschreven? En dan kan ik me voorstellen dat je bij sommige onderdelen zegt van ja, dat moet iets meer uitgewerkt zijn. En bij andere onderdelen zeg je van ja, dat kunnen we nog in een later stadium met z'n allen invullen. Of zie ik dat verkeerd? Want je moet wel toch als partij ook, wil je die handtekeningen onderzetten, een bepaald houvast hebben, denk ik.
3: Ja, dat vinden wij ook nog lastig. Dus daar, wat ik aangaf, daar zijn we ook nog zoeken in van hoe gaat het er nu precies uitzien. Want we hebben op dit moment alleen nog de gesprekken gehad. Dus dat is ook nog volop in ontwikkeling. Dus hoe het precies op papier komt, daar zijn we nu met elkaar over in gesprek.
0: Dus ook niet alleen wat er op papier komt, maar ook hoe het op papier komt.
3: Nou ja, ik denk hoe het op papier komt. Nogmaals, we zijn nu aan het zoeken van wat kunnen we met elkaar afspreken? Wat is het gezamenlijke doel? En dat daar vooral op de focus ligt. Om in ieder geval tot een raadsbreed akkoord te komen. Zodat iedereen daar invloed op kan uitoefenen.
1: Het is natuurlijk ook best wel breed. En je zal op heel veel onderwerpen telkens meerderheid moeten zoeken. Maar dat is juist om...
0: Zie nu in het land dat dat niet zo heel erg goed lukt. Regering Jetten, overigens. Maar dat is een slecht voorbeeld.
1: Zeker. En ik denk dat in de gemeente altijd heel erg anders is. Ik zou ook zelf nooit in de landelijke politiek terecht willen komen. Gemeentelijk kan je gewoon veel meer bereiken en betekenen voor je inwoners. Maar juist door telkens die meerderheid te moeten zoeken, brengen juist, nou ja, ik wil het woord niet in mijn mond nemen eigenlijk, maar de zogenaamde macht terug naar de raad. En niet alleen naar het college. Dat je niet standaard de 4, 5, 6 partijen hebt die alles voor het zeggen hebben.
0: Nee, maar het is wel ooit gekozen, ook in de gemeentewet, voor een duaal stelsel. Hè? Waarbij je zegt van de raad bepaalt de kaders en neemt de belangrijke beslissingen over alle beleidsstukken en over de financiën. Maar het bestuur vindt plaats door het college.
1: Ja,
0: want
1: klopt.
0: Betekent ook, of vragen jullie bij aan de toekomstige wethouders dat die ook daarin een heel andere opstelling kiezen? Want er is al gesproken met mensen van wie wil de wethouders leveren? Welke partijen willen de wethouders? Welke partijen waren dat ook alweer op dit moment?
1: Dat stond in een motie. Die is goedgekeurd. Dat waren D66, VVD, GOPO, SGP en
3: ChristenUnie.
0: Dat zijn de partijen die de wethouders leveren. Er zijn geruchten geweest dat de namen van de wethouders al bekend zouden zijn. Ik weet in ieder geval dat een aantal mensen de ambitie hebben om wethouder te worden.
1: Heel veel mensen ambitie.
0: Ja, precies. En hoe gaat dat proces nou verder? Eerst natuurlijk dat akkoord. Want je gaat geen wethouders voorstellen als je nog niet weet of je het met elkaar eens bent. En of die handtekeningen eronder staan. Dan staan die handtekeningen eronder en dan komt de ronde dat die wethouders uiteindelijk gekozen moeten worden. En hoe stellen jullie dat zo voor? Dan kijk ik vooral naar Leefbaar. Want,
3: Wij behoren niet tot
0: nee,
3: die 7.
0: Precies.
3: Dus wij zijn de plus 3, zeg maar.
0: Maar jullie hebben ook geen inspraak gehad in die voorronde, zeg maar.
3: Nee.
0: Over wie de wethouders zouden leveren. Dus ik kan me voorstellen dat jullie daar misschien wel een mening over hebben. Maar ik vraag eigenlijk aan Lisa, hoe je dat voorstelt.
1: Leefbaar Gouda levert natuurlijk zelf ook geen wethouder, nee. Zoals het nu is opgenomen. Ook dat was natuurlijk best wel oude politiek, dat de grootste partijen en degene die in de zogenaamde coalitie kwamen een wethouder zouden leveren. Ook dat doen we niet, omdat we willen gewoon dat het zo breed mogelijk gedragen is. Het idee is ook dat de wethouders niet per se meer van de partij zijn, maar dat ze gewoon van de hele raad zijn. Dat iedereen bij ze terecht kan en vice versa. We hadden het net even over dualisme. Ons raadslid Jan de Koning heeft daar een fantastisch boek over geschreven, Geef de burger een stem. Dus ik zou echt iedereen aanraden om dat te lezen. Daar wordt het fantastisch in uitgelegd. Ook gewoon in zogenaamde Jip en Janneke taal van hoe werkt dat nou, hoe zit dat nou. Maar even terugkomend op de wethouders, hoe dat proces precies verloopt. Ik denk dat iedere partij hele goede kandidaten had. En wie dat precies worden, dat valt nog te bezien. Er ging inderdaad een lijstje met namen rond. Maar wie er van waar is en wie er niet van waar is, moet ik zelf ook zeggen dat ik het gewoon echt niet weet. Want het wordt allemaal nog besloten. Er staat echt nog niks vast. Alleen die partijen.
0: Ja. En nog even naar die planningen te kijken qua tijd. Wat is jullie verwachting? Ik bedoel, we hebben net wel gehad over de mogelijkheden. Maar wat is eigenlijk een reële verwachting op dit moment dat er een conceptakkoord ligt? Samenlevingsakkoord. Want dan moet daarna nog de installatie van een nieuwe college plaatsvinden. Hoe denken jullie daarover?
1: Ik denk dat we goed op weg zijn. Er zijn natuurlijk gisteren gesprekken geweest, wat ik net ook aangaf. Ik moet nog even horen van mijn partij hoe die gesprekken gisteren zijn gegaan. Hoe ver zijn we gekomen? Hebben we stappen vooruit gemaakt? Maar het doel is echt om het voor het reces, dus in ieder geval midden juli, om het liefst klaar te zijn en anders zo goed als klaar.
0: Oké. Ik wens jullie heel veel succes met jullie werken als raadslid. Ik wens jou heel veel succes vanmiddag bij het voetbal.
3: Dank je wel.
0: Dat ONA niet mag degraderen, dat zou toch een beetje een schande zijn. Dat laten we niet gebeuren.
3: Nee, zeker niet. Het gaat helemaal goed komen. We gaan gewoon winnen vanmiddag.
0: En heel fijn dat jullie hier waren. We gaan eruit met muziek. Dank je wel.

0: City Dijkers met het NOS Journaal. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over de situatie in Ter Apel. De hulporganisatie vraagt zich af hoe het de komende dagen verder moet. Vannacht moest er opnieuw een noodopvang worden ingericht, omdat er in het aanmeldcentrum in Ter Apel geen plek meer was. Zo'n 80 mensen werden naar Stadskanaal gebracht, waar het Rode Kruis bedden had klaargezet. Het Rode Kruis vindt het onbegrijpelijk dat er nog steeds geen echte oplossing is. Hulpverleners van de organisatie delen vandaag water, voedsel en zonnebrand uit. Congo neemt maatregelen om de ebola-uitbraak in te dammen in het land. Zo zijn rouwbijeenkomsten verboden en is het ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. Het aantal besmettingen in Congo stijgt nog altijd. De afgelopen dagen kwamen er honderden besmettingen bij. Volgens de BBC zijn wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Het zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. In China zijn zeker 90 mensen omgekomen bij een gasexplosie in een kolenmijn. Ook zitten er nog mijnwerkers vast onder de grond. Naar hen wordt nog druk gezocht. Meer dan 200 mijnwerkers zijn al naar boven gehaald door reddingswerkers. De meeste schapen die in Drenthe in de buurt leven van een wolf staan inmiddels achter een wolfwerend hek. Het gaat om 3/4 van de schapen, meldt RTV Drenthe. Dat is een groot verschil met een jaar geleden. Toen was nog maar 1/3 van de schapen beschermd door zo'n hek. Nu is het afwachten of de maatregelen ook echt gaan zorgen voor minder dode schapen, zegt een gedeputeerde tegen de regionale omroep. Ook ponies, paarden, runderen en damherten staan in Drenthe nu achter een wolfwerend hek. Het weer, het is een zomerse dag vandaag met veel zon en 25 tot 29 graden. In het zuiden mogelijk lokaal nog wat warmer dan dat. Vanmiddag trekken wel wat wolken over en dan koelt het iets af door een sterke wind van zee. Morgen is dan ook opnieuw zonnig en warm. Dan wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Op de A16 Rotterdam en Breda, daar wordt aan de weg gewerkt tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. Het asfalt wordt daar vernield, de weg is ook dicht. Verkeer kan via de parallelbaan, maar daar heb je inmiddels bijna 3/4 vertraging. Beter is om te rijden via de ring Rotterdam. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2

goedemorgen, goedemiddag of goedenavond, afhankelijk van wanneer je dit luistert. Wij zijn in ieder geval live op zaterdagochtend 23 mei en we trappen dit warme weekend af met een gloednieuwe uitzending van Weekend Gouda. Het komende uur zijn we weer jouw vertrouwde gids voor wat er gebeurt in de stad en voor de verrassende verhalen van je mede-Goudenaars. Vandaag mag ik presenteren, mijn naam is Mathieu Dekker en dat doe ik samen met een speciale gast, hij is al aangeschoven. Maar daarover later meer. Arjan Doelman die zit er weer bij voor de techniek. Pak een lekker kopje koffie of thee erbij, zet het geluid wat harder. Leuk dat je luistert. Ik zou zeggen, let's go!

0: Ja, mijn eerste gast, die is Patrick Hennen. Dat is Patrick Hennen, hij zit al tegenover mij. Welkom.
1: Goedemorgen. Goedemorgen.
0: Welkom, leuk dat je er bent. En jij bent... Leuk dat je er bent. Je bent figurant in de musical. En daar gaan we straks over spreken. Dat is, je bent de eerste gast dus in de musical Willem van Oranje.
1: Zeker.
0: Hoe gaat dat precies en wat is daar zo leuk aan? Daar gaan we het over hebben straks.
1: Ja.
0: Lijkt me superleuk. Ik ga het me straks vragen. Leuk dat je er bent. Je blijft het komende uur gezellig meepraten in de uitzending, begreep ik. Dus hartstikke leuk. Je bent een soort radiofigurant.
1: Ja,
0: precies. Ja. Weet je welke gasten en nog meer... Kun je ons vertellen welke gasten en nog meer langskomen?
2: Zeker, zeker, Mathieu. Ik weet onder andere dat Erik Kluitenberg en Tanja Korucheva komen vertellen over de Groene Hart Biennale. Niet alleen in Venetië, daar hebben we natuurlijk een biennale.
0: Ja, die is net geopend.
2: Iedereen geweest natuurlijk, maar vanaf volgende week hebben we er dus ook één in Gouda.
0: Yes.
2: Het is meer dan alleen kunst. Oh, het gaat over het herstel, verbetering van de leefomgeving in Gouda. En daarna sluiten we ook nog af met Eline Schuurmans en Marcel Scholle. Op 6 juni organiseren zij een grote vossenjacht in een aantal wijken in Gouda voor kinderen, maar eigenlijk stiekem voor alle leeftijden.
0: Ah, kunnen we ook meedoen, Pet.
2: Heel interessant.
0: Een soort apenkooien, maar dan anders.
2: Ja.
0: Oké, nou geen wolven dus, maar wel vossen in Gouda. Oké, nou dat lijkt me een beter idee. Nou, zometeen gaan we dus in gesprek over jouw figurantenrol in de musical. Maar eerst luisteren we naar muziek en dat is een verzoeknummer van jou ook, hè?
2: Yep.
0: Ja, nou ja, zeg het zelf maar. Waar gaan we naar luisteren dan?
2: Nothing But Thieves, Overcome.
0: Daar komt hij op.

0: Een compleet nieuw theater in Delft, een enorme cast en het verhaal van misschien wel de bekendste Nederlander uit de geschiedenis, Willem van Oranje. De nieuwe musical Willem van Oranje wordt nu al gezien als een van de grootste theaterproducties van Nederland. En tussen alle acteurs en figuranten staat ook een gouwenaar, Patrick Hennen. En hij is bij ons in de studio, hij zit hier tegenover me, om te vertellen hoe het is om onderdeel te zijn van zo'n gigantische productie. Welkom Patrick, had ik al gezegd natuurlijk, want ja. Je zit er al even. Hoe kom je als gouwenaar nou terecht bij zo'n grote musical? Want hij wordt niet in Gouda opgevoerd, de musical.
1: Nee, hij wordt opgevoerd in Delft natuurlijk, waar alles...
0: Waar alles begonnen is.
1: En geëindigd is vooral. Ja. Maar toch ook wel wat relaties met Gouda. Daar kan ik straks ook nog wel wat over vertellen. En hoe kom je daar terecht? Ja, uiteindelijk is het heel simpel. Auditie doen. Dat is misschien het makkelijkste antwoord. Maar ja, je moet ergens wel daarvan weten. Een beetje in dat circuitje komen. Klinkt ook allemaal heel heftig hoor. Dat is het eigenlijk allemaal niet.
0: Ja, want heb je ervaring? heb je iets met theater en musical? Of heb je een achtergrond daarin?
1: Nee, helemaal geen achtergrond in theater en musical. Ik ben zelf wiskundige.
0: Oké, iets heel anders. Ja.
1: Dus wel altijd leuk gevonden ook vroeger om dingen te laten zien. Ik kan me nog herinneren dat ik met mijn Doe Maar gitaartje op een krukje stond voor mijn ouders. Maar dat dagen later. Gewoon eigenlijk een beetje bij toeval in het wereldje gerold. Vorig jaar meegedaan bij 4045, de musical. En dan ben je opeens een bekende figurant.
0: Ja, precies. Want je bent hier toen ook al in de studio geweest om daarover te vertellen. Hè? Dus je bent niet alleen een bekende gouwenaar inmiddels, een bekende goudse figurant.
1: Zeker, En dan word je gewoon weer gevraagd.
0: Word je gewoon gevraagd.
1: Ja. Nou ja, van joh, zou je ook niet auditie doen? Eigenlijk.
0: Want dan moet je wel weer opnieuw auditie
1: doen.
0: Dan mag je niet zeggen van je bent al figurant geweest daar. Dan,
1: Nee. Dat is echt, dat is natuurlijk altijd voor de musicals altijd handig als je wat achtergrond hebt. Maar uiteindelijk is dat natuurlijk niet, nee.
0: Nee, precies. Je weet het, de tips en tricks van je moet bepaalde aanwijzingen die je misschien al kent of die in dat wereldje gebruikt worden. Maar je doet dit dus naast je fulltime baan.
1: Zeker, ja.
0: Hoe combineer je dat eigenlijk? Want moet je veel optreden.
1: Ja, dus ik ben figurant en er zijn 3 figurantengroepen. En dat betekent dat in elk van die groepen eigenlijk een soort Patrick zit. Die dezelfde rol speelt. Hè. Dus je bent met z'n 3 eigenlijk die hetzelfde stukje speelt. Dat betekent dat je rouleert om de 3 weken. En dat betekent dat ik in totaal 6 shows in 3 weken speel. Dus dat valt mee. Dat valt te overzien.
0: Ja, oké. En is dat dan in het weekend of is dat door de week of allebei?
1: Ja, dus de ene week speel je door de week. Op woensdagavond, donderdagavond, vrijdagavond. En de andere week speel je dan in het weekend. Bijvoorbeeld vanmiddag. Dus ik ga vanmiddag...
0: Jij gaat meteen door?
1: Ja, na deze radio-uitzending meteen naar Delft. 2 shows op zaterdag en 1 op zondag. En dan die andere week speel je niet.
0: Oké, dus er is nu ook vanmiddag is er ook een
1: ja, is een matinee.
0: Ja, precies. Ja. Oké. Okay. Ja. Dus niet dat je nu al vanmiddag erheen moet voor de show van vanavond.
1: Nee. Om 1:30 start de show.
0: Oké, en hoe lang van tevoren moet je er dan zijn meestal bij zo'n show?
1: Officieel om 11:30, maar...
0: dat gaat nu niet lukken, denk ik.
1: Dat heb ik onze lieftallige figurantenbegeleider al gemeld dat ik wat later ben.
0: Oké, maar goed, je had een goed excuus om de musical te promoten.
1: Zeker.
0: Toch? Want het is een bijzondere musical, want voor de mensen die het nog niet kennen... Ja, wat voor musical is het? Is het Willem van Oranje? Ik bedoel, het klinkt een beetje als Soldaat van Oranje, maar is het ook... zoiets? Of waar moeten we aan denken?
1: Ja, dat is natuurlijk de grootste verwarring. Het heeft natuurlijk eigenlijk helemaal niks met Soldaat van Oranje te maken.
0: Niet,
1: alleen het eindigt allebei op Van Oranje. Ook nog wel dezelfde producent.
0: Oh, dat helpt ook niet.
1: Teun Boermans, die de productie heeft gedaan en alles neergezet heeft. Het is heel anders natuurlijk. Het gaat over de 80-jarige oorlog, eind jaren 1500.
0: Ja.
1: Met veldslagen, Staten-Generaal, verkettering, protestantisme tegen katholieken. You name it. Het is een heel andere wereld waar je in terechtkomt.
0: Eigenlijk gewoon het standaard verhaal wat we allemaal wel op de middelbare school hebben gehad tijdens de geschiedenisles.
1: Ja.
0: Dat zien we dan nu, maar dan in musical vorm.
1: Ja, in musical vorm.
0: Nou, in het echt wou ik niet zeggen.
1: Nee.
0: Ja, en... Ja, dus het is eigenlijk een soort van het levensverhaal ook van Willem van Oranje. Of moet ik het niet zo zien? Het is niet zijn hele leven.
1: Nee, het is niet zijn hele leven. Het gaat eigenlijk echt over op het moment dat hij stadhouder wordt. Of in eerste instantie wordt hij legeraanvoerder. En het is de overdracht eigenlijk van koning Karel naar Philips II.
0: Okay.
1: En op dat moment krijgt hij daar een rol in. En dat gaat eigenlijk over zijn strijd en zijn gevecht tegen... rondom het geloof. Spanje was zwaar katholiek en iedereen moest maar katholiek zijn. En als je er niet naar luisterde, dan stond je op de brandstapel.
0: Oh, ja.
1: En dat vond Willem helemaal niks en daar ging je tegen vechten. Om daar gelijkheid in aan te brengen in geloof.
0: Oké, dus hebben inderdaad dat specifieke stuk.
1: Daar gaat de musical vooral over. Ja. En daar heeft hij voor gevochten.
0: Ja, en ik begreep dat er ook nog een goudstintje aan het verhaal zit. Want
1: ja.
0: Kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, het is een klein haakje natuurlijk. Ja. Maar de heer Cornert, een gelijknamig college of middelbare school hier in Gouda naar vernoemd, heeft zijn laatste levensjaren eigenlijk doorgebracht in Gouda en is uiteindelijk ook begraven in de Sint-Jan. Dus daar kan je nog, ik wist het zelf ook niet, maar er is dus nog een kleine link met Gouda.
0: En wat is zijn rol in de musical? Want wat is zijn...
1: Ja, uiteindelijk wordt hij de adviseur van Willem.
0: Ah, okay.
1: Hij is natuurlijk ook een beetje wat meer filosofisch en wat meer op die manier en een dichter. En
0: ja, een denker. Ja,
1: ja, in de musical lijkt het ook alsof hij het Wilhelmus heeft bedacht en geschreven. Dat is niet helemaal waar, maar dat is wel...
0: Oh, dan wordt er wel een soort van toegeschreven.
1: Ja.
0: Oh, oké. Okay.
1: Dus hij speelt dus adviseur van Willem en helpt hem eigenlijk in zijn kracht zetten. En uiteindelijk de strijd aan te gaan.
0: Dus eigenlijk toch best een belangrijke rol in de musical ook nog.
1: Ja, voor. Zeker.
0: Hé, hey, maar er is dus ook een speciaal theater voor gebouwd volgens mij, hè, in Delft. Ja, en was dat nodig? Kon het niet in een gewoon theater? Of is het zo anders dan een andere musical?
1: Ja, dat was zeker nodig. Het is echt een vorm van musical die je nog niet eerder hebt gezien. Het is namelijk een combinatie van film en theater. En het lijkt wel op het concept van Soldaat van Oranje met een draaiende tribune in het midden.
0: Oh ja, daar heb je natuurlijk allemaal die speciale special effects en weet ik het allemaal.
1: En de schermen zeg maar draaien mee en gaan open en dicht voor verschillende scènes waar je in terecht komt. Op marktpleinen, slachtveld, maar ook Kasteel Koudenberg, et cetera. En tussen de draaiingen door worden er allerlei filmprojecties op die schermen geprojecteerd. En zelfs acteurs gaan soms over in film. Dus het is best wel technologisch impressive.
0: Standje,
1: En dat kan je niet zomaar even in het Theater van Gouda doen bijvoorbeeld.
0: Nee,
1: dat gaat niet.
0: Dat wordt wat lastig.
1: Nee, dus het is allemaal speciaal gebouwd.
0: Oké. Okay. Hey, maar jij bent figurant, maar wat doe je dan eigenlijk? Hoe groot is jouw rol dan? Moet je ook zingen bijvoorbeeld?
1: De rol is uiteindelijk natuurlijk, uiteindelijk ben je figurant. Maar deze musical heeft wel echt figuratie nodig. Want het is zo immens groot. Als je een marktplein van Brussel hebt en er staan maar 10 mensen op, is het niet zo impressive.
0: Nee, dat is waar.
1: Daarom hebben we dus onder andere 40 figuranten per show. En daarmee vult ook echt gewoon, krijg je veel meer indruk van hoe dat toen in die tijd ging.
0: Maar je bent meer een vulling alleen, denk ik.
1: Zeker, ja. Je bent zeker ook dicht bij de cast. Je hebt ook interacties met de cast. Soms een gevecht. Soms een klein soort van vormpje van gesprek.
0: Jij hebt ook een gevecht. Jij moet ook vechten in de musical?
1: Ja, een klein stukje. Dan draai ik me om en dan ben ik een Franse soldaat. En draai ik me om en dan word ik door de maat van Willem van Oranje en de graaf van Hoorn word ik onthoofd.
0: Onthoofd?
1: Maar in ieder geval, dan ga ik neer. Ja.
0: Dus mensen, als je dat allemaal wil zien, hoe Patrick onthoofd wordt, dan sowieso naar de musical.
1: Ja, en elke keer weer opnieuw, precies. Dus,
0: En moet je ook zingen? Of is dat niet...
1: Wij zingen eigenlijk, figuratie zingt eigenlijk alle... grote coupletten mee. Want het stevigere nummers waar we op on stage staan, zingen we eigenlijk altijd de grote coupletten mee. Okay. Maar nooit alleen, natuurlijk nooit individueel.
0: Nee. Nou kennen we elkaar een beetje. Ja. Maar ik ken jou niet per se als een groot zanger of zo. Maar heb je zangles gehad?
1: Nou, zangles is een groot woord. We hebben zeker wel wat training gehad. En we hebben wel geleerd hoe je binnen je eigen grenzen kan zingen en toon kan houden.
0: Ja, oké.
1: En ik ben onder de indruk van mezelf. Ja, gegeven het kleine bereik wat ik heb.
0: Ik zal niet vragen of je een stukje wil zingen.
1: Nee,
0: maar,
1: doe maar niet.
0: Hey, maar is er ook wel eens iets heel erg misgegaan tijdens zo'n... ik kan me voorstellen dat er wel eens dingen gebeuren tijdens wat wij misschien niet zien als we in de tribune zitten.
1: Nee, ja, er gaat van alles gaan. Van allerlei kleine dingetjes mis. Zoals bij mezelf, kan ik nog wel even wat over vertellen. Grote dingen gaan er zelden mis.
0: Oké, okay. Nou dan
1: soms,
0: is het wel goed.
1: Soms technische storingen, vooral in het begin misschien. Maar eigenlijk de laatste tijd, klop, voor vanmiddag niet meegemaakt.
0: Nee.
1: Ik heb één keer zelf, en dan gaat iedereen lachen die stiekem mee zitten luisteren vandaag. Is een scène waar ik de tribune af moet rennen als matroos.
0: Ja.
1: En dat was eigenlijk een van de eerste keren dat ik dat moest doen. En dat was er plotseling ingezet. Want dat was eerst niet het idee en toen later weer wel. En ik was een beetje in de stress, want ik moest ergens naartoe. En ik dacht, oh, hoe ga ik dat halen? En tegen 5 seconden voordat ik die tribune af moest lopen, kwam ik erachter dat ik eigenlijk alleen in mijn maillot stond en niet in mijn broek. Oh. Dus gelukkig is de kleding vrij lang, dus het viel niet op.
0: Dat viel er niet zo
1: op. Maar ik ben dus eigenlijk feitelijk zonder broek naar beneden gerend van de tribune af.
0: Dat zijn dan van die dingen. Als je snel moet omkleden, kan ik me voorstellen dat je dan inderdaad met verschillende rollen hebt. Dat best lastig is dan.
1: Ja, precies, dat ging even mis.
0: Kwestie van timing, maar ja. En zou je het andere mensen aanraden om figurant te worden?
1: Ja, kijk, zeker. Natuurlijk moet je theater, je moet het leuk vinden om voor mensen te staan. Je moet wel een bepaalde. Je moet niet bang zijn voor zoiets. Nee. Maar wat het leuke eraan is, is één, om gewoon mee te maken hoe het is om in zo'n waanzinnig grote productie te werken met zoveel professionals. Hè, de cast, het ensemble. Het zijn echt allemaal professionals, maar ook superleuke mensen om mee samen te werken. Ze zijn heel toegankelijk. En daarnaast leer je gewoon zo'n creatief proces van hoe is dat nou om zoiets mee te maken. En vervolgens, wat ik eigenlijk het allerleukste vind, is eigenlijk de groep figuranten waar ik mee samenwerk. Dat zijn gewoon.
0: Het is ook een hele echte groep, is dat?
1: Een hele echte groep, heel divers, superleuk, oud, jong. Het is gewoon.
0: Uit het hele land ook, denk ik.
1: Er speelt ook een Fries in mee. Hij weet precies, als hij meeluistert, wie het is.
0: Oké.
1: Helemaal van speciaal verhuisd naar Katwijk. Nou, zo moet je maar zien. Hè?
0: Zo.
1: Dus het is echt.
0: Wat dat betreft is Delft dan prima te doen ook vanuit Gouda. Dus als er mensen zijn in Gouda die nu luisteren en denken van, oh, dat lijkt me eigenlijk ook best interessant.
1: Zeker.
0: Dan kunnen ze zich ook nog gewoon aanmelden als figurant.
1: Zeker. Er zijn zeker weer auditierondes. Er is net wel weer een ronde geweest. Maar ik zou zeker aanbevelen, als je denkt, dit lijkt me interessant, om even op de website te kijken.
0: Okay. Want het is willemvanoranje.nl denk ik.
1: Willemvanoranje.nl.
0: Ja, precies. Nou ja, als deze musical net zo lang loopt als Soldaat van Oranje, dan zijn er nog voldoende figuranten nodig, denk ik.
1: Dan hebben ze nog wel wat badges nodig, om te slijten. Ja, zeker met al die onthoofdingen,
0: Nou, daarover gesproken, over onthoofdingen. Wat is

0: vind het persoonlijk ook echt een combi van theater en musical. En qua decors en kostuums. En het is indrukwekkend gewoon. Ja, ik zou zeggen, ga het zien.
1: Ja, oké. Okay.
0: Ja.
1: Nou, super bedankt voor je enthousiaste verhaal, Patrick. Je blijft nog even zitten het komende, komende uur tot het eind. Dus gezellig. Klets nog even gezellig mee. En nou ja, we hebben ook nog wat muziek klaarstaan uit de musical. Ja. Want er wordt inderdaad wel ook gezongen. Hè?
0: Zeker.
1: Dat is, en welk nummer is dat? Kun je daar misschien even iets over zeggen?
0: Het is een lied gezongen door Sophia Ferry. Een van de actrices uit de musical. Die daarin Eva Eling speelt. De dochter van de waard. Eigenlijk een van de... Nou, ik mag niet zeggen scharrels van Willem, want ze was niet van adel. En zij is, eigenlijk is dit lied, spoort zij hem aan wat te gaan doen aan alles wat er gebeurt. Daar gaat het lied eigenlijk over. Dus als jij niks doet, gebeurt er niks. Dat is eigenlijk...
1: Oké, okay. Nou, ik zou zeggen, laten we daarna gaan luisteren.
0: Zeker.
1: Dankjewel, Patrick.

0: Dank u wel.
1: Ja, ja. Dank u wel.
2: Ja, dank u wel. Graag gedaan.
1: Een mooi nummer eigenlijk, ja. Van 30 mei tot en met 21 juni vindt de eerste editie plaats van de Groene Hart Biennale. Dit festival onderzoekt hoe kunst, ontwerp en burgerinitiatieven kunnen bijdragen aan herstel en verbetering van de lokale leefomgeving voor alle levensvormen in het Groene Hart. Mm-hmm. Erik Kluitenberg die organiseert het festival samen met Tania Gurucheva, denk ik dat ik uitspreek. Ja. Wij zijn benieuwd naar hun verhaal en Erik die is aangeschoven in de studio om daar iets over te vertellen. Welkom Erik.
3: Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Hoe zou jij de Groene Hart Biennale omschrijven?
3: Nou ja, het is een nieuw festival en we zijn aan het onderzoeken hoe we dat kunnen doen.
1: Ja.
3: Het is een festival dat heel erg specifiek op het Groene Hart gericht is. Maar tegelijkertijd nodigen wij kunstenaars, ontwerpers, denkers, voordenkers en andere mensen uit om aan te geven hoe kunnen we een internationale beweging die steeds sterker wordt, hoe zou die zich kunnen richten op een regio als het Groene Hart? Ja. En die internationale beweging wordt dan meestal gekoppeld aan het begrip ecologische regeneratie.
1: Oké. Okay.

0: Ecologische regeneratie.
1: Ja.
0: Wat betekent dat?
1: Ja, dat is natuurlijk de eerste vraag.
0: Ja, ja.
1: En kijk, in de landbouw is dit al een heel erg goed ingeburgerd begrip. De kernkwestie is, wat kunnen wij doen? Gewoon, burgers, mensen, initiatieven, organisaties, lokale, regionale overheden enzovoorts. Wat kunnen we doen om in onze eigen omgeving de ecologische omstandigheden, dus de omstandigheden voor leven, voor levensvormen, om zich gunstig te ontwikkelen,
0: ja,
1: hoe kunnen we die verbeteren? En in de landbouw zie je een hele beweging die zichzelf regeneratieve landbouw noemt. Prachtig. Met allemaal kanalen op YouTube waar mensen hun ervaringen en kennis uitwisselen.
0: Okay.
1: En daar gaat het dan heel vaak om dingen als, hoe kunnen we zonder bestrijdingsmiddelen toch goede landbouw doen? Hoe krijg je daar betere kwaliteit producten uit?
0: Dat het, is dus iets anders, het is dus iets anders dan duurzaam eigenlijk.
1: Want het is de volgende stap, zou je kunnen zeggen.
0: Oké. Okay.
1: Als je naar duurzaamheid kijkt,
0: ja,
1: dan is het de teneur is, we moeten stabiliseren wat er is.
0: Okay.
1: We moeten dingen stabiliseren. Wat die mensen in die ecologische regeneratiebeweging zeggen is, nee, dat is niet genoeg. We moeten de volgende stap zetten. Hoe kunnen we dingen verbeteren?
0: Ah,
1: okay. Het is een kleine stap, maar die heeft wel grote consequenties. Het betekent dat je heel anders aan gaat kijken tegen allerlei processen. Dus die landbouwers die kijken niet alleen naar geen bestrijdingsmiddelen meer gebruiken. Maar ook, hoe kunnen we zo planten dat andere levensvormen, andere planten daarvan gunstig beïnvloed worden. En dat je eigenlijk de biodiversiteit in zo'n plek enorm kunt verbeteren door andere technieken te gaan gebruiken. Nou, die beweging die loopt dus daar hoeven we niet zo heel veel te doen. Maar die is wel heel relevant voor de Groene Hart natuurlijk, omdat dit een primair agrarische regio is. Daar gaat het al eeuwen hierover.
0: Ja. Ja.
1: En het is natuurlijk ook heel belangrijk dat we die lokale kennis verbinden aan wat daar internationaal gaande is. Maar in de creatieve sector, dus als we het over ontwerpen, architectuur, objectontwerp, stedelijke inrichting, al dat soort dingen, maar ook de kunsten. Hè? En daar wordt die discussie nu ook opgepakt. En je ziet een hele beweging van regeneratief ontwerpen. Regenerative design.
0: Oké, okay, nou moet ik even nadenken.
2: Ja,
0: okay, wat dat dan precies is. Want kun je daar iets meer over vertellen? Want
1: nou,
0: dan,
1: bijvoorbeeld,
0: ik snap het verhaal over de regeneratief
1: landbouw
0: bijvoorbeeld. Maar wat is dan de regeneratieve kunst?
1: Een ontwerpvoorbeeld wat heel helder is Urban Reef. Waar wij een object van laten zien in de tentoonstelling. Die hebben een techniek ontwikkeld om 3D te printen met klei.
0: Okay.
1: Daar kunnen ze hele mooie sculpturen mee maken voor publieke ruimte. Of bijvoorbeeld om een groene gevel te creëren. En omdat het materiaal natuurlijk is, is het heel gunstig voor allerlei plantjes om zich daar te vestigen. Op het moment dat die plantjes gaan groeien, dan krijg je insecten. Als er insecten zijn, krijg je vogels. Ja. En zo draag je bij aan een object wat aan de ene kant heel fraai uitziet.
0: Ja.
1: En echt een soort toevoeging aan de ruimte is. En aan de andere kant wat echt helpt om de levensomstandigheden voor een hele reeks levensvormen te verbeteren.
0: Want dat is eigenlijk dan een beetje, moet ik dat zien als een soort van voorwaarde voor regeneratieve kunst, om maar zo te noemen. Dat het ook iets toevoegt. Niet alleen maar mooi is om naar te kijken.
1: Ja,
0: zeg maar.
1: Precies. Daar zoeken we naar.
0: Ja.
1: Kunstenaars hebben weer net een iets andere rol.
0: Okay.
1: En wat kunstenaars heel erg goed kunnen en wat wij ook gebruiken in dit festival en veel ruimte aangeven, is dat ze je net iets anders kunnen laten kijken naar de dingen die vertrouwd zijn.
0: Ja. Ja.
1: Ze verschuiven het perspectief een klein beetje.
0: Okay.
1: En dat komt doordat ze met voorstellen komen waarvan je denkt van, moet ik dan mee?
0: Waar je echt nooit aan gedacht zou hebben.
1: Ja.
0: Maar dan misschien als bezoeker dat je inderdaad ook kijkt van, wat is dit?
2: Vroeg ik me ook, hè? Want sommige mensen vinden natuurlijk moderne kunst echt best een beetje ingewikkeld. Maar, want hoe zorg je ervoor dat dat toegankelijk wordt?
1: Ik snap het.
2: Ja.
1: Dat doen we door projecten ook te ontwikkelen waar mensen op een interessante manier mee kunnen doen. Hè? En dus bijvoorbeeld Christine Witt is een Deense kunstenares. En die maakt op 3 locaties een luistersculptuur, heet dat.
0: Een luistersculptuur?
1: Ja, en dat is gemaakt van afgedankte boomstronken. Daar maakt ze een soort geluidskamer in. En ze heeft geomicrofoons. Dat zijn microfoons die je in de bodem kunt stoppen. En die pikken signalen uit de bodem op. En ze zit met een programmeur en een bodemwetenschapper, werkt ze samen, om die te interpreteren, zodat je misschien beter kunt nagaan van, hoor ik bepaalde levensvormen in de bodem? Is dat een worm? Zijn dat bacteriën die daar zitten? Of andere leefwezens?
0: Dat laat ze ook aan de luisteraar in dat geval over. Van dat je zelf kan denken, ook wat hoor ik nu? En is dat, wat zou dat zijn?
1: Je kunt dan gaan luisteren bij de luistersculptuur. En je hoort het leven in de bodem. Het leven onder je voeten. En daarnaast doet zij op bepaalde momenten luistersessies, waarin ze het publiek begeleidt, zodat ze gaat uitleggen en hun laat ervaren van, waar luister je nou op dit moment naar?
2: Zeer intrigerend om te begrijpen hoe een worm klinkt.
0: Ja, dat lijkt me
1: interessant. En wat dat doet, is dat je in één keer datgene waar je dagelijks overheen loopt, ga je in één keer een beetje anders naar kijken.
0: Ja, dan ben je misschien wat bewuster van. Want even over, dat is super interessant. Maar toch even wat concreter over het festival. Hè? Want dat is natuurlijk ook de aanleiding waarom je hier zit.
1: Ja.
0: Want het is voor de eerste keer dat dit georganiseerd wordt, volgens mij. En hoe moet ik dat zien? Want je zegt verschillende locaties. Maar het is in het hele Groene Hart? Of is het alleen in Gouda?
1: Nee, op een aantal locaties in het Groene Hart. Het hele Groene Hart, dat zou onmogelijk zijn. Maar de hoofdtentoonstelling gaat volgend weekend open. Op zaterdag om 3:00 hebben we de officiële opening van de hoofdtentoonstelling. En die is op Groot Asfalt.
0: Die is op Groot Asfalt.
1: En Groot Asfalt is natuurlijk zelf al een voorbeeld van een voormalig industrieterrein dat geregenereerd wordt. Niet alleen ecologisch, maar zo'n plantenkrachteninitiatief, hè, om de bodem met planten schoon te maken.
0: Ja.
1: Dat was er al, dus het was prachtig om dat te zien. Maar het is ook sociaal een heel belangrijk project. Hè. Er gebeuren enorm veel dingen daar. Dus dat is een hele mooie locatie om die tentoonstelling te maken.
0: En daar zijn kunstwerken te zien, ook in de buitenlucht is dat ook.
1: Ja. Ook een siertuin die aangelegd is door Duitse kunstenares Eva Maria Lopez. Een pittig commentaar levert op het gebruik van bestrijdingsmiddelen.
2: Okay.
1: Oh. Ze werkt met planten die daar resistent tegen zijn.
0: Dat is bijzonder.
1: Het eerste weekend blijven we daar. En we richten ons een beetje op de weekenden. Het zijn 4 weekenden. Die tentoonstelling is dan de hele tijd open woensdag tot en met zondag van 11 tot 7.
0: Kunnen mensen gewoon wel gratis
1: En er is ook geen toegang, want dat is bijna onmogelijk op Groot Asfalt. Ja, en dat vind ik sowieso prima, dat mensen gewoon lekker rustig rond kunnen kijken.
0: Kunnen ze kijken,
1: En er zal altijd iemand van ons team aanwezig zijn om mensen een beetje uit te leggen en te begleiden. Als ze
0: dat is een groot terrein natuurlijk. Dus je moet ook wel weten waar die kunstwerken
1: zijn. Dat wordt wel duidelijk hoor.
0: Oké, dat wordt duidelijk.
1: Dan gaan we het weekend daarna naar Nieuwkoop.
0: Okay.
1: Dat wordt heel leuk. Er komt een project van Anna Zarske. Dat gaat over drijven op het water. Zij noemt dat bodies of water. Dus waterlichamen. En haar vraag is, wat gebeurt er als 2 waterlichamen elkaar ontmoeten? Dat van ons en dat van die plassen. Dat is weer zo'n perspectief verschuiven. En daarna doen we iets heel leuks waar ik zelf heel enthousiast over ben. Dat is, we gaan een programma met verhalenvertellers organiseren in Nieuwkoop. Bij de muziektent, dat is zo'n openlucht muziekpodium, echt in het hart van Nieuwkoop.
0: Ja.
1: En dat gaat over zagers van het moeras. En daar komen mensen uit Duitsland, Litouwen, Denemarken en die Nieuwkoop zelf. Ja. Die vertellen mythische verhalen over het Moerasse Veengebied. Wij werken daar samen met een Duits groot kunstproject, Sensing Piet. Maar ook vanuit Nieuwkoop zelf gaat Jan van den Helder ons het verhaal vertellen van het monster van Nieuwkoop.
0: Okay. Nou, dat heb ik nog niet van gehoord, dus daar ben ik...
2: Nee, ben
0: ik
2: ja. Ja.
0: Ja. Maar even, want we hebben niet zoveel tijd meer. Nee. Dus we moeten... ik snap, het is een super interessant onderwerp en je bent er heel enthousiast over. Dus ik denk, maar volgens mij als mensen nog meer willen weten over het programma, kunnen ze denk ik ook op jullie website kijken.
1: Ja.
0: Dat is Groene...
1: Groenehartbiennale.nl.
0: Nou, dat moet makkelijk te vinden zijn.
1: Ja.
0: En dan kunnen ze kijken wat er allemaal de komende maand eigenlijk allemaal gebeurt. En wat hoop je dat bezoekers hier uiteindelijk aan overhouden, wou ik niet zeggen, maar wat ze meenemen als ze zo'n bezoek hebben gebracht aan een van die tentoonstellingen of van die luistersessies? Of...
1: Ja, nou, het eerste is dat wij hopen dat we het perspectief een beetje verschuiven.
0: Ja.
1: Dat is de eerste stap. En dat vervolgens concrete voorbeelden zien van oké, je zou dit kunnen doen, je zou dat kunnen doen. En daar misschien iets aan ontlenen. En we willen die discussie op gang brengen.
0: Ja.
1: En we hopen eigenlijk heel erg dat we in gesprek kunnen gaan met heel veel verschillende mensen. Dat doen we ook al heel lang. En we zijn het afgelopen anderhalf jaar met heel veel mensen in gesprek geweest.
0: Ja.
1: En gewoon van gewone burgers tot aan mensen die bijvoorbeeld in Boskoop een kwekerij runnen. We werken met Groene Huis samen. Dat is een regeneratieve boomkweker.
0: Ja.
1: En die zit weer helemaal in het historisch genootschap daar sinds kort.
0: Dus zo worden die
1: verbanden gelegd. En wat wij hopen is dat dit een aanleiding is om heel veel gesprekken te gaan voeren over oké, hoe gaan wij om met onze omgeving?
0: Ja.
1: En met deze regio, want er is hier veel te doen.
0: Ja, en het is van belang dat het Groene Hart wel het Groene Hart blijft.
1: Ja, en dat is natuurlijk ook een van onze kerndoelstellingen. Om die boodschap weer sterker te maken.
0: Ja, en we moeten het allemaal beter maken, toch?
2: Dat supermooi is, initiatief ook.
0: Ja, zeker.
2: Zeker.
0: Ja. Hartstikke bedankt, Erik.
1: Ja.
0: We gaan afsluiten.
1: Graag gedaan.
0: We gaan het gesprek maar even afsluiten met een toepasselijk nummer eigenlijk wel.
2: Ja.
0: Want dat is een band uit het Groene Hart ook. Hanson Poets. En ze hebben een nummer en dat heet Make It Better. En we gaan luisteren naar de akoestische versie. Heel toepasselijk, denk ik.
1: Mm-hmm.

0: Zo, die was sneller afgelopen dan dat we dachten. Maar Gouds nieuws, dat is er natuurlijk altijd eigenlijk wel. Is jou nog iets opgevallen eigenlijk, Patrick? In Gouda?
1: Ja, het is altijd wel, van alles valt me altijd op. Maar ik fiets toch regelmatig het centrum in. En het viel me op dat ze echt de kade langs de Bleke Singel enorm aan het opknappen zijn.
0: Oh ja, ziet met super mooi uit. En zo'n steiger en zo.
1: Het drijft een beetje, bankjes erop, mooie plantenbakken, vergroening.
0: Dus als je een bootje hebt, dan kan je er lekker langs en kan je er even aan liggen.
1: Daar lijkt het op. Ja, het ziet er goed uit.
0: Ja. Nee, sowieso. Dat was me inderdaad ook opgevallen, ja. Nou, en iets anders wat mij ook opviel, een klein dingetje, is dat ze ook de fietsenstalling bij het station, aan de Bloemendaalkant, daar kun je gratis je fiets parkeren vanaf 1 juli, geloof ik. Kijk. Dus dat is altijd fijn, want ik kom van die kant altijd bij het station en dan moet je altijd betalen. Maar nu is het de eerste 24 uur gratis. Ik denk, kijk, dat is mooi geregeld. Maar dat is misschien ook een goede manier om al die fietsen die daar op de plein staan, om daar iets aan te doen natuurlijk.
1: Ja, precies.
0: Want die fietsenstalling die staat grotendeels leeg, dat begreep ik al. Dus,
1: elk bordje waar hier je fiets niet neerzetten staat, daar staat de fiets.
0: Ja, precies. Ongeveer, Dus, nou ja, goed. Goede ontwikkelingen dus. Iets anders, want wat ook opviel, nee, dat is niet waar, maar ik heb ze nog niet gezien, maar er worden binnenkort wel vossen gesignaleerd in Gouda, begrijp ik. Want op 6 juni wordt de Goudse Vossenjacht georganiseerd. Een spel waarbij kinderen uit de hele stad op zoek gaan naar verborgen vossen in de stad. En we hebben Eline Schuurmans en Marcel Scholle van de organisatie, die zijn bij ons aangeschoven. Welkom, leuk dat jullie er zijn.
2: Dankjewel.
0: Hartstikke leuk. Ja, Eline, voor mensen die het niet kennen, wat is een vossenjacht eigenlijk?
3: Ja, het is eigenlijk een soort grote speurtocht. Mensen gaan, of eigenlijk vaak de volwassenen, gaan verkleed de wijk in een opvallende outfit. Dus dat kan een heel uitgebreid kostuum zijn. Je kan als prinses, maar je kan ook als iets heel alledaags, als fietsenmaker of monteur of zo. En kinderen gaan dan in de wijk op zoek naar die figuren die net een beetje uit de toon vallen. En bij onze vossenjacht kunnen ze dan een stempelkaart krijgen. En als jij 10 vossen gevonden hebt, heb je 10 stempels. En mag je bij de Goudse Feestwinkel een leuk prijsje ophalen.
0: Oké, nou dat klinkt goed. En is dat dan een groot terrein waar die vossen in zitten? Ja, hoeveel kilometer moet je afleggen om de vossen te vinden?
2: Er doen steeds meer wijken mee. Het gaat per wijk. Ja. En er doen steeds meer wijken mee. En we zijn begonnen met geloof ik 1 wijk. En inmiddels doen er 5 wijken mee. Midden-Willens en Westergouwen doen dit jaar voor het eerst mee. En het is geloof ik begonnen in de wijk Nieuwe Park.
0: Oké, en is het dan per wijk zijn het verschillende vossen? Of is het gewoon al die wijken bij elkaar, daar is zeg maar de hele jacht is daar?
2: Nee, dus per wijk zijn er een aantal vossen. En voor mij is het gemiddeld ongeveer 10 vossen. En we zijn altijd natuurlijk nog op zoek naar vossen voor de bepaalde wijken. De ene wijk die loopt al sneller vol met vossen dan de andere wijk. En men kan zich uitmelden op de website van de Goudse Vossenjacht.
0: Okay. Nou, als je nog een vos... jij bent een musical figurant. Misschien is vos ook nog iets voor jou.
1: Dat is een goed idee eigenlijk.
0: Ja.
2: je bent welkom. Met name in Midden-Willens zoeken nog heel veel vossen.
0: Oké, je kan nog goed verkleden in ieder geval. Ja maar, want jullie organiseren die vossenjacht. Maar jullie doen het al wat langer. Hoe lang organiseren jullie dit al?
3: Dit wordt de 6e editie van de Goudse Vossenjacht. We zijn er echt in coronatijd een beetje mee gestart. Als toch een leuke activiteit buiten. Er mag weer iets georganiseerd worden, maar het kan ook nog wel op redelijk veilige afstand.
0: Zo is dat begonnen. Ja.
3: Zo is het een beetje geboren en wij vonden het als organisatie eigenlijk zo leuk dat we dachten, ja, het is zonde om dat nu 1 keer te doen. We hebben nu een beetje door ook hoe dat ontvangen wordt in de wijk, hoe dat werkt. We hebben zoveel enthousiaste vrijwilligers, ja, zonde om te zeggen, we stoppen daarmee. Wij gaan het gewoon nog een keer doen en dat doen wij elk jaar eigenlijk nu.
0: Hartstikke leuk. En hoeveel vrijwilligers hebben jullie hier, Marcel?
2: Nou, dat varieert ook weer per wijk. Afhankelijk van de hoeveelheid vossen die er zijn en hoeveel mensen die het organiseren. Ik denk dat de vraag beter gesteld kan worden aan Eline, want die zit in het organiserende comité.
0: Oké.
3: Ja, we hebben meestal per wijk zo 1 of 2 mensen die ook echt in de organisatie zitten. En dan vervolgens heb je nog eigenlijk alle losse vossen
0: alle
3: die
0: losse
3: aanhaken.
0: Vossen, ja.
3: Die niet per se betrokken zijn bij, er moeten flyers gemaakt worden. Nee. Die moeten uitgedeeld en dat soort dingen. Maar die wel op de dag zelf komen ondersteunen. Dus die vossen, maar ook bijvoorbeeld fotografen die vrijwillig het evenement komen vastleggen. Dat zijn er ook zo 10, 12 per wijk.
0: Oké. Ja, nee, er zijn veel mensen inderdaad. Want hoeveel vossen zijn er zo'n beetje? Of is dat geheim?
3: Per wijk proberen we er sowieso 10 te hebben. Zodat je een volle stempelkaart kan hebben in een wijk. Maar hoe meer, hoe leuker het eigenlijk ook is voor de kinderen. Om gewoon nog meer te ontdekken in die wijk.
0: Zijn jullie zelf ook vos eigenlijk? Ben jij vos?
2: Ja, sterker nog. Ik ben al een keer vos geweest vorig jaar. Oh, het is zo goed bevallen dat ik gewoon dit jaar als teamcaptain voor Midden-Willens dan ga acteren. En ik luister er heel graag mee met, met de organisatie om daar misschien ook wel wat van op te steken. Misschien wel zich bij aan te sluiten.
0: Oké, ja, want ik weet niet hoe dat dan precies gaat. Maar hoe besluiten jullie dan van, inderdaad van afhankelijk natuurlijk van de aanmeldingen. Maar wat voor soort vossen er zijn of bepalen mensen zelf hoe ze zich verkleden of wat voor soort vossen willen zijn.
2: Ja, dan men kan zich gewoon aanmelden dus. En die besluiten zelf wat voor vos ze willen zijn. We kunnen ze natuurlijk wel adviseren over wat ze willen aantrekken. Of wat ze kunnen aantrekken. En mochten ze daar nog problemen mee hebben. Je hoort het al, ik kom uit Brabant.
0: Hoor je niks van.
2: Nee, dus ik heb op de zolder nog wel wat carnavalskleren liggen nog.
0: Oké, daar is altijd wel iets.
1: En ik was wel nieuwsgierig, wat van is dat de gekste of de leukste outfit die je waarvan je denkt, nou dat was zo gaaf of zo leuk?
2: Vorig jaar was er een opblaasbare dino. Die vond wel heel cool.
1: Die had viel ook verder niet op waarschijnlijk.
2: Die had ook gratis airconditioning. Dat was ontzettend fijn.
0: Dat is wel fijn, ja.
2: Zeker met dit weer.
0: Inderdaad, sommige zijn wat makkelijker te vinden dan andere, denk ik. Ja. Dus dat is denk ik ook wel, ook misschien voor jullie organisatie ook een beetje kijken van dat je daar ook naar kijkt. Of maakt dat eigenlijk niet uit?
3: Ja, wat we vaak doen op de dag zelf is dat we even een beetje inventariseren met iedereen die er is in een wijk. Van hey, waar gaat iedereen staan? Zodat de meeste mensen ook wel weten van nou, als er bijna voor een kwartiertje voor het einde bbijna geen tijd meer is. En er komen nog kinderen, die moeten nog 3 stempels. Dan kunnen we ze even op weg helpen van goh, ben je al bij de heks geweest? Heb je de dino al gevonden? Oh, jij hebt de zakenman nog niet gevonden. Nou, dan moet je misschien even in die straat nog wat beter zoeken.
0: Precies. Het gaat natuurlijk gewoon om, ik bedoel, het is leuk dat je prijzen kan winnen en dat het competitie element misschien is. Maar
3: het is vooral leuk om mee te doen.
0: Ja, precies. Ja. Dat is het. Dat is natuurlijk. En want jullie, je zei net van als je stempelkaart vol is, dan kan je bij de feestwinkel langs. Zijn zij een sponsor van jullie? Of hebben jullie nog meer sponsors?
3: De Goudse Feestwinkel, die doet echt al vanaf het eerste begin mee als sponsor voor de prijzen voor de kinderen. En ook geven zij een prijs voor de vos met de leukste outfit. Okay. Dus dat is voor de vrijwilligers ook wel weer interessant. Ik ga even verder mijn speakbriefje erbij pakken, zodat ik geen sponsor vergeet te bedanken.
0: Dan moet ik, als je dat zegt, moet ik even kuchen zo. Ja, de sponsorennamen zegt.
3: Nee. Ja, wij krijgen ook altijd heel veel steun van Goudapot. Die maken eigenlijk het financiële stukje mogelijk. Wij doen dit gewoon allemaal gratis als organisatie, maar er moeten wel flyers gedrukt worden. We hebben die stempels nodig. Er worden wat posters gedrukt. Dat soort dingetjes. Dat komt eigenlijk financieel bij Goudapot vandaan. Dus daar zijn we heel blij mee dat zij ons ook steeds steunen.
0: Fonds, ja.
3: En verder zijn er wat lokale ondernemers. Dus de feestwinkel, maar ook Plus van de Boogaard. Die zorgt dat er limonade beschikbaar is voor alle kids in de wijk. En nou ja, als het een beetje warm weer is, is dat ook gewoon heel fijn dat we dat aan kunnen bieden. En verder doet Quadrant Kindercentra samen met Van Keekum Fruit dan nog wat fruit. Ja. Dus dat kunnen we dan ook nog aanbieden aan de kids. En in de praktijk soms ook een beetje aan de papa's tijdens de vossenjacht.
1: Je hebt stiekem natuurlijk mee, die ouders, of niet? Of mag dat niet?
3: Ja, zeker. Het is heel verschillend. We zien echt kleine jonge kinderen die dan bij papa en mama in de bakfiets zitten. Die het eigenlijk nog heel spannend vinden, maar wel graag mee willen doen. En eigenlijk alles wat vanaf die leeftijd tot dat ze, nou, jonge tieners, dat ze zelf op pad gaan. Dat soms er zelfs fanatieke tieners zijn die denken, ja leuk, wij gaan 3 wijken meepakken. Dus eigenlijk alles daartussenin, met papa's en mama's, zonder papa's en mama's. Dus allemaal welkom.
0: Ja, voor iedereen dus eigenlijk hartstikke leuk. Ja, en ja, je gaf al aan van tijdens corona is dat begonnen. Ik zit even te denken wat ik nou ook alweer wilde vragen. Maar nee, maar jij bent zelf ook een vos. Wat is het gekste ding, wat je gekste vermomming die je hebt gezien? Nee, de dino.
1: Een grote dino.
0: Natuurlijk. Ja, de dino was dat. Sorry. Ja, zie je. Ik ben even dom.
3: Die dino is er wel elk jaar. Die heeft inmiddels volgens mij ook al meerdere keren de prijs gewonnen voor leukste outfit. Okay. En we hebben ook een keer gehad dat er dus twee dino's waren. Andere dino-kostuums in andere wijken. En dat ze uiteindelijk bij de feestwinkel ook niet helemaal wisten welke dino er nou gewonnen had. Want ja, die kinderen komen binnen met, ja, de dino was de allerleukste. Ja, wat doe je daar dan mee?
0: Ja. En merken jullie dat zo'n activiteit, ja, wat dat doet met de sfeer in de wijk? Is dat, want moeten mensen zich bijvoorbeeld aanmelden ook? Of kunnen ze gewoon, kan iedereen gewoon aansluiten en iets doen?
3: Iedereen kan gewoon aanhaken, echt op de dag zelf ook nog. Als jij naar buiten komt en je denkt, wat is er aan de hand? Dan hebben wij gewoon extra flyers ook nog liggen.
1: Oh ja.
3: Zodat je elk moment nog kan aanhaken, zeg maar.
0: Want zijn er bepaalde punten in die wijken waar, ze dan, waar, mensen, waar je dan moet melden of kunt melden om je aan te melden? Of...
2: Ja, mocht het nodig zijn, kun je nog zelfs de flyer downloaden en zelfstandig uitprinten. Hmm. Dus dat zou je kunnen doen. Maar de flyers waar de stempelkaart op zit, die worden uitgedeeld. Die liggen bij de grote kindercentra, basisscholen, op plaatsen waar veel kinderen of ouders komen, supermarkten en dergelijke.
0: Dus, ja, precies. Want je moet wel weten, je moet zijn stempel elkaar natuurlijk ergens vandaan halen, dus je moet dat wel weten. Maar dat kan ook via de website, kun je dat uitprinten eventueel.
2: Precies.
0: Oké, nou ja, dat lijkt me helemaal goed. En wat is het websiteadres waar ze dat kunnen vinden?
2: www.goudsevossenjacht aan elkaar. .nl.
0: Oh, nou, dat kan niet missen. Nee, precies. En daar kunnen mensen die zich als vos willen aanmelden, die kunnen daar ook terecht?
2: Ja. Zeker, en dan kun je je wijk kiezen en dan kun je je aanmelden als vos voor een bepaalde wijk. En als die wijk vol zit, dan wordt er gevraagd van wil jij in een andere wijk participeren als vos?
0: Oké. En je hoeft geen auditie te doen als vos?
2: Nee.
0: Nou ja, we hadden net een auditie. Ja, precies. Nou ja, het zou kunnen. Je hoeft aan geen eisen te voldoen.
2: Nee.
0: Oké. Nou ja, klinkt als een hartstikke leuk evenement in Gouda, toch? En is jullie doel om nog meer wijken erbij te gaan werven in de toekomst? Of nog groter te gaan worden?
3: Het is het leukste als wijken of mensen vanuit bijvoorbeeld een wijkvereniging zichzelf aanmelden van, wij vinden het een leuk initiatief, we gaan meedoen.
0: Ja.
3: Omdat wij vanuit de organisatie ook wel merken dat het heel lastig is om wijken erbij te betrekken waar je zelf niet woont.
0: Ja, dat snap ik. Dus mensen die luisteren en die zitten in een wijk waar het nog niet is, meld je aan en doe mee, toch?
3: Ja, nou ja, zo is er ook best wel wat relatie door de jaren heen geweest. Want nu is Gouda Noord is aangehaakt. We hebben Nieuwe Park helaas los moeten laten, omdat twee mensen van de organisatie verhuisd zijn en niemand het over wilde pakken. Dus als er iemand uit Nieuwe Park nog denkt, ja, volgend jaar zijn we er weer bij, voel je welkom om contact met ons op te nemen. Want we zouden het heel leuk vinden om gewoon heel Gouda hiermee te veroveren eigenlijk.
1: Fantastisch. Ja, fantastisch.
0: Nou, hartstikke leuk initiatief, denk ik. En nog één keer de datum. Wanneer was het ook alweer?
3: 6 juni, zaterdagmiddag 6 juni van 1 tot 3.
0: Nou, hartstikke leuk. Super bedankt dat jullie dit kwamen vertellen over de vossenjacht. Ja. We hebben nog wel wat tijd voor muziek, denk ik. Ik heb iets uitgezocht, iets waar het woord vos ook in voorkomt. Ik denk, ja, dat doen we dan maar, toch? Young Gun, Silver Fox. En met het prachtige nummer Stevie and Sly. MUZIEK

0: voor de Instagram? Of wil jij dat doen?
1: Ja. Ja, bedankt voor het luisteren naar Weekend Gouda. Nou, we hadden weer van allerlei bijzondere gasten, gepassioneerde inwoners van Gouda, hadden we op bezoek. Te beginnen met Patrick, die hier nog zit. Dankjewel Patrick dat je er was. Leuk dat je...
2: Graag gedaan.
1: Dat je een stukje hebt meegepresenteerd ook nog. We hadden natuurlijk een leuke gast, Erik, van de Groene Hart Biennale, die met veel enthousiasme daarover vertelde. En we hadden net Marcel en Eline van de Goudse Vossenjacht. Een leuk evenement voor kinderen en ook voor volwassenen dus.
2: Ja, en je kunt ons volgen op Instagram, hè? En natuurlijk www.weekendgouda.nl, en dat schrijf je als W-I-E-K-E-N-T. Daar kun je ons terugluisteren, terugkijken, want via de website kun je ons direct terugluisteren via een podcast, maar ook vandaag later terugzien live.
1: Ja.
2: Niet helemaal live.
1: Dus. Nee, niet helemaal live, maar we kunnen wel terugkijken. Ga snel kijken, zou ik zeggen. Nou ja, Arjan natuurlijk bedankt weer voor de techniek en ik zou zeggen een fijn weekend.
2: Goed weekend.
1: En tot volgende week bij onze collega's die dan presenteren. Fijn weekend.

0: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Er zouden vandaag 2 opvanglocaties bij moeten komen om mensen op te vangen waarvoor geen plek meer is in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat zegt de burgemeester van Stadskanaal in het Dagblad van het Noorden. De buurgemeente ving vannacht voor de 2e keer mensen op die anders buiten hadden moeten slapen. De burgemeester ging daar alleen mee akkoord onder de toezegging dat er vandaag 2 nieuwe locaties worden geopend. Waar is nog niet bekendgemaakt. In Amsterdam is iemand om het leven gekomen bij een grote brand in een woning. Die brak vanochtend vroeg uit in een wijk in het oosten van de stad. Er kwam veel rook bij vrij. Bewoners van omliggende woningen moesten vanwege de vlammen hun huis uit. Het dodelijke slachtoffer is de bewoner van het pand waar de brand uitbrak. De oorzaak is nog niet duidelijk. In Libanon zijn zeker 10 mensen omgekomen door luchtaanvallen van Israël. Onder hen zijn 6 ambulancemedewerkers, zegt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. De aanvallen waren in de buurt van de stad Tyus in het zuiden van Libanon. Sinds vorige maand is er eigenlijk een staakt het vuren in Libanon, maar toch voert Israël regelmatig aanvallen uit. Het leger zegt alleen doelen van Hezbollah aan te vallen, maar in de praktijk worden ook veel burgers geraakt. Libanon noemt de aanvallen een schending van het internationaal recht. De Amerikaanse rapper Rob Bass is overleden. Hij was eind jaren 80 een van de eerste rappers die ook bij het grote publiek doorbrak. Bass maakte samen met zijn jeugdvriend DJ Easy Rock nummers als It Takes Two en Get on the Dance Floor. Rob Bass overleed aan de gevolgen van kanker. Hij was 59 jaar. Het weer, het is een zomerse dag met veel zon en 25 tot 29 graden vanmiddag. In het zuiden is het mogelijk lokaal nog iets warmer dan dat. Vanmiddag trekken wel weer wat wolken over en dan koelt het ook wat af door een sterke wind van zee. Morgen is opnieuw zonnig en warm, dan wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in het westen van het land op de A4, Den Haag richting Rotterdam. Voor knooppunt Benelux heb je ongeveer een kwartier oponthoud. En dat heeft te maken met omrijdend verkeer van de A16. Want op de A16 van Rotterdam naar Breda, daar wordt aan de weg gewerkt dit weekend tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. De weg is ook dicht. Parallelbaan is wel vrij, maar daar heb je sowieso een kwartier oponthoud. Dus beter is het om de omleidingsroute via de ring van Rotterdam te volgen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Welkom bij het programma Gast uit de Streek. Met een interview gemaakt door de samenwerkende omroepen in de regio.
1: Goeiedag. Ja, inderdaad, met de samenwerkende omroepen. En dan heb ik het over Oude Water en eigenlijk ook over Bodegraven. En wij zijn Gouwestad en daar maken we dus nu ook een uitzending met drie mensen in de studio. Ik ben Roelie Spijker-Boersijne. Naast mij zit
2: Wilde Vries.
1: En tegenover mij.
3: Ik ben Marcel Vos.
1: Ja, en jij komt uit Oud Water. Mm-hmm. En Marcel Vos.
3: Uit Gouda.
1: Uit Gouda. Ja, het wordt een bijzondere uitzending. Want ik heb besloten om ermee te stoppen. Het is mijn laatste keer dat ik aan dit programma meedoe. Ik heb er heel erg veel plezier in gehad. En gelukkig gaat het door. Want Wil blijft 82 bijna. En Marcel, die het overneemt, die ook een tijdje weg is geweest bij de radio, maar toch weer actief is. Jullie blijven het doen. Het wordt weer uitgebreid met Gerrit Schinkel, die gaat ook weer meedoen. En wellicht zijn er nog luisteraars
3: en,
1: die denken.
3: Jerika Oldhoorn doet het
1: ook. En Jerika, ja, die hoort ook mee. Die doet ook mee. En wellicht zijn er mensen die nu luisteren en zeggen, oh wat leuk, ik zou ook wel eens mee willen werken aan dit programma. Ik kan het jullie aanraden, maar ik ga daar bij de lokale omroep na 40 jaar mee stoppen. Wil,
2: ja.
1: Jij bent een tijd mijn collega geweest.
2: Absoluut.
1: En dit programma heette eerst Gast van de Week.
2: Ja.
1: Was het alleen maar van Gouwestad en werd het wellicht ook nog uitgezonden in andere, bij andere omroepen. Maar toen we gingen samenwerken, toen was het eigenlijk in coronatijd volgens mij.
2: Ja, dat klopt.
1: En toen begonnen we Gast uit de Streek.
2: Ja, apart.
1: Heette het programma bij jou in Oude Water ook zo?
2: Nee, dat heette bij ons Aan tafel met. Maar het had eigenlijk qua format precies hetzelfde. Je maakte een mooi programma aan de keukentafel, zoals jullie dat ook doen. En dat heb ik nu bijna alles bij elkaar 20 jaar gedaan.
1: En ik zei net al, je bent bijna 82, dus je was 61.
2: Klopt.
1: Hoe ben jij bij de lokale omroep terechtgekomen?
2: Ja, dat was een heel verhaal. Er waren mensen die zeiden tegen mij van je valt in een zwart gat. Want ik ging met de FUT. En toen dachten ze van, ja, wat gaat ze nou allemaal doen? Maar ik heb natuurlijk verschillende passies, zoals jullie weten. Ik hou van duiken. Of tenminste, ik heb heel veel gedoken in die tussentijd na mijn pensionering. Want ik heb in het buitenland gewoond. Ik raakte ermee bekend. En ik dacht, als ik nou gepensioneerd ben, ga ik dat doen. En gedaan. Top. Kan ik ook iedereen aanraden. Maar toen zeiden ze, Wil, je bent altijd communicatief bezig geweest. Lijkt het je niet om bij de radio te werken? En toen dacht ik bij mezelf, show, zal dat kunnen? En er was iemand die zei van je bent er absoluut ongeschikt voor. Vond ik ook goed. Maar uiteindelijk dacht ik ga het ook gewoon doen. En toen hadden we een programma, had een vriendin van mij samengesteld, dat heette 50 Beaufort. En dat deden we met allemaal vrouwen en allemaal onder onze eigen naam. En dat hebben we iets van een jaar of 12 gedaan. Heel leuk, op woensdagmorgen een informatief programma. Het was niet politiek, het was niet religieus, maar het was wel sociaal-maatschappelijk. We hadden ook een kookrubriek, we hadden een gezondheidsrubriek, we hadden van alles. En we namen het heel veel op en verder voor de rest stonden we het uit op woensdagmorgen. Het is gewoon gaan rollen. We hebben even een kleine introductie gehad van een echte interviewer. Dat was een organisatie uit, volgens mij, Enschede. En die kwamen ons een beetje wegwijs maken wat het allemaal is. Want ja, je bent communicatief wel bezig, maar radio is toch anders. En ik kan niet anders zeggen dan dat radio maken is een passie. En dat draag ik ook over aan iedereen die luistert. Gewoon doen.
3: Nou, daar hoef je ons niet van te overtuigen. Wel, jij hebt het ruim 40 jaar gedaan. Ik heb het 23 jaar gedaan tot het 9 jaar geleden stopte. September ben ik weer teruggekomen, dus ik ben ook aan mijn 24ste jaar bezig. Dus ja, inderdaad, het is een ontzettende leuke hobby, radio maken.
1: Nog even terug naar jou, Wil, want je zei ik ging de FUT in. En wat heb jij dan in communicatie gedaan voordat je met de FUT ging?
2: Ik was, van oorsprong was ik apothekersassistent, maar toen ik naar het buitenland ging en terugkwam, was dat niet meer van toepassing, want er was veel te veel veranderd. En toen ben ik terechtgekomen in de financiën en later in kredietverstrekking. En kredietverstrekking voor grote maatschappijen, dat is heel veel communicatie om het geld weer binnen te krijgen.
1: En dat lukte jou?
2: En dat lukte me best wel.
1: Ja. En nou nog even over die 50 Beaufort, hè, wat je net zei. Hoe kom je aan zo'n naam? En hoe groot was die groep met vrouwen toen?
2: Die groep met vrouwen was 8. En 50 Beaufort kwam voort uit de passie van die vriendin van mij die dat startte. Dat was Maria van der Hondel. Ook niet helemaal onbekend hier.
1: En die was even uitleggen voor luisteraars. Maria van der Hondel.
2: Dat is iets apart. Zij was lerares in Haastrecht. Heeft dat 40 jaar gedaan. Heeft heel veel gedaan in Oude Water voor allerlei activiteiten. Knutsel, weet ik veel. Zij, hoe moet ik haar noemen? Het is een duizendpoot. En zij werd ook op. Ze was voor die tijd al bij de radio. Ze werkte er toen al een jaar of 10. En ze zei: Wil, jij moet komen. Jij moet dat voor mij doen. Dat lijkt me heel erg leuk. We zijn het gestart. Ze was helemaal gek van de Red Hat Society. Die ken je waarschijnlijk ook wel.
1: Ja, dan loop je in het pers aan in het rood, hè?
2: Klopt.
1: Ja.
2: Klopt.
1: Ken jij
2: met
1: die ook, Marcel?
3: Nooit van gehoord.
1: Nee, dan moet je eens opletten als er een of andere festiviteit in de stad is of zo. En dan komt een hele bubs de dames uit hun trein bijvoorbeeld. En ze hebben rood aan en paars. Dat is de Red Hat Society.
3: En waar staat dat voor?
1: Nou ja, waar staat dat voor, Wil?
2: Ik denk dat ik dat beter aan jou kan vragen. Nou, want ik heb het nooit helemaal begrepen.
1: Nou, ik dus ook niet. Behalve dan dat je er lid van kan worden en allerlei leuke dingen kan gaan doen. En je wilt kennelijk ook opvallen als je samen iets leuks doet. En dus heb je die kleding aan.
3: Okay. Nou, ik denk, er zit iets ideologisch achter. Maar het is gewoon girls wanna have fun.
1: Nou ja, ik zoiets. Heb wel eens gedacht, zou ik dat nog leuk vinden op een of andere manier? Maar heb ik helemaal geen tijd voor gehad. Maar ik zie wel dat ze erg veel plezier hebben met elkaar.
2: Zeker. Nou, en dat was ook eigenlijk een beetje het uitgangspunt van Maria. We willen gewoon een leuk programma maken met vrouwen. Door vrouwen en genieten. En we hebben het echt een jaar of 12, 13 gedaan. Met heel veel plezier. Totdat er ook inderdaad. Ik heb het naar mijn fut gedaan. Dus dat was ik inderdaad 61. Je hebt allemaal vrouwen van diezelfde leeftijd. Krijgen kleinkinderen. Hebben andere bezonjes. Dus ja, dan dunt dat een beetje uit. En van daaruit is het ook weer anders terechtgekomen.
3: Ja, wat ik eigenlijk benieuwd naar ben. Je bent gaan duiken. Veel gaan duiken na je 60ste eigenlijk.
2: Ja, heerlijk.
3: Je bent nu 81,5 zeker voor de uitzending.
2: Ja.
3: Wat staat er nog op je bucketlist?
2: Ik ga binnenkort naar Afrika. En ik ga daar iets doen samen met mijn vriend. Wat ik nooit had gedacht. Ik ga daar naar Zanzibar. Dat is dus zwemmen, maar ook duiken.
3: Kijk.
2: Ja.
3: En wat is daar zo bijzonder aan om daar te duiken?
2: Nou, omdat ik ga daar toevallig naartoe. Laten we dat zo stellen. Want ik heb natuurlijk overal gedoken. In Indonesië, op Curaçao, in Egypte. Maar ook op de Vinkeveense plassen. En ook in de Grevelingen. Het is gewoon, als je je kop onder water hebt en je hebt je gear aan. Dan is de wereld prachtig en stil.
3: En dat ga je nu in Afrika doen?
2: Dat denk ik wel.
1: En wanneer ga je?
2: 14 juni.
1: 14 juni. Oh, dat is echt al heel erg snel.
2: Dat is heel snel, ja.
1: En hoe lang heb je het niet gedaan?
2: Ik heb het nu 5 jaar niet gedaan.
1: Oké. Okay. En zijn er dan nog voorwaarden waardoor je het wel zou kunnen gaan doen zonder voorbereiding? Als ik je zo hoor.
2: Nou, ik denk dat als ik dat zou willen doen, dan zal ik een dag van tevoren bij zo'n duikinstructeur me moeten aanmelden. Dan doe je een soort kleine refresh cursus. Dus dan moet je tonen dat je de signalen nog allemaal weet.
1: En, de luisteraars kan het niet zien.
2: Nee, maar als je dus gekruiste armen is, de duik wordt afgebroken, dan ga je naar boven. Ik denk dat hij met mij nooit verder gaat dan 10 meter, vanwege de leeftijd. En je moet natuurlijk ook rekening houden met, ja, je moet met je leeftijd rekening houden en je moet met je omgeving.
1: Ja.
2: Aandenken.
1: Ja, oh, ik vind het zo stoer dat je dit allemaal doet.
2: Nee hoor.
1: Hey, we hebben samen een lijstje met muziek samengesteld. Even Arjan, we hadden een volgorde in ons hoofd. Maar aangezien de focus nu even ligt op onze Wil de Vries. Zou je het een goed idee vinden als we eerst even met een nummer van Wil beginnen? En dan denk ik zelf aan Queen.
2: Ja.
1: Wat wordt het?
2: Those Were the Days of My Life.
1: Gaat dat lukken?
2: Ja, lukt.

0: These Are The Days van Queen. Daar heb jij uitgekozen, Wil de Vries. We hebben een speciale uitzending, want een gast uit de streek bestaat al een hele tijd. Ik ben Roelie Spijker-Poussijnen. Het is mijn laatste uitzending. Maar wij interviewen elkaar, de medewerkers van. Marcel Vos neemt het over. En Jerika Olsthoorn blijft het ook doen. Maar Wil, met jou werk ik al een hele tijd samen. Waarom heb jij net voor Queen gekozen met Those Are The Days? These Are The Days.
1: Weet je, alle dagen zijn mooi. En je moet elke dag moet je er iets van maken. En ik heb heel veel meegemaakt. En ik vind het gewoon, het is een beetje een lijflied.
0: Oké, dus je draait het nog wel eens thuis.
2: Ja, dus pluk de dag, zeg maar.
0: Ja, leuk.
2: Ja, Roelie, jij stopt ermee met radiomaken voor RTV Gouwestad na 40 jaar. Wat is daar de reden voor op dit moment?
0: Nou, ik ben net een beetje Heintje David. Dat is gewoon iemand die ook elke keer weer terugkwam. Want ik vind radiomaken heel erg leuk. Maar ik heb echt bedacht, ik wil nu toch... Mijn man is met pensioen gegaan afgelopen week. Ik wil toch eigenlijk het ritme een beetje losmaken van wat ik al die tijd gedaan heb. En met pijn in mijn hart heb ik nu besloten om dit programma los te laten. We hebben het de laatste tijd steeds met z'n tweeën gedaan, Wil en ik. En dat vond ik af en toe wel een belasting. En wat we ook heel vaak deden, omdat er dan geen uitzendingen kwamen van een ander omroep. Dan gingen we in de herhalingen. En toen dacht ik, als ik dit blijf doen, vindt iedereen dat wel oké. Maar ik vind dat zelf niet oké. Dus toen heb ik tijdig aangegeven dat ik hiermee wilde stoppen. Niet omdat ik het niet leuk vind, maar omdat ik het belangrijk vind dat een frisse groep weer verder gaat. En dan stop ik op het moment dat ik het nog hartstikke leuk vond.
2: Ja. Je hebt niet alleen dit programma gedaan bij Gouwestad. Kan je iets vertellen over de andere programma's die je bij Gouwestad gedaan hebt?
0: Nou, achter mij is een poster en die heet Weekend Gouda. En dat is de naam die ik heb verzonnen in coronatijd. Want dat was een programma en is een programma. En dat loopt hartstikke goed. Hele leuke club nu ook. Dat was een 2 uur durend programma op de zaterdagochtend. En heette toen Weekend Gouda. Dus weekend. Het weekend in.
2: Het weekend in.
0: En dan gingen we kijken. Wat is er dit weekend te doen in Gouda? En de komende week in de 2e uur. Ja, in coronatijd. Toen was er eigenlijk niks meer te doen. Want alles viel stil. En ik moet zeggen. Arjan vond het toen ook heel erg, onze technicus aan de andere kant van het glas, dat programma ter ziele ging, omdat er niemand meer was die het oppikte. Dus hij is zo goed geweest om berichten te blijven voorlezen. Dus niet meer zo gasten vragen, maar zorgen dat het in leven bleef. En op het moment dat corona uitbrak, dacht ik, ja, nu kan niemand meer weg. Dus iedereen moet het een beetje hebben van thuis blijven. En dan is radio misschien een heel leuk medium om te gebruiken en mensen nog een beetje leven in de brouwerij te geven. En toen heb ik met Arjan bedacht om het verder over te nemen. En toen zijn we ook teruggegaan naar 1 uur. En hebben we alle interviews die we deden, of die ik deed, deed ik allemaal telefonisch. Dus toen hoefde je niemand in de studio te vragen. Betekende wel dat het wel heel saai was. Want dan moest je natuurlijk overal alles desinfecteren en afstand houden. En de gastvrouwen die we hadden bij het programma, die kon ook niet meer, hoefde niet meer te komen. Er kwam gewoon niemand meer binnen. En dat programma heb ik in coronatijd elke week gedaan. Wat heel veel werk was, elke week. En toen dacht ik ook, het zou fijn zijn als er meer mensen bij komen. En ook dat ging niet. En toen dacht ik, nou weet je wat, dan zeg ik gewoon in januari van een bepaald jaar, ik weet niet eens meer wanneer, dan stop ik ermee. En dan is het echt heel erg jammer, maar dan is het gewoon gestopt. En dat deed ik toen. Alleen, toen was ik net gestopt. En toen belde iemand mij op en zei, ja, ik zie nu ergens de oproep staan. Ik zei, ja, ik ben er net mee gestopt. Dus misschien moet je het nu even aan Gerrit Schinkel vragen. Die blijft hier nog bij de omroep werkzaam. En inderdaad, die hele club, die is helemaal uitgebreid. En ze zeggen verjongd, maar er zitten ook echt mensen van mijn leeftijd bij. Wat ik nog wel even gezegd heb, dat markeert natuurlijk niks aan. Hè? Kijk maar naar ons.
2: Nee, maar het is ook leuk om weer te zien dat er mensen beneden de 40 geïnteresseerd zijn in zo'n programma. En het floreert heel erg, heb ik gezien.
0: Ja, kijk, en het heet nu inderdaad nog steeds Weekend Gouda. En meer omdat ik ook dacht, ja, Weekend in is het niet meer, maar Weekend Gouda. En al die mensen die ik aan de telefoon heb gehad, al die jaren, dat zijn eigenlijk altijd mensen geweest die heel enthousiast waren over wat ze organiseerden of gedaan hadden. Dus het geeft mij ook een beeld van de stad, van mensen die ervoor gaan en er plezier in hebben. En dat is hartstikke fijn om om te horen.
2: Ja, ik heb op internet gezien dat je ook een meubelstoffeerderij hebt. Ja. En daar was ik wel heel erg verbaasd over.
0: Ja.
2: Nou, waar komt dat vandaan?
0: Nou, ja, inderdaad. Kijk, ik ben opgevoed als dochter van een brandweerman hier in de binnenstad van Gouda. Wij woonden boven de kazerne als gezin. En ik heb daar, boven die kazerne, en daarachter was de stadserf, heb ik allerlei mannen ook altijd aan het werk gezien. Dus timmermannen, loodgieters, lassers, nou van alles. En daarachter zaten overigens de kantoren. Dat waren mijn eerste kantoorbaantjes schoonmaken. Maar ik en mijn vader was altijd heel handig. Dus ik heb met hem samen, hij was ook automonteur, heb ik me heel vaak ook nog wel op de brug gestaan om de auto te repareren. Of de looplamp mee bij te lichten. Dus ik heb eigenlijk altijd wel een passie gehad voor mensen die technisch waren of met hun handen werkten. Alleen ik ben in het onderwijs terechtgekomen.
2: Dus nou, daar heb je 40 jaar gewerkt zo'n beetje.
0: Nee. Ik was 17 toen ik naar de PABO ging, of PA toen nog. 20 toen ik mijn baan had. En op mijn 48ste dacht ik. En toen werd het zo dat iedereen langer moest blijven werken. Toen dacht ik, ja, ik vind het nu allemaal nog best wel leuk. En ik heb eigenlijk alle klassen gehad. Ik heb ook nog Nederlands gestudeerd om dan nog Nederlands te geven. Denk je dat je het leuk vindt om dit tot je 67ste te doen en daarna

0: En toen bleek dat daar ook een opleiding was voor volwassenen. En nou, daar heb ik me voor ingeschreven. En dat ben ik gewoon gaan doen naast mijn werk als toen docent Nederlands. En dan had ik examenklassen voor de MAVO. Dat was eigenlijk hartstikke zwaar. Dus al mijn vakanties gebruikte ik om stages te lopen en om dingen uit te voeren. En ondertussen ook al die examens te doen. Dus als ik heel eerlijk ben, was ik er bijna zo'n beetje over. Nou, ik had muziek kunnen melden, heb ik niet gedaan. Ik heb gewoon mijn ontslag genomen in het onderwijs en gedacht, dan zie ik het wel. En een maand nadat ik mijn laatste salaris kreeg in het onderwijs, stond ineens een heel mooi pandje te koop vlakbij mijn moestuin. Want die heb ik ook nog aan de Hollandse IJssel. En dat was ongeveer 50 meter verderop. En dat was een voormalig dijkmagazijn waar elektriciteit was, waar een petroleumkachel in zat, nog zit. En een wc. Ik denk, nou, daar heb ik dus echt genoeg aan. En dan kan ik daar beginnen.
1: Dat is jouw werkplaats.
0: En dat is mijn werkplaats. En dan zit ook een hele tuin nog omheen. En dan verderop nog een moestuin. En dan, nou ja, het is allemaal wel een beetje heel erg veel. Dat is ook waarom ik op zaterdagochtend, als ik hier de uitzending had, dacht, oeh, nou moet ik weer op de tuinen gaan werken. Dus ik vind het ook hartstikke fijn dat ik de zaterdag vrij heb om daar te zijn.
1: Nou,
0: dan ben
1: zo,
0: ik heel
1: zo
0: graag.
1: Zo ga je je niet vervelen. Dat nee. is het ding dat zeker is. Maar die meubelstofje, die blijf je al voorlopig nog doen?
0: Nou, het punt is, ik zei het al, mijn man is met pensioen gaan afgelopen dinsdag. Een hartstikke mooie bijeenkomst in Sint-Jan gehad. Maar hij gaat door. Hij is zijn eigen bedrijf op gaan zetten.
2: Oh.
0: Daar weet jij alles van, Marcel.
1: Alles van.
0: Daar weet
1: je
0: alles van. Want daar hebben we elkaar wel eens over gesproken. Dus ik dacht, ja. En voor mijn gevoel ben ik eigenlijk ook nog maar net begonnen met dat werk. Want in het begin dacht ik nog, nou ja, ik moet het nog maar zien of ik het allemaal wel kan. Maar je hebt toch een soort netwerk. En mensen weten je toch ook te vinden. En ik vind het ook heel erg leuk. Het is wel een moment geweest waar ik dacht, goh, dit is toch wel een heel eenzaam bestaan. Maar ik heb nu stagiaires en mensen die het vak willen leren. En mensen die in mijn tuin werken. Dus het is een beetje een fijn dorpje daar aan de dijk. En daar ben ik gewoon ook graag. Dus ik dacht ook wel, ik ga ook alleen maar de dingen stofferen die ik zelf leuk vind. Dus ik ga me niet meer bezighouden met veel te zware banken. Ik zou niet weten hoe ik die zou op moeten tillen en moeten vervoeren. Dus ik mag mij bijvoorbeeld nu bezighouden met stoelen van 200 jaar oud die opgeknapt zijn door een meubel maker hier in Gouden. Ik wist niet eens dat hij er was, maar door die klant weet ik dat nu. Die restaureert ook de stoelen van het stadhuis overigens. Hoe leuk is dat? En ik kom allerlei leuke mensen tegen.
1: Ja, dus dat blijft een leuke bezigheid, zullen we zeggen.
0: Ja, en het is ook echt wel mijn werk, hoor. Want ik heb een website ooit laten maken. En daar kan je mij ook zien. Ik ben nu van plan om die website te veranderen. Maar het kost me vreselijk veel energie om achter de computer te zitten en iets te maken. Want dat is eigenlijk niet iets wat bij me hoort. De conclusie is, ik werk gewoon veel liever met mijn handen. En dat is niet alleen maar met je handen. Maar je moet iets wat ingewikkeld is omzetten in doen. En dat vind ik hartstikke leuk, maar dat lig ik soms van wakker.
2: Ja.
0: Maar dan lost het ook wel weer op. Ja.
1: En als je terugkijkt op al die uitzendingen van gast uit de streek, welke zijn je dan het meest bijgebleven?
0: Nou, wat ik sowieso mooi vind is dat als je mensen vraagt, ik heb eigenlijk nooit een nee gehad. Dat vind ik heel erg leuk, dat mensen het altijd wel fijn vinden om te doen. Ja, en als het een nee is, kwam het niet uit omdat mensen dan met vakantie waren of zo. Maar ja, wat heb ik mooie uitzending gevonden? Heel veel, omdat mensen zoveel van zichzelf laten zien. En wat ik ook mooi vind, is dat ik niet voor hun invul wat ze zouden moeten zeggen, maar liever luister. Wat ik bijvoorbeeld een mooi voorbeeld vind is, en het zijn maar korte interviews, en toen ik vroeger docent Nederlands was op het VMBO in Woerden, moesten die kinderen ook leren interviewen. Nou, dat was ik wel gewend vanaf mijn 23e, zeg maar. Dan liet ik ze de filmpjes zien van Hello Goodbye van Joris Linssen. En toen dacht ik, zo zou ik wel graag open willen kijken en luisteren naar mensen die in de uitzending komen. Nou, mijn allereerste opname was met Irene Klein-Haneveld. Zij heeft Bijbelshop Salma hier steeds gedraaid en is daarna ook die mooie paasontbijt en zo gaan doen. Dus dat interview, heel spannend vond ik dat toen. Dat was mijn eerste. En het is ook laatst herhaald, een week voordat ze overleed. Dat vond ik een prachtig interview. Ik heb met Wim van der Hoeven gesproken. Dat is een hele bevlogen iemand van het wijkteam Gouda Oost, die er echt met zijn team voor gezorgd heeft dat ze serieus werden genomen door de woningbouwverenigingen en door de gemeente, zodat die Gouda Oost wijk zo mooi geworden is zoals die nu is geworden. Een hele bevlogen man ook. Heeft gewoond in Reewijk als kind. Hadden geen eigen, ze hadden geen water, geen waterleiding, dus water kwam uit de putten. En hadden ook geen riool. school. Dus moet je even voorstellen. Vind ik echt zo grappig om te horen. Mevrouw Hemmers, dat is ook iemand.

0: Want zij is de moeder van de mensen die de zaalmakerij hadden op de Bodegraafstraatweg. Nou, kleinzoon Joost heeft die zaalmakerij nog steeds, maar dan in Hogebrug. En mevrouw Hemmers was een vriendin van mijn tante, de oudste zus van mijn vader. En zij had een fotootje op haar kastje staan en vertelde daarover aan mij. Want dat is het gezin geweest waar zij in de huishouding was. En die hebben gewoond naast het spoor in Gouda. En dat spoor is gebombardeerd door de geallieerden. En daarbij heeft dat gezin heel veel schade opgelopen. En beide ouders zijn overleden, maar ze heeft nooit meer contact gehad met dat gezin. Tot haar zoon Leen het is gaan uitzoeken. En toen heeft ze nog met die kinderen van dat gezin contact gehad. Het was een heel mooi verhaal. En 2 weken na de uitzending overleed zij. Dus ook voor deze familie was dit een hele mooie herinnering. Ik heb wel begrepen dat ze het nog steeds moeilijk vinden, omdat haar stem nog te horen, ja, moeten we voorzichtig mee zijn. Zeker. Maar zo'n mooi document van mevrouw Hemmers, dat had ik mijn vader ook gegund. Maar ik durfde mijn vader niet interviewen. Die is vorig jaar overleden. Verder heb ik mijn oud-leraar Bert Hartkamp een tijdje geleden ook geïnterviewd. Mijn oud-leraar van de Pedagogische Academie. Die heeft een aantal keer verschillende soorten kankers overleefd. En heeft een drive waar ik van onder de indruk ben. Ik weet niet hoe het nu met hem is. Maar dat ga ik ook gewoon niet meer vergeten. Ook hij had hele mooie muziek uitgekozen. En ook voor hem is dat een prachtig document. Hij heeft ook een heel mooi boekje geschreven voor zijn kinderen en kleinkinderen. Maar nu heeft hij dus ook een gesproken document, zullen we maar zeggen. Verder heb ik Mieke Steensma's dochter geïnterviewd. En Mieke Steensma was een verzetsvrouw. Meisje eigenlijk, als 19-jarige. Had een vriend in Oude Water. Die zat bij de Oude Waterse zwemclub.
1: Ja.
0: En zij zat bij de Goudse zwemvereniging. Zij heeft 7 concentratiekampen meegemaakt in de Tweede Wereldoorlog, maar heeft dat overleefd en is lopend teruggekomen in Gouden. Prachtig verhaal. En haar dochter die houdt nog steeds ook lezingen voor jongelui. En ook in het kamp Vught, waar haar moeder geweest is, heeft ze ook iets moois gedaan. En ik heb dat opgenomen terwijl ik op een boerderij oppaste in Apeldoorn. En die dochter woont in de buurt van Beekbergen. Op de achtergrond hoor je nog steeds die klok uit die boerderij. Ja, ja. Wel heel mooi. Nou, dat heb ik ze denk ik allemaal wel gehad. Hè? Oh ja, en Arjan de Knecht heb ik laatst nog geïnterviewd. Van de Gouden Kerk. Want de Gouden Kerk heeft echt zo'n nieuwe invulling gekregen en wordt zo gedreven, beheerd, dat ik dacht, Arjan heeft ook genoeg voor zijn kiezen gehad, maar is getrouwd met Elise Manna, die ook dat mooie lied over de stad heeft geschreven. Maar heel, heel, heel bevlogen bestuurt hij Gouden Kerk met een team van allemaal leuke mensen.
2: Ja, ontzettend fijn dat dat soort monumenten toch zo'n goede bestemming blijft houden.
0: Mooi, hè?
2: Ja.
0: Ja, vind ik ook.
2: Over andere dingen gesproken, muziek. Jij had ook wat uitgekozen.
0: Ja, nou, ik had het net over Joris Linssen. Ik vond dat heel leuk programma. Ik vind die interviews nu wel heel kort geworden. Maar dat is tegenwoordig heel modern. Alles zo kort mogelijk. En van dat cd'tje van muziek van Hello Goodbye heb ik bedacht om te luisteren naar She Is Mine van Brad Denon. Vind ik gewoon een heel leuk nummer. En bovendien, ik zet het ding altijd aan in de auto. En als ik een beetje slaperig ben, dat helaas was gebeurd na heel hard werken, dan hou ik het vol om achter het stuur alleen te blijven.

0: Marcel Vos. Voor mij ben je een nieuweling. Want ja. Ik ben hier nu in de studio van Gouda. Wij kennen elkaar natuurlijk, Roelie Spijkerboer en ik. Maar ja, vertel eens, wie ben je?
1: Ja, ik ben Marcel Vos. Ik hoop volgende maand 74 te worden.
0: Aha.
1: En ik doe het werk bij Gouwestad. Heb ik dus 23 jaar gedaan tot ik 9 jaar geleden stopte. Toen ging ik met pensioen. Aanstaande juni is dat ongeveer 10 jaar geleden. En toen ben ik een bedrijfje begonnen. Ik had 47 jaar gewerkt, maar ik moest iets om handen hebben. En ik heb een passie voor muziek. Ik ben al mijn hele leven ook met muziek bezig geweest. Naast mijn normale werk heb ik altijd iets met muziek gedaan. Ik heb ook eigen platenmaatschappij gehad. En muziekuitgeverij, 12 jaar lang. En toen ik met pensioen ging, heb ik mijn muziekhobby weer opgepakt. In die zin dat ik ben gaan handelen in cd's.
0: Aha.
1: En toen heb ik via Marktplaats 9 jaar lang cd's verkocht. Tot juli vorig jaar. Ik ongeveer 74.000 cd's verkocht in die 9 jaar.
2: Is er nog zo'n markt voor? Hè? Ja,
1: dat is zo verbazingwekkend. Dat zeggen mensen hier. Niemand koopt nog cd's. Nou, door het is een enorme vraag naar cd's de laatste jaren. Ten eerste zijn er heel veel mensen van tussen de 60 en de 80 die nog volop aan het verzamelen zijn. Die nog hun collectie aanvullen. Maar er zijn ook heel veel jonge mensen die muziek van de jaren 60, 70, 80, 90 nu ontdekken. Een aantal ervan koopt wel vinyl. Maar vinyl is zo ongelooflijk duur. Hè, voor een LP. Hè, dus een nieuwe LP betaal je tegenwoordig €40 ongeveer.
0: Echt waar.
1: En ook goede tweedehands LP's betaal je tussen de €20 en de €50 voor echte. Dus
2: daardoor zijn de prijs dan van cd's?
1: Nieuwe cd's kosten zo ergens tussen de €12 en de €20. Maar de tweedehandsmarkt is erg groot. Want er zijn natuurlijk in de loop der jaren. Hè, de cd's zijn ongeveer op de markt gekomen in 1985. En vooral in de jaren 90 tot 2000 zijn er enorm veel cd's gemaakt. Daarna is het alweer iets minder geworden. Door de streamingdiensten die natuurlijk toen opkwamen. Maar er is nog een enorme vraag naar oude cd's uit de jaren 60, 70, 80, 90. Met muziek uit die tijd. En ook jonge mensen. Ik heb jonge mensen aan de deur gehad die in één keer het hele repertoire van U2 kochten bijvoorbeeld. Ja. En die zelf pas 20 of 22 jaar waren. Weet je? Dus dat soort dingen gebeurt ook. Maar ook mensen die gewoon al de hele leven lang al verzamelen. En altijd door blijven zijn verzamelen en altijd wel dingen weten te vinden die ze nog net niet hebben. Dus dat,
0: maar heb je zelf ook een bepaald genre wat je mooi vindt?
1: Ja. Bij Gouwestad doe ik ook het bluesprogramma. Dat heb ik vroeger gedaan en doe ik nu ook. Blues Power heet dat. Ik heb ook jaren daarvoor in die 23 jaar dat ik radio maakte, heb ik ook het jazzprogramma gedaan, Come Sunday. En ik ga ook na de zomer beginnen met een soulprogramma. Dat heet Soul Power. Daarnaast doe ik Machiavelli, dat is het politieke programma. Dat heeft niks met muziek te maken.
2: Die naam heb jij toch verzonnen?
1: Ja, die heb ik verzonnen. Toen het oude programma ermee ophield, dat heeft ook een tijdje stilgelegen. Toen dacht ik, er moet toch echt een politiek programma komen. En toen heb ik dat Machiavelli opgericht samen met Arjan. Arjan was toen de technicus. We hebben denk ik het eerste jaar heb ik alle programma's gepresenteerd. Daarna is Arjan gaan meedoen. Daarna zijn een paar andere mensen. Ja, ik kon net zeggen, daarna zijn er andere mensen bijgekomen. Onder andere Bram is er toen bijgekomen. Bram Talman. Van D66 zouden we nu zeggen. Hij zat tot voor kort nog in de raad. Hij is er nu uit bij de nieuwe verkiezingen. En Bram Talman is toen bijgekomen. En ik heb dat toen nog anderhalf jaar gedaan. Iets meer dan 2 jaar gedaan. En toen verhuisde ik naar Westland. Omdat ik daar werkte. En ik ben ermee gestopt. Lang verhaal kort, maar ik ben gewoon gestopt. En andere dingen gaan doen. Die cd's gaan verhandelen. En van alles gedaan. En toen ik daar vorig jaar mee stopte. 1 juli vorig jaar ben ik gestopt met de cd's. Toen dacht ik, ja, wat moet ik nu weer gaan doen? Ja. Want ik ben niet iemand die kan stilzitten. En toen heb ik me aangemeld. Toen ben ik een Britje gaan leren.
0: Aha.
1: Ik heb me aangemeld voor een abonnement op het filmhuis. Ik heb me opgegeven voor wat vrijwilligersactiviteiten. Onder andere aan de Open Monumentendag. 2 dagen meegedaan. Ja. Maar toen dacht ik, dit is niet genoeg. Dus weet je wat, ik ga maar podcasts maken. Maar een podcast maken? Ik heb altijd bij de radio gezeten. Laat ik eens een mailtje sturen naar Gouwestad. En ik heb een mailtje gestuurd. En een dag later werd ik uitgenodigd om hier te komen. En toen ben ik al kort daarna meteen ingezet voor het Zin voor Iedereen actie die vorig jaar hier plaatsvond. En Blues Power ben ik weer opgestart. En Machiavelli ben ik weer gaan doen. En zo is dat gegaan. En nu dus ook gast uit de streek.
2: Ja, leuk. Heel fijn dat je het overneemt. Ja.
0: Maar het is ook vreselijk leuk om te doen.
1: Sorry?
0: Het is ook vreselijk leuk om te doen.
1: Ja, het is heel leuk om te doen.
0: Het is totaal anders dan wat je nu doet.
1: Ja.
2: Maar vorige week had jij je eerste uitzending van Gastuitstrek. Ja. Wie had je?
1: En Max de Groot.
2: Toch weer iets met politiek, hè?
1: Zijdelings, want hij was hier niet specifiek als politicus. Nou, het is wel zo dat hij afscheid heeft genomen van de raad iets eerder dan de rest. En dat hij ook niet hier de gelegenheid heeft gekregen om zijn verhaal te vertellen. Maar ik ken hem ook vooral als muziekliefhebber. Hij heeft ooit wel eens cd's bij mij gekocht in het verleden.
2: Oh, echt?
1: Ja, dan was ik eigenlijk. Ik denk, ik ken jou ergens van. Ik zeg, jij bent wel bij je thuis geweest. Ik heb 25 jaar op de Krugerlaan gewoond. Jij hebt een keer weer. Een paar keer bij jou thuis geweest, heb ze deze bij jou gekocht. Oké, zei ik toen. Nou ja, dan kennen we elkaar daar ook van. Dus ik ken hem ook van de muziek. En we hebben ook heel veel over de Beatles gesproken bijvoorbeeld. Ah. Maar ook over zijn werk als docent op het Kornhert Gymnasium. En zijn passie voor geschiedenis, de Eerste Wereldoorlog. Dus we hebben het over maar zo'n klein stukje politiek gehad. En heel veel andere onderwerpen. Ja. Maar ik heb wel het idee daar ook uitgekregen om twee vaste onderdelen te proberen in Gasten uit de Streek te krijgen. Namelijk eens in de vier weken ook iemand te betrekken die zijn sporen verdiend heeft, heeft in de geschiedenis van Gouda. En daar heb ik al iemand voor die waarschijnlijk eind juni komt. En zo wil ik dat iedere vier weken proberen te krijgen. Iemand die dus daar heel erg mee bezig is. En daar vaak ook mensen die wat ouder zijn en ook al een heel leven achter de rug hebben. Dus je gaat niet alleen over praten wat ze doen voor de geschiedenis van Gouda, maar ook op andere onderwerpen. Gerrit Schinkel gaat eens in zoveel weken, eens in acht weken, iemand uit de sportwereld interviewen. Dus daarmee bereik je ook een groot publiek. Want er zijn ongeveer 2000 tot 2500 mensen in Gouden die zich bezighouden met de geschiedenis van Gouden in allerlei projecten en organisaties. En Gerrit heeft een enorm netwerk in de sport. En daar zitten ook heel veel sportbestuurders bij die heel veel werkervaring hebben gehad. Die ook op allerlei andere fronten in actie zijn geweest in de afgelopen jaren, behalve in de sport. Dus daarmee hopen we toch ook weer die onderwerpen binnen te halen. En ook daarmee het luisterbereik misschien weer wat groter te maken. En dat zijn onder andere plannen. En voor de rest gewoon tafelgesprekken. Hè? En de gewone mensen die ook af en toe aan de, een verhaal kwijt moeten kunnen.
2: Twee keer per maand wil jij het zelf invullen.
1: Ja,
2: hè?
1: Ja.
2: Want die ene keer hoorde ik dat mensen uit geschiedenis. En die andere zou het iedereen kunnen zijn waarvan jij denkt, hey, dat is leuk of zo.
1: Precies. Maar ik heb wel bepaalde affiniteiten zelf.
2: Zoals?
1: Met cultuur bijvoorbeeld. Ik ben zelf 15 jaar bibliotheekdirecteur geweest. En ik heb net gezegd, ik heb ook 12 jaar een platenmaatschappij gehad. Dus ik heb wel iets met cultuur. En ik zal dus ook wel vaak op zoek gaan naar mensen uit de cultuur. Gewoon omdat dat mijn passie ook is en mijn interesse heeft. Maar het is genoeg ruimte voor andere interessante mensen. Ik zal ook iedere week even in de krantjes kijken. Ik zal op af en toe naar Weekend Gouda kijken. Luisteren. Ja, kijken kan je ook tegenwoordig trouwens.
0: Zeker.
1: Dus ik ga proberen een afwisselend programma van te maken, maar wel met een paar vaste onderdelen erin.
0: Ja, je bedoelt een bepaald thema.
1: Ja, een bepaald thema.
0: Kijk, mijn programma's hadden nooit een bepaald thema.
1: Nee, maar
0: het is gewoon iemand die een mooi verhaal heeft, interessant is, ook om naar te luisteren. Dat was voor mij altijd belangrijk.
1: Ja, nou, dat is ook, dat moet ook heel belangrijk blijven.
0: Hoe was dat voor jou?
2: Ja, eigenlijk is alles altijd ontstaan omdat ik waar dan ook mensen sprak. En dan dacht ik, wat heb je een interessant verhaal.
0: Precies.
2: En dan vroeg ik, ik werk bij de lokale omroep. Zou je het leuk vinden om dit verhaal nog eens een keer op de radio te laten horen? En dat is eigenlijk altijd goed gekomen. Dus ik vond dat vreselijk leuk. Ja, en je houdt ook wel een band met de mensen met wie je zo'n gesprek hebt gehad.
1: Ja.
0: Nou, dat heb ik gistermiddag nog meegemaakt. Dat ik iemand, ik moest een bezoek brengen bij een bedrijf. En ik moest die directeur even spreken. Die heb ik een paar jaar geleden, hebben we die geïnterviewd. En dan is het zoiets dat komt terug.
1: Ja.
0: Dat is een bepaald gevoel wat terugkomt. Het is niet zo van ons kent ons, dat niet direct. Maar je hebt toch, net wat jij zegt, een bepaalde band. En dan is het zo'n gesprek wat je dan moet voeren steeds makkelijker. En deze man had ook heel veel te vertellen. En ik vind het fantastisch als die mensen zich, wat we in een voorgesprek ook al even zeiden, dat de mensen zich zo openen, dat ze vrij zijn. De manier waarop jij de vragen stelt, afwacht wat ze antwoorden. Je geeft ze de ruimte, je geeft ze een soort podium. En dat vind ik heel mooi.
1: Absoluut, en dat moeten we ook absoluut blijven doen in de komende periode. Dus daar gaan we ons voor inzetten, Wil.
2: Vind je tijd voor muziek?
0: Absoluut.
2: Er is iets wat jullie gezamenlijk leuk vinden, dus als Arjan even oplet welke het zou kunnen gaan worden. Net als van mij.
1: Teach Your Children Well van Crosby, Stills.
2: Ja, dat vind ik leuk.
1: Nash en Young.
0: Ja. Klopt.

0: Crosby, Stills, Nash en Young. Waarom dit nummer?
1: Ja, dat heb ik... Dat is eigenlijk een klein beetje een ode aan mijn kinderen. Ik heb nogal wat, wat zal ik zeggen, intelligente kinderen. En toen mijn oudste dochter afstudeerde aan de Universiteit van Rotterdam, toen zei ze, mama, en nou weet ik het allemaal. Dan ga ik dit doen, ga ik dat doen en ga ik dat doen. En toen zei ik tegen haar van, kind, als jij kinderen krijgt, dan hoop ik dat je ze goed coacht.
0: Ja.
1: En dat heeft ze gedaan.
0: Heel goed. Heeft ze toch geholpen?
1: Absoluut.
0: Ja, nee, maar dat ken ik wel. Maar ik hoor trouwens dat jij een kleinkind verwacht, Roelie.
2: Ja.
0: Een van jouw kinderen in ieder geval.
2: Nee, ik heb één zoon. Dus wij gaan dit allemaal meemaken. Alles wat ik meegemaakt heb ik eenmalig meegemaakt. Maar Laurens en Charlotte die verwachten in het najaar een kind als alles goed gaat. Dus ik ben ook in blijde verwachting voor hun, moet ik zeggen.
0: Ja, en wat voor soort grootouder ga jij worden? Ga jij ook een grootouder worden die bijvoorbeeld structureel gaat oppassen?
2: Ja, dat is wel gevraagd. Dus ik zie het eerlijk gezegd wel. Kijk, ik weet niet hoe het gaat. Want ja, mijn moeder en vader hebben opgepast op Laurens. Dat was eigenlijk... Het is net alsof je als dochter met een moeder een andere band hebt dan met je schoonmoeder.
0: Ja.
2: Maar wij kunnen het erg goed vinden met de ouders van onze schoondochter. Dus dat is echt wel heel erg leuk. Maar hoe we het gaan doen, weet ik nog niet precies. Ik krijg wel allerlei tips. Ga dat niet elke week doen, want dan zit je er heel erg aan vast. Misschien kan je dat even afstemmen met de moeder van mijn schoondochter. Dus hoe het precies gaat, weet ik niet. En eerlijk gezegd heb ik ook niet meer zulke omlijnde regels of gedoe. En misschien komt dat ook wel omdat ik zo spuugzat was van het onderwijs, waarin alles in roosters zat en uren en rennen van het ene naar het andere lokaal. Dat ik dacht, ik laat het ook maar een beetje gebeuren. Want soms loopt het leven ook niet zoals je denkt dat het zou kunnen of moeten lopen. Dat hebben we ook meegemaakt in ons leven. Jan en ik en voor Laurens en Charlotte God hetzelfde. Maar het feit dat het gaat zoals het nu gaat, daar geniet ik maar van met de dag.
0: Ja.
2: En dat is goed ook.
0: Life happens when you're making plans.
2: Absoluut. Zo is het. Ja.
1: Maar het is zo mooi als je dan in de stad loopt met zo'n klein kind. En dat kind dat huppelt om je heen. Dan ben je natuurlijk een paar jaar verder. Maar het is zo dankbaar. En wat ik heel belangrijk vind, want ik heb 5 kleinkinderen. En mijn partner en ik hebben er samen 11. En straks 12. En het mooie ervan is dat je creëert een bepaalde band met die kinderen. Als je ze ziet, en dan hoeven ze echt niet elke week te zien, maar soms om de 14 dagen. Want in het begin dat ik oma was, werkte ik nog. En dan paste ik 1 keer in de 14 dagen op. Dat was fantastisch. En ik had een kleinzoon en die was helemaal gek van graafmachines. Dat was een bouwput in Schiedam, want daar woonden ze. En ik kon het amper
2: wat
1: zeggen.
2: Wat grappig, Schiedam.
1: Ja.
2: Daar wonen Lau en Char ook.
1: Oh, wat leuk. Ze woonden in de Svea-parken. Maar goed, ik liep daar rond met dat jochie. Inmiddels is hij 25. En dat was zo leuk. Gaaf, fascinerend. Hij kon het amper zeggen. En 25 jaar later, hij is arts. Dat is leuk. Maar de band die je creëert met die kleinkinderen is zo waardevol.
2: Ken jij dat ook, Marcel?
0: Wij hebben 7 kleinkinderen. En we hebben vooral met de eerste 2 hebben we wel veel gedaan. En toen was wel de conclusie dat wij vanuit die gebondenheid en vanuit al die andere activiteiten die ik zelf altijd al deed. En mijn vrouw gaf naailes bijvoorbeeld. Die heeft jarenlang naailes gegeven. Soms wel 4 dagdelen per week.
2: Van huis uit?
0: Van huis uit, ja. We hadden best een druk leven verder. Dus we hebben na de eerste 2 kleinkinderen hebben gezegd van nou, structureel oppassen gaan wij niet meer doen.
2: En hoe heb je het toen opgelost?
0: Nou ja, gewoon voor een deel. Één zoon woont al heel lang in het buitenland. Die zit nu in Tsjechië en die heeft geen partner op dit moment en ook geen kinderwens op dit moment. We hebben 2 en een van mijn dochters woont in Amsterdam. Dus die zie je dan sowieso minder vaak dan als om de hoek wonen bij spreken. En 2 kinderen wonen in Gouda. Daar heb je dan toch meer contact mee dan met de kinderen uit Amsterdam. En daar hebben we veel contact mee. En af en toe komt er iemand logeren en dat soort dingen. Dus,
1: is toch prachtig?
0: Is hartstikke mooi. Is hartstikke
1: ja, joh.
0: Mooi.
1: Ja. En kijk, dat is het voorland wat zij nu heeft en krijgt.
2: Ja.
1: En dat is juist het leuke ervan. Want het is natuurlijk... Het mooie ervan is dat je kinderen zijn bij jou. Je kunt ze alle aandacht geven, alle liefde geven die je wil. Maar daarna gaat het wel naar huis.
0: Ja, dat is zo. En ze mogen ook altijd meer bij een opa en oma. En die doen je moeilijk over een aantal dingen.
1: Precies. Je moet je houden aan de regels. Herkenbaar. Ja. Je moet je wel houden aan de regels van de ouders. Maar je mag even tussen de regels kijken. Ja, en dat precies. is echt... Roelie, dat is zo leuk.
2: Ik neem het ter harte.
1: Doe dat. Doe dat. Want ik heb heel vaak gezegd... Jongens, als je bij oma bent, dan ben ik hier de baas. Ja. Klaar.
0: Hoe kijk je aan tegen de radio-uitzendingen die je de komende periode gaat doen namens Oudewater voor dit programma?
1: Ik heb besloten en ook al een beetje aangegeven dat ik in ieder geval een kleine zomerstop doe.
0: Ja.
1: He, want eerst was het de bedoeling dat we helemaal zouden stoppen. Ik heb vanmiddag dus nu ter plekke besloten dat we doorgaan.
0: Ja.
1: Maar ik wil tot september het even rustig aan doen. Ook door de huiselijke omstandigheden wil ik even de ruimte hebben om alles in plaatsen en te doen. En dan gaan we weer beginnen. Bovendien heb ik in de zomer ook altijd even de tijd om weer nieuwe dingen voor te bereiden. Hè? Dus mensen uit te nodigen. Want je hebt er natuurlijk best wel even tijd voor nodig. Het is niet zo dat je vandaag belt en morgen zit in de studio. Nee, dat moet je allemaal weer even voorbereiden. Enfin, dat weet je zelf.
0: Ja.
1: Dat weet Roelie ook na zoveel jaar. En dat vind ik heel belangrijk. En ik wil... Ja, bij deze.
0: Ja, dus eigenlijk ga jij je eerste uitzending in september weer doen.
1: De eerste uitzending wordt in september, ja.
0: We zijn nog bezig met andere lokale omroepen om toch te kijken of we nog een keer andere omroepen geïnteresseerd kunnen krijgen. Hè. Er was ook sprake van dat
2: Krimpen en Waard
0: wellicht dat... interesse zou hebben. Wat kunnen we daarover vertellen op dit moment?
2: Nou, ik heb medewerking gekregen voor iets wat ik mocht doen voor een wijkcentrum hier in Gouda. En daarmee kreeg ik... Want je zit natuurlijk 40 jaar bij de omroep. Dus er zijn mensen hier ook weggaan naar andere omroepen. Omdat ze ergens anders wonen bijvoorbeeld. Je hebt er toch contact mee. En toen zei ik, ja, het is hartstikke leuk werk dat de omroep werkt. Maar misschien kunnen we wel wat vaker wat samen doen. En nu zou het fijn zijn om te kijken of wij misschien met de radio van Krimpen en Waard kunnen samenwerken. Maar hoe ver dat is, dat weet ik nog niet. Ik had het heel erg druk nu de afgelopen periode met afscheid van mijn man. En alles wat er rond het huis van Laurens en Charlotte in Schiedam, want ze gaan verhuizen. Dus ik dacht, ik ga ze wel even bellen als alles achter de rug is, om te vragen of er nog samenwerking mogelijk is.
0: Ja.
2: Ja.
0: En zijn er in het verleden nog met andere omroepen geweest met wie samengewerkt werd? Ik zit bijvoorbeeld te denken aan Waddinxveen. Dat ligt tegen Westergouw aan. Is er ooit met Waddinxveen samen?
2: Ja, er is, hebben we geprobeerd. Geweest. We hebben wel etentjes gehad. Hè, met Waddinxveen is er nooit iets van gekomen.
1: Nee, ik heb begrepen van Willy Klom dat het erg moeilijk was om dit inderdaad met elkaar van de grond te trekken.
2: Ja.
1: Er waren niet direct mensen, gegaderden die dit zouden willen doen. We hebben ook geprobeerd in Woerden, bij RBL Woerden. En ik denk dat misschien in de nabije toekomst dat wel gaat gebeuren. Ik heb namen gekregen van mensen die wellicht geïnteresseerd zouden zijn. Er is er eentje die maakt een muziekprogramma op dit moment. Maar die zou ook dat muziekprogramma kunnen verpakken in een soort gast uit de streek. Iemand interviewen die, net zoals jij, bevlogen bent van een bepaalde soort muziek. Ja. En daar een programma omheen.
2: Ja, ja. Memory Lane hebben wij daarvoor gehad, hè?
0: Ja, onder andere.
1: Ja. Oh ja. Ja.
0: Dat is een programma waar ik ook aan gewerkt heb. Ja. Memory Lane.
1: Okay.
2: En dan nog even één, want als je vraagt samenwerken met omroepen. Ja. Wat ik vooral hier nu ook nog even wil zeggen, is dat Anneke Becker in Bodegraven ook heel veel gedaan heeft voor dit programma. En zij zit ook zo in dezelfde levensfase als ik. Dus, en haar man is net met pensioen. En toen werd de bron een beetje opgedroogd. Dus zij heeft de laatste periode niet veel meer aangeleverd. En toen heb ik haar wel gevraagd, vorig jaar kunnen we nog wel op je rekenen of niet. En zij heeft gewoon ook duidelijkheid gegeven, gezegd ik ga het niet meer doen. Dus dat betekent dat we vanuit Bodegraven geen medewerker meer hebben. Maar zij zenden wel onze uitzendingen daar nog steeds uit.
0: Ja. Ik heb het even gezien. Dat soort, en dan is een alternatief natuurlijk dat wij gewoon proberen af en toe mensen uit Reerweek en Bodegraven in ons programma te
2: krijgen. Zo is het. Ja.
1: Dat is heel leuk.
0: Ik had streek gezien, dus ik zag ook onlangs nog een artikel staan over dat museumpje dat ze in Reerweek hebben bijvoorbeeld.
2: Ja,
0: dat,
2: leuk,
0: daar zitten mensen achter en ik denk van die ga ik ook een keer uitnodigen om hier te komen. Zodat we dus toch proberen vanuit Gouda wel mensen uit de streek gewoon in hier te krijgen en hier opnames te maken.
2: Ja, maar we moeten afronden. Ik wil toch even één ding nog zeggen. Ik vind het ook vreselijk leuk, en jij doet dat altijd, om naar mensen toe te gaan in hun omgeving. Dus dat zou ik je toch ook willen meegeven. Niet altijd vanuit de studio, maar gewoon lekker met dat tas.
1: Eigen omgeving.
2: Hartstikke leuk.
1: Ja. Ja.
0: Dankjewel voor dit advies.
2: Graag gedaan. We moeten afronden, zegt Arjan. Dus dat ga ik doen. Ik Ja, dat ga ik laten horen. Je mag het alvast een beetje eronder zetten, want die meneer gaat even praten. Even zachtjes. Ik ga eroverheen praten. Marcel Vos, wat fijn dat je het wilt overnemen en dat het doorgaat. Ik wens jou daar heel veel succes mee. En fijn wil dat jij op grond van dat wat Marcel heeft aangeboden nog doorgaat. Ik bedank Arjan Doelman voor alle keren samen hier in de studio. En ik moet eerlijk zeggen, ik vind het eigenlijk best wel heel, heel emotioneel om toch afscheid te nemen. Het gaat jullie goed.
0: Ja, Roelie, heel erg bedankt voor alle inspanningen van Gouden Stad in de afgelopen 40 jaar.
1: En heel fijn dat ik met je mocht samenwerken.
2: Dank je. We gaan luisteren naar de finish, The Family Tree.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Klimaatboegbeeld Marjan Minnesma is overleden. Ze was bekend van haar stichting Urgenda, waarmee ze streed voor duurzaamheid. In 2015 werd ze wereldnieuws toen ze een rechtszaak tegen de Nederlandse staat won, waarin ze een ambitieuzer klimaatbeleid eiste. Minnesma werd zo een van de meest invloedrijke stemmen op het gebied van klimaatbeleid en energietransitie en won meerdere prijzen voor haar werk. Marjan Minnesma overleed aan de gevolgen van borstkanker. Ze was 59 jaar. De gemeente Groningen gaat de komende dagen 's nachts asielzoekers opvangen voor wie geen plek is in het volle aanmeldcentrum in Ter Apel. De mensen worden de komende 3 nachten ondergebracht in een congrescentrum. Om hoeveel asielzoekers het gaat is nog niet bekend. Vanochtend schreef het Dagblad van het Noorden dat minister Van der Brink van Asiel de toezegging had gedaan dat er vandaag 2 nieuwe opvanglocaties worden geopend. Waar de andere noodopvang moet komen is nog niet duidelijk. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over de situatie in Ter Apel. De organisatie vindt het onbegrijpelijk dat er nog steeds geen echte oplossing is. In China is de eigenaar opgepakt van de mijn waar gisteravond een gasexplosie plaatsvond. Zeker 90 mensen zijn daarbij omgekomen. Ook zijn honderden mensen naar het ziekenhuis gebracht. Reddingswerkers zoeken in de mijn naar meer slachtoffers. Mogelijk zitten er nog mijnwerkers vast onder de grond. De Democratische Republiek Congo neemt maatregelen om de ebola-uitbraak in te dammen. Zo zijn rouwbijeenkomsten verboden en is het ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. Het aantal besmettingen in Congo stijgt nog altijd. De afgelopen dagen kwamen er honderden besmettingen bij. Het weer, een zomerse dag vandaag met veel zon en 25 tot 29 graden. In het zuiden mogelijk lokaal nog iets warmer. Vanmiddag trekken wat wolken over en koelt het wat af door een sterke wind van zee. Morgen is het opnieuw zonnig en warm, 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De gemeente Groningen gaat de komende dagen 's nachts asielzoekers opvangen voor wie geen plek is in het volle aanmeldcentrum in Ter Apel. De mensen worden de komende 3 nachten ondergebracht in een congrescentrum. Om hoeveel asielzoekers het gaat is nog niet bekend. Vanochtend schreef het Dagblad van het Noorden dat minister Van der Brink van Asiel de toezegging had gedaan dat er vandaag 2 nieuwe opvanglocaties worden geopend. Waar de andere noodopvang moet komen is nog niet duidelijk. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over de situatie in Ter Apel. De organisatie vindt het onbegrijpelijk dat er nog steeds geen echte oplossing is. Op een vleeskuikenbedrijf in het Friese Marrum is vogelgriep ontdekt. De ruim 80.000 kuikens op de boerderij worden geruimd. De nieuwe uitbraak is opmerkelijk omdat vogelgriep vooral in de herfst en winter toeslaat als er veel wilde vogels onderweg zijn. Een maand geleden is ook de ophokplicht bijna overal opgeheven. Vorige week was er ook een nieuw geval van vogelgriep. Op een pluimveebedrijf in Biddinghuizen zijn toen 55.000 kippen gedood. Klimaatboegbeeld Marjan Minnesma is overleden. Ze was bekend van haar stichting Urgenda, waarmee ze een rechtszaak over klimaatbeleid tegen de staat won. Ze was een van de meest invloedrijke stemmen op het gebied van klimaat en energie. Marjan Minnesma was 59 jaar. Feyenoord heeft Robert Eenhoorn officieel aangesteld als algemeen directeur. Zijn komst naar de Rotterdamse club werd al langer verwacht. Samen met de nieuwe technisch directeur neemt Eenhoorn de taken van Dennis de Kloeze over, die na dit seizoen vertrekt. Robert Eenhoorn is voormalig profhonkballer en was sinds 2014 algemeen directeur van AZ. Het weer, er trekken wat dunne wolkenvelden over, maar het is overwegend zonnig en het wordt 25 tot 29 graden. Vanmiddag kan het aan de kust wat afkoelen door wind vanaf zee. Morgen opnieuw zonnig en warm. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Zaterdagmiddag, even na enen. De herinnering drijft boven. Plaatjes waarvan je zegt, oh wat lekker. En wie was dat ook alweer? Beleef het gevoel van de jaren 70 en 80 in Weekendlift. Muziek met de eeuwige jeugd.
1: Erwin Holthuizen. Wanneer gaat het op, Erwin?
2: Hoe vindt u dit?
3: Fijn.

0: wedstrijd als profvoetballer. Hij speelt zijn laatste wedstrijd tegen PEC Zwolle. En dat was groot nieuws in Nederland. En uit je radio de klanken van de Engelse meidengroep Bananarama. Met Robert De Niro's Waiting. Luisteraars, goedemiddag. Zaterdagmiddag 23 mei 2026. We staan aan het begin van een lekker lang Pinksterweekend. En dat doe je natuurlijk met de radio aan. Van harte welkom bij Weekendlift. Met hier het allerlekkerste tot en met 2 uur op je radio. De hits uit de 70s, 80s, 90s. En natuurlijk heel veel vaste programmapunten. Zoals onder andere het Weekend Weerbericht. Blijft het zulke mooi weer of niet? En onder andere de kermisplaten en de rubriek Kopje Thee met de DJ. Ik ben er tot en met vanmiddag 2 uur.
1: Dit is Weekendlift met Erwin Holthuizen.
2: Turn it up loud.

0: Wij Talbert, dus je bent van harte welkom in de studiocomplex. Ik zou zeggen, eet smakelijk. En hij is er natuurlijk ook weer bij, hè?
1: Ik weet niet van Bronnenbos!
0: Ik heb al een beetje honger gekregen zo op deze zaterdagmiddag met dit mooie weer. Ja. Lekkere muziek tot en met 2 uur op je radio. Hang lekker achterover in je tuin of gewoon binnen. En zet je radio voluit. Stand je burenruzie. Hier is Summer.

0: zat aan het gaatje, zouden we een jaar geleden hebben gezegd. De nieuwe single van Somber met Homewrecker, een paar maanden geleden al getipt als de tip voor de top. Staat inmiddels hoog in de top 40.
1: Komt er nog meer of was dit het?
0: Nou, er komt nog veel meer hoor, dus hou je radio gewoon lekker aan. Oude plaatjes, nieuwe plaatjes. En dit is zo'n plaatje van je zegt, oh ja, wie was dat ook alweer? Nou, in 1989 was die razend populair. Het werd geproduceerd door de heren Stock, Aitken en Waterman. Hij kwam uit Australië. We hebben het over Jason Donovan. And Too Many Broken Hearts.

0: Gouwestad is jarig en daarom pakken we flink uit.
1: Je kunt onze radioprogramma's nu ook ontvangen via DAB+.
0: DAB+ is de digitale opvolger van FM.
1: Luister Gouwestad Radio, nu in digitale geluidskwaliteit.
0: Van Utrecht tot Zoetermeer, luister Gouwestad via DAB+. Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot

Ja, voor sommige mensen is het toch wel een beetje nostalgie op de radio. Hamilton, Joe, Frank en Reynolds en Don't Pull Your Love uit 1971. Ja, zo lang geleden, ja. En daarvoor muziek van Jason Donovan en Too Many Broken Hearts uit 1989. Het werd geproduceerd inderdaad door Stock Aitken en Waterman. En Pete Waterman die beweerde destijds dat hij dit liedje in 10 minuten tijd op het toilet had geschreven. Nou, dat bleek later niet waar te zijn natuurlijk, maar het was natuurlijk wel een heel leuk smeuïg verhaal. Mocht je net hebben ingeschakeld, het programma heet Weekendlift. Iedere zaterdagmiddag te beluisteren via de lokale omroepen van Bodegraven, Gouda en Oudewater. En vanavond, zaterdagavond tussen 6 en 7 in de herhaling te beluisteren via Gouwestad Radio. En zondagmiddag tussen 1 en 2 via BR6. En zondagmiddag tussen 5 en 6 via Midland FM.

0: van de plaat en zijn verhaal.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Ik hoop dat je even tijd voor me hebt, want ik wil je namelijk een liedje laten horen. Een liedje over ballonnen die je ziet vliegen tot ze langzaam uit het zicht verdwijnen. Probeer dat beeld even vast te houden in gedachten. Het liep namelijk niet goed af met die ballonnen. Eenmaal in de lucht werden ze aangezien voor UFO's, waardoor de autoriteiten zich zorgen gingen maken. Zelfs het leger sloeg alarm, want die UFO's zouden wel eens een gevaar voor ons land kunnen vormen. En dus was er een of andere generaal die zijn straaljagers op mijn ballonnen afstuurde. De piloten voelden zich stoere soldaten die die klus wel even zouden klaren. Ze dachten dat ze Captain Kirk uit Star Trek waren. Alleen was het nu geen fictie. Vanaf de grond leek het één groot vuurwerk, maar in de lucht was het bittere ernst. En de buurlanden konden natuurlijk niet achterblijven. Ook zij begonnen de horizon te bestoken. Sterker nog, het liep steeds verder uit de hand. Zelfs het oorlogskabinet kwam bij elkaar, voorgezeten door de ministers Lont en Kruidvat. Ze maakten snode plannen en dachten dat ze nog slim waren ook. Ze riepen, nu is het oorlog. Dit is het moment om de macht te grijpen. Tja, wie had dat nou kunnen denken? Dat het zo ver kon komen door mijn onschuldige ballonnen. Die oorlog die duurt ondertussen maar voort. En een winnaar komt er niet. Er zijn alleen maar verliezers. Er is namelijk niets meer. Zelfs geen ministers van oorlog en geen straaljagers meer. Het enige dat is overgebleven is een wereld vol puin. Wel heb ik nog één ballon over. Ik blaas hem op, ik denk aan jou en ik laat hem gaan in de vrije lucht.

Je hebt de stem vast en zeker herkend. Aan 1983, Nena met Noorna Noordzi, Loevelons. Dankjewel Bart van Leeuwen voor de plaat en zijn verhaal. Ik heb het clipje nog even opgezocht en daarin zie je Nena. En dat treedt ze altijd op in een hele strakke leren broek. Ja, dat herinner ik nog van haar. Justin Wild, dat is een Nederlandse zanger. Die weet wel hoe je feestje bouwt. Hij reist het hele land door en overal weet hij het publiek in beweging te krijgen. En dat deed hij tot voor kort met covers. Maar tegenwoordig heeft hij ook zijn eigen materiaal. Dit is zijn allerlaatste. Cheerio!

0: Er is geen vuiltje in de lucht, de nieuwe single van Justin De Wild en Cheerio.
1: Echt te gek.
0: Nou, dankjewel. Nou, eens even kijken of het lekker weer wordt of blijft. De kans op zon die is maar liefst 50% groot. De kans op neerslag is 10 graden. Minimale temperaturen van 14 graden. Let op, maximaal wordt het zo'n 26 graden. Er is wind en die waait uit het noordwesten.

de muziek is vandaag zeer uiteenlopend. En wat een leuke plaat. José James, The Good Life. Het is de soundtrack van de film Nobody 2. En daarvoor in het kader van de Soul Show Classic, muziek van Smokey Robinson en Touch the Sky uit 1983. Het is vandaag 23 mei en ik heb even gekeken wat het leukste thema is van vandaag. Er zijn er diverse, maar deze is toch wel heel erg bijzonder. Want het is vandaag de internationale dag van de schildpad. En dan hoor ik je denken, wat doen we dan? Nou, we doen heel veel, maar alles wat we doen, dat doen we op een heel laag tempo. De internationale dag van de schildpad, je moet er maar op komen. Zo dadelijk om 1:15 de rubriek kopje thee met de DJ en daarin doen we het ook eventjes langzaamaan. Maar eerst gaan we toch eventjes het tempo verhogen, want we gaan naar de...

0: Oh yeah, 1975. Muziek van Bill Amesbury en Virginia. Tussen haakjes, touch me like you do. Hey Nicolette, mag ik jou eventjes aanraken?
1: Hey, buurmannetje. Bakkie.
2: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Zaterdagmiddag, het is bijna 14:15. De hoogste tijd voor de rubriek Kopje Thee met de DJ. Soms hoor je een nummer dat voelt als een warme zomeravond. Alsof alles even vertraagt en iedere noot precies op de juiste plek valt. Een groove die zacht begint, maar je langzaam helemaal meesleept. Soul, jazz en pure klasse komen samen in een geluid dat tijdloos blijft klinken. Bill Willis en Ralph McDonald in The Name of Love.
2: Het is zwol, romantisch en vraagt om meer. Iedere week de mooiste love song in de rubriek Koppie Thee, DJ

Bill Withers en Ralph McDonald in 1984 en In the Name of Love. En ja, dit soort plaatjes klinken toch ontzettend lekker. Zeker als je aan de rand van een zwembad ligt. Of misschien wel bij een verwarm strand. Misschien wel in Turkije of in Curaçao of in Griekenland. Het maakt allemaal niet uit. Als je maar doet, dan hou je radio gewoon lekker aan. Maar er zijn soms van die plaatjes waarvan je denkt van wie waren dat ook alweer? Nou, de volgende groep die kwam uit Nederland. Ze stond in 1988 heel eventjes in de top 40. De groep bestond uit drie dames en één heer. Ze noemden zichzelf Go Go Nine. En ze hadden een bescheiden hit, namelijk Feel the Motion. Maar daarna blijft het eigenlijk heel erg stil.

Coco Nijn, gewoon uit Nederland en Feel the Motion. Het is vandaag de internationale dag van de schildpad. En dan dat doen we alles een beetje op half tempo. Hè. Maar goed, dat geldt niet voor de nu volgende groep. Want die brengen volgende maand een nieuw album uit. Op 10 juli komt er namelijk een nieuw album uit van de Rolling Stones. En daar hoort natuurlijk ook een hele nieuwe single bij. Nou, die staat al helemaal klaar. En het is ook echt het originele geluid van de Stones. Luister zelf maar. In the Stars uit 2026.

0: De Rolling Stones uit In The Stars. Ik ben benieuwd wat jij ervan vindt.
1: Dit was niet zomaar goed. Dit was simpelweg weergaloos.
0: Nou, dat is duidelijk. Tijd voor een tienersterretje uit 1988. Hier is Debbie Gibson.

Take Not Disturbed, muziek van Debbie Gibson. Uit 1988, ze schreef het liedje zelf toen ze nog een tienersterretje was. Ja, tot zover het programma Weekendlift. Ik dank je hartelijk voor het luisteren. Ik wens je een heel mooi lang weekend. En graag tot volgende week. Hoi!

0: Annette Schut met het NOS Journaal. Op Utrecht Centraal zijn activisten van actiegroep Extinction Rebellion het spoor opgegaan. Gisteren werd de spoorblokkade nog verboden door de burgemeester, politie en OM. En ook de NS en ProRail vinden dat het spoor geen plek is om te demonstreren. Utrecht is het belangrijkste spoorwegknooppunt van het land. De actie begon met een sit-in voor de toegangspoortjes van het station. De activisten willen aandacht voor het leed van Palestijnen in Gaza en eisen dat het kabinet Jette per direct sancties instelt tegen Israël. Op een vleeskuikenbedrijf in het Friese Marrem is vogelgriep ontdekt. Ruim 80.000 kuikens op de boerderij worden geruimd. De nieuwe uitbraak is opmerkelijk, omdat vogelgriep vooral in de herfst en winter toeslaat, als er veel wilde vogels onderweg zijn. Een maand geleden is ook de ophokplicht bijna overal opgeheven. Vorige week was er ook een nieuw geval van vogelgriep. Op een pluimveebedrijf in Binninghuizen zijn toen 55.000 kippen gedood. Klimaatboegbeeld Marjan Minnesma is overleden. Ze was bekend van haar stichting Urgenda, waarmee ze streed voor duurzaamheid. In 2015 werd ze wereldnieuws toen ze een rechtszaak tegen de Nederlandse staat won, waarin ze een ambitieuzer klimaatbeleid eiste. Minnesma werd zo een van de meest invloedrijke stemmen op het gebied van klimaat en energie en won meerdere prijzen voor haar werk. Marjan Minnesma overleed aan de gevolgen van borstkanker. Ze was 59 jaar. Feyenoord heeft Robert Eenhoorn officieel aangesteld als algemeen directeur. Zijn komst naar de Rotterdamse club werd al langer verwacht. Samen met de nieuwe technisch directeur neemt hij de taken van Dennis de Kloeze over, die na dit seizoen vertrekt. Robert Eenhoorn is voormalig profhonkballer en was sinds 2014 algemeen directeur van AZ. Het weer. Er trekken wat dunne wolkenvelden over, maar het is overwegend droog en zonnig bij 25 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in het westen van het land op de A4, Den Haag richting Rotterdam. Bij knooppunt Benelux staat 6 kilometer file met 10 minuten vertraging. En het heeft te maken met omrijdend verkeer, onder andere van de A16 van Rotterdam naar Breda, is namelijk de weg dicht tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk voor werkzaamheden. De parallelbaan is wel vrij, maar daar staat 4 kilometer file met ruim een half uur vertraging. Omrijden kan beter via de ring van Rotterdam. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.

Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Mulder Mazda. Low-key country line dancers van Henk de Jong uit Gouda. WLICT voor aanleg van data- en glasvezelinstallaties. En Grieks restaurant Rodos in Gouda.

Een hele goede middag allemaal en hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Sport op Zaterdag. Deze hittebestendige dag toch wel? Nou ja, ik moet zeggen, ik hoop dat de verslaggevers het een beetje cool hebben vandaag. Dat ze een goede plek hebben opgezocht, wat water hebben meegenomen. En in ieder geval zorgen dat zij er cool bij zitten voor in ieder geval het verslag doen van de wedstrijden van vandaag. Er is nog volop te beleven van alles op de velden, want we hebben nog 5 wedstrijden voor u. Sommige ploegen zijn natuurlijk al allemaal klaar en die zijn al uitgespeeld. Die hebben al een kampioenschap binnen of zijn gedegradeerd, wat dan ook. Het kan allemaal. Maar vandaag zijn er zeker nog belangrijke ontmoetingen. Onder andere de ontmoeting van Donk tegen Nieuw-Utrecht. Belangrijke wedstrijd voor Donk. Wij zijn erbij met Gerrit Schinkel voor ons daar langs het veld in de tweede klasse B. De Bild tegen FC Oudewater gaan we ook volgen. Natuurlijk met voor ons de plekken in de Beeld Wim Hendricks. Ona tegen RVC 33. Ja, ook dat is een toch wel 6-punten-wedstrijd. Ona moet gewoon winnen. En ook zeker gaan kijken wat de wedstrijd van Ommoord vandaag bezighoudt. Want wat daar gebeurt is ook belangrijk. Gaan we zo meer van horen uit de mond van Jurgen Veldman. Ona dus tegen RVC 33. Ook straks vanaf 2:30. Reewijk tegen de Rijnstreek gaan we ook volgen met André van Echtdom voor ons langs de lijn. En hier in Gouda op het Groenhovenpark zit vanmiddag Elian Griffioen bij Gouda tegen Woerden. Dat allemaal dus straks in de loop van deze uitzending. Andere wedstrijden die we vandaag niet hebben, die houden we uiteraard ook bij. Onder andere ook de verrichting van Jodan Boys. Ze spelen om 4:00 tegen Portugal. Voor de eerste keer, want maandag gaan ze nog een keer spelen. Voor de tweede keer tegen Portugal. Dan de finale van de voetbal Rijnmond Cup. Maar goed, dat allemaal dus straks. Houden ook de verrichting van de andere clubs in de gaten. U hoort het allemaal hier bij Sport op Zaterdag. Vandaag gemaakt door Remco Bologne. Die zit hier achter de knoppen. Mijn naam is Paul Reilersdam. En we hebben gelukkig ook een hele berg aan fijne artiesten bij ons. Zoals ook deze band natuurlijk, hè. De Police, daar beginnen we mee dit uur van Sport op Zaterdag. Every little thing she does is magic. Blijf lekker luisteren, zoek wat verkoeling en wij zorgen voor een lekkere uitzending.

Muziek van The Police. Aan het begin van Sport op Zaterdag. Every little thing she does is magic. Daar begonnen we mee. We gaan kijken naar de wedstrijden van vandaag. Wat staat allemaal op het programma in deze speelronde van zaterdag de 23e? Nou, sowieso de laatste speelronde dus bij de diverse divisies, diverse klassen. Als eerste in de vierde divisie B speelt Jodo Moyes vandaag bij Portugal uit. De kampioen vandaag spelend en zullen waarschijnlijk niet met de volledige sterkte aantreden, want ja, maandag dus die finale van de Voetbal Rijnmond Cup, waar ze dus wel op volle sterkte zullen gaan spelen. Capelle tegen Smitshoek staat vandaag op het programma in de vierde divisie B. Evenals Schravenzande tegen SHO. Heerjansdam tegen RKAVV. Kwik tegen Halsteren. Sportclub Feyenoord tegen Xerxes DZB. VUK tegen HBS. En Westlandia tegen VOC in de vierde divisie. Tweede klasse B vandaag. De Bilt tegen Oudewater. Daar zijn we natuurlijk bij aanwezig. Net zoals we aanwezig zijn bij Donk tegen Nieuw-Utrecht. Edo speelt tegen Woudenberg. PVCV ontvangt De Meren. Parkhout tegen Montfoort SV19. En Zeist tegen VVI. Dan de derde klasse E. Aarlanderveen tegen BSC68. ASC tegen Koudekerk. Biver speelt vandaag tegen Esto. Oegstgeest ontvangt Meerburg. Groeneweg tegen EMM21. De kampioen Olympia speelt vandaag tegen Roak. Vandaag om 16:15. Teilingen tegen Dokkel staat ook op het programma in 3E. Dan de vierde klasse B. Vandaag geen competitieprogramma. Die zijn gewoon klaar. Daar is het allemaal afgelopen. Wel de vierde klasse D natuurlijk. Daar gebeurt nog van alles en nog wat. ONA speelt tegen RWC 33. Die wedstrijd is heel erg belangrijk. Daarnaast volgen we ook de verrichtingen van Cabau en Ommoord op de voet. Want ja, Ommoord moet gewoon winnen. Dan is ONA ook weer veilig. Dus ja, dat zijn ook van die wedstrijden die worden gespeeld. Dan Bergambacht tegen Schoonhoven. Dilettant tegen SWS. En Florian tegen Haastrecht. VVOR tegen Lopik in de vierde klasse D. Vijfde klasse B, ASW tegen Lekkerkerk. Reewijk tegen de Rijnstreek zijn wij natuurlijk bij aanwezig. Gouda tegen Sportclub Woerden, ook daar hebben wij een plekje opgezocht op de tribune. Kamerik tegen SPV 81 staat op het programma. Moerkapelle tegen Gouderak en Stolwijk tegen Web, ook daar. Vandaag dus nou, geen verslag van, maar wel uiteraard de verrichtingen die we op de voet volgen bij die wedstrijd in de vijfde klasse B. Dat allemaal dus hier bij Sport op Zaterdag. En we gaan weer verder met muziek van Years and Years. Dit is King.

0: Years and Years and King in Sport op zaterdag, 14:15. Het is lekker buiten, lekker zonnig. Straks vanaf 14:30 rolt de bal in dit programma. We zijn aanwezig bij 5 wedstrijden en ook zeer de moeite waard dus om te blijven luisteren. Eerst iets heel anders, want sport gaat al lang niet meer alleen over winnen of over verliezen. Want voor veel jongeren is het ook een plek om erbij te horen. Maar juist die jongeren die haken steeds vaker af. En daar wil mijn telefonische gast van vandaag iets aan veranderen. Aan de telefoon hebben we Redouan Alaoui. Hij is gemeenteraadslid in Gouda voor GroenLinks PvdA. En voormalig vicevoorzitter van de Vereniging van Goudse Sportorganisaties. Dat is de VGSO. En hij zet zich in voor gelijke sportkansen, voor gezonde sportverenigingen. En ook voor meer ontmoetingsplekken voor jongeren in de stad. Redouan, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Paul. Goedemiddag.
0: Ja, en om meteen bij het begin te beginnen eigenlijk. Wat betekent sport persoonlijk voor jou?
1: Nou, het is een middel om in verbinding te komen. Het is ook om gezonder te worden. Het is ook om te ontspannen. Er zitten zoveel elementen aan sporten. Dat ik eigenlijk zoveel kan opnoemen. Maar voor mezelf betekent het echt gewoon om even tot rust te komen. Even te bezinnen.
0: Ja, precies. En je bent jarenlang ook actief geweest in de Goudse sportwereld. En waar komt dan die betrokkenheid vandaan?
1: Nou, omdat je als jong ventje, als je dan uiteindelijk in het selectieelftal komt van de lokale voetbalvereniging, in mijn geval was dat dan ONA. Ja. En je ziet wat er altijd gebeurt in die achterkamertjes, hè? Dus in de kleedkamers met trainers en hoe het allemaal gaat. Wat het allemaal betekent en wat het doet voor kleine kinderen. En de kleine kinderen die langs de kant komen staan, dan moet je daar echt in blijven investeren om niet alleen maar de sociale ontwikkeling te bevorderen, maar ook om gezondheid van kinderen te stimuleren. Dat is volgens mij heel erg belangrijk.
0: Ja, en was sport dan voor jou vooral competitie of juist ook een sociale plek?
1: Vooral een sociale plek. Ook omdat de sportvereniging is eigenlijk van oudsher een afspiegeling van de wijk waar die zich in bevindt. Dus je gaat altijd met je vriendjes eerst op straat voetballen en vervolgens naar de sportvereniging. En op die manier heb je toch een bepaalde ontmoetingsplek waar je dan elkaar kan vinden. En in mijn tijd was de derde helft nog belangrijker. Je ziet nu dat de jeugd wat afhaakt, omdat ze heel veel digitale apparaten hebben. Ja. Maar dat was voor ons in die tijd heel erg belangrijk.
0: Ja, je zegt al een beetje, je maakt je dus ook vooral van zorgen over jongeren tussen de 14 en 18 jaar, omdat ze juist zij vaak afhaken bij sport. Wat zie je gebeuren bij die groep?
1: Nou, je ziet eigenlijk door de ontmoeting die je normaal gesproken bij de fysieke sportvereniging hebt, die ontmoeting kunnen ze eigenlijk ook digitaal krijgen. En of dat nou WhatsApp is of Snapchat of je hebt nog talloze van die applicaties, lijkt het er eigenlijk op dat kinderen niet meer genoodzaakt zijn om andere kinderen te ontmoeten via een sportvereniging. Want ze hebben in principe andere kanalen. Ja. En dan zie je eigenlijk dat als die verbinding er niet is, dat je dan ook minder gaat sporten. En ook niet meer die sociale motoriek gaat ontwikkelen, omdat je te weinig fysiek contact hebt met mensen face-to-face. En dat maakt het soms ingewikkeld.
0: Ja, dus het heeft niet echt te maken met prestatiedruk of zo bij jongeren, maar meer gewoon een andere manier van beleven hoe zij die sport willen doen. Of eigenlijk wat ze daarnaast willen doen.
1: Inderdaad, en de leeftijdscategorie die je noemt, Paul, 14 tot en met 18, maar het kan soms ook iets jonger zijn, vanaf 12 jaar. Dan zie je eigenlijk dat ze na primair onderwijs, dan zie je eigenlijk dat ze bij dezelfde vriendengroep blijven als je naar de eerste klas gaat. En als je naar de eerste klas gaat, ga je meestal naar verschillende scholen. Je krijgt een andere onderwijsadvies. En dan wordt eigenlijk zo'n vriendengroep die vaak ook met elkaar bij de sportvereniging voetbalt of zwemt of hockeyt, wordt een beetje uit elkaar getrokken. Ja. En omdat je dus die applicatie hebt, wordt dat eigenlijk vervangen. En dan wordt eigenlijk sport een beetje op de tweede plaats gezet. En voor ons is het eigenlijk heel erg belangrijk om juist kinderen te stimuleren. Om meer sportplekken te creëren, ook in de openbare ruimte. Toch op een andere manier die kinderen te stimuleren als ze dus niet naar die sportvereniging willen gaan.
0: Ja. En vind je ook dat de verenigingen zichzelf ook meer aan zouden moeten passen daarop? Of?
1: Jazeker. We hebben toen ik destijds vicevoorzitter was van de VGSO, wat nu de sportraad is geworden, ja. Vooral aangezet om te kijken naar dat flexibele abonnement of contractvorm, lidmaatschap. Om ervoor te zorgen dat je niet gelijk gebonden bent aan een jaarabonnement, maar dat je eigenlijk op een laagdrempelige manier mensen op verschillende manieren kunt laten sporten. Ja. Daarnaast is het ook interessant om bijvoorbeeld met sportverenigingen een soort van strippenkaart te geven. Dat je eigenlijk in een wijk waar al die sportverenigingen zijn, dat je zegt van nou, je kan een keertje bij ONA voetballen, dan een keertje bij Donk, dan een keertje bij Den Edel, bij de Korte Akkeren. de wijk een strippenkaart kunnen aanbieden. En zo kun je het eigenlijk voor alle kinderen doen in Gouda.
0: Ja, ja, precies. En heb je het ook over, je hebt ook in dat, jullie pleiten eigenlijk er ook voor het inzetten van rolmodellen binnen clubs. En hoe zou dat in de praktijk gaan werken? Hoe werkt dat?
1: In mijn tijd was het zo, als de aanvoerder van de lokale vereniging in een stadsderby ging voetballen, dan ging je vaak naar de voetbalvereniging om langs de kant te staan. Dat waren eigenlijk onze helden. En als hij dan ook even in de supermarkt rondliep, waar jij ook rondliep, dan vond ik het altijd leuk als jong ventje om even gedag te zeggen.
0: Ja.
1: En die rolmodellen, die ambassadeurs, die kunnen we eigenlijk nog beter benutten. Dus we hebben bijvoorbeeld GZC Donk, die ook Champions League voetbalt.
0: Ja.
1: We hebben de judoka's van Den Edel. Ja, er zitten heel wat mooie, geweldige topsporters tussen, die we volgens mij zeker kunnen inzetten om te kijken van ja, hoe kunnen we eigenlijk ervoor zorgen dat de jeugd meer gaat sporten. En ja, daar willen wij ook graag voor pleiten om te kijken hoe kunnen we met die sportverenigingen, dat soort ambassadeurs, in het Goudse beter helpen om die sportklimaat een impuls te geven.
0: Ja, precies. En voor jou gaat sport dus duidelijk over meer dan alleen over bewegen. En je noemt dus ook sportverenigingen ook in dit geval die belangrijke ontmoetingsplekken. Want ja, daar moet het dus gaan gebeuren. Nou spreek je ook veel jongeren als gastdocent op school, heb ik begrepen. Wat hoor je dan van hen?
1: Nou, je ziet wel dat het aanbod van verschillende applicaties, maar ook de keuze hoeveelheid die kinderen krijgen, dat ze zich eigenlijk niet meer committeren aan één specifieke sportvereniging. En dat is ook niet erg, omdat er zoveel keuzeaanbod is. Ze weten ook eigenlijk in een bepaalde leeftijdscategorie niet meer wat ze echt leuk vinden. Het kan van alles zijn. En daarom zeggen wij ook van, als we dit al allemaal weten in het primair onderwijs, dan is het ook handig om te kijken naar flexibele lidmaatschappen. Om te voorkomen dat je eigenlijk een soort van concurrentiestrijd krijgt tussen sportverenigingen. Wie heeft nou de meeste leden? Maar kijk gewoon naar de wensen en behoeften van die kinderen om daar een beetje op in te spelen. Dat kan wellicht met de brede school daarop kan inzetten om dat kort aanbod te faciliteren. Maar ja, dat moeten we gewoon met elkaar gaan bespreken.
0: Ja. Dan wil je ook tijdelijke ontmoetingsplekken permanent maken in Gouda hier in dit geval. En hoe zou zo'n plek er dan uit moeten zien?
1: Het moet sowieso laagdrempelig. Dat het ook toegankelijk is voor iedereen. En je ziet bijvoorbeeld het nieuwe skatepark wat nu ontwikkeld wordt.
0: Ja.
1: Dat eigenlijk een hele mooie verbindingsplek is tussen de twee wijken Westergouw en Korte Akkeren. Het was een beetje verloederd. Maar je zou eigenlijk ook kunnen zeggen,

0: Het programma wordt ook in heel de regio uitgezonden, ook in Bodegraven, in Reewijk, in Oudewater. Ik kan me voorstellen dat dit probleem ook in andere regio's speelt. Spreek je er ook wel eens over vanuit jouw partij met andere gemeentes?
1: Jazeker. En we proberen eigenlijk, als je kijkt ook naar de trends en ontwikkelingen, het verenigingsleven staat behoorlijk onder druk. Of het nou in Valkenswaaij is inderdaad, of in Oudewater.
0: Ja.
1: Maar je ziet eigenlijk dat er heel veel verenigingen op zoek zijn naar die vrijwilligers. Die zijn er niet, dus je kan eigenlijk soms niet vrijwilligers betalen. Omdat een sportvereniging niet veel vlees op de botten heeft. En dan moet je gaan kijken of je misschien iets kunt ontwikkelen om een vrijwilligerspool op te tuigen. Om die kennis en expertise met elkaar te kunnen delen. Of ook om te kijken naar de schaarste van ruimte. Om ervoor toch voor te zorgen dat we eigenlijk de ruimte goed benutten. Er zijn sommige voetbalverenigingen, zoals in Valkenswaaij, die eigenlijk ten onder zijn gegaan of in een andere vereniging zijn gaan fuseren. Nou, we hebben hier in Gouden hebben wij dan te maken met GSV, die het soms ook heel erg moeilijk heeft.
0: Ja.
1: En die hebben eigenlijk een impuls nodig om toch te kijken van, kun je misschien het combineren met andere sportverenigingen, dat je overdag velden beter kunt benutten en in de avonduren de trainingen kunt geven voor het voetbal. Nou, dat zijn volgens mij ook zaken die we denk ik met de sportverenigingen, sportbestuurders moeten gaan bespreken. Om ervoor te zorgen dat we de ruimte kunnen delen. En ook qua financiën dat met elkaar beter kunnen gaan gebruiken met elkaar.
0: Ja, nou, dat zijn mooie ambities ook. En als we dan, laten we zeggen, 5 jaar vooruit kijken. Wat hoop je dan dat er veranderd is hier in Gouda of in de regio?
1: Nou, dat we meer niet meer op de klassieke manier naar ruimtes moeten kijken. Dat we eigenlijk ruimtes meerdere bestemmingen geven. Bestemmingen om ervoor te zorgen dat je eigenlijk een maatschappelijke functie overdag kunt inzetten en in de avonduren sport.
0: Ja.
1: Of een combinatie daarvan. En nu is het zo eigenlijk dat onze hele systeem, om het zo maar te zeggen, om het niet al te technisch te maken, dat als we een bestemming geven aan een bepaald gebied, dat je daar alleen maar hetgeen mag doen wat dat gebied aangeeft. En dat maakt het voor bestuurders, als ze bijvoorbeeld ouderen in beweging willen krijgen of toch maatschappelijke activiteiten willen organiseren die geen sportfunctie hebben, dat het soms ingewikkeld is. En daar moeten we volgens mij even naar kijken wat de mogelijkheden daarvoor zijn.
0: Ja, oké. Okay. Heel goed. En laten we nog even teruggaan nog tot slot naar het begin. Hè. Dus de jeugd, die echt minder sport is ook in dit geval. Stel dat er nou een jongen of meisje op dit moment luistert, jaartje of 15, 16, en die twijfelt om te stoppen met sport. Wat zou je dan tegen diegene willen zeggen?
1: Nou, kijk, twijfelen is altijd goed, hè? Want dan is er iets waar je dus over moet gaan nadenken. Alleen de vraag is niet dat je twijfelt over sport, maar dat je misschien kijkt naar, wat is nou voor mij leuk wat ik zou willen doen? En met welke vrienden of vriendinnetjes kan ik dat gaan doen?
0: Ja.
1: En blijf vooral ook het gesprek voeren met elkaar. Blijf daar niet zelf mee zitten. Probeer ook te kijken naar de mensen in je omgeving die je vertrouwt. Wat het dan aan ligt. Hè? Het kan misschien te maken hebben dat je niet leuke spelers of vriendinnetjes of vriendjes in je omgeving hebt. En probeer dan een alternatief te zoeken. Want sport is gezond. Het is leuk. Het zorgt voor verbinding, je leert mensen kennen en je wordt er alleen maar beter en gezonder van.
0: Kijk, hartstikke goed. Redouane Aloui, dank dat je even tijd voor ons wilde maken aan de telefoon. En wij spreken elkaar over een weekje of 3, denk ik, zoiets. 20 juni, locatieuitzending hier, dus dan zou je ook hier aanwezig zijn, begreep ik al.
1: Ja, hey, leuk. Hartstikke bedankt voor de uitnodiging en tot snel.
0: Tot snel, dankjewel.
1: Goedjes,
0: hoi.

0: The Heat Is On, dat was Glenn Frey natuurlijk van de Eagles. Lekkere plaat, die past wel een beetje bij de tijd ook van vandaag. Lekker weer buiten. En ook The Heat Is On bijna bij ons in het programma. Want we gaan over een aantal minuten misschien al schakelen met een van de velden voor de eerste wedstrijden van vanmiddag. Eerst nog even een verkoelende duik nemen in het zwembad. Want de waterpolosters moet ik zeggen van GCC Donk. Die hebben gisteren de eerste wedstrijd gewonnen in de halffinales van de play-offs om het Nederlands kampioenschap met 22-12. Van ZVL 1886. Topscorer was Maartje Keuning met 6 doelpunten. En vandaag is de return die wordt gespeeld. Dus dat is vanavond dus de return dus bij die wedstrijd. Die ontmoeting dus tussen de dames van GCC Donk en ZVL 1886. We gaan zometeen naar een van de velden toe. Ik ben benieuwd naar wie wij als eerste mogen gaan vanmiddag hier in de uitzending. Dat is Gerrit Schinkel. We gaan voor de eerste keer vanmiddag naar die wedstrijd. Die belangrijke wedstrijd voor Donk tegen Nieuw Utrecht. Gerrit, goedemiddag. Hopelijk een plekje in de schaduw opgezocht.
1: Ik heb een plekje op de schaduw. In de schaduw inderdaad. Een heel verschil met vorige week. Toen zat ik met 2 truien al en moest ik de hagelstenen ontwijken. Nou, tegenwoordig. Nu moet ik de 2 druppels ontwijken. Maar maakt het uit. We gaan hopelijk een goede, leuke wedstrijd zien. En ja, je zei het al, een heel belangrijke wedstrijd voor Donk. Maar dat geldt eigenlijk ook voor de tegenstander Nieuw Utrecht. Want die staan op een derde plaats met 1 puntje achter de nummer 2, de Meren. En ja, de Meren heeft de eerste periode titel gehad. Maar die willen zo hoog mogelijk eindigen. En dat heeft allemaal weer te maken met hoe in stap in de na-competitie. Dus SV Utrecht. Nou, SV Nieuw Utrecht is het. Die wil toch ook tweede worden. Dus die gaan ook voor de winst. En Donk, ja. Die staat in die onderste regionen. Vallei Vogels is in ieder geval al gedegradeerd. En de nummer 12 gaat er ook rechtstreeks uit. En daar staat op dit moment Edo uit Utrecht met 25 punten. Daarboven PVCV met 26 punten. En daarboven weer Donk met 27 punten. Kortom, een heikele positie. En je zou haast kunnen zeggen dat Donk bijna de na-competitie niet meer kan ontlopen. Maar ja, als ze die in ieder geval niet meer kunnen ontlopen, betekent dat ze niet rechtstreeks gaan degraderen. Maar hoe dat allemaal gaat verlopen, dat weet ik niet. De kampioensploeg, de nummer 3, de Utrecht, die poseert nu voor de fotografen. En Donk, ja, over de opstellingen zal ik zo meteen meer geven. Hier en daar een blessure, hier en daar een geschorste. Kortom, dat geeft de jeugd de kans. We gaan dat zien. De wedstrijd gaat denk ik over een minuut of 2 beginnen.
0: Dankjewel Gerrit Schinkel daar voor de eerste keer vanmiddag hier vanuit Gouda. De wedstrijd van Donk tegen Nieuw Utrecht. Belangrijke wedstrijd dus voor de Goudse ploeg. En nog een andere hele belangrijke wedstrijd voor een andere Goudse ploeg. Dat is ook een 6-punten wedstrijd vandaag. ONA tegen RVC 33. Daar moet het vandaag ook gaan gebeuren. Aan de Walvisstraat. En Jurgen Veldman is voor ons te plekken. Jurgen, goedemiddag.
2: Goedemiddag Paul. Goedemiddag luisteraars. Ja, wat we vanmiddag gaan doen, dat zijn we gewoon eigenlijk heel erg benieuwd naar van hoe het gaat lopen. Want de wedstrijd tussen Kabouw en Ommoord, die wordt eigenlijk ook continu in de gaten gehouden hoe het met die stand daar is. En op dit moment staat nog steeds ONA 1 punt voor op de wedstrijd op Kabouw. En het houdt er natuurlijk zo in dat als ONA vanmiddag wint, dan zijn ze er sowieso. Als Kabouw verliest, dan is er helemaal niks aan de hand. Dan hebben ze dus die goede 23 punten hebben ze dus binnen. En blijven ze gewoon ook in waard. Het is zat onder leiding van de heer Schepers. En ik heb even naar de opstelling gekeken. En er waren een aantal mensen afwezig door allerlei omstandigheden. En dan praat ik dus ook over de keeper. Want Peter Ernst staat op nummer 1. Hij staat op de keep. Want Brian Lecroes is op een of andere manier afwezig. Verder is er niks aan de hand. Alleen, natuurlijk, Jesse Hoekstra is weer terug. En daarvoor wisselt hij met Jordi Rook. Hier, met deze wedstrijd gaat zo beginnen. Tussen RBC 33 en ONA in deze hele belangrijke wedstrijd. Voorlopig even terug naar de studio.
0: De spanning is voelbaar vanmiddag in deze uitzending. En op de velden natuurlijk ook bij dit programma. U hoort het al als eerste, Jurgen, bij ONA tegen RVC 33. Andere ploeg uit Reewijk, dat is natuurlijk CVC Reewijk zelf. En die spelen vandaag in Reewijk tegen de Rijnstreek. Een echte streekderby. André van Echtom, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag Paul en luisteraars vanaf Sportpark Groenezoom. Waar inderdaad CVC Reewijk en de Rijnstreek hun laatste competitiewedstrijd afwerken. Gaat het dan om des keizers baard? Nou, niet helemaal. Want CVC Reewijk heeft nog een heel klein kansje op de tweede periodetitel. Het moet dan wel met ruime cijfers winnen. De Rijnsteek en Lekkerkerk Ja, die zijn dus in de top van de tweede periode. Leclerc heeft 3 punten voorsprong op CVC Rijbeek en doelsaldo van +5 beter. Dus dat betekent dat als CVC Rijbeek dus met ruime cijfers wint van de Rijnstreek en Leclerc gaat ruim de fout in tegen ASW, ja, dan zou het er nog in zitten. Maar eerlijk gezegd, ik denk dat dat niet gaat gebeuren. Maar goed, je weet maar nooit. In ieder geval, ik moet even zeggen dat er iets bijzonders is met het elftal van CVC Rijbeek, want Axel Koopman zit op de bank en Kevin van der Heuvel doet mee. En dat zijn twee spelers die ooit die glorieperiode hebben meegemaakt. En daar valt al het eerste doelpunt voor in Rijwijk. Nou, ik zal zo proberen te vertellen wie dat dan heeft gemaakt. Dat gebeurt nu ineens. Dus Rijwijk heeft al een ene voorsprong. Maar ik moet even zeggen, dat zijn dus twee spelers die ooit die periode hebben meegemaakt van CVC Rijwijk. Toen ze dus in de derde klas speelden. Dus dat is best wel lang geleden. En ze zijn al dus 30 plussen. Nou, staat dus al 1-0 voor CVC Rijwijk. Voor CVC Rijwijk tegen de Rijnstreek. Dat is dus een goed begin voor de Rijwijkburgers. Dus we komen zo weer terug en laten kijken hoe het dan verder gaat lopen hier in Rijwijkburg. Waar de stand dus 1-0 is voor CVC Rijwijk tegen de Rijnstreek.
0: Dank je André, daar voor de eerste keer vanmiddag. De eerste doelpunt van vanmiddag viel ook bij jou dus. Rijwijk op voorsprong zojuist gekomen. Ona tegen RVC 33, we gaan weer terug naar Jurgen.
4: 6 minuten gespeeld, stand nog steeds 0-0. En ja, wat ik al zei, Ona is eigenlijk gewoon onwijs goed begonnen. En die zorgt er ook voor dat RVC eigenlijk verdedigend toch ook alles moet doen om dus die zaak te regelen. En nu een mogelijkheid voor een doelpunt. En dan wordt dus die bal eigenlijk naast gespeeld. En dan wordt, nee, dan wordt de bal gepakt door de doelman van RVC. Want het was heel mooi dat Mo Elfeki die bal aangespeeld kreeg. En toen was het er ook wel doorkomen. Maar Steven van der Meer, doelman van RVC, wist die bal eigenlijk te pareren. Hier 8 minuten gespeeld. Stand tussen Ona en RVC 0-0.
0: 0-0 daar bij die wedstrijd. Een spannende wedstrijd dus vanmiddag. Ona tegen RVC 33. Nog niet gescoord. 0-0. We blijven in Gouda. We gaan naar het Groenhovenpark. Gouda tegen Woerden. En hopelijk ook een plekje in de schaduw voor onze verslaggever, technicus en eigenlijk alleskunner, Elian Griffioen. Elian, goedemiddag.
5: Ja, goedemiddag Paul. Ik sta op de tribune in de schaduw inderdaad gelukkig. Dus dat is heel erg fijn. Ik was in het commentaarhokje gaan zitten, maar ik hoorde net een enorme echo. Dus ik ben even naar buiten gelopen. Hier is al een hoop gebeurd. Allereerst begon Gouda heel sportief met een erehaag. Want zij spelen namelijk tegen de kampioen SC Woerden. Die zijn inmiddels al kampioen en spelen deze laatste wedstrijd dus voor Des Keizers Baards. Net zoals Gouda eigenlijk. Maar desondanks zijn beide teams fanatiek om te winnen. En al vrij snel viel de 1-0. Het was een doorbraak. De spits van Woerden speelde hem naar de linksbuiten, Bas Overbeek. Die kwam in duel met de keeper. En vervolgens kon hij hem intikken over de speler van Gouden heen. Zo het doel in. Dus SC Woerden staat al 1-0 voor. Alleen de keeper raakte erbij geblesseerd, Wouter Guiken. Maar die schreeuwde het uit. Er werd verzorging, werd op verzorging geroepen. Hij schreeuwde het uit van de pijn. Inmiddels lijkt hij er wel iets bovenop te zijn. Maar het is even kijken hoe het zich dat verder ontwikkelt. Het was een ingewikkelde situatie. Spelers van Gouden ook boos dat dat überhaupt doorging nadat hij het uitschreeuwde van de pijn. Maar de scheidsrechter heeft desondanks de 0-1 toch geteld. En nu is men aan het wachten voor de aftrap. Dus ik denk dat ik even terug naar de studio geef en dan kom ik straks weer bij jullie terug.
0: Dank jij, Elian, daar voor de eerste keer vanmiddag bij die wedstrijd dus Gouden tegen Woerden. Ook daar is inmiddels al een doelpuntje gevallen. Kijk even naar Remco, geen mensen op de lijn, dan gaan we gewoon lekker muziek draaien. Jess Glynn hier in Sport op zaterdag en Hold My Hand.

0: Jas Glyn en Hold My Hand. We gaan hem wegdraaien voor een rondje langs de velden. We gaan zometeen naar Wim toe, daarna naar Jurgen. Maar eerst naar Gerrit Schinkel bij die wedstrijd van Donk tegen Nieuw-Utrecht. Hoe gaat het aan Gerrit?
1: 7 minuten gespeeld en een voorzet staat van de linkerkant bij Nieuw-Utrecht. Maar de bal werd mooi gevangen door Bas van der Eyde, die vanmiddag ook op het doel staat. Verder zijn er hier en daar wat mutaties, heb ik al gezet. En nummer 2, Demir van Driel, dan Wessel Akerboom, Demir van Veen, Jordi de Jong, Daarvoerder, Tim Houdijk, Roy van der Graaf, Stank Rivioen, Levi van Houten, Jesse Bottinga en Jeffrey van Dam. Dat zijn de basis zelf van de trainer van Donk. En dan staan er ook nog wissels natuurlijk. Jeroen Bosboom, ja, vorige week stond hij bij Oude Water. Nu een mogelijkheid, oh, en een mooie redding daar van Bas van der Eem. Jeroen Bosboom dus op de bank en verder ook Julia van Houweringen, Stijn Hulscher, Abel Haktashi, Boris de Jong, de zoon van Jeroen de Jong. Jonge, de toekomst staat op het veld, zei zijn vader. 16 jaar is die. En dan Sebastian Rozenboom. Mooie redding was dat van Bas van der Eem. En die voorkomt inderdaad hier de 0 tegen 1. 10 minuten gespeeld. 0 tegen 0.
0: 0 tegen 0 dus. Nog geen doelpunten gevallen bij die wedstrijd.
2: Vorig jaar was hij er ook.
0: En ik hoor hem op de achtergrond al een beetje praten. Hij was er vorig jaar ook, hoorde ik Wim zeggen. Nou, ik ben benieuwd wie dat dan was. Maar dat is allemaal achtergrondinformatie. Wim, goedemiddag. Jij kijkt voor ons.
3: Ik was al aan de beurt. Dus ja, precies. Gaat het toch allemaal snel bij jullie.
0: Ja, precies.
3: Hey, Wim, nou, wat hebben we gezien?
0: Jij zit bij de beeld, hè? De beeld te
3: gaan. Ja, dat is waar. Ja, goedemiddag. Ja. Ik zit lekker in de schaduw, een stoeltje langs de kant. Heerlijk. 9 minuten gespeeld. En wat ik gezien heb, een keer een schotje van team Elders van FC De Bilt op doelman Beuleman. Dat stelde niks voor. En alle andere minuten eigenlijk was het Oude Water wat de boventoon voerde op het veld. En nu weer een schot. Nu van aanvoerder Tycho de Wit. Dat is de tweede poging. Nogmaals, de verhoudingen zijn dus nog steeds dat Oude Water gewoon veel gevaarlijker is geweest, veel meer aan de bal, af en toe weer leuk voetbal speelt. De Bilt, ja, niet verkeerd, laat ik dat zo zeggen. Ik denk wel dat, zoals het nu is, de 0 tegen 0 stand gerechtvaardigd is. Dus hier houden we het voorlopig even bij. En behalve als we deze paas gaan zien, een hensbal, nee, scheidsrechter ziet geen hensbal, dus het blijft balbezit van Oude Water. Ik houd hier even op. 0 tegen 0 nog in de 10e minuut.
0: 0 tegen 0 dus de stand bij die wedstrijd. Dankjewel Wim Hendricks, de nummer 5. Dus Oude Water vandaag spelend tegen de wedstrijd tegen De Bilt. En dat is nummer 8 daar in die tweede klasse B. We gaan vanaf de tweede klasse B weer terug naar de vierde klasse D. Die wedstrijd van ONA tegen RVC 33. Hoe gaat het daar, Jurgen?
4: Ze hebben 9 minuten gespeeld. Stand nog steeds 0-0. En wat ik eigenlijk opval is gewoon dat... Oeh, daar komt misschien een kans. Oh, tegen de paal. Dat was een hele goede mogelijkheid voor RVC hier op 0-1 te komen. Omdat dus de linkerkant van ONA eigenlijk een klein beetje stond te slapen.
0: Jurgen, ik ga je heel even onderbreken. Er is gescoord en ik kom zo weer bij je terug. Er is gescoord bij de wedstrijd van De Bilt tegen Oude Water. Wim?
3: Ja, het gevolg is wel zo te zien dat er een keeper geblesseerd is, maar nee, die staat erop. Kortom, het is zo dat in een bal die van Evers vandaan kwam, kwam uiteindelijk op het voetje van Lajamaat en die lifte hem over 1 of 2 spelers heen. Heel simpel in het doel van De Bilt. En de stand is dus 0 tegen 1.
0: Oude Water op voorsprong daar bij De Bilt. Nog even terug naar jou, Jurgen.
4: Ja, waar eigenlijk een hele spannende situatie zich voordeed. Binnen het 16 meter gebied van Peter Ernst Doelman van ONA. Die dus probeerde gewoon er wat aan te doen om dus die bal te kunnen pakken. Maar die ging dus eigenlijk een beetje mis. Waardoor dus de bal keihard op de lat werd geschoten. En uit de rebound kwam er dus niks uit. Op dit moment is de verdediging van RVC achterin de zaak een beetje aan het rondspelen. Om natuurlijk gewoon de dieptepaas te kunnen geven. En dat zie je dus nu ook gebeuren. Maar dan is het goed opletten van Peter Ernst om die bal op te pakken. En de bal ook weer in het spel te gaan brengen. 10 minuten gespeeld. ONA tussen ONA RVC nog steeds 0-0.
0: Nog steeds 0-0 daar bij Reewijk tegen de Rijnstreek niet. Dat was een vroege voorsprong voor Reewijk, André.
5: Ja,
2: en ik heb inmiddels de doelpunt te maken. En dat is Jurie Kalmeijer die dus gescoord heeft. Dat was dus een beetje in de derde minuut. En zo net trof je ook al de bovenlat. Dus dat had bijna 2-0 kunnen zijn. En dan kunt u opmaken dat CVC Reewijk op eigen veld tegen Drenthe de lakens uitdeelt. En natuurlijk ook deze laatste thuiswedstrijd goed wil afsluiten.
0: André, ik ga je heel even onderbreken. Kom zo weer terug, want er is wederom gescoord bij de wedstrijd van De Bilt tegen Oude Water. Ligt de 0-2 erin, Wim?
3: Ik moet de luisteraars die met genoegen iets positiefs horen over Oude Water teleurstellen. De Bilt door middel van de spits Tim Elders. Een beetje geklungel achterin, moet ik wel zeggen. Maar dat strafte hij meedogenloos af. Hij schoot echt keihard tegen het net aan. 1 tegen 1 dus in de 11e minuut was dat.
0: 1 tegen 1 dus bij de ploegen weer in evenwicht daar bij die wedstrijd. We gaan weer terug naar jou, André.
2: Ja, waar Keijgaard ze bijna ook de 2-0 te pakken had. Maar hij trof in de buitenkant van de paal net niet. Maar in ieder geval, de bal ging niet erdoor in. En zo staat het dus nog steeds 1 tegen 0. Dus kijken naar een aantal van CVC Rijwijk. Het is een balletje wat nu over de zijlijn gaat. Dan mag de Rijnstreek mag gaan ingooien. Kijken of dat een balletje naar voren zal zijn. Dat zal denk ik wel, ja. En de bal gaat nu over de middenlijn. En dan wordt hij weer over de zijlijn gekopt. En dan mag de Rijnstreek weer gaan ingooien. Dat is een balletje voor Kendrick de Vink. Die dan ver ingooit. En dan wordt de bal weggekopt door David Meulen. En nu kan dus CVC Reewijk weer in de aanval. En dan moet er een goede paas komen. Ik zie al een paar spelers van Reewijk goed doorlopen. En daar gaat nu weer Jurie Kalmeijer. En die is snel. En die kan nu de bal voorzetten. En dat doet hij niet. Hij krijgt wel een doetje in de rug. Waarschijnlijk zegt de Jual uit Utrecht. Die heeft daar toch geen kwaad in gezien. En zo kan keeper Nigel Klaster van de Rijnstreek een doeltrap nemen. Goed, dan zullen we eventjes hier Reewijkburg. We hebben gespeeld 16 minuten in de eerste helft. En nog steeds dus die 1-0 voorsprong voor CVC Reewijk tegen de Rijnstreek.
0: CVC Reewijk dus nog steeds op voorsprong. 1 tegen 0 daar. En ook een marge van 1 doelpunt. Zojuist al bij Oudewater tegen Sportclub Woerden. Is het nog steeds 0-1 bij jou, Elian?
5: Nog steeds 0-1. En het was, je zei Oude Waterwoerden, maar het is natuurlijk Gouda.
0: Ja,
5: tegen.
0: Dat bedoel ik, ja.
5: Ik denk helemaal niet erg, geen probleem. Gouda nam net een corner. Jesse Balt die trok hem voor. Hij werd ingekopt door, even kijken wie hier zat, door Max Lammers. Maar helaas over de goal. En de aanvoerder van SC Woerden, die gaat nu even de bal uit de struiken halen. Dus dat geeft mij wat tijd om de opstelling van Gouda even op een rijtje te zetten. Op het doel staat Wouter Guykema. Dan hebben we in de verdediging rechtsachter Ivo Heikoop. Daarna Mike van Dam, Dennis Nederveen, Guus Kleinweg. Op het middenveld Max Lammers, Jeff Sebald op de nummer 10 is ook de nummer 10. En Tom van Dam op de linkerplek. En linksbuiten Mamouche Verkerken, spits Farhan Chachobo en rechtsbuiten Salah Azai. Al moet ik gelijk toegeven dat ze voorin heel veel van positie wisselen. Dus dat is voor mij ook even goed opletten. Inmiddels is Woerden weer aan de bal. Luca Goes die probeert in te dribbelen. Centrale verdediger. Speelt hem naar links achter Martijn Plug. Die speelt hem naar de aanvoerder Emé Bovenkamp. Gaat hij een lange bal geven. Eens even kijken. Hij kijkt even waar kan hij hem kwijt. Naar een van de middenvelders. Noah Bramer. Die probeert spipt hem over. Spelen van Gouden heen. Naar Leander Verhul. Gaat hij er wat mee doen. Richting Bas Overbeek. Speelt hem naar de spits. Oeh, daar kan gelukkig Mike van Dam goed tussen zitten. Maar speelt hem. Oeh, ja, dat was toch weer een klein schot van Tim Overbeek die de bal bij Mike van Dam afsnoepte. Maar gelukkig stond Wouter Guykema goed op te letten. Die geeft vervolgens mee aan Dennis Nederveen. Die kijkt waar hij hem heen kan voetballen. Speelt hem richting Tom van Dam. Terug naar rechtsachter Ivo Heikoop. Die heeft wat ruimte. Ik kijk deze nog even aan. Wat gaat hij doen? Wordt het een voorzet? Wordt het een voorzet? Hij loopt richting 16 meter. Speelt hem naar Salah Azai, maar net iets te hard. Waardoor de linksback van Woerden hem over de achterlijn laat lopen. Een achterbal voor SC Woerden en een 0-1 achterstand voor SC Gouda nog steeds op Sportpark Groenhovenpark.
0: Dank je, Elian. We gaan snel naar André toe, want er is gescoord.
2: De 2-0 hing al in de lucht en die is nu gevallen via William van Oosterom. Hij kreeg de bal heel goed aangespeeld en met alleen keeper Nijssel Klaster had hij geen moeite om de Rijnstreek keeper te passeren. Zodat hij na zo'n 18 minuten 2-0 voor CVC Reewijk.
0: Dank je, André, daar. 2-0 dus. Een lekkere voorsprong voor CVC Reewijk daar bij die wedstrijd tegen de Rijnstreek. Geen mensen aan de lijn volgens mij. Dan hebben we... Oh, Jurgen hebben we nog. Natuurlijk. Ona tegen RVC 33. Jurgen.
4: Ongelooflijke kans. voor Amin Amadassou, die dus de bal doorgaf aan zijn spits. En dan praat ik eens over Mo Elfeki, die dus de mogelijkheid had om dus de doelman van RVC te verschalken. Door dus eigenlijk goed in te komen. Maar het was Steven van der Meer, doelman van RVC, die de bal heel, heel goed eruit hield. En er ook voor zorgde dat hier dus 0-0 in de stand nog steeds op het bord staat. Hier 12 minuten gespeeld. Stand tussen Ola en RVC 0-0.

0: Kort plaatje dit van de Beatles. Good Day Sunshine was dat. Ja, die was ook al wel toepasselijk natuurlijk op deze dag. Lekkere dag vandaag met volop voetbal ook. En we zijn dus, zoals u weet, bij 5 wedstrijden live aanwezig. Donk tegen Nieuw Utrecht. Stand nog steeds 0-0 daar bij de Bil tegen FC Oudewater. Is de stand in evenwicht. Geen 0-0, maar wel 1-1. Oudewater kwam nog wel op voorsprong. Ona tegen RVC 33 staat nog steeds op 0-0. En bij Reewijk tegen de Rijnstreek is het inmiddels 2-0. Gouda-Woerden, daar staat het op dit moment 0-1. We gaan snel naar de Nieuwe Donkstraat, Donk Utrecht. We gaan naar Gerrit. Doelpunt?
1: Ja, 0-1. Je zei het al een beetje, maar ik denk dat je een andere wedstrijd bedoelde. Hier is het inderdaad ook 0-1 geworden. Een mooi doelpunt, dat kan niet ontkend worden. Het was een vrije trap. Metertje of 3-4 buiten het 16 meter gebied. En Surimli tevreden, die jaste de bal ineens in de bovenhoek. En daar was doelman Bas van der Reem volslagen kansloos op. En dan wordt het steeds lastiger voor Donk. 21 minuten gespeeld hier, de stand 0-1.
0: 0-1. We gaan vanuit de Nieuwe Donkstraat snel naar het Groenhovenpark, andere kant van Gouda. Voor de wedstrijd van Gouda tegen Sportclub Woerden, Elian.
2: Ja, dat is inderdaad. We zitten hier in de 22e minuut op het Groenhovenpark. Lekker in het zonnetje, dus ik ga me zo meteen ook even goed insmeren. Het gaat redelijk gelijk op. Gouda die had net kort achter elkaar een aantal corners en het begin ook als schotkans. Maar je merkt toch dat Woerden, de kampioen van de 5e klasse B, toch wel heel goed voetbal speelt hoor. Inmiddels spelen ze hem naar rechtsbuiten Bas Overbeek. Speelt hem naar aanvoerder en mee bovenkant. Probeert ze naar het spitsen spelen, maar dat mislukt. De bal rolt over de achterlijn. En Gouda kan toch behoorlijk mee hoor. En Gouda staat met 23 punten. Ik ga even kijken, niet meer op een plek dat ze echt in aanmerking komen voor na-competitie. Maar toch wel op een goede plek hoor. Ze staan op de 9e positie van de 13. En ze zouden in theorie, als ze winnen, de nummer 8 sportief nog in kunnen halen. Want die heeft 24 punten, dus 1 puntje voorsprong. De nummer 1 Woerden, die is periodekampioen geworden, maar ook de echte kampioen met 18 winstpartijen, 5 gelijk spelen. En ik zie nu dat er een drinkpauze is, die had ik natuurlijk niet voorzien toen ik jullie opbelde. Dus ik zou zeggen voor nu terug naar de andere spannende wedstrijden en dan ben ik na de klok van 3 uur weer bij jullie terug. En
0: las je zelf ook even een drinkpauze in, Elian, of niet?
2: Dat kan ik wel gebruiken, maar dat komt helemaal goed. De spelers op het veld een stuk meer.
0: Kijk, hartstikke goed. Nou ja, goed, verslaggeving is ook een topsport. We gaan terug naar Jurgen, want we hebben nog even zo'n 2,5 minuten gaan tot aan het nieuws. Snel nog even naar Ona tegen RVC 33. Hoe gaat het bij jou, Ona, Jurgen?
3: Een wedstrijd waarin Ona zich meerdere malen op de helft van RVC bevindt. Maar het is RVC die toch ook wel levensgevaarlijk kan zijn door middels de counter. En ook via de aanvallen vanaf de rechterkant. Waarin dus eigenlijk toch ook wel Jonathan van Egmond gewoon de mogelijkheden kreeg net om dus gewoon dat midden goed door te geven. En toen was het meestal hier die dus de mogelijkheid kreeg om doelman Peter Ernst te verschalken. Maar die pakte de bal heel mooi bij. Aan de andere kant was ook weer goed werk van de linkerkant waarin dus Mo Elfeki er binnenkwam. En waarin Zakaria Mella die bal door het midden gewoon naar Elfeki kwam. En die kreeg de mogelijkheid om dus uit te kunnen halen. Maar wat ik al zei, de doelman van RVC, en praat ik eens over Stefan van der Meer, wist de bal goed te pakken. Hier hebben we gespeeld een 19-20 minuten, nee, wat zeg ik nou, een 28 minuten stand tussen Ona en RVC nog steeds 0-0.
0: 0-0 daar. De stand bij die wedstrijd Ona tegen RVC 33. Ook die houden natuurlijk volop in de gaten vanmiddag bij dit programma bij Sport op Zaterdag. Waar het dus echt belangrijke wedstrijden nog regent. En ook heel veel spanning dus op de wedstrijden zit. Dus zeker de moeite waard om ook zometeen te blijven luisteren naar de klok van 3 uur voor het vervolg van Sport op Zaterdag. Wij gaan ook eventjes een drinkpauze inlassen. Met wij bedoel ik uiteraard Remco Ballonje, die vandaag hier de techniek doet. Mijn naam is Paul Reilers dan. En onze verslaggevers ter plekke die zijn ook volop nog actief voor ons. Gerrit Schinkel dus bij Ona Nieuw, bij Donk moet ik zeggen Nieuw Utrecht. De Bild tegen Oudewater met Wim Hendricks voor ons bij de Bild langs de lijn. Ona tegen RVC 33, daar staat Jurgen Veldman. Reewijk tegen de Rijnstreek met André van Echtdom langs de lijn daar. En bij Gouda tegen Woerden is Elian Griffioen vandaag vertegenwoordigd. Zometeen meer dus. Over een aantal minuten zijn we bij u terug voor het vervolg van Sport op Zaterdag. Graag tot zo. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Mulder Mazda. Low-key country line dancers van Henk de Jong uit Gouda. WLICT voor aanleg van data- en glasvezelinstallaties. En Grieks restaurant Rodos in Gouda.

0: 25 minuten gespeeld hier. 0 tegen 2.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het treinverkeer rond Utrecht Centraal wordt weer opgestart nadat activisten korte tijd op het spoor hebben gezeten. De spoorblokkade van actiegroep Extinction Rebellion was gisteren al verboden door de burgemeester, de politie en het OM. Maar na een sit-in bij de poortjes in de stationshal liep een groepje activisten toch het spoor op. De politie heeft ze daar snel weer weggehaald. De activisten willen aandacht voor het leed van Palestijnen in Gaza en eisen dat het kabinet Jette per direct sancties instelt tegen Israël. Oeganda heeft 3 nieuwe ebola-besmettingen gemeld. Daarmee is het totaal aantal officieel bevestigde besmettingen opgelopen naar 5. Maar waarschijnlijk ligt dat aantal hoger. In buurland Democratische Republiek Congo is de situatie erger. Daar zijn vermoedelijk honderden besmettingen en 177 mensen overleden aan de gevolgen van ebola. Congo neemt extra maatregelen om de uitbraak in te dammen. Zo zijn rouwbijeenkomsten verboden en is het ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. Voor de tweede keer deze maand is een uitbraak van vogelgriep ontdekt. Vorige week was er één in Biddinghuizen, nu in Marm in Friesland. 80.000 kuikens en 55.000 kippen zijn afgemaakt. Vogelgriep komt normaal vooral voor in de herfst en in de winter. Overal in Nederland nemen evenementenorganisaties maatregelen om mensen tegen de hitte te beschermen. Er zijn dit Pinksterweekend veel festivals en sportevenementen. Daar zijn bijvoorbeeld extra waterpunten, gratis zonnebrandcrème of extra schaduwplekken gecreëerd. In Maastricht is de marathon afgelast. De halve marathon gaat wel door, maar is vervroegd. Het weer een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon dus. Het wordt 25 tot 29 graden. Aan de kust koelt het wat af door de wind vanaf zee. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door werkzaamheden op de A16 staat er op de A16 zelf van Rotterdam naar Breda file op de Van Brienenoordbrug. De vertraging is 20 minuten. En daardoor ook file op de A4 Den Haag-Rotterdam tussen Den Hoorn en knooppunt Benelux. Daar heb je ook 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Mulder Mazda. Low-key country line dancers van Henk de Jong uit Gouda. WLICT voor aanleg van data- en glasvezelinstallaties. En Grieks restaurant Rodos in Gouda.
1: Dit is Sport op Zaterdag.
2: U bent weer terug bij Sport op Zaterdag. Ja, Donk moet echt uit een ander vaatje gaan tappen. U hoorde het zojuist al net vlak voor het nieuws. 0 tegen 2. Gerrit, hoe gaat het dan nu?
3: Ja, 0 tegen 2 inderdaad. En van dichtbij werd de bal ingeschoten door Emre Bal. En doelman van Reem was hier kans voorop. En ik vrees dat het nog rampzaliger gaat worden. Want SV Utrecht, Nieuw Utrecht, heeft de geest gekregen, denk ik. Want ze zijn aan het aanvallen En Donk, ja, het kan gewoon op dit moment niet. Maar wie weet, we hebben nog... De wonderen zijn de wereld hopelijk nog niet uit. Maar het wordt heel, heel, heel moeilijk. Klein half uur gespeeld. 0 tegen 2.
2: 0 tegen 2 dus. De stand bij Donk tegen Nieuw Utrecht SV. Daar die wedstrijd dus. Die wordt gevolgd ook hier in het programma. Dit uur dus met onder andere ook zeker een goede blik op de wedstrijd van Ona tegen RVC 33. Ook belangrijk voor Ona natuurlijk wat daar vandaag gaat gebeuren. En verder nog de wedstrijd van Reewijk tegen de Rijnstreek. Zijn we ook bij aanwezig. Net zoals Gouden tegen Woerden. En De Bilt tegen FC Oudewater. De spanning zit dus nog volop in deze uitzending. We zijn er nog tot 4 uur vanmiddag. En doen dat tot 5 uur vanmiddag moet ik zeggen. Waarschijnlijk. En dat doen wij dus met veel plezier. Met hier in de studio Remco Bologna achter de knoppen. Mijn naam is Paul Reilersdam. En we gaan naar een van de verslaggevers toe die zich heeft gemeld. Met ondertussen ook nog een tussenstand op het scorebord van Biver tegen Esto. 2 tegen 0. Kan ik u melden. We gaan even zo meteen naar Elian toe bij de wedstrijd van Gouda tegen Woerden. Eerst een doelpunt bij André. Reewijk tegen de Rijnstreek, André.
4: En dat was een hele fraaie van Juri Kalmeijer. Een 4,5 schot. Ja, bijna vanaf de zijlijn in Sarsengebied. Zo past het doel in. En zo staat dus CVC in Reewijk met 3-0 voor. Dus ja, die ruime overwinning, nou, die kan er wel eens gaan komen vanmiddag tegen de Rijnstreek.
2: Kijk, dankjewel. Ja, precies. We gaan het bijhouden. En Juri Kalmeijer dus de tweede van vanmiddag zojuist. Gouda tegen Woerden, daar gaan we nu naartoe. We gaan naar Elian.
5: Ja, en we schakelen gelijk in bij een vrije trap. Nou, het is net buiten de 16, maar 20 centimeter erbuiten. Mike van Dam loopt aan, de scheidsrechter fluit. Hij schiet hem, oei, dat scheelde weinig. Dat scheelde weinig. Een paar centimeter over de lat, over de goal. Er was een overtreding gemaakt op Jef Sebald in een hele goede aanval van Gouda. Van Chachobo tikte hem door naar Jef Sebald. Die probeerde tegenstander voorbij te gaan. Vlak naar buiten het 16 meter gebied werd onderuit gekegeld. En zodoende resulteerde een vrije trap. Inmiddels gaat de keeper van SC Woerden, dat is Rens Boer, die speelt de bal in, aanvoerder en mee Bovenkamp. Die loopt op en je ziet toch wel dat Gouda wil deze wedstrijd wel winnen hoor. Gouda wil ervoor gaan en Woerden speelt met de ene voorsprong rustig aan. Maar Gouda die laat ze komen, maar probeert toch de laatste wedstrijd van het seizoen in overwinning te slepen. Inmiddels Luca Goes aan de bal, speelt hem richting Martijn Plug. Kan die in de middenveld in spelen? Nee, je merkt dat Woerden toch geduldig voetbalt. Zoek het gaatje terug naar keeper Rensboer. Ja, die moet hem nu lang gaan geven, denk ik. Want anders, toch weer terug naar de verdediger. Speel hem toch eens naar voren, jongen. Speel hem toch eens naar voren. Luca Goes probeert hem middenveld in te spelen. Gouden laat ook een beetje komen. Van Chachobo jaagt de keeper op. Oeh, en dit kan wel spannend worden. Salah Azai richting de verdedigers. Richting Noah Bramer van SC Woerden. Die probeert hem verder te spelen. Richting Martijn Plug. Wat gaat Martijn Plug met de bal doen? Eens even kijken, die houdt hem vast. Ja, die wordt nu ook opgejaagd door Moes Verkerken, speelt hem diep. Volgens kan Gouda de bal hervatten. Mike van Damme aan de bal, houdt hem binnen. Ja, ik zie al de spits roepen, speel naar mij. Dat gaat hij niet doen, speelt hem terug naar Dennis Nederveen, de aanvoerder van SV Gouda.
2: Elian, ik ga je toch eventjes wegdraaien, want het is druk op de lijnen. En we gaan zo meteen naar Jurgen toe. Eerst nog even naar Wim, de wedstrijd van Oudewater uitspelend vanmiddag bij De Bilt. 1-1 op het scorebord.
6: Waar een hele snelle uit. Oh, een hele mooie aanval over de linkerkant via Bart Griffioen. En daar kwamen zowel Thomas Hogeboom als Evers, geloof ik, als ik me niet vergis, kwamen een tafje tekort, zoals we dat in roeitermen spreken, om die bal in het doel van de FC De Bilt CQ, meneer Vink, te tikken. Het is wel een ingooi, geloof ik, die op de hoogte van de hoekvlag genomen wordt. Wordt met een grote boog in de 16 gegooid. En veiligheidshalve door een van de verdedigers. Ik meen dat het Timo Vermeulen was. Weer over de achterlijn gekopt. Dus een hoekschop. Het is even, zeg maar, een minuutje of ja, tien dat het gewoon de beeld was die wat de boventoon voerde. Die tot twee keer toe best wel gevaarlijk voor het doel van Meuleman verschenen. Nu, die bal die wordt door de linkspoot in het doel geslingerd. Daar is meneer Vink met de topjes van zijn vingers bij om de bal over zijn doel heen te tikken. En dus gaan we aan de andere kant een hoekschop nemen. Dit gebeurt niet door dezelfde speler. Dit gebeurt door een, ja, door een rechtspoot. Als ze de bal kunnen vinden tenminste. Ja. Goed. Dat is Bart Griffioen. Bart Griffioen gaat de hoekschop nemen. En daar staat een mannetje of 20 of zo in de 16 van FC De Bilt. En daar is weer de doelman die boven, net boven de lat wegtikt. En daar uiteindelijk een poging van, ik meen Bob Appels, die over de achterlijn gaat. Dus het gevaar voor De Bilt is geweken. We zitten nu in de 35e minuut en de stand is nog immer 1 tegen 1.
2: 1 tegen 1 de stand daar bij die wedstrijd dus van De Bilt tegen FC Oudewater. Snel terug naar de wedstrijd waar de spanning er volop in zit. Ona tegen RVC. Jurgen.
7: 37 minuten gespeeld. Stand nog steeds 0-0. Maar Ona die krijgt de kans. Hoor. Ik praat eens even over Mo Elfeki die een aantal keren gewoon goed er doorheen kwam. En toen eigenlijk gestuurd werd door de keeper. En ja, dat was een hele mooie mogelijkheid om de zaak op 1-0 te zetten. En aan de andere kant was het ook weer heel gevaarlijk. Omdat de bal eigenlijk vanuit de verdediging van Reewijk, van RVC, gewoon eigenlijk naar voren werd gespeeld. En toen was het Daan Houtingen, Zandtingen, die dus de mogelijkheid kreeg om doelman Peter Engel te verschalken. Maar die wist die bal gewoon goed te pakken. En ja, dat scheelt hem ook wel een stukje. Ik vind dat Jesse Hoekstra, die is gewoon terug van weg geweest. Nu ook weer doorkomen. En die wordt dus, door twee mensen wordt dus op zijn huid gezeten. Maar dan is er waarschijnlijk een vrije trap. En die vrije trap die nemen we even mee. Een vrije trap, een meter of 4-5 op de helft van RVC. En het is, even kijken, Amine Amadassou, die dus, Zakaria Bella, die dus deze bal gaat nemen. En die schiet de bal even rustig naar een van zijn verdediger, Maartje Zielhorst. En dan gaat die bal weer terug. En dan gaat die bal hoog de 16 in. Dan wordt er gesprongen. En dan wordt er dus eigenlijk, gewoon eigenlijk weer gewoon goed verdedigd. Maar het is nog steeds Ona, die probeert er doorheen te komen in die 16. Maar die worden door 2-3 mensen worden ze dus eigenlijk tegengehouden. Nu Jesse Hoekstra, die de bal goed ontvangt en het midden speelt. En dan moet ik even kijken. Ja, een vrije trap. Meter of 4-5 buiten de 16. Dus
2: Jurgen, ik ga je even onderbreken, want er is gescoord bij Reewijk. Er wordt flink aan het doelsaldo gewerkt daar vandaag, André.
4: Ja, zo is het. En weer is Kalmeijer. En nu had hij helemaal geen moeite om de bal in doel te krijgen. Want de keeper loste de bal. Dat is keeper Nigel Klaster. Ja, en toen stond hij daar vlakbij. Toen dacht hij van nou, dan zal ik hem maar eventjes binnenwerken. En zo staat het 4-0. Goed, ik blijf weer op de lijn. Dan kom ik zo nog even terug.
2: Helemaal goed. Dan gaan we even terug nog een keer naar de Walvisstraat. Terug naar Jurgen.
7: Ja, waarin de bal eigenlijk verdedigd wordt door een van de verdedigers van RVC. De bal gaat over de achterlijn. En het is de doelman van RVC die dus hier de doeltrap mag gaan nemen. 700 meer speelt de bal dan links. En de verdediging van RVC is de zaak rustig uit te spelen tot nu toe. Want ze spelen achterin, spelen ze de bal rond. En dan gebeurt het heel vaak dat er diepe plaats komt. Maar dan kunnen ze de bal niet pakken. En nu is er weer RVC toch een mogelijkheid om dus die zaak eigenlijk goed te doorbrengen. Maar dan wordt de bal door het midden gespeeld. En is de verdediging van Ona die de bal rustig uitverdedigt. Hier nog minuut of 2-3 te gaan. Stand tussen Ona en RVC nog steeds 0-0.
2: 0-0 de stand bij die wedstrijd Ona tegen RVC 33. Dat geldt zeker niet voor Reewijk tegen de Rijnstreek, waar het inmiddels al 4-0 staat. André.
4: Waar nu eventjes Ringo van den Berg een goede kans krijgt. Maar ja, hij komt net even te laat. Het is daar de nummer 2 van CBC Reewijk. En dat is Tijn Versprang, die net nog in de slijding. Dus weet te voorkomen dat hij op doel kan schieten. En hij ligt wel gebaseerd op de grond, die Ringo van den Berg. Ja, het is denk ik, voor CVC Rijwijk heel makkelijk om een overwinning hier in de wacht te slepen. En zeker met hele grote cijfers. Maar ja, als Lekkerkerk dus ook gewoon doet wat het moet doen tegen een ASW, dan, ja, dan helpt het niet zoveel natuurlijk. Hè. Dan kan je doelpunten maken zoals je wilt. Maar dan ga je toch geen tweede periode pakken. Goed, even kijken dan. Kan er toch nog eventjes een hoekschop voor de Rijnstreek. Misschien kunnen ze daar nog wat uit voortbrengen. Kijken, dus de nummer 7 van de Rijnstreek, dat is Jack Sluik. Dat is ook een oud gediende hoor bij Nieuwbruggers, die al jaren in het eerste helftal staat van de Rijnstreek. Hij mag een hoekschop gaan nemen. En dan ga ik even kijken of de scheidsrechter die hoekschop gaat vrijgeven. Want er is er trouwens alweer een vervanging bij de Rijnstreek, zoals ik zie. Ja, nu kan die hoekschop genomen worden. Pak ik nog heel eventjes mee, want u weet, kan de Rijnstreek nog even wat terug doen. Daar komt die hoekschop van Jack Sluik. Hoge bal, die kan de koppen. Ja, er wordt gekopt door een speler van de Rijnstreek. Ze hebben dan nog even de bal en dan komt er een verre bal. En die gaat over het doel heen en dan is het eventjes over voor de Rijnstreek. Goed, 40 minuten op de klok en ook een 4-0 voorsprong voor CVC Rijwijk tegen de Rijnstreek.
2: Dankjewel André. En we gaan terug naar de wedstrijd van Donk tegen Nieuw-Utrecht. Ja, Donk heeft wel een wonder nodig, denk ik, om het terug te kunnen draaien, Gerrit.
3: Ja, ik denk meer dan een wonder nog, want ze moeten nu weer uitkijken. Want weer een vrije trap op dezelfde plaats van het veld waarin de 0 tegen 1 uit voorkwam. En wie staat er weer achter de bal? Ja, je mag twee keer raden, de man van de 0 tegen 1. Zo Remly tevreden, die een prachtig schot in zijn benen heeft. En het muurtje van 2-4 donkere jaren moet nog even een stukje teruggezet worden.
2: Ga je onderbreken, want er is gescoord bij Ona tegen RVC. Jurgen?
8: Ja, een schitterende corner genomen vanaf de linkerkant. En die bal werd eigenlijk heel scherp ingezet. En toen was het, Zakaria Mella, die de bal precies een kopballetje gaf. Stand tussen Ona en RVC 1-0 en niet meer dan verdiend.
2: Kijk eens aan, dat hebben we nodig. Dankjewel Jurgen, we gaan terug naar Gerrit.
3: Ja, die vrije trap heeft hier geen resultaat opgeleverd. Bal verlandde in het muurtje en toen kon Donk in tweede instantie de bal toch wegwerken. Maar ja, het blijft toch moeilijk natuurlijk. Want Donk had een paar minuten geleden een aardige kans. Maar ja, dan moet het ook meezitten natuurlijk. En Jeffrey van Dam, die ging op de keeper af, maar schoot de bal net. Wat zal het geweest zijn? Een centimeter of 30 naast de paal, denk ik. In ieder geval van de verkeerde kant voor Donk. En nu moeten ze weer terug, want het dreigt weer gevaar. En de bal wordt dan... Oh ja! Jongen, waarbij de voorzet was. Weer een prima redding van Bas van der Heem. Want anders hadden ze die tweede helft van schriftelijk kunnen afdoen, denk ik. Nu hopelijk nog niet helemaal. 5 minuten nog te gaan in de eerste helft. Stand 0 tegen 2.
2: En een paar kilometer verderop zit Jurgen Veldman. Die kijkt naar Ona tegen RVC. Lekkere voorsprong voor Ona, Jurgen.
8: Ja, want ze hingen gelijk in de borden. Want iedereen ging naar de score toe. En ik dacht dat Zakaria Mella was, maar het was Juri Terlouw die de bal heel, heel hard inkopte. Waarin dus de doelman van RVC eigenlijk niks aan kon doen. Dan alleen maar naar kon kijken. En dat geeft natuurlijk toch ook wel lucht voor de ploeg uit Korte Akker. En nu ook een liefdepaas aan de rechterkant naar Amin Amadouzou. En de bal is gewoon te hard gegeven. En het is de verdediging van RVC die rustig ook hier de zaak opruimt. Denk nog een minuut of twee te gaan. Gebeurt er nog wat, kom ik bij je terug. Anders wordt het bij de tweede helft. En gaat er maar vanuit. Ruststand tussen Ona en RVC. 1-0 in het voordeel van de thuisploeg.
2: Jurgen Veldman was dat. Een lekkere voorsprong dus voor Ona. 1-0 daar op het scorebord. 16 minuten over 3. De slotfase van de eerste helft. We zijn er natuurlijk bij. En we gaan ook weer snel terug naar een andere locatie hier in Gouda. De wedstrijd van Gouda tegen Sportclub Woerden. En die wordt gevolgd door Elian.
9: Klopt helemaal. Guus Kleiweg linksback aan de bal. Speelt hem terug naar Dennis Nedeveen. Speelt hem terug naar keeper Wouter Guykema. Nog steeds een 0-1 stand en het is de 43e minuut. En Gouda probeert wel aan te dringen, maar is ook een beetje bang voor de counters van de kampioen. Dus helemaal volledig druk zetten doen ze niet. Wouter Guykema gaat nu de bal richting rechtsachter. Nee, richting dus het centrale verdediger Mike van Dam spelen. Hij heeft een hele goede lange trap, speelt hem ook lang. Richting van Chachobo neemt hem goed aan. En gaat de verdediger voorbij, speelt hem diep naar Marmoes Verkerken. Kan die bij de bal komen? Ja, dit kan wel eens gevaarlijk hoor. Dat is linksback Guus Kleiweg. Die loopt de 16 meter in, probeert hem kwijt. Maakt de actie. Geef hem voor. Lukt dat? Nee, het wordt een cornerbal. Is het druk op de lijn? Anders neem ik hem nog mee. Gouda gaat nu aanstand te maken om een corner te nemen. En heeft een hoop grote mannen. Die komen nu rustig aan naar voren lopen. Mike van Dam en Dennis Nedeveen zijn twee zeer lange verdedigers. Is het druk op de lijnen, Paul? Anders geef ik hem door.
2: Is goed, Elian. Ja, de doelpunt toevallig net gevallen, dus je had anders doorgekund. Maar er is wel een doelpunt gevallen bij de wedstrijd in de beeld. Wim?
10: Ja, meneer Vink is geslagen. Oftewel, verslagen, zo kun je het ook uitdrukken. Want dat is de achternaam van de doelman van FC de beeld. En dat was heel goed doorzettend voorbereidend werk van Thomas Hogeboom. Die zijn spits, meneer Evers, vrij zag staan en hem vervolgens de bal voor de schoenen schoof. Keeper verslagen. 1-2 dus in de 42e minuut. We hebben nu dus nog een minuutje of 3-4. Dus er zal er wel wat bij komen. Maar goed, voorlopig dus 1-2.
2: 1-2 dus, de stand daar. We gaan snel naar André toe. Wordt er nog verder aan het doelsaldo gewerkt, André?
11: Zeker weten. Staat inmiddels 5-0. Moeten we wel even achter de doelpuntenmaker aangaan, want dat kon ik niet zo goed zien. Maar in ieder geval staat 5-0. Ja, en dan ga je gauw denken dat we dus richting 8, misschien wel 9, misschien wel 10-0 gaan in de tweede helft. Maar dat zullen we zien. In ieder geval, nieuwe stand hier tussen CVC Reewijk en de Rijnstreek. 5-0.
2: En ASW tegen Lekkerkerk staat 2-1 op dit moment. Dus ja, is dat, hoe zit dat qua doelsaldo, André?
11: Reewijk heeft 5 doelpunten tekort.
2: Ah, nou ja, goed. Het kan nog.
11: Ja, het kan zeker. Dus, het wordt spannend, joh.
2: Het wordt heel spannend. We gaan het meemaken. Dankjewel.
11: Ja.
2: André van Echtem was dat. We gaan weer terug naar een van de velden. Elian, jij hing nog aan de lijn.
9: Ja, klopt helemaal. Het is de 45 minuten zijn in de blessuretijd, maar er zullen wel een paar minuten bij komen. Want keeper Wouter Guykema die raakt helemaal aan het begin bij de 1-0 geblesseerd. Dus ik denk dat het wel 3 minuten gaan worden. En SC Woerden gaat een corner nemen. Net een hele grote kans van Mart Luiten. Die ving de bal op het middenveld op, stoomde door. Schoot op de keeper. Nu een corner van Woerden. Moet er nog een keer overgenomen worden door Noah Bramer. Jongen met een heel goed linkerbeen, maar die ook wel met rechts kan schieten. En Gouda die probeert het zoals ik al zei. Maar je merkt toch wel dat de kampioen die in Canari gele shirt spelen. Gele broek, gele sokken en geel shirt. Die is toch sterk hoor. Weer corner van Noah Bramer. Wouter Guykema zit daar goed bij. Een jonge keeper, maar wel een hele goede keeper.
2: En Elian, ik ga je weer onderbreken, want er is gescoord bij de beeld tegen Oudewater. Wim?
10: Die meneer De Vink heeft geen goede dag vandaag, denk ik. Want het is inmiddels 1-3. Het was prima voorbereid het werk vanaf de linkerkant van Bart Griffioen. Die ook zijn spits, dezelfde meneer Evers, vrij zag staan. En die draaide even om zijn as en legde de bal heel achterloos tegen het net achter Menno Vink. 1-3 in de 44e minuut.
2: 1-3 dus, de stand daar bij die wedstrijd. En dat was dus voor ons ter plekke Wim Hendricks. Even kijken, hebben we mensen hangen op dit moment? Zou kunnen zijn dat we misschien van... Kijk, dan gaan we eerst naar Gerrit toe. Bij de wedstrijd van Donk tegen Nieuw-Utrecht. Gerrit.
10: Nee, dat was...
12: Ben ik in de uitzending?
2: Zeker. Ja, we horen je.
12: Nee. Oké, nou de scheidsrechter heeft al op zijn horloge gekeken. Dus ik denk dat het niet lang meer kan duren deze eerste helft. Want er zit inmiddels ruim in de extra speeltijd. En dan gaat de ruststand hier aanbreken met een beetje trieste tussenstand voor Donk. 0-2 door de, het eerste doelpunt was een prachtig doelpunt. Stoer Remly tevreden met een vrije trap in de 20e minuut. En 5 minuten later van dichtbij tikte Emre Bol de bal voor de tweede keer achter doelman Bas van der Heem, die in ieder geval de eerste helft een paar prima redding heeft verricht. En anders zou hier op 0-4-0-5 kunnen staan. Nou, misschien dat de laatste aanval is van Donk. En de linkerkant moet er dan lopen worden daardoor. Dat is Levi van Houten. Maar dan wordt de bal, wordt nog in bezit van Donk in het 16 meter gebied. En dan een vrije trap. Nee, ik denk dat het hier bijna afgelopen is. In ieder geval met een klein slag om de arm hier de ruststand bij Donk tegen SV Nieuw-Utrecht 0-2.
2: Met potlood genoteerd, dankjewel Gerrit. 0-2 dus. Het voorsprong nog steeds daarvoor Nieuw-Utrecht tegen Donk. Het moet eigenlijk andersom natuurlijk zijn voor Donk. Voor de Goudse luisteraars, die hopen natuurlijk uiteraard dat Donk vandaag de punten pakt. De broodnodige punten pakt. We gaan terug naar de wedstrijd van Reewijk tegen de Rijnstreek. 5-0, André. Dat is een behoorlijke grote ruststand waarschijnlijk, hè?
11: Ja, en als jij inderdaad precies weet dat de ruststand bij ASW tegen Lekkerkerk 2-1 is, dan kan het wat van worden voor vanmiddag.
2: Ja.
11: Want ik zie dus Rijnsek ook vanmiddag in de tweede helft nog een paar doelpunten te maken. Maar goed, dan moet toch wel ASW een beetje meewerken. In ieder geval, de spelers zijn de kleedkamer in. En die zullen waarschijnlijk ook die rust onthoren. En misschien nog meer gemotiveerd zijn om veel treffen te schieten in de tweede helft. Nou, dan gaan we zien. In ieder geval, de ruststand tussen CVC Reewijk en de Rijnsek is 5-0.
2: Dankjewel André. Inderdaad, ja, we kijken ook zeker naar de andere wedstrijden. Dat doen we net zoals bij ASW doen tegen Lekkerkerk. Kijken we ook met een heel groot schuin oog naar Cabau tegen Ommoord. Cabau staat daar trouwens wel voor met 1 tegen 0. Dus ja, dat willen we eigenlijk andersom natuurlijk liever zien. En dat is ook informatie die bij Ona ongetwijfeld is binnengekomen. Ona tegen RVC, nog even terug naar Jurgen.
7: Ja, we dus een rode kaart krijgen omdat dus Jetsman en Samen nogal geïrriteerd reageerde op een overtreding. En scheidsrechter Schepers was eigenlijk onbetwist. En die zei van, jij naar de kant, want op deze manier is het dus geen voetbal. Dus Ona krijgt op dit moment toch wel een klein beetje moeilijk, omdat ze dus met 10 man spelen. Maar wat ik al zei, het is Ona die is gewoon tot nu toe eigenlijk aanval op aanval zet. En het is RVC die er zo nu en dan uit kan komen. En wat ik al zei, met name dus...

0: En dan hoort de straks van mij. Er gaat maar vanuit dat de ruststand tussen ONA en RVC 1-0 is. En blijft.
1: Dankjewel Jurgen, we komen elkaar weer tegen over een kwartiertje hier op de radio bij deze wedstrijd van ONA tegen RVC 33-1-0 stand, dus daar op het scorebord. En bij Olympia tegen Roak, dus niet om 4:15 begonnen, maar om 2:30 begonnen, staat het op dit moment 0-1. Olympia vorige week ook flink onderuit gegaan. Er zijn natuurlijk al de kampioenen, dus ja, die spelen misschien al niet meer met een volledige selectie qua eerste elftal vandaag. Dus vandaag dus ook in de lijnen, binnen de lijnen gekomen en spelen dus tegen Roak. Stand daar op dit moment na 3 kwartier spelen is 0-1. En zo is het zo waar. Inmiddels 4:05. Uniek, want nu gaan we pas de eerste plaat draaien van dit uur tussen 3 en 4. En dat is muziek in dit geval van Talk Talk. We maken er ook meteen de dagartiesten van. Dus ze komen misschien al 3 keer voorbij. Als ze nog 2 keer een plaat kunnen draaien, moet dat wel lukken, denk ik. Dit is It's My Life als eerste.

Nico en Vince en Am I Wrong. Lekkere zomerse muziek op de radio. Het is inmiddels 4:02. Zometeen het vervolg van de wedstrijden van vandaag. Even kijken wat er allemaal voor ruststanden zijn op dit moment bij de wedstrijden die worden gespeeld. Nou, in de vierde divisie moet alles nog beginnen. Alles begint daar vandaag om 4:00. Zo ook de wedstrijd van Portugal tegen Yodam Boys. Dus daar hebben we nog geen ruststanden van. Wel uiteraard uit de andere klassen. We kijken natuurlijk ook vooral naar de tweede klasse B, waar Donk vandaag dus speelt. En die spelen dus, zoals u weet, thuis tegen Nieuw-Utrecht. Stand is daar op dit moment 0-2. Andere standen die we hebben kunnen verzamelen. Natuurlijk de wedstrijd van De Wild tegen Oude Water. Want ja, we zijn er zelf bij. 1-3 is daar de stand. Edo tegen Woudenberg. Dat staat op dit moment op een 3-1 stand. En bij PVCV tegen de Meren is het 3-0. Dat zijn de standen die we hebben kunnen verzamelen daar in de tweede klasse B. Dan de derde klasse E. Ik zei het al zojuist eventjes. Olympia tegen Roax. Daar staat het op dit moment 0-1. Andere standen zijn Oegstgeest tegen Meerburg. Daar is nog niet gescoord. 0-0 dus. Aarlanderveen tegen BSC. Dat is 0-4. ASC tegen Koudekerk is 0-1. En bij Teilingen tegen Dokkos is het 0-4. Biver tegen Esto een 2-0 stand. Nee, inmiddels zelfs 3-0 stand daar op het scorebord in Waddinxveen. Dan nog de vierde klasse D. Natuurlijk kijken wij naar de wedstrijd van Ona tegen RVC 33. Het staat 1-0, maar ja, wel een mannetje minder op het veld zometeen in de tweede helft. En ook weten we nog dat de wedstrijd tussen Cabau en Ommoord een 1-0 stand is. In plaats van dat het andersom zou zijn. Ja, we hopen uiteraard dat Ommoord vandaag wint. Maar Cabau tegen Ommoord is dus 1-0. Andere standen dus, Ona tegen RVC, ik zei het al zojuist eventjes, 1-0. Bij Florian tegen Haastrecht is het al 0-4 op dit moment. En er moet nog een hele helft worden gespeeld. VVOR tegen Lopik is 2-1. En bij Bergambacht tegen Schoonhoven is het 1-0 daar in de vierde klasse D. Dan de vijfde klasse B, daar de standen nog eventjes bij elkaar zoeken. De stand van de wedstrijd tussen ASW en Lekkerkerk is 2-1. Gouda tegen Woerden is 0-1. Stolwijk tegen Vep is 1-1. Moerkapelle tegen Houdrak is 1-0. En bij CVC tegen Rijnsteek staat het nu al 5-0. Wat gaat er nog gebeuren daar in de tweede helft? Kamerik tegen SPV is 1-1. En bij de wedstrijd van ASW tegen Lekkerkerk staat het op dit moment 2-1. Ook die houden natuurlijk nauwlettend in de gaten daar voor de verrichtingen van die ontmoeting. Goed, nou zometeen dus weer het voetbal. Eerst alvast eventjes kijken naar de dag van morgen. Morgenmiddag vanaf 2:00 een interessant interview wat Jurgen Veldman, ja, onze verslaggever van de sport, onlangs had. Deze week had met niemand minder dan Robert-Jan Stips. Toetsenist onder andere van De Nits. Heeft veel meer gedaan. Dat kunt u morgenmiddag allemaal beluisteren hier bij Gouwenstad Radio. En ook later terug te beluisteren. Ook dus als u niet naar Gouwenstad luistert, maar wel een andere zender volgt. Kunt u het allemaal nog terugvinden. Onder andere via de site van Gouwenstad. En wat ik zei al, Robert-Jan Stips is onder andere toetsenist bij De Nits. En een van de hits van De Nits, dat is deze plaat, JOSD's. Gaat ook over een voetbalclub, hè? JOS uit Watergraafsmeer. Ja, die spelen ook vierde divisie, net zoals Yodam Boys. Andere klasse daar. Dus ja, ook een beetje een mooie link met de sport. En dan kunnen wij dus ook vandaag mooi draaien. Morgenmiddag dus om 2:00 luisteren.

0: JOSD's, ja, JOS was van origine een Joodse sportvereniging ook. En het nummer is een ode aan alle weggevoerde Joodse mensen ook in de Tweede Wereldoorlog. Dat begreep ik zojuist ook, dit nummer van de Nits. Ja, morgenmiddag dus Robert-Jans Tips te horen hier bij Gouwestad Radio. Een mooie uitzending dus, die is opgenomen. 2 uur lang sprak hij met Jurgen Veldman. Dat allemaal morgen. Nu eerst uiteraard focussen we ons op het voetbal van vandaag. En er kan nog van alles en nog wat gebeuren. Sowieso op de velden. En als we gaan kijken bij Kaagjesland, op Kaagjesland, aan Kaagjesland, hoe zeg je dat? Dan gaan we kijken wat er gaat gebeuren in de tweede helft. De wedstrijd dus van Reewijk tegen de Rijnstreek. André?
1: Dat is niet in Kaagjesland. Dat is Sportpark Groenezoom.
0: Oh. Ja, ik zit altijd verkeerd, joh. Ja, ik gooi het altijd door elkaar. Dat moet ik ook nog niet zeggen dan, hè. Dan moet ik eigenlijk mijn mond behouden.
1: Ja, maar het kan hier nog leuk gaan worden.
0: Zeker,
1: ja. Want virtueel staat dus CWC Reewijk op de eerste plek van de tweede periode. Als je alles eventjes nu bij elkaar optelt. Maar ja, goed. De wedstrijd is ook in Wallingsveen natuurlijk nu al begonnen, denk ik. Dus er kan alles veranderen. Maar ja, CWC Reewijk kan natuurlijk best wel een goede slag slaan. Maar dan moeten we even door blijven voetballen. En in ieder geval weer dat die doelpunten honger weer terug zien te krijgen. En er komt misschien een goede paas. Nee, geen goede paas. Axel Koopman is in het spel gekomen. Hij is in de verdediging terechtgekomen. En dat lijkt me een hele goede zaak. Want in ieder geval, als het niet zo best meer loopt met die doelpuntenmachine van CWC Reewijk, kan je beter maar zorgen dat ze geen doelpunten tegen krijgen. Nou, gaan we even kijken naar een doeltrap voor de Rijnstreek, dat dus eigenlijk helemaal geen kans heeft gehad. Ook de Rinko van den Berg, die was een doelpuntje mee wil pikken voor de Nieuwbruggers, kwam ook helemaal niet in het spel terecht. Hij loopt er een beetje verloren bij, want hij kan ook geen goede ballen. Goed, de bal gaat nu over de zijlijn. Gaan we dus op de helft van de Rijnstreek gaan we ingooien. Eens kijken wie gaat ingooien van CWC Reewijk. Dat is, nee, hij mag niet ingooien. Kijk, Gerritsen moet toch de bal geven aan een speler van de Rijnstreek. Maar hij krijgt nu de bal wel terug. En dan kan misschien Juri Kalmeijer erop lopen. Ik moet even zeggen wie dat laatste. Oh, daar gaat Kalmeijer weer. En is hij dichter bij de bal? Nee, het is keeper Klaster die er dichtbij is. Ik moet even de doelpunten maken melden van de 5-0. En dat was via een kopbal Willem van Oostrom. Dus die heeft er dan ook weer eentje bijgemaakt. Goed, dan zouden we eventjes hier de Groene Zoom bij Reewijk, CWC Reewijk. En stand hier 5-0 nog steeds. En we zijn benieuwd hoe het ver gaat lopen tussen de CWC Reewijk en de Rijnstreek.
0: De mannen staan inmiddels ook weer op het veld bij Donk tegen Nieuw Utrecht. Ik ben benieuwd hoe de mannen uit de kleedkamer uitgekomen zijn, Gerrit.
2: Ja, dat weet ik ook niet. Maar ze staan inderdaad op het veld. Naast ze staat een hele grote emmer met bloemen. En die zijn zometeen voor de nummer 3. Die nummer 2 gaat worden waarschijnlijk. Want de Meren staat achter met 3 tegen 0 achter. En Woudenberg staat ook achter met 3-0 tegen Edo. Dus als het een beetje tegen zit, en ik denk dat dat het geval is, dan heeft Donk hier nog 22 minuten als tweede klasser optreden. Want volgend jaar gaan ze dan naar de derde klas. En dan hebben we een tweede klasser minder. Maar ja, we hebben er ook weer één bij. Dus wat dat betreft stuivertje wisselen. Maar Donk gaat, als niks meer verandert, gewoon degraderen. Tenzij er enorme wonderen gebeuren. Ik mag het hopen, maar ik vrees het af. 4 minuten hebben we gespeeld in de tweede helft. En Donk is in de aanval. Zou dit dan toch nog een mogelijkheid zijn? Een hensbal. Nou. En, maar hij geeft hem, denk ik, zal wel buitenspel zijn. Nou, terecht ook weer een vrije trap van de tegenstander van Utrecht. Die belanden op de paal. Dus aan gebrek aan geluk heeft Donk ook niet te klagen. 4 minuten gespeeld. Het is nog steeds hier 0. Tegen 2.
0: 0 tegen 2. Het ziet er niet goed uit voor Donk daar in de wedstrijd tegen Nieuw Utrecht. Ona tegen RVC 33. Daar wordt het nog een hele spannende drie kwartier. Jurgen?
3: Ja, want ze moeten natuurlijk met 10 man spelen.
0: Ja.
3: De mooie kaart bij Jesse van der Sama. Maar Theo van Hekken heeft toch ingegrepen. Want middenveld heeft hij versterkt met Jolly Rook. En voor is Deli Starreveld eruit gehaald. En daarvoor in de plaats staat Mark Meewezen. En die kan natuurlijk de nodige vuurwerk toch laten zien. En het is natuurlijk afwachten hoe het hier verder gaat lopen. De scheidsrechter is...
0: Jurgen, ik onderbreek je heel eventjes, want we gaan snel naar de wedstrijd van De Bilt tegen Oude Water. Er is wederom gescoord. Wim?
4: Ja, Tim Elders. Tigo de Wit was dat van De Bilt. Die de bal in een weerwarf spelers tussen alle benen door vanaf de 16 keihard achter doelman Meuleman schoot. En de stand is 2-3. Dus een grappig verloop van het scoren van doelpunten. Het meest ideale idee was dus... Oudewater wint met 5-6 doelpunten verschil en Montfort verliest, zodat ze dus na competitie gaan spelen voor promotie. Nou, ik kan de luisteraars uit de droom helpen. Dat is misschien een droom, maar dat is niet de gedachte die bij Oudewater leeft. Een goede gemiddelde tweede klasse, prima. En ja, na competitie spelen is natuurlijk wel grappig voor de penningmeester. En ze werken ook wel aan, want ze willen best wel winnen. Want de nederlaag vorige keer tegen de Bult, die kwam hard aan in de laatste minuut. Dus voorlopig is het nu in de 47e minuut. 2-3. En ik hoop dat ik dadelijk weer in kan bellen voor het volgende moment.
0: Dankjewel Wim Hendricks daar bij die wedstrijd waar Oudewater dus wel vrijheid kan gaan voetballen. We gaan zo naar Jurgen. Eerst nog even naar Gerrit. Er is gescoord, begrijp ik.
2: Ja, zou het dan toch nog gebeuren? Je weet het niet. Het is 1-2 geworden in de 6e minuut van de tweede helft. En het hing er nog even om, want de grensrechter stond de vlag als op het vlaggiesdag is. Nou, daar hebben we nog een maand te wachten, geloof ik. Maar de scheidsrechter zei, nee, ik heb geen buitenspel geconstateerd. 1-2. Wie weet wat er allemaal nog gaat gebeuren. Maar Donk heeft nog meer nodig dan geluk. 1-2.
0: Dankjewel Gerrit. We houden het in de gaten. We blijven dat uiteraard heel erg volgen. Net zoals die wedstrijd van ONA tegen RVC. Jurgen.
3: Mark Meewijzer, die dus door Theo van Eck ingebracht is voor Deli Starreveld, had net een levensgrote kans om de zaak op 2-0 te zetten. En nu diezelfde Mark Meewijzer heeft al in het midden. Gaat dus pingelen. Ik ga kijken. Oh, en schiet die bal nog steeds. En heeft de bal nog steeds aan de voet. Probeert in die 16 gewoon Amin aan te bereiken. En dan wordt er geschoten. En dan gaat die bal over de achterlijn en is de corner aan de rechterkant van ONA. Maar wat ik al zei, Mark Meewijzer die dus ook weer het nodige spektakel zou kunnen brengen. En ik heb er iets langer dan vandaag, maar als hij het niet naar zijn zin heeft, dan loopt het niet. Maar ik zag net aan alles, hij is getergd. En dat gebeurde ook eigenlijk in deze aanval. En nu corner aan de linkerkant, die dus genomen wordt door ONA. En dan wordt die bal eigenlijk ingebouwd. En het is opnieuw eigenlijk Joeri de Lauw, die dus de bal weet in te spelen. Ho, ho, ho, ho, ho. Dan zou je zeggen van een vrije trap. Nee, we gaan gewoon door. En het is Amin Nassou, die dus de bal binnen speelt. Het is Meewijzer die dan de bal aangeeft. En dan wordt die bal eigenlijk door weer gespeeld. Daarin dus Zakaria Mella de bal rustig kan opvangen. En de aanval opnieuw aan de linkerkant beginnen. Bal wordt ingeschoten.
0: Jurgen, maar we gaan je even onderbreken, want er is gescoord bij Reewijk tegen de Rijnstreek. Nog een grotere voorsprong voor Reewijk, André.
5: Zeker weten, het is 6-0 geworden. Een simpel afstandsschot van Kevin de Heuvel waar de keeper zich op verkeek. En zo staat na zo'n, 9 minuten in de tweede helft, 6-0 voor CVC Reewijk.
0: Wat een score op dit moment daar. Terug naar jou, Jurgen.
3: Ja, maar eigenlijk hier een vrije trap wordt gegeven. Omdat ik dacht Zakaria Mella of Jordi Rook. Nee, het is Jesse Hoekstra die nogal fors in kwam. Dus een vrije trap voor de verdediging van RVC. Als ik naar mijn klokje kijk, zijn we 6 minuten bezig. Stand tussen RVC, tussen ONA en RVC. 1-0 nog steeds voor de thuisploeg.
0: We blijven in Gouda, we gaan naar het Groenhovenpark toe. Gouda tegen Woerden, hoe zijn de ploegen bij jou uit de kleedkamer gekomen, Elian?
6: Ja, ze zijn sowieso uit de kleedkamer gekomen zonder wissels. Bij Gouda zie ik nu wel een en ander gebeuren, maar dat komt zo meteen. Ik denk dat Gouda heel goed uit de kleedkamer is gekomen. Je merkt dat ze felle druk zetten, zitten er dichter op. Ze zoeken meer duels op. Ze gooien ook wel een beetje de beuk erin. Dus nu ook een kleine blessurebehandeling. En ze hebben al meerdere goede aanvallen en schoten op doel gehad hoor. Dat kan je zeker zeggen. Jefse Bad schoot één keer goed op doel, één keer de voorste van Guus Kleij weg. En wat ook goed is om te vertellen is dat het vandaag de laatste wedstrijd is van de trainer van SV Gouda. Dat is Romeo El Bouazzati van de bekende El Bouazzati broers. Zijn broer die is trainer van ASW in dezelfde competitie. Hij stopt na deze wedstrijd dus en wordt opgevolgd door Herman Verrips, een oud prof van FC Utrecht en FC Zwolle, die hier aan de slag gaat. En die van plan is om veel jeugdspelers te laten doorbreken en daar kijken of ze dan volgend jaar in de vijfde klasse B om de bovenste plekken mee kunnen doen. Inmiddels gaat Gouda een vrije trap nemen rond de middencirkel. Dennis Nedeveen die kijkt even naar wie hij hem kwijt kan. Wat gaat hij doen? Ik zie al een hoop lange mannen naar voren komen. Oeh, dit kan wel spannend worden, want ik denk dat hij hem voor gaat trekken. Ja, hij neemt de vrije trap, hoge bal. Kan Mike van Damme koppen, hij komt heel dichtbij. Oeh,
0: Elian, ik ga even onderbreken, want er is gescoord bij ONA RVC. Jurgen.
3: Nou, het is hier 1-1 geworden. Een corner aan de linkerkant genomen door een van de middenvelders, Janne van Egmond, die dus de bal heel scherp inspeelde. Het was op Mark Sluis, die hier de zaak op 1-1 is te brengen. Dan tussen ONA en RBC 1-1.
0: 1-1, dus beide ploegen weer in evenwicht. We gaan weer terug naar jou, Jurgen. Of Elian.
6: Ja, en Jef Sebald die gaat een corner nemen voor SV Gouden. Neem ik nog even mee. De lange mannen zijn weer naar voren. Mike van Dam. Nee, daar komt hij helaas niet. Afvallende bal. Guus Kleiweg gaat hij nog op bedoel.
0: Elian, ik ga je weer onderbreken. Excuses, maar ik kom zo weer bij je terug natuurlijk. Uiteraard, want er is gescoord bij de beeld. Oude Water, Wim.
4: Evers is de naam. Als hij in het begin van het seizoen alleen goed voetbalde, dan is de laatste wedstrijden toch regelmatig aan hem toe te rekenen dat hij doelpunten maakt. En nu ook, hij dook vol op een bal met het hoofd in een kluts met spelers, maar hij sloeg tegen het net aan. Wel een lichte blessure, maar hij gaat gewoon door. Ik weet niet wat er gaat gebeuren, of er nu gewisseld gaat worden. In ieder geval, 2-4. En dat was in de 52e minuut.
0: Staat genoteerd. Dankjewel, Wim. Terug nog even naar jou, Elian.
6: Ja, Farhan Tachobo, die opent hem aan de rechterkant. Speelt een hoge bal richting rechtsback Ivo Heikoop. Die is alleen helaas te hoog, dus de bal moet even gehaald worden. En het is ook tijd voor wissels. Dus ik geef hem terug naar de studio. Het is hier de 60e minuut en het staat nog steeds 0-1 voor SC Woerden op het Groenhoofdpark. Hey Fonsie.

0: Delvato gaan we wegdraaien, want we gaan naar een rode kaart bij de wedstrijd van ONA tegen RVC. Voor wie, voor welke ploeg, Jurgen?
1: Rode kaart voor een van de RVC'ers. En dus van deze kant hebben we heel moeilijk gezien wie het was. Maar het was een hele, hele felle overtreding op Amin Amalashu. Die dus probeerde die bal te spelen. En die bal werd gewoon het hart gehad. Nu is diezelfde Amin Amalashu die dus aan de rechterkant probeert een aanval op te zetten. Maar de bal is gewoon te hard gegeven. Gaat over de zijlijn. En is een ingooi voor de verdediging van RVC. Hier hebben we gespeeld 15 minuten, 16 minuten. De stand nog steeds. Nee, de stand nieuw. Tussen ONA en RVC. 1-1.
0: 1-1 de stand daar. 6-0. De wedstrijd is wel gelopen. Wat gaat er allemaal nog gebeuren bij de wedstrijd van Reewijk tegen de Rijnstreek? Jurgen. Of André, sorry.
2: Ja, ze zullen zeker nog een paar doelpunten erbij willen maken. Want als het eenmaal zo doorgaat, dan krijg je een beetje de schoen en dan loopt het allemaal vanzelf. Maar goed, het is wat minder soepel wat betreft de aanvallen van CVC Reewijk als in de eerste helft. Maar goed, die 6-0 staat wel op het scorebord. En virtueel, als we de tussenstand van ASW tegen Lekkerk meenemen, 2-1 bij rust, staat dus CVC Reewijk op de eerste plek van de tweede periode, op doelsaldo. Nou goed, zover willen we niet gaan dat het inderdaad gaat lukken. Want je weet maar nooit wat er dus in Marnixveen gaat gebeuren. Maar hier gaat het goed met CVC Reewijk. Ze hebben weer balbezit en het is Axel Koopman die dus nu de bal te pakken heeft. Heeft heel veel ervaring, heeft jarenlang het eerste gespeeld. En is dus achterin daar neergezet door trainer Leroy Vaas. En die heeft dus gedacht van nou, laat ik maar ook eventjes zorgen dat het achterin bij CVC Reewijk lekker goed stabiel blijft. En dat de nul op het scorebord blijft gehandhaafd. Nou, we krijgen weer een hoekschop, die wil ik even meenemen. Het is dus Juri Kalmeijer, die gaat die hoekschop waarschijnlijk opeisen. En dan zie ik al wat lange mannen van CVC Reewijk naar voren gaan. Ook Axel Koopman, die denkt van nou, ik wil ook wel een doelpuntje maken. Als Kevin de Heuvel erin kan maken, wil ik er ook wel een maken. Want ik wil niet achterblijven. En dan komt die bal. Nou, dat is een slechte bal. Dus dan kunnen we weer terug naar de studio. En dan is het dus hier nog steeds 6-0 tussen CVC Reewijk en de Rijnstreek.
0: Het blijft behoorlijk spannend overal op de velden. We gaan snel weer terug vanuit de studio naar het veld hier in Gouda. De Nieuwe Donkstraat. Donk tegen Nieuw Utrecht. Gerrit.
3: Ja, misschien kan André ervoor zorgen dat CVC Reewijk twee doelpunten afstaat aan Donk. Dat zou wel prettig natuurlijk, ja. Tier heeft Donk nog, ja, ze leven nog een heel klein beetje natuurlijk. PVCB staat inmiddels met 4-0 voor tegen de Meren, dus daar hoef je niet druk om te maken. Het is de vraag wat Edo doet natuurlijk. En ja, Donk wordt het 1-3, waar het pas naar uitzag, dan is het denk ik over. Maar ja, dat was met 0-2 ook, dacht ik. En deze drinkpauze, misschien zit er wat in dat in het water of zo, dat extra krachtig heeft aan Donk, dat ze nog een half uurtje volledig helemaal er tegenaan gaan. Moeten gaan werken. Het is tenslotte de dag van de internationale dag van de schildpad. Hebben we gehoord zojuist ook hierheen naar de studio. Hierheen reed. Maar daar moeten ze vandaag niet niks van aantrekken. Gewoon alle volle kracht gaan. Nou, stellen ze inmiddels weer een vat. We hebben nog een klein half uurtje te gaan. Donk nog steeds achter met 1-2.
0: 1-2 en ook spanning volop bij ONA tegen RVC 33. Beide ploegen dus wel weer in evenwicht qua doelpunten. Maar ook qua veldverdelers op de spelers op het veld. Allebei dus 10 man, 10-10. Jurgen.
1: Ja, straks gelijk. Ook qua mensen die er zitten. En er wordt een mogelijkheid. Oh, dan wordt de bal gestopt door de voet van de keeper van RVC, Stefan. Stefan van der Meer, die de bal eigenlijk wist te stoppen. Maar wat een grote kans was dat ook weer voor Amin Amadazou, die dus vanaf de linkerkant erin kwam en toen probeerde in te spelen. Bal en vuur aan de linkerkant een corner, die dus genomen wordt vanaf deze plaats. Even heel moeilijk te zien, maar ik dacht dat het Jordi Rook was die dus die corner mag gaan nemen. De bal wordt doorgespeeld, maar die bal is hard gespeeld. En Zakaria Mella, die probeerde die bal eigenlijk weer terug te spelen. Maar hij werd gelijk gestuurd, waardoor Reewijk, RVC 33 nog steeds, in balbezit kan komen. En er wordt door goed verdedigd Juri de Lau. De bal gaat naar de linkerkant, waardoor dus gewoon eigenlijk Mikey Zielhorst achter die bal aan wil geven. Maar die bal is gewoon te hard. En het is de doelman van RVC die dus zorgt voor Steven van der Meer om de bal weer rustig uit te spelen. Hier nog een kwartiertje te gaan. Stand tussen ONA en RVC nog steeds 1-1.
0: 1-1 dus daar de wedstrijd. De spanning in die wedstrijd ook nog steeds voelbaar. We gaan weer nog eventjes terug met zo'n 3,5 minuten op de klok nog naar de wedstrijd tussen De Bilt en FC Oudewater. Wim?
4: Ja, want iedere keer alleen maar even het doelpunt melden, dat is ook zo wat. Hè? We gaan ook even kijken of er gewoon leuk gevoetbald wordt. En het wordt er best wel aardig. Oudewater staat uiteraard verdiend voor. Nu weer een hele mooie crosspaas van Bob Appels van achteruit. Diagonaal rechts op Thomas Hogeboom. Thomas Hogeboom krijgt een tikkie binnen de 16. Maar net niet genoeg hoor. Dat was niet echt gemeen of zo. Maar gewoon heel slim. Het was een zetje. Ik geloof van Pier Veldman dat die jongeman heet. Maar dat maakt niet uit. Sander Kroes is weer aan de bal. Oudewater dus nu een hoge bal voor. Alleen dat het hoofd van Evers kon er net niet bij. De bal voor de voeten van Lars Jama. En je zag dat hij de bal een curve mee wou geven. Maar hij draaide de verkeerde kant op. En ging dus met een bochtje over het doel heen van meneer Vink. Ik begrijp trouwens niet waarom daar nu een nummer 16 op zijn rug staat. Het zou kunnen dat ze de keeper gewisseld hebben. Maar ik kan het verschil niet zien. Want er staat nog steeds hetzelfde nummer. Het zou ook Jan Sen kunnen zijn. Dat weet ik niet zeker, maar is ook niet zo heel zwaarwegend. In ieder geval, bal is nu in bezit van De Bilt. De Bilt gaat proberen om er nog wat van te maken. Ik geloof niet dat het echt kwaad kan, want ik heb begrepen dat het met Donk niet zo goed gaat. Dus De Bilt dat ook.
0: Wim, ik ga je eventjes onderbreken, want er is gescoord bij Donk tegen Nieuw Utrecht. Gerrit?
3: Ja, 1-3 is het gewoon. Wel een mooi doelpunt hoor, van die nummer 11 Emre Baldi, die de bal zo in de kruising joeg. En zodoende leek het even spannend te worden, maar is de spanning nu weer weggeëpt. 20 minuten gespeeld, 1-3.
0: 1-3, dat ziet er niet goed uit voor Donk bij die wedstrijd tegen Nieuw Utrecht. 1-3 dus de voorsprong. Wim, hang je nog? Nee, die is inmiddels al verdwenen. Dan hebben we niemand meer hangen. Nee, die heeft ook gedacht van, nou, we gaan waarschijnlijk richting het nieuws. Eventjes meegedacht met onze regie en dacht van, nou, we gaan gewoon ons klaarmaken voor het nieuws. Daarna zijn we bij u terug voor het laatste uur van deze uitzending van Sport op Zaterdag van vandaag. Spannend uurtje dus. Nog even snel een doelpunt ergens meepakken, want de doelpuntenlijn knippert. Er komt rook weer uit het mengpaneel, dus we gaan snel nog even schakelen met André. Staat de 7 op het scorebord, André?
2: Inderdaad, en Juri Kalmaier heeft zijn 4e van de middag gescoord. Dus het is 7-0 tussen CVC Rijwijk en de Rijnsweek.
0: Kijk eens aan, dankjewel. Die 7 klapper dus, die is inmiddels al in gang gezet. Ja, dat is een mooie vooruitzicht dus voor CVC Rewijk daarbij, die wedstrijd. Natuurlijk houden ook de andere wedstrijden goed in de gaten wat er overal elders gebeurt. ASW Lekkerkerk overigens nog steeds 2-1. Dus dat ziet er ook nog steeds gunstig uit voor de CVC. Zometeen zijn we bij u terug voor het vervolg van Sport op Zaterdag. Hopelijk bent u er ook weer bij. Zometeen over een aantal minuten bij dit programma. Graag tot zo. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Mulder Mazda. Low-key country line dancers van Henk de Jong uit Gouda. WLICT voor aanleg van data- en glasvezelinstallaties. En Grieks restaurant Rodos in Gouda.
5: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Israëlische minister van Veiligheid Ben-Gvir is niet meer welkom op Frans grondgebied. Het besluit volgt op het oppakken van activisten van de Gaza-vloot op internationale wateren. Ze werden tegen hun zin meegenomen naar Israël. De extreemrechtse Israëlische minister plaatste een video van zijn bezoek aan de activisten. Daarop is onder meer te zien dat ze knielend op de grond zitten met vastgebonden handen. De Franse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Frankrijk zulke bedreigingen en intimidaties van burgers niet accepteert. Op Utrecht Centraal zijn activisten van actiegroep Extinction Rebellion korte tijd op het spoor geweest. Ze eisen onder meer dat het kabinet per direct sancties instelt tegen Israël. De spoorblokkade werd gisteren verboden. De politie heeft de activisten vrij snel weer weggehaald. Het treinverkeer rond Utrecht Centraal komt weer op gang. Oeganda heeft 3 nieuwe ebola-besmettingen gemeld. Daarmee is het totaal aantal officieel bevestigde besmettingen opgelopen naar 5. Maar waarschijnlijk ligt dat aantal hoger. In buurland Democratische Republiek Congo is de situatie erger. Daar zijn vermoedelijk honderden besmettingen en 177 mensen overleden aan de gevolgen van ebola. Congo neemt maatregelen om de uitbraak in te dammen. Zo zijn rouwbijeenkomsten verboden en is het ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. In Duitsland is een zweefvliegtuig neergestort op een snelweg. Van de twee mannen in het toestel is er één overleden, de andere is zwaar gewond. Hij is bevrijd uit het wrak door hulpdiensten. Volgens de WDR stortte het toestel kort na het opstijgen neer ten oosten van Keulen. Het vliegtuig belandde midden op de rijbaan richting Frankfurt op de A45. Die weg is in beide richtingen dicht. Het weer een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon. In een groot deel van het land is het 28 tot 30 graden. Aan de kust is het iets koeler. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door werkzaamheden op de A16 is het extra druk op de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Tussen Delft en knooppunt Benelux is de vertraging een kwartier. En op de A16 zelf richting het zuiden tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk ook een kwartier op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Mulder Mazda. Low-key country line dancers van Henk de Jong uit Gouda. WLICT voor aanleg van data- en glasvezelinstallaties. En Grieks restaurant Rodos in Gouda.
1: Dit is Sport op Zaterdag.
2: En welkom terug bij Sport op Zaterdag hier bij Gouden Stad Radio BR6 en Midland FM. We gaan meteen naar de Groenovenpark toe, want er is gescoord bij Gouda tegen Woerden. Elian.
3: Ja, Gouda is op een zeer verdiende 1-1 gekomen. Een lange bal van aanvoerder Dennis Nedeveen richting de ingevallen Jelle Bijsterbos linksbuiten. Die nam hem prachtig aan, rende op de keeper af, speelde hem onder de keeper door. Dus het staat nu in de 74ste minuut 1-1 op Sportpark Groenovenpark.
2: Dank je, Elian, daar bij die wedstrijd dus waar het dus 1-1 staat. Spanning en sensatie, u pakt het allemaal mee in deze uitzending van Sport op Zaterdag. We gaan snel naar de Walverstraat, snel naar Jurgen.
4: Ja, maar scheidsrechter van moeilijk heeft om het zaakje gewoon goed in de hand te houden. Want er wordt bijzonder fanatiek gespeeld. En ik kan me dat ook wel een beetje voorstellen. Want het is nu weer een vrije trap tegen een Ona. Omdat dus de zaakje eigenlijk geregeld werd door een van de verdedigers. Ik dacht dat Zakaria Mella was. Die dus de bal wilde spelen. Maar daar ook de tegenstander meenam. En nu is de vrije trap die we nog even meenemen. Meter of 4, 5 buiten 16 meter gebied. En die gaat genomen worden door Daan Zantingen. En iedereen nu van Ona, behalve dan Zakaria, Zakaria Mella en Mark Meewezen staan er nog vooraan. Ook samen met Amin Amalassou. Maar wat ik al zei, van de verdediging van Ona moet echt hand en voeten gebruiken om zo nu een RVC tegen te houden. Nu een corner aan de linkerkant genomen door RVC. En het is meestal hier die deze corner gaat nemen. Kijk even, aanvallen, licht erin. En dan wordt de bal doorgekopt. Maar dan is het goed verdedigen van Ona om er ook weer uit te kunnen komen. Hier hebben we gespeeld. Er moet nog gespeeld worden. 12 minuten. Dus hier is nog van alles mogelijk in deze bijzonder boeiende en spannende wedstrijd.
2: Wat mooi dat we erbij zijn met de radio, want het is ook spannend om te volgen natuurlijk deze wedstrijden van vandaag. Er gebeurt van alles en nog wat op de velden. Reewijk tegen de Rijnstreek, 7-0. Daar zijn we ook afhankelijk van de wedstrijd van ASW tegen Lekkerkerk. ASW, Lekkerkerk moet gewoon verliezen. En het is zo, we gaan naar André toe. Er zijn 3 doelpunten gevallen en ook nog weten dat het ASW met 3-1 voor staat tegen Lekkerkerk. André, is het inmiddels de dubbele cijfers?
5: Inderdaad, het is 10-0 en de laatste is gescoord door Kai Gerritsen. De 9e goal weet ik niet zeker en de 8e, ik dacht dat het weer Juri Kalmeijer was. Ja, dit gaat toch wel een merkwaardige middag worden hoor voor CVC Reewijk. En zeker als het dus daar ook 3-1 blijft bij ASW tegen Lekkerkerk. Nou, daar kan de vreugde hier niet op. Dat denk, van even terug.
2: Dat denk ik inderdaad ook, André. Ja goed, dat korfbal uitslagen ben jij natuurlijk al gewend. Maar dit is ook al bijna een korfbal uitslag.
5: Ja.
2: En we gaan gewoon vrolijk door.
5: Ja, zeker.
2: Top, we gaan naar Gerrit Schinkel toe. Ja, daar zou hij ook wel een paar doelpunten kunnen gebruiken. Hij zei het daar straks al. Desalniettemin die achterstand nog steeds op het scorebord voor Donk 1-3.
6: Ja, en 2 wissels aan de kant van Donk. Wessel Akerboom, verdediger eruit gehaald. En ook Jesse Bottinga, die is eruit gehaald. En wie zijn erin gekomen? Je kan het wel haast raden natuurlijk. Tijn Hulsje en Rudolf Jeroen Bosboom. Terwijl het bijna 1-4 wordt. Maar de bal op het laatste moment er niet in gaat. Ja, zou het dan het wonder van Jeroen Bosboom moeten komen? Dat zou wel heel prachtig zijn voor hem natuurlijk en voor Donk. Maar ja, ik zie het niet gebeuren. Hoor. We hebben nog te gaan. Ruim een half uur. 28 minuten staan er op het scorebord. En die stand dus nog steeds in het nadeel van Donk. 1-3.
2: Dankjewel Gerrit. Daar bij die wedstrijd 1-3 dus op het scorebord. Inmiddels is ook afgetrapt bij de wedstrijd van Portugal tegen Jodan Boys. Daar is zojuist dus begonnen aan die ontmoeting dus in de vierde divisie. De dames van Jodan Boys die speelden eerder al vanmiddag in de hoofdklasse. En die speelden voor lijfsbehoud. Helaas is dat niet gelukt. Zij verloren vanmiddag met 0-3 tegen Bikwik 28. En zijn daarmee dus gedegradeerd. Spelen volgend jaar nog een trapje lager dan dit seizoen. We gaan snel weer terug naar het voetbal bij de mannen. We gaan terug naar Gouda tegen Woerden met die 1-1 stand op het scorebord, Elian.
3: Ja, en het klopt. De wedstrijd is toch wel ontvlamd hoor. Sowieso al dat een team op het veld naast kampioen is geworden en er een soort rode waas over het veld nu heen gaat.
2: Elian, ik ga je weer onderbreken, want als jij aan de beurt bent, is het altijd zo dat Wim inbelt. Dat is vanmiddag echt een soort rode draad. Wim, kom er maar in.
7: Bedankt Elian, ik vind dat hartstikke aardig. Dat moeten ze nog twee of drie keer doen. Dan gaan we volgende week in de na-competitie. Dat is zo simpel is het. Het is 2-5 geworden. Weer een doelpunt van Evers en een hele mooie paas door het centrum heen van Sandra Kroes. Prima. Oudewater speelt inmiddels met alle bankzitters die er maar waren. Gewoon omdat er jongens zijn die stoppen gezien hun leeftijd of weet ik veel wat voor reden. Niks te verliezen. Nou, het is gewoon aangenaam naar te kijken. 2-5 in de 72e minuut.
8: Dankjewel Wim. We gaan weer terug naar jou Elian.
3: Nou, ik zal nog regelmatig bellen om ook Oudewater aan wat doelpunten te gaan helpen. Dat
8: goed zo.
3: Als speelt Woerden de bal weer in het spel via keeper Rens Boer. Een goede lange keeper, dat is wel lekker en heel passend bij zo'n kampioenselftal. Richting de linksbuiten van SC Woerden. De ingevallen rechtsback Mubarak Chachobo. Oeh, de linksbuiten gaat er voorbij in de 16 meter. Oeh, dit wordt heel gevaarlijk, maar heel goed verdedigd door Tom van Dam. Mubarak Chachobo schiet de bal lang richting Jelle Bijsterbos. Kan die erbij? Nee, die kan er niet bij. SC Woerden speelt hem in de middenveld. Gaat ook weer richting het doel van Gouda. Spelertje voorbij. En nu de spits die probeert hem voor te geven. Oeh, dit is heel gevaarlijk. Dit is heel gevaarlijk. Wordt afgelegd. Ja, je moet toch een keer schieten. Oeh, Mike van Dam redt hem op de lijn. En wat gebeurt er? Oh! Nou, dit is een scrimmage die je zelden ziet. Mubarak Chachobo die hervat de bal. En die speelt hem diep. Ja, dit was even heel gevaarlijk.
2: Elian, ga je onderbreken. Er is gescoord bij Donk Utrecht. Gerrit?
6: Ja, ook een keeper mag wel zijn foutje maken natuurlijk. Je kan prachtige reddingen verrichten, maar hier zag hij het nog niet goed uit, barsten erin. En Jonas Mukhtar, heb je die naam eerder gehoord? Is dat niet al betaald voetballer? Zou kunnen. Die scoort inderdaad de 1-4. Minder dan een kwartier te gaan. Het is over en uit.
2: Over en sluiten. De doek is gevallen voor Donk daar bij die wedstrijd tegen Nieuw Utrecht. Elian, hang je nog?
3: Ik hang zeker nog, ja. En volgens mij is Jonas Mukhtar een oudspeler van onder andere FC Zwolle. De naam komt me ook zeer bekend voor. Hier ligt het even stil, Sportpark Groenhovenpark. Dus ik hou het kort. Woerden was heel dicht bij de 2-1. Maar Gouda kan de wedstrijd ook winnen. Maar het is de 81ste minuut en het staat hier 1-1.
2: 1-1. En dat is ook een getal, 2-1, die waarschijnlijk op het scorebord staan bij André, denk ik.
5: Dat heb je helemaal goed geraden, maar het was ook niet zo moeilijk, hè. Want hier is de hele wedstrijd van CVC Rijwijk tegen Drijns. Ik heb gewonnen. Rick Hammer, die heeft de 11e op het scorebord gezet. En wist nog steeds lang niet over. Bij RBC 33, want ze hebben nog steeds enorme honger om de bal erin te krijgen. En die gaat er weer in. Maar nu zegt de scheidsrechter, deze ga ik niet goedkeuren, want er werd dus te fel op de keeper doorgelopen. Goed, het blijft het 11-0. 79 minuten gespeeld hier in Rijwijkbrug tussen CVC Rijwijk en Drijnsijk. En inderdaad, het is niet te geloven, maar 11-0 staat op het scorebord.

0: Deze heerlijke Portugese klanken gaan we wegdraaien. Amor perdido, soprano vento. Want er is een penalty bij Gouda tegen Woerden. Elian.
1: Ja, dat klopt helemaal. Een overtreding van een Woerdenaar in het 16 meter gebied. En het publiek ging helemaal uit de bol, want de scheidsrechter geeft een penalty. En Dennis Nederveen die staat met de bal in zijn handen tegenover keeper Rens Boer. Een zeer lange keeper, dus die zal snel in de hoeken zijn. En op dit moment wordt nog wat administratie gedaan. Wat gebeurde er nou precies? Er was een aanval via de middenveld, werd hij opgezet richting Jelle Bijsterbos. Goed ingevallen linksbuiten, een jonge jongen die doorstroomt uit de jeugd. En die werd onderuit geschoffeld in het 16 meter gebied. Inmiddels legt Dennis Nederveen de bal op de stip. De scheidsrechter die kijkt even hoe het ervoor staat, zorgt dat de spelers allemaal op afstand zijn. Neemt drie passen naar achter. Die zegt tegen de keeper, hey, ga in het doel staan. Keeper probeert nog een beetje tijd te rekken. Dat helpt om de speler uit het spel te halen. Ja, dit is toch wel een beetje vervelend hoor, wat die keeper nou doet. Want die moet gewoon in zijn doel gaan staan. En die gaat er nou heel lang over doen. Ja, hij loopt inmiddels naar het doel toe. Nou, ga die bij het penalty nemen. Ga die penalty nemen. Scheidsrechter die staat met de fluit in zijn hand. En die is even wachten tot hij het signaal geeft. Dat geeft hij nu. De penalty wordt genomen door Dennis Nederveen. En hij... Oh, hij wordt gered, maar de rebound wordt ook gered. Jeetje Mina, wat een scrimmage. Hij was goed ingeschoten hoor, in de linkerhoek. Maar ik zei het al, die lange keeper dook gelijk de goede hoek in en redde de bal. 1-1 dus nog steeds op het Groenhoven Park.
0: Bij ASW tegen Lekkerkerk is het 4-1 inmiddels. Dat is een goede bericht ook inmiddels. En bij de wedstrijd van Olympia tegen Roak is het daar straks 1-1 geworden. Doelpunt werd gemaakt door Leon van der Velde. We gaan weer terug naar de wedstrijd van ONA tegen RVC 33. Ook weten dat het bij Cabau tegen Ommoord 1-1 is. Jurgen.
2: Ja, maar hier is 1-2 geworden. Het is heel jammer, ik kon er niet inkomen. Maar het is RVC die hier op 1-2 kwam. En aan de zijkant werd er dus niet opgelet. En toen werd die bal heel simpel doorgespeeld. En nu een vrije trap voor RVC. Ik denk een meter of twee buiten het 16 meter gebied. Ik moet even kijken wat er nu gebeurt. Want ik zie dat scheidsrechter Schepers gewoon waarschijnlijk een gele... Nee, geen gele kaart. Een vrije trap voor RVC. Een meter of twee buiten het 16 meter gebied. En het is de nummer 10, Luc van Leeuwen, die dus hier achter de bal gaat staan. En het muurtje wordt dus op de goede afstand gezet. 5-6 man muurtje.
0: Jurgen, blijf heel eventjes hangen. Kom zo terug, want er is gescoord. Drie keer raden waar. André.
3: Het dozijn is vol. 12-0 is het hier tussen CVC Rijwijk en de Rijnstreek. En met die 4-1 stand bij ASW tegen Lekkerkerk wordt het een fantastische middag voor CVC Rijwijk.
0: Terug naar jou, Jurgen.
2: Ja, waar een vrije trap werd gegeven door Schepers aan RVC. Maar die bal die werd via de muur werd die dus eigenlijk ertussen uitgegooid. En nu is het doelman Peter Ernst die deze bal gelijk naar voren heeft. En ik kan me dat wel een klein beetje voorstellen. Want ze moeten natuurlijk hier eigenlijk toch ook wel wat tegen gaan doen. Want wat ik al zei, die 1-2, dat was eigenlijk een simpele kopbal. Waardoor dus Peter Ernst gewoon toch ook wel misgreep. Waardoor dus die bal erin ging. Bal van Peter Ernst naar de linkerkant, naar... Jesse Hoekstra. Jesse Hoekstra probeert naar voren te komen. Maar die bal die gaat dus door. En het is Adam Mikkeli die dus de bal eigenlijk simpel dan verliest. En nou krijg je natuurlijk weer een buitenspelsituatie. Waarin dus ONA gewoon als verdediging een vrije trap mag gaan nemen. En die vrije trap die nemen we nog even mee. Want het is Juri Terlouw die de bal naar voren gaat spelen. En zo hard mogelijk ook naar de linkerkant. En het is Juri Terlouw. Die is de bal doorgeeft. En dan moet ik even kijken. Waarschijnlijk een... even kijken of hier een rood wordt gegeven. Nee, ook een gele kaart. Want het was een bijzonder felle overtreding op een van de aanvallers. Ik dacht dat Amin Amalashouk was die er doorheen wilde komen. Maar ook neergelegd werd. Dus hier is de blessurebehandeling weer even nodig. Want ik zie dat hij op dit moment even niet kan opstaan. Ik loop nog even terug naar de studio. Ik ben zo bij jullie terug.
0: Helemaal goed, Jurgen. Dankjewel. We spreken elkaar zo meteen weer natuurlijk bij de wedstrijd van ONA tegen RVC 33. 1-2 stand daar op het scorebord. Snel weer terug naar een van de andere velden. Terug naar Elian.
1: Ja, het is hier de 87e minuut. Dus de wedstrijd loopt al ten einde. En Gouda, dat is toch wel een domper geweest, die gemiste penalty. Hij was goed ingeschoten, maar het zat er niet in. En nu is SC Woerden vooral te aanvallen. Speelt hem richting de spits. Ja, dit zou een goal kunnen. Oh, dat scheelde heel weinig. Eens even kijken. Dat was Pepijn Spee, die de nummer 9, die had de spits voor het, bal voor het inschieten. Maar die schoot hem toch over de goal. Deze had hij eigenlijk wel moeten maken. Je merkt toch dat de scherpte dan een beetje weg is nadat...
0: Elian,
1: ja,
0: we gaan weer naar een doelpunt toe bij André, de 13-0 vermoed ik, André.
3: Inderdaad, de 13e. En het is Axel Koopman. Hij heeft al een hele poos op geloerd, hoor. Hij ging naar voren en denkt, nou, als Kevin van der Heuvel een doelpuntje maakt, dan wil ik er ook een maken. En zo maakte hij de 13e. En nu gaan we misschien nog een doelpunt zien. Nee, dat is waarschijnlijk buitenspel. Goed, 86 minuten. Het is een hele volle gifbeker nog voor de Rijnstreek. Maar goed, na zo'n 86 minuten lijkt het toch een beetje nu een uitgeblust CVC-reep te zijn. Maar goed, ja, dan sta je er ook met 13-0 voor.
0: Ja, precies. En ook de oudgedienden dus doen een duit in het zakje, de 13-0 op het scorebord daar. Ik denk dat je het voor me nog nooit zo hebt meegemaakt, André.
3: Nee, en dan ook die wedstrijd daar in Waddinxveen.
0: Ja, precies. Ja, wat een ontknoping, joh. Grappig. Ja,
3: en weet je wat er dan volgende week op het programma staat,
0: nou,
3: als ik het goed uitgerekend heb?
0: Ja?
3: WDS tegen CVC Rijwijk.
0: Wauw, dat is een mooi affiche. Dat gaan we volgende week natuurlijk meepakken. En dat wordt heel erg interessant.
3: Tenminste, als ik het goed al bekeken heb, hoor.
0: Kijk, nou, we noteren hem vast met potlood. Dankjewel, André.
3: Dankjewel.
0: Tot zo. Straks, we gaan weer terug naar een van de andere wedstrijden toe, waar het ook nog hartstikke spannend is. Want ja, de spanning is bij die wedstrijd van André eigenlijk wel een beetje af. Maar de andere wedstrijd, daar is nog volop wat te beleven. Een van de andere velden, daar gaan wij nu heen. Ik kijk ondertussen even naar mijn technicus, naar Remco Bologne, wie we hebben hangen en waar wij naartoe gaan. Naar welke wedstrijd dus wij naartoe gaan. Wie heb ik aan de lijn? Elian. Ja, Elian, wil jou nog hangen?
1: Ja, dat klopt helemaal. Sportpark Groenoverpark. En ja, we zijn inmiddels de 1 na laatste minuut, de 89ste. Dus de blessuretijd gaat zo meteen in. Ook weer net een goede aanval van Gouda. Nu Mamouche Verkerk aan de bal. Kan die hem rechts spelen? Ja, speelt hem naar Nijs van Overhaag, die ook is ingevallen. Kan die schieten? Nee, dat lukt hem niet. Dus nog een paar minuten spelen hier. 1-1 stand. Het is erg spannend. 1-1 stand in het Groenoverpark.
0: En we gaan snel schakelen naar Jurgen toe bij de wedstrijd van ONA RVC. Jurgen.
2: Ja, waar de heer Schepers nu een drinkpauze ingelast heeft. En dus even de wedstrijd 5-6 minuten stil ligt. En ik kan me een beetje voorstellen, want het was ja, bijzonder fel zoals er gespeeld werd op elkaar. En dat resulteerde in een aantal gele kaarten, zowel voor ONA als voor RVC. Nu moet ik even kijken wat er nu gebeurt, want hij gaat waarschijnlijk de bal aan een van de spelers van ONA geven. En ik zie dat... Jesse Hoekstra naar Theo loopt om te vragen van wat hij dus moet doen. Ik denk dat Jesse Hoekstra eruit gaat en daarvoor in de plaats staat, moet ik even kijken wie dat is. Ik denk, even kijken hoor. Nee, het is, jawel, het is Joey Bertal die erin gekomen is. En iedereen gaat nu dus naar voren toe. Theo van Eck met zijn ploeg speelt nu alles of niets. En iedereen staat nu voor in die 16. De bal wordt vanaf de linkerkant voorgegeven. Die gaat vrij simpel door. Maar hij speelt tegen een van de spelers van RVC aan. En die bal die wordt dus dan als corner gegeven. Aron Velpen is er ook ingekomen. Staat dus nu naast Mark Meewezen. En ik ben heel benieuwd van hoe dus dit erin gaat komen. Want ze spelen, wat ik al zei, alles of niets. Iedereen voor in die 16. Dan wordt er dus... Oh, dan wordt die bal, ja, ingooien. Dus iedereen gewoon nu wachten tot die ingooi genomen mag worden. En dat gebeurt ook. Maar het is waarschijnlijk, ja, ze willen die bal natuurlijk snel ingooien. En die moet dus natuurlijk overnieuw gespeeld worden. Goed, kijken van hoe ze dit gaan aanpakken. Want wat ik al zei, achterin is Sven de Hertog samen met... Corner, ik denk corner. Ja, oh jongen, jongen, dat was gewoon een corner. En, maar het wordt een doeltrap, want de doelman van RVC neemt natuurlijk in deze tijd, in deze stand, gewoon alle tijd. Iedereen nou naar voren toe, maar die bal wordt hoog, hard en ver naar voren gespeeld. Waarin dus ja, eigenlijk een overtreding wordt begaan. Maar het is toch Jordi Rook die de bal dus goed doorgeeft. En dan wordt er dus helemaal aan de zijkant gespeeld naar Amin Amadoussa. En die gaat proberen natuurlijk alleen erheen te komen. En die wordt... Oh! Gaan er achteraan. Het is Aron Velpen die achter die bal aanloopt. Maar die bal is gewoon te hard gegeven. En dan is dus Joerte Lauw gelukkig weer bij de bal. Bal naar voren toe. En het is Mike Silhorst die erin komt. Aron Velpen achter die bal aan. Maar het is de verdediging van RVC die de bal rustig weet rond te spelen. En ook weer naar voren weet de Hansen. Want zo gaat het nu op dit moment. Het is opnieuw eigenlijk Ona die via Juwet van Lauw gewoon probeert een aanval op te zetten. Maar hij speelt de bal te hard en gaat tegen een van de spelers van Ona aan. En de bal wordt ingegooid. En het is opnieuw eigenlijk RVC. Om en om die 16. Maar het is nu Amin Amadous die de bal krijgt. Via een fout van de verdediging van RVC. Maar dan verliest hij de bal eigenlijk heel stom. En het is eigenlijk RVC die aan de rechterkant probeert er doorheen te komen. En Mike Fielers, die weet de bal gewoon heel, heel goed te verdedigen. De bal gaat weer naar voren toe. En het is lopen achter die bal aan. Maar wat ik al zei, want het is heel moeilijk om die bal eigenlijk gewoon te besteden. Omdat de bal via de verdediging van RVC heel rustig naar doelman Steven van der Meer wordt gespeeld. Bal gaat naar het midden toe. En het is opnieuw Jordi Rook die achter die bal aangaat. De bal is te hard gegeven. Waardoor dus RVC aan de linkerkant een aanval kan opzetten. Ik moet even kijken. Ja, het is natuurlijk ingooien van Ona. En het is iedereen ook, achterin spelen ze 1-1. En nu gaat de bal weer hoog, hard en ver naar voren. En het is Mark Meewezen die achter de bal aangaat. Weet de bal eigenlijk niet te controleren. En het is opnieuw eigenlijk Ona die in de bal zit gekomen. Omdat Jordi Rook gewoon heel goed oplet. Het is bal aan de zijkant. Waarin dus Amin Amadou achter de bal aangaat. De bal gaat naar terug, wordt gespeeld. En dan moet ik even kijken. Dan is het opnieuw Mark Meewezen die de bal krijgt. Speelt de bal even terug naar Jordi Rook. En dan moeten ze die bal doorspelen. En het is Mike Sielers die naar Zakaria Mellers speelt. En dan wordt die bal hoog gespeeld. En oh, hij kan niet bij die bal komen, Aaron Veldman. Want die bal was gewoon te hard gegeven. En de doelman van RVC.

0: Gelopen begreep ik inmiddels, hè?
1: Ja, dat klopt helemaal. Het is 1-1 gebleven. Weinig blessuretijd in de tweede helft. De scheidsrechter vloot vrij snel af. En ja, gouden handoverwinning op de penaltystip, zoals dat heet. Een gemiste penalty voorkwam de overwinning. Dus de laatste wedstrijd van trainer Romeo Elbouazzati tegen de kampioen SC Woerden is geëindigd met 1-1.
0: Nou ja, hartstikke goed. Even nog snel met een flits naar Wim toe.
2: Ja, want wat hier gebeurd is dat doelman Bart Meuleman uit het veld is gehaald. En daarvoor is Stan van Rij eigenlijk de keeper van de tweede in de plaats gekomen. En dat was dus, noem het maar, een publieks- of seizoenswissel in de 90ste minuut. Want dan scheidsrechter had aangekondigd dat hij in de 90ste minuut zou gaan afluiten. En geen tijd zou bijtellen, aangezien de stand. En B, gezien de weersomstandigheden, zoiets van, het zit op z'n Hollands gezegd, het zit me wel gescheten. Dus, als ik u niet meer spreek of hoor, het is dus nu nog steeds 2-5 in de 90ste minuut. En er gaat nog een corner gebeuren. Ik weet niet of er anderen op de lijn
0: zijn. Ja, dat is best wel druk, Wim, dus dan sluiten we het toch maar eventjes af. Is goed, dankjewel.
2: Dan sluiten we nu af. Ik dank iedereen van harte. En tot volgend seizoen.
0: Kijk, helemaal goed, Wim. Dankjewel. We gaan zo meteen nog even naar Gerrit, denk ik, toe. Eerst nog even naar Jurgen.
3: Ja, waar hier Peter Ernst een fabuleuze redding verricht. Omdat dus aan de linkerkant RVC er doorheen kwam. En het was het meest Lorier die dus de bal doorgaf van Jens van Leeuwen. En die schoot eigenlijk loeienhard in. Maar doelman Peter Ernst wist die bal te pareren. En nu een corner aan de linkerkant voor RVC. En even kijken hoe die bal genomen wordt. Wordt hoog indraaiend gespeeld. Maar het wordt goed verdedigd door Ona. En dan is het opnieuw Amin die de bal doorgeeft. Waarin dus toch Ona gewoon eigenlijk weer een aanval kan opzetten. En dan zou je kunnen zeggen, maar die moet je pakken. Maar die bal is gewoon te hard gegeven. Waardoor dus eigenlijk Amin Amalazou niet bij die bal kon komen. En de keeper van RVC, Steven van der Meer, wist die bal gelijk naar de linkerkant naar voren te spelen. Maar het is Ona opnieuw een bal bezit. De bal gaat in het midden toe. En het is, ja, schijt, natuurlijk is dat een vrije trap. En het is een vrije trap waarin dus Zakaria Mella deze vrije trap neemt. De bal gaat naar de rechterkant. En het is Aron Veldman die dus de bal eigenlijk in het midden speelt naar Amin Amalazou. En dan wordt die bal naar voren gespeeld. En is die bal gewoon te hard, waardoor dus de bal over de achterlijn gaat. En waar een doelman, Steven van der Meer, gewoon in alle rust ook hier de doeltrap mag gaan nemen. Dan moet ik even kijken wat er nu aan de hand is. Ik denk dat hij afsluit voor het einde. Ja, hij fluit af voor het einde. Deze wedstrijd is geëindigd in stand tussen Ona en RVC in stand van 1-2. En we wachten gewoon af hoe het bij Cabal tegen Onmoed is gegaan. Maar dat horen we zo meteen wel.
0: Yes, de laatste stand van zaken was nog steeds 1-1 daar op het scorebord, Jurgen.
3: Oké. Ja, dan heeft Ona waarschijnlijk volgende week een wedstrijd die ze dus moeten spelen.
0: Dat denk maar ik ook.
3: Ik moet even kijken, want iedereen blijft op hetzelfde staan. Ik denk dat nu gewoon, ja, het is afgelopen. De keeper, je hebt nog een keeperwisseling. En ik kan me dat wel een klein beetje voorstellen, want die doelman van RVC, Steven van der Meer, die heeft aardig wat gered. Dus, en diezelfde doelman, die dus nu gewoon naar de kant gaat. En daarvoor in de plaats staat de reservekeeper. En daar heb ik er een manier van gekregen, want ja, dan weet je gewoon dat die reserve is. Oké. We gaan door. En het is Ola die dus nu waarschijnlijk een vrije trap mag gaan nemen. Want ja, neem die bal. Oké. Mark meewezen, Mark meewezen. Ga proberen. Oh, die kan er niet doorheen. Oh. Wordt gevochten om elke bal. En nu een ingooi voor Ona aan de linkerkant. En Mark meewezen gaat deze bal ook ingooien. En kijk even, daar zit dus Aron Veldman in het midden staan. Die gaat proberen die bal waarschijnlijk terug te geven naar Mark Meewezen. Mark Meewezen naar het midden. En dan wordt er dus een mogelijkheid gezet. En dan is het Mark Meewezen. Die gaat, oh, jongen. Hij kon die bal niet hoog voorgeven. En met gered door één van de verdedigers van RVC. En het is Ona, die dus nu een corner mag nemen aan de linkerkant. Dus Joey Bartal, die deze corner gaat nemen. Iedereen natuurlijk op of in die 16.

0: zien. En verder, ja, afwachtersbaas hoe deze corner dus genomen gaat worden. Scheidsrechter kijkt wel op zijn klokje, maar... Oh, jongen, jongen, dat was Jurrie te Lauw. Die kopte, maar die kopte net naast het doel van doelman Steven van der Meer. En die neemt natuurlijk alle tijd en rust om dus hier gewoon dus een vrije trap, nee, een doeltrap te mogen nemen. Hij mag die doeltrap gewoon nemen. En ja, hij wordt dus eigenlijk slecht ingegooid. Maar er is opnieuw Ona aan de linkerkant. Die probeert er doorheen te komen. En dan wil hij dus het bal gespelen. En dan praat ik eens over de rechterkant. Waardoor dus eigenlijk Zakaria Mella de bal door kon geven. Naar Jordi Rook. Maar het is opnieuw eigenlijk Ona die probeert die bal te pakken. De bal gaat door. En het is Jordi te Lauw die dus ook nu naar voren is gegaan. Iedereen dus eigenlijk op de helft van Ona. Want de bal wordt heel makkelijk aan de rechterkant ingespeeld. Maar die bal is gewoon te hard en gaat over de zijlijn. En is de ingooi van Ona die mag gaan ingooien. En het is Jordi te Lauw die deze bal gaat ingooien. Hij gooit de bal naar Zakaria Mella. Zakaria Mella wil dus eigenlijk die bal vrije spelen. Maar speelt tegen een van de spelers van RVC aan. En dan wordt die bal eigenlijk heel simpel opgevangen door de speler van Ona. Want het is Mella die de bal naar het midden geeft. Het is een hele slechte dieptepaas. Waarin dus eigenlijk de bal nu opgevangen wordt door Peter Ernst. Peter Ernst geeft die bal door. En dan gaat opnieuw eigenlijk Ona via Jurrie te Lauw naar voren. Maar ze kunnen die bal gewoon niet kwijt. En dan, ja, nou, een vrije trap. Een vrije trap voor de ingang. Even kijken wat er nu gebeurt. Want er werd overtreding begaan op Zakaria Mella. De bal gaat naar het midden toe. En dan is het Jordi Rook. Jordi Rook, die de bal naar de linkerkant speelt, is gewoon te hard. Waardoor dus de bal over de achterlijn gaat. En waardoor dus de doelman van RVC rustig ook Steven van der Meer een doeltrap mag gaan nemen. En hoe lang spelen ze nog eigenlijk door? Want we zijn dus al gauw 10 minuten over de tijd heen waarin we begonnen zijn. Maar goed, het is nog steeds Ona die dus probeert gewoon die zaak recht te zetten door middel van een gelijke stand. En nu ook een ingooi. En hoe dan ook. Die ingooi moet natuurlijk ook even wachten, want de bal werd hard over de zijlijn gespeeld. Waardoor dus de bal gewoon weer even weg was. Goed, het is RVC die nog steeds eigenlijk de mogelijkheden krijgt om dus gewoon er doorheen te komen. Heel simpel. En dan wordt er nu geschoten. En dan wordt er dus, ja hoor, en dan is het 1-3. Want het was een bal die dus heel simpel in het midden kwam. En hier is het zo goed als afgelopen. 1-3 gaat ervan uit dat dit de eindstand is tussen Ona en RVC. Ja, en voorlopig ook even terug in de studio.
1: Dankjewel Jurgen. Inderdaad, met Kabaal Ommoord is het dus 1-1 geworden. Dus dat ziet er niet goed uit voor Ona, zoals u al eerder had begrepen. Ja, en er zitten twee mensen al heel lang te wachten. Die zijn inmiddels al klaar met hun wedstrijden. We gaan zo naar Gerrit toe. Eerst nog even naar André. Hoe is de sfeer daar?
2: Nou, luister maar eventjes mee, Paul. Ik weet niet of je het kan horen. De muziek staat hard aan.
1: Ja, heel in de verte hoor ik wel wat, ja. Heel in de verte.
2: Ja, nou ja, ja. Ik sta nog steeds in het midden van het veld, dus het is 14-0 geworden.
1: Ja, ongelooflijk.
2: Ja. En wie had toch nog kunnen indenken dat dus CVC Reerwijk een periodetitel gaat pakken?
1: Ja.
2: En dat hebben ze natuurlijk gedaan, hè, want ik weet niet of jij de eindstand al hebt van ASW tegen een lekker kerk.
1: Ja, 4-1 is er volgens mij geworden zelfs.
2: Top 4-1.
1: Zo goed. Ja, 4-1.
2: Oké, nou ja, en dan krijgen we dus een toetje voor CVC Reerwijk en vermoedelijk zal het inderdaad een uitwedstrijd zijn tegen een WDS. Nou goed, ik ga het hier afsluiten. Het is prachtig weer. En het is hier feest in Reewijkbrug bij CVC Reewijk. Want ze hebben het 14-0 gewonnen. Maar ze gaan ook nog de nacompetitie in.
1: Kijk, een mooi toetje dus nog voor Reewijk. Dankjewel André. En we spreken elkaar de komende weken vast nog wel eventjes dan bij een van die wedstrijden.
2: Ik denk bij WDS.
1: Dat denk ik ook. Ja, tot volgende week in ieder geval. En waar het feestvreugde is in Reewijk, is het absoluut geen feest in Gouda. Bij Donk tegen Nieuw-Utrecht, Gerrit.
3: Ja, voor de tegenpartij wel een beetje feest. Ja. Want die zijn er de plaats geëindigd natuurlijk. En die gaan daarna competitie in. En zij nemen dus de periodetitel van kampioen. Of van, hoe heet dat? De Meren over. Van de kampioen. Woudenberg over neem ik aan. Ja, Donk verliest hier met 4-1. En Edo heeft van koploper kampioen Woudenberg met 3-2 gewonnen. PBCV heeft ook een dikke overwinning gehad op de Meren. Ja, en dat betekent dat Donk met Valleivogels gedegradeerd is. Ja, het was heel spannend in deze afdeling. Maar na de winterstop heeft Donk geen geluk gehad, kun je zeggen. Veel blessures, veel schorsingen. Schorsingen bij zelf bij natuurlijk. Blessures heb je niet altijd in de hand, maar... vandaag hebben ze inderdaad verloren met 4-1. En die tegenstander was gewoon een maatje te groot, om het zo maar te zeggen. Het leek nog even spannend te worden toen de aansluitingstreffer gescoord werd in de 51ste minuut door Damian van Driel. Maar toen het 1-3 werd en ook nog 1-4, toen was het vlammetje, voor zover dat nog een beetje flakkerde, gewoon helemaal uitgegaan. Helaas, volgend seizoen geen Stadsderby Olympia tegen Donk. We hebben een tweede klasse erbij, maar we hebben er ook eentje minder. Ja, dat is de conclusie. En jammer, maar helaas. En de kopjes van Donk gingen naar beneden. Ik denk dat ze al een klein beetje rekening hadden gehouden met degradatie. In ieder geval met de na-competitie. Maar ja, het zat vanmiddag ook los van het feit dat Utrecht sterker was, ook niet mee. Want als je dan een keer op doel zit, je raakt 2 keer de paal. Ja. Nou, dan heb je gewoon een beetje pech gehad. In ieder geval, Donk verliest hier met 1-4. En volgend jaar zijn ze dus derde klasser.
1: Dankjewel Gerrit. Ja, inderdaad, dat is wel je concurrent in de onderste regio. En toevallig dan vandaag de winst pakken tegen ploegen waar je het eigenlijk niet van had verwacht. Dan kan het zo gek lopen. Ik wens je een goed weekend, Gerrit.
3: Hetzelfde.
1: En dankjewel voor je bijdrage weer van vandaag.
3: Dankjewel.
1: Hoi. Ja, goed. Dankjewel Gerrit Schinkel. 1-4 op het scorebord dus daar. Hier in Gouda bij Donk tegen Nieuw-Utrecht. Donk dus gedegradeerd. Ook een 1-4 stand op het scorebord bij de wedstrijd aan de Walvenstraat. De wedstrijd van Ona tegen RVC. Jurgen.
0: Ja, hier een penalty voor Ona. En het is Amin Amadouchou die dus achter de bal gaat staan. Want het was een hensbal in de 16. En het zou hier misschien 2-4 kunnen worden. Maar het is even afwachten hoe deze penalty genomen gaat worden. Dus dat neemt hij dus natuurlijk alle tijd om deze bal te gaan nemen. Hij neemt zijn aanloop en schiet. Hij schiet hem heel simpel erin. Stand tussen Ona en RVC 2-4. Ik denk dat de heer Schepers zo gaat afsluiten voor deze wedstrijd. Waarin dus Ona eigenlijk toch ook een klein beetje gewoon de pech kreeg. Vanwege die rode kaart van Jess Manusama. En... aan de andere kant kreeg RVC ook een rode kaart. Dus ze speelden met 10-10. Maar wat ik al zei, het is zo goed als afgelopen. Scheidsrechter van fluit hier af. Dus hier is de stand geëindigd in een 2-4 overwinning van RVC en een verlies van Ona. Voorlopig weer even terug in de studio.
1: Dankjewel Jurgen. En wellicht nog tot zometeen dan eventjes vanuit de Walvenstraat. Een verlies dus voor Ona. 2-4 dus. De uitslag daar voor Ona dus. Zij verloren van RVC 33. Ja, dan kunnen we dus gaan naar deze plaat van Talk Talk. Ja, such a shame is wel een beetje toepasselijk, hè? Bij de wedstrijden van vandaag. Zeker voor de ploegen die het niet gered hebben.

tot de laatste noot. Ja, deze komt erachteraan natuurlijk. Talk Talk. En Such a Shame. Hierin Sport op zaterdag. Dagartiesten van vandaag. We kwamen ze dus twee keer tegen. Ja, we hadden eigenlijk een derde nog willen draaien. Maar ja, nu gaan we dat niet meer doen. Want het volgende uur dan zijn we er al niet meer. Want dan is het programma voorbij. De wedstrijden zijn vandaag gespeeld. Er zijn geen correspondenten die we meer kunnen spreken. Dus wat dat betreft is het eigenlijk een beetje afgelopen. Neem niet weg dat we nog voldoende te melden hebben. Onder andere ook de uitslagen van vandaag. En misschien dat Jurgen zich zometeen nog eventjes meldt. Het zou zomaar kunnen natuurlijk nog tot 5 uur. Hij heeft nog eventjes de tijd voor een wellicht nabeschouwing vanaf het veld bij de wedstrijd. Van ONA tegen RVC 33. Uitslagen van vanmiddag. Nou, de vierde divisie, daar zijn ze nog volop bezig. De standen daar zijn op dit moment nog steeds een 0-0 stand voor Yodan Boys in de wedstrijd tegen Portugal. Overal staat het 0-0 met uitzondering van 3 wedstrijden. Nou, er zijn toch een paar meerdere inderdaad. Ja, de wedstrijd van Sportclub Feyenoord tegen Xerxes 2-0 en Capelle tegen Smitshoek is 0-1. En dat geldt ook voor Heerensdam tegen RKAVV en VUK HWS. De rest dus 0-0 nog steeds. Dan de tweede klasse B, waarin dus vanmiddag Donk degradeerde. Het zag er niet zo uit aanvankelijk. Maar ja, uiteindelijk dus ook door de concurrentie die opeens onderin begon te winnen, is de na-competitie vandaag helemaal niet in zicht geweest. En zijn ze meteen dus al gedegradeerd daar uit de tweede klasse. Ze verloren vanmiddag met 1-4. Andere uitslagen van vandaag zijn Bild. De Bild tegen FC Oudewater, 2-5. PVCV tegen de Meren werd dus 4-1. En bij Edo, de nummer laatst tegen Woudenberg, ja, de kampioen, werd het 3-1. En dat zijn dus de uitslagen die ik al heb kunnen verzamelen daaruit de tweede klasse B. Derde klasse E, de uitslagen daar vandaag die ik al heb kunnen verzamelen. Dat is, even kijken, ARC tegen Koudekerk 3-1. Teilingen tegen Dokkels 3-5. Aarlanderveen tegen BSC 1-5. Oegstgeest Meerburg 1-3. En ik vermoed dat Olympia op 1-1 is blijven steken. Ik heb niks meer gehoord van onze mensen ter plekke daar. Het was daar aanvankelijk 0-1. Uiteindelijk 1-1 dus door een doelpunt van Leon van der Velde. En de andere uitslagen zijn Biver tegen Esto 3-1. En Teilingen tegen Dokkels had ik al genoemd 2-5. Oegstgeest Meerburg 1-2. Vierde klasse B, daar zijn ze al klaar natuurlijk al. Daar is Roda al kampioen en dat is allemaal gespeeld. De vierde klasse D nog lang niet. Daar gaan ze, althans was vandaag nog een ronde te gaan. En daar is er vandaag ook van alles nog wat gebeurd. Omwoord kampioen geworden. ONA dus vandaag verloren met 1-4 van RVC 33. Die gaan dus nog de na-competitie in. En dan hebben we nog staan de wedstrijd van Dilettant tegen SVS. Dat werd 0-1. Dan heb ik nog verder staan VVOR dus gedegradeerd. Dat weet u dus inmiddels ook al. Want die is verloren vandaag met 4-5 van Lopik. Kabau Ommoord, dat werd dus 1-1. Floriant Haastrecht 2-7. En Bergambacht Schoonhoven 1-3. Dat zijn ze dus, de wedstrijden van vandaag. Dan de vijfde klasse B. Ja, daar gebeurde echt van alles en nog wat. Het scenario, nou, dat had je niet van tevoren kunnen bedenken. Het zou zo'n film kunnen zijn. 14-0, ja, u hoort het goed. 14-0 werd het vandaag maar liefst bij die wedstrijd van Reewijk tegen de Rijnstreek. Reewijk moest werken aan het doelsaldo. Kon eventueel nog misschien de na-competitie halen. Er moest van alles en nog wat gebeuren. Zo moest ASW dan ook nog winnen van Lekkerkerk. Uitslag vandaag werd daar 4-3. En dat betekende dus voor Reewijk een mooi toetje nog. Want zij gaan gewoon de na-competitie in spelen. En doen dat dus tegen WDS waarschijnlijk volgende week al. Dus dat is een hele mooie slotakkoord voor Reewijk daar in de vijfde klasse B. Kamerik tegen SPV, dat werd 3-5. Gouderak tegen Moerkapelle, of Moerkapelle Gouderak moet ik zeggen, dat werd 2-1. Gouderwoerden waren we zelf ook bij aanwezig. 1-1 was daar de stand. Stolwijk tegen VEP, 2-1. En dat zijn de standen van vandaag. De laatste uitslagen uit de competitieronde. Neemt natuurlijk niet weg dat wij gewoon volgende week gewoon lekker doorgaan met de na-competitie. En daar is er ook nog volop en van alles nog wat te beleven. Dan even kijken. Dan hebben we nog zo'n 13 minuten te gaan. Ik zei het straks al, na de klok van 5 uur kunt u gewoon muziek horen. Of wat u ook wilt horen, waar u naar luistert. Via Gouwenstad in ieder geval de muziek uitgezonden. En via BR6 of Midland waarschijnlijk ook wel non-stop programmering. Wij gaan nog eventjes door en draaien in dit geval ook muziek. Vanuit onze eigen computer, deze van D-Barge. The Rhythm of the Night is dit.

0: Muziek van The Kings natuurlijk en Sunny Afternoon in Sport op zaterdag. En eventjes kijken nog naar een paar uitslagen. Onder andere de uitslag, even kijken van... Ja, het ziet er niet goed uit voor Esto. En ik heb nog even gekeken of Esto dan de nacompetitie kon halen. Dat hebben ze niet gehaald. Dus dat is jammer voor Esto. Dus zij hebben de nacompetitie niet gehaald. Het moest allemaal ook afhankelijk zijn van de uitslagen van hunzelf natuurlijk ook. Maar ook van de uitslag van Meerburg tegen Oegstgeest. En dan had Oegstgeest moeten winnen van Meerburg. Maar Meerburg won juist weer van Oegstgeest. Dus dat is helaas zo dat Esto dus met lege handen zit. Wel dus een mooi toetje voor Reewijk. En ook een mooi toetje dus voor WDS. Althans ja, een mooi toetje voor WDS. Zij moeten zich nog proberen te zorgen dat zij de competitie in kunnen gaan. Blijven in de vierde klasse. En Reewijk kan dus proberen om een trapje hoger te gaan spelen. Ook Ona moet strijden tegen een lijfsbehoud in de vierde klasse. Dat gaat allemaal ook nog gebeuren volgende week. Dus daar zijn we ook zeker nog bij. Er is nog volop te voetballen. Ona die dus vandaag verloor met 1-4 van RBC 33. En 14-0 werd het maar liefst vandaag bij die wedstrijd van Reewijk tegen de Rijnstreek. Ja, u hoort het goed. 14-0 dus. Dat dus allemaal, ja, en ook Donk dus vandaag had dus nog kans om in de nacompetitie te gaan spelen. Maar dat liep vandaag allemaal een beetje anders. Ze zijn verloren ook vandaag met 1-4 en zijn dus al direct gedegradeerd daar in die tweede klasse. Spelen volgend jaar dus een trapje lager in de derde klasse. Waar Olympia dus dit jaar kampioen werd en weer een trapje hoger gaan spelen in de tweede klasse. Dat is allemaal dus aan het einde van deze competitie. Deze reguliere competitie van het seizoen 2025-2026. We gaan dus op weg naar de wedstrijden van de nacompetitie. Wordt ook hartstikke spannend. Kan ook aan alles en nog wat gebeuren. Ik heb voor u ook nog eventjes een ruststand. Die kan ik nog eventjes meegeven. De wedstrijd van Jodan Boys thuis of uitspelend bij Portugal. Dat is een stand van 1-0 op dit moment voor Portugal. Een soort van generale repetitie voor de wedstrijd van aanstaande maandag. Want dan spelen ze ook weer tegen elkaar. Maar toevallig, in dit geval voor de voetbal Rijnmond Cup. Dat is een wedstrijd dus die wordt gespeeld. Waar ook best wel mooie, veel mensen naartoe zullen gaan. U kunt er ook nog heen met de bus, begreep ik. Als u de site van Jodan Boys bekijkt, kunt u dat ook zien. Dan kunt u voor een tientje, geloof ik, mee naar die wedstrijd. En dat wordt volgens mij een alleraardigste middag daar bij die wedstrijden van Jodan Boys. Dat allemaal dus aanstaande maandag. Ja goed, de uitslagen van vandaag heeft u dus gekregen. De belangrijkste heb ik dus al genoemd. En de andere uitslagen van vandaag waren de wedstrijd dus van Gouda. Die speelde 1-1. Oude Water speelde 2-5. En die wonnen dus vandaag bij de Bild. En ja, zo zijn we dus bijna aan het einde gekomen van de uitzending van vandaag. Ik bedank in ieder geval Remco Bologne voor de techniek van vandaag. Het was me weer een waar genoegen. En we gaan uiteraard ook weer die nacompetitie in met elkaar, met z'n allen. Wat mij betreft nog een heel goed weekend. En alle uitslagen staan zometeen op de website van de diverse omroepen. Kijk ook daar. Bedankt.
1: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Mulder Mazda. Low-key country line dancers van Henk de Jong uit Gouda. WLICT voor aanleg van data- en glasvezelinstallaties. En Grieks restaurant Rodos in Gouda.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op Utrecht Centraal hebben ongeveer 20 activisten van actiegroep Extinction Rebellion korte tijd vanmiddag het spoor geblokkeerd. Alle treinen van en naar Utrecht werden voor ongeveer 2 uur stilgelegd. Gisteren werd de spoorblokkade al verboden door de burgemeester, de politie en het OM. Maar na een sit-in bij de poortjes in de stationshal liep een groepje activisten toch het spoor op. De politie heeft ze daar snel weer weggehaald. In Winschoten heeft de politie 40 dode dieren gevonden in een schuur. Het ging onder meer om schapen, lammeren en een kalf. Een man van 21 is opgepakt. Naast de dode dieren waren er in dezelfde stal ook zo'n 160 levende dieren. Die werden onder zeer slechte omstandigheden gehouden. Zo hadden ze niet genoeg eten en drinken en kregen ze nauwelijks zonlicht. De politie kwam in actie na een anonieme tip over de schuur in Winschoten. Frankrijk laat de extreemrechtse Israëlische minister van Veiligheid Ben-Gvir niet meer toe op Frans grondgebied. Aanleiding is het filmpje dat Ben-Gvir plaatste van activisten van de Gaza-vloot die door Israël waren opgepakt in internationale wateren. Ze moesten geknield zitten met hun handen vastgebonden. Frankrijk noemt dit onacceptabel. De activisten zijn inmiddels weer vrij. In Madrid zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen premier Sanchez. Volgens de organisatie waren er 80.000 mensen op de been De Spaanse autoriteiten spreken van 40.000. De linkse regering Sanchez ligt onder vuur omdat een van zijn vertrouwelingen aangeklaagd is voor corruptie, witwassen en valsheid in geschriften. De demonstratie richtte zich ook tegen immigratie. Het weer, een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon. In een groot deel van het land is het 28 tot 30 graden. Aan de kust is het iets koeler. Vanavond en vannacht blijft het droog en dan koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam staat tussen Delft en knooppunt Benelux 5 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk 20 minuten vertraging. Er wordt daar aan de weg gewerkt. De hoofdrijbaan is dicht bij de Van Brienenoordbrug. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Halve Stad.
5: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De afgelopen 24 uur zijn opnieuw grootschalige aanvallen over en weer gemeld tussen Rusland en Oekraïne. Daarbij zijn ook doden gevallen. Oekraïnse media melden dat Russische aanvallen zeker 5 levens hebben geëist. De Oekraïnse Nationale Energiemaatschappij meldt dat ook de olie-industrie van het land wordt bestookt. Er zou veel schade zijn. Afgelopen nacht heeft Oekraïne ook Russische doelen bestookt. Zo melden Russische autoriteiten een droneaanval op olieinstallaties. In Winschoten heeft de politie 40 dode dieren gevonden in een schuur. Het ging onder meer om schapen, lammeren en een kalf. Een man van 21 is opgepakt. Naast de dode dieren waren er in dezelfde stal ook zo'n 160 levende dieren. Die werden onder zeer slechte omstandigheden gehouden. Zo hadden ze niet genoeg eten en drinken en kregen ze nauwelijks zonlicht. De politie kwam in actie na een anonieme tip over de schuur in Winschoten. Door een actie van Extinction Rebellion lag het treinverkeer rondom Utrecht centraal vanmiddag plat. De activisten wilden hiermee aandacht vragen voor de situatie in Gaza. Al snel werden ze van het spoor gehaald. Maar het protest veroorzaakte wel een paar uur vertraging. In Duitsland is een zweefvliegtuig neergestort op een snelweg. Van de 2 mannen in het toestel is er 1 overleden. De andere is zwaar gewond. Hij is bevrijd uit het wrak door hulpdiensten. Volgens de WDR stortte het toestel kort na het opstijgen neer ten oosten van Keulen. Het vliegtuig belandde midden op de rijbaan richting Frankfurt op de A45. Die weg is in beide richtingen dicht. Het weer een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon. In een groot deel van het land is het 28 tot 30 graden. Aan de kust is het iets koeler. Vanavond en vannacht blijft het droog, dan koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halberstad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Het nu volgende programma is een herhaling van zaterdagmiddag.
1: Zaterdagmiddag, even na enen. De herinnering drijft boven. Plaatjes waarvan je zegt, oh wat lekker. En wie was dat ook alweer? Beleef het gevoel van de jaren 70 en 80 in Weekendlift. Muziek met de eeuwige jeugd.
2: Erwin Holthuizen.
3: Wanneer gaat het op, Erwin?
4: Hoe vindt u dit?
5: Veen je gouden oude.

0: neemt afscheid als profvoetballer. Hij speelt zijn laatste wedstrijd tegen PEC Zwolle. En dat was groot nieuws in Nederland. En uit je radio de klanken van de Engelse meidengroep Bananarama. Met Robert De Niro's Waiting. Luisteraars, goedemiddag. Zaterdagmiddag 23 mei 2026. We staan aan het begin van een lekker lang Pinksterweekend. En dat doe je natuurlijk met de radio aan. Van harte welkom bij Weekendlift. Met hier het allerlekkerste tot en met 2 uur op je radio. De hits uit de 70s, 80s, 90s. En natuurlijk heel veel vaste programmapunten. Zoals onder andere het Weekend Weerbericht. Blijft het zulke mooi weer of niet? En onder andere de kermisplaten en de rubriek Kopje Thee met de DJ. Ik ben er tot en met vanmiddag 2 uur.
1: Dit is Weekendlift met Erwin Holthuizen.
2: Turn it up loud.

Dario G met Carnaval de Paris. Het nummer werd opgenomen voor het WK voetbal in 1998. En bij een goed potje voetbal hoort natuurlijk ook een stevige lunch, hè? Ontzettend.

0: Robert, dus je bent van harte welkom in het studiocomplex. Ik zou zeggen, eet smakelijk. En hij is er natuurlijk ook weer bij, hè?
1: Ik weet niet van Bronnenbos!
0: Ik heb al een beetje honger gekregen zo op de zaterdagmiddag met dit mooie weer. Ja. Lekkere muziek tot en met 2 uur op je radio. Hang lekker achterover in je tuin of gewoon binnen. En zet je radio voluit. Stankje buurruzie. Hier is Summer.

0: van het gaatje, zouden we een jaar geleden hebben gezegd. De nieuwe single van Somber met Homewrecker, een paar maanden geleden al getipt als de tip voor de top. Staat inmiddels hoog in de top 40.
1: Komt er nog meer of was dit het?
0: Nou, er komt nog veel meer hoor, dus hou je radio gewoon lekker aan. Oude plaatjes, nieuwe plaatjes. En dit is zo'n plaatje van je zegt, oh ja, wie was dat ook alweer? Nou, in 1989 was die razend populair. Het werd geproduceerd door de heren Stock, Aitken en Waterman. Hij kwam uit Australië. We hebben het over Jason Donovan. And Too Many Broken Hearts.

0: Gouwestad is jarig en daarom pakken we flink uit.
1: Je kunt onze radioprogramma's nu ook ontvangen via DAB+.
0: DAB+ is de digitale opvolger van FM.
1: Luister Gouwestad Radio, nu in digitale geluidskwaliteit.
0: Van Utrecht tot Zoetermeer, luister Gouwestad via DAB+. Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot

Ja, voor sommige mensen is het toch wel een beetje nostalgie op de radio. Hamilton, Joe, Frank en Reynolds en Don't Pull Your Love uit 1971. Ja, zo lang geleden, ja. En daarvoor muziek van Jason Donovan en Too Many Broken Hearts uit 1989. Het werd geproduceerd inderdaad door Stock Aitken en Waterman. En Pete Waterman die beweerde destijds dat hij dit liedje in 10 minuten tijd op het toilet had geschreven. Nou, dat bleek later niet waar te zijn natuurlijk, maar het was natuurlijk wel een heel leuk smeuïg verhaal. Mocht je net hebben ingeschakeld, het programma heet Weekendlift. Iedere zaterdagmiddag te beluisteren via de lokale omroepen van Bodegraven, Gouda en Oudewater. En vanavond, zaterdagavond tussen 6 en 7 in de herhaling te beluisteren via Gouwenstad Radio. En zondagmiddag tussen 1 en 2 via BR6. En zondagmiddag tussen 5 en 6 via Midland FM. Wat een weertje buiten, het lijkt wel zomer, ja. Wat kun je nog meer verwachten? Natuurlijk zo dadelijk het weekend weer.

0: Bart van Leeuwen met een hele nieuwe aflevering van De Plaat en zijn verhaal.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De Plaat en zijn verhaal.
2: Ik hoop dat je even tijd voor me hebt, want ik wil je namelijk een liedje laten horen. Een liedje over ballonnen die je ziet vliegen tot ze langzaam uit het zicht verdwijnen. Probeer dat beeld even vast te houden in gedachten. Het liep namelijk niet goed af met die ballonnen. Eenmaal in de lucht werden ze aangezien voor UFO's, waardoor de autoriteiten zich zorgen gingen maken. Zelfs het leger sloeg alarm, want die UFO's zouden wel eens een gevaar voor ons land kunnen vormen. En dus was er een of andere generaal die zijn straaljagers op mijn ballonnen afstuurde. De piloten voelden zich stoere soldaten die die klus wel even zouden klaren. Ze dachten dat ze Captain Kirk uit Star Trek waren. Alleen was het nu geen fictie. Vanaf de grond leek het één groot vuurwerk, maar in de lucht was het bittere ernst. En de buurlanden konden natuurlijk niet achterblijven. Ook zij begonnen de horizon te bestoken. Sterker nog, het liep steeds verder uit de hand. Zelfs het oorlogskabinet kwam bij elkaar, voorgezeten door de ministers Lont en Kruidvat. Ze maakten snode plannen en dachten dat ze nog slim waren ook. Ze riepen, nu is het oorlog. Dit is het moment om de macht te grijpen. Tja, wie had dat nou kunnen denken? Dat het zo ver kon komen door mijn onschuldige ballonnen. Die oorlog die duurt ondertussen maar voort. En een winnaar komt er niet. Er zijn alleen maar verliezers. Er is namelijk niets meer. Zelfs geen ministers van oorlog en geen straaljagers meer. Het enige dat is overgebleven is een wereld vol puin. Wel heb ik nog één ballon over. Ik blaas hem op, ik denk aan jou en ik laat hem gaan in de vrije lucht.

Je hebt de stem vast en zeker herkend. Uit 1983, Nena met Noorna Noordzi, Gluffelons. Dankjewel Bart van Leeuwen voor de plaat en zijn verhaal. Ik heb het clipje nog even opgezocht en daarin zie je Nena. En dat treedt ze altijd op in een hele strakke leren broek. Ja, dat herinner ik nog van haar. Justin Wild, dat is een Nederlandse zanger. Die weet wel hoe je feestje bouwt. Hij reist het hele land door en overal weet hij het publiek in beweging te krijgen. En dat deed hij tot zo kort met covers. Maar tegenwoordig heeft hij ook zijn eigen materiaal. Dit is zijn allerlaatste. Cheerio!

0: is geen vuiltje in de lucht. De nieuwe single van Justin De Wild en Cheerio.
1: Echt te gek.
0: Nou, dankjewel. Nou, eens even kijken of het lekker weer wordt of blijft. De kans op zon is maar liefst 50% groot. De kans op neerslag is 10 graden. Minimale temperaturen, ja, van 14 graden. Let op, maximaal wordt het zo'n 26 graden. Dus wind.

muziek is vandaag zeer uiteenlopend. En wat een leuke plaat. José James, The Good Life. Het is de soundtrack van de film Nobody 2. En daarvoor in het kader van de Soul Show Classic, muziek van Smokey Robinson en Touch the Sky uit 1983. Het is vandaag 23 mei en ik heb even gekeken wat het leukste thema is van vandaag. Er zijn er diverse, maar deze is toch wel heel erg bijzonder. Want het is vandaag de internationale dag van de schildpad. En dan hoor ik je denken, wat doen we dan? Nou, we doen heel veel, maar alles wat we doen, dat doen we op een heel laag tempo. De internationale dag van de schildpad, je moet er maar op komen. Zo dadelijk om 1:15 de rubriek kopje thee met de DJ. En daarin doen we het ook eventjes langzaamaan. Maar eerst gaan we toch eventjes het tempo.

0: Oh yeah, 1975. Muziek van Bill Amesbury en Virginia. Tussen haakjes, touch me like you do. Hey Nicolette, mag ik jou eventjes aanraken?
1: Hey, buurmannetje. Bakkie.
2: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekend Lift met

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Zaterdagmiddag, het is bijna 14:15. De hoogste tijd voor de rubriek kopje thee met de DJ. Soms hoor je een nummer dat voelt als een warme zomeravond. Alsof alles even vertraagt en iedere noot precies op de juiste plek valt. Een groove die zacht begint, maar je langzaam helemaal meesleept. Soul, jazz en pure klasse komen samen in een geluid dat tijdloos blijft klinken. Bill Willis en Ralph McDonald in The Name of Love.
2: Het is zwol, romantisch en vraagt om meer. Iedere week de mooiste love song in de rubriek Koppie Thee, DJ

Bill Withers en Ralph McDonald in 1984 en In the Name of Love. En ja, dit soort plaatjes klinken toch ontzettend lekker. Zeker als je aan de rand van een zwembad ligt. Of misschien wel bij een verwarm strand. Misschien wel in Turkije of in Curaçao of in Griekenland. Dat maakt allemaal niet uit. Als je maar doet, dan hou je radio gewoon lekker aan. Maar er zijn soms van die plaatjes waarvan je denkt van wie waren dat ook alweer? Nou, de volgende groep die kwam uit Nederland. Ze stond in 1988 heel eventjes in de top 40. De groep bestond uit drie dames en een heer. Ze noemden zichzelf Go Go Nine. En ze hadden een bescheiden hit, namelijk Feel the Motion. Maar daarna blijft het eigenlijk heel erg stil, hoor.

Go-Go Nine, gewoon uit Nederland en Feel the Motion. Het is vandaag de internationale dag van de schildpad. En dan dat doen we alles een beetje op half tempo. Hè. Maar goed, dat geldt niet voor de nu volgende groep. Want die brengen volgende maand een nieuw album uit. Op 10 juli komt er namelijk een nieuw album uit van de Rolling Stones. En daar hoort natuurlijk ook een hele nieuwe single bij. Nou, die staat al helemaal klaar. En dit is ook echt het originele geluid van de Stones. Luister zelf maar. In the Stars uit 2026.

0: The Rolling Stones uit In The Stars. Ik ben benieuwd wat jij ervan vindt.
1: Dit was niet zomaar goed. Dit was simpelweg weergaloos.
0: Nou, dat is duidelijk. Tijd voor een tienersterretje uit 1988. Hier is Debbie K.

Ja, lekker shaken. Shaken, not disturbed. Muziek van Daddy Gibson. Uit 1988. Ze schreef het liedje zelf toen ze nog een tienersterretje was. Ja, tot zover het programma Weekendlift. Ik dank je hartelijk voor het luisteren. Ik wens je een heel mooi lang weekend. En graag tot volgende week. Hoi!

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie heeft vanmiddag in totaal 27 actievoerders van Extinction Rebellion aangehouden na hun blokkade van het spoor op Utrecht Centraal. Ze stapten aan het begin van de middag het spoor op om aandacht te vragen voor de situatie in Gaza. Na een half uur werden alle activisten door de politie van het spoor gehaald en aangehouden. Het treinverkeer lag zo'n 2 uur stil. De spoorblokkade was verboden door de burgemeester van Utrecht, het OM en de politie. Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Bertram noemt de actie heel kwalijk. De afgelopen 24 uur zijn opnieuw grootschalige aanvallen over en weer gemeld tussen Rusland en Oekraïne. Daarbij zijn ook doden gevallen. Oekraïnse media melden dat Russische aanvallen zeker 5 levens hebben geëist. De Oekraïnse Nationale Energiemaatschappij meldt dat ook de olieindustrie van het land wordt bestookt. Daar zou veel schade zijn. Afgelopen nacht heeft de Oekraïne ook Russische doelen bestookt. Zo melden Russische autoriteiten een droneaanval op olieinstallaties. In Madrid zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen premier Sanchez. Volgens de organisatie waren er 80.000 mensen op de been. De Spaanse autoriteiten spreken van 40.000. De linkse regering Sanchez ligt onder vuur omdat een van zijn vertrouwelingen aangeklaagd is voor corruptie, witwassen en valsheid in geschriften. Het protest was georganiseerd door oppositiepartijen. De demonstratie richtte zich ook tegen immigratie. In een schuur in Winschoten in Groningen heeft de politie 40 dode dieren gevonden. Het ging om schapen, lammeren en een kalf. Een man van 21 is opgepakt. In de schuur waren ook nog 160 levende dieren die onder slechte omstandigheden werden gehouden. Het weer een paar wolkenvelden, maar verder volop zon. Vanavond is het nog lang warm en vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
1: Dit is Radio Gemiva. Het geluid van de Gemiva SVG Groep.
2: Mijn naam is Jochem Vrijlder. En ja, natuurlijk luister ik ook iedere woensdag van 10 tot 11... naar Radio Gemiva met DJ Tim.
3: Wil jij met jou... woon- of werklocatie van Gemiva meedoen aan de locatie top 5? Dat kan. Stuur dan je favoriete nummers naar Radio Gemiva, apenstaartje, mail.com. De locatie top 5 is elke woensdagmiddag te beluisteren op Radio Gemiva om 14:30 bij DJ Arnold.
4: Nummer 10. Ladies and gentlemen, the show is about to begin. Would you please fasten your seatbelt?
5: Ladies and gentlemen,
6: are you ready?
7: Move your ass!
8: This is number one.
9: Everybody, get ready, cause here we go, rock steady.
10: Three, two, one, two.
11: Move!

0: Ja, dat was alles wat ik mis van Ronnie Flex en Emma Heesters. Een goedemorgen luisteraars, daar ben ik dan weer, DJ Tim. Het is 10 uur en ik zit vandaag niet alleen. Goedemorgen Jeffrey.
1: Hey Tim, goedemorgen.
0: Ja, zo lang geleden. Het is 3 jaar geleden dat wij elkaar hebben gesproken in de uitzending.
1: Ja, dat klopt.
0: Met Vincent er nog bij.
1: Zeker.
0: Ja.
1: Ja, het is echt weer leuk. Leuk dat ik weer bij jou aan mag sluiten.
0: Zeker. Hoe is het met je?
1: Goed. Ik doe allemaal leuke dingen. En ja, er is een hoop veranderd in die 3 jaar tijd. Dat wel. Ja. Maar ja, alles is leuk nog steeds.
0: Mooi.
1: Ik heb het naar mijn zin.
0: En wat doe je afgelopen weken? Wat heb je allemaal gedaan?
1: Nou, ik speel heel veel trompet.
0: Ja.
1: Dat is echt, iedere dag ben ik aan het toeteren, zeg maar.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik vind het nog steeds heel erg leuk. En we zijn bezig met nieuwe muziek, dat ook.
0: Ja, leuk.
1: Ik heb de collab met de 3J's gehad, dus mm-hmm. Wij zijn heel veel op pad geweest samen.
0: Gezellig.
1: Ja, het is echt een feestje, dus ik ben alleen maar leuke dingen aan het doen eigenlijk.
0: En hoe gaat de plaat, hoe gaat dat, de Wiegelied 2.0?
1: Nou, oprecht goed. Het was zelfs een ideetje van de 3J's zelf, van joh, hey, zou je het leuk vinden om mee te doen? Toen dacht ik, ja, gaat dat scoren? Ik hoefde er niet over na te denken, want ik wilde het sowieso.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik dacht wel, gaat het scoren? Ik ken het nummer niet zo goed. Maar het
0: nee.
1: is echt, in Nederland werkt het heel goed.
0: Wat leuk. En hoe ben je daarop terechtgekomen om dat nummer te schrijven met de 3J's? Wat trekte jij de 3J's aan?
1: Nou ja, het zijn natuurlijk ook Volendammers. En ik zit bij Volendam Music in de stal.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: En het stond ooit al wel op mijn lijstje. Ik denk, het lijkt me wel vet om een nummer met de 3J's samen te doen.
0: Ja.
1: Nou ja, uiteindelijk kreeg ik dus dat appje van, zij willen dat met jou doen. Toen dacht ik, hey, dat is helemaal mooi.
0: Ja.
1: Dat is natuurlijk 2 vliegen in 1 klap.
0: Mm-hmm.
1: Dus uiteindelijk is het bij hun vandaan gekomen.
0: Ja.
1: Maar ja, het is wel een succes.
0: En je hebt ook onder andere ook de... Je hebt ook de studio ingedoken met... Ancora, ook niet tenminste.
1: Nee, dat klopt.
0: Wat zullen we drinken? Hoe kwam dat op stand?
1: Nou, ik ging eigenlijk met Imer Hansie de studio in om dat nummer in te spelen en te doen.
0: Mm-hmm.
1: En toen hoorden we zo'n piratenfluitje.
0: Ja.
1: Dus toen zei DJ Maurice, dat is de manager van Imer Hansie,
0: ja.
1: Die zegt, joh, hey, misschien is dat wel leuk om Ancora erbij te vragen.
0: Mm-hmm.
1: Nou ja, die connectie was best wel makkelijk, want die mannen die kennen we allemaal. En ze waren heel enthousiast. Ze zeiden meteen, we gaan het doen en we doen mee. En het was 1 groot feest met z'n allen.
0: Leuk. En doet die plaat het ook goed?
1: Ja, maar wel iets minder dan die met de 3J's.
0: En hoe komt dat?
1: Omdat het vooral een goede vraag trouwens. Dat komt vooral omdat het uitgebracht is met carnaval. En het best wel een carnavalsgericht plaatje was.
0: Mm-hmm.
1: En ik denk dat het daarmee te maken heeft... Maar het neemt niet weg dat we het nog steeds vaak doen en meenemen in de shows. En daar werkt hij top. Maar op Spotify zie je wel dat hij iets achterblijft.
0: Oké, en waar heb je tot nu toe allemaal opgetreden?
1: Ja, dat is een hoop.
0: Ja?
1: Ik, wij hebben vorig jaar hebben we volgens mij 190 shows gedaan.
0: Zo
1: dus om
0: dan.
1: Die allemaal op te noemen is nog een hoop. Komend weekend hebben we er ook 10.
0: Ja.
1: De leukste plekken... Nou, wat ik het leukste vind, waar ik nu naar uitkijk, is Funpop.
0: En Funpop. Wanneer mag je daar optreden?
1: Volgende week zondag.
0: Leuk.
1: 31 mei uit mijn hoofd.
0: Dat klopt.
1: Ik zou eigenlijk een familiedag hebben, maar ik heb tegen de familie gezegd... Jongens, sorry, maar ik moet naar Funpop. Dus ik heb nu een familieruzie liggen, maar ik ga wel naar Funpop.
0: Leuk. En wat kijk je naar uit? Wat denk je, wat voor publiek er zou komen?
1: Nou, allemaal lieve en leuke mensen. En dat vind ik juist leuk. Omdat je staat natuurlijk best wel veel op podia in Nederland.
0: Mm-hmm.
1: En dan gaat het vooral om het drinken van alcohol en lalala, lang leven de lol.
0: Ja.
1: Maar alle mensen die bij Funpop komen voor de gezelligheid. En die
0: Klopt.
1: Komen echt om te genieten.
0: Ja.
1: En daarvoor kom ik daar ook heen, omdat ik er zelf ook zo van geniet.
0: Heerlijk. Leuk. En dan gaan we nu de dag doornemen natuurlijk. Helemaal vergeten, sorry.
1: Leuk.
0: Van 10 tot 11 heb je mijn uurtje met Jeffrey Parmentier. Dus dan gaan we lekker bijpraten. Van 11 tot 12 heb ik weer zo'n uurtje. Dus officieel deel 2. Dan hebben we van 12 tot 1 het non-stop uurtje. Dan hebben we van 1 tot 3 hebben wij DJ Arnold aan het praat met de locatie top 5 komt vandaag van Inclusio Werkgroep Oestgeest. En we hebben nu een plaat klaarstaan en dat is La Vesta. Die komt ook optreden op Funpop. Luister maar lekker mee, dat wordt een feestje.
2: Radio Gemiva, overal online.
3: Nummer 9.

0: Ja, dat was La Vesta hier op Radio Gemiva. Zij komt er ook zingen. Luna Sabella, daar kijk ik het meest naar uit. En waar kijk jij het meest naar uit, Jeffrey?
1: Om jou te zien daar.
0: Oké, okay, gezellig.
1: Ben je er wel al om 11 uur?
0: Ik ben er al een hele week.
1: Oh, dit is top.
0: Ja.
1: Leuk, man.
0: Ik ben heel benieuwd hoe je dat vindt, Funpop.
1: Ja, ik ook.
0: Ja.
1: Ik heb er al veel over gedroomd.
0: Mooi zo. En hoe bereid je je voor op een optreden?
1: Nou, normaal gesproken, we hebben gewoon een set van een half uur met 30 nummers erin. Dus echt alles komt snel langs elkaar of na elkaar. Ja. Maar bij Funpop denk ik dat we dat setje aan gaan houden.
0: Ja.
1: Maar we toch een beetje gaan kijken wat het gaat doen in het publiek. Want ik ben ook best wel impulsief. Als het dan niet werkt, dan gooien we in één keer alles aan de kant. En dan gaan we in één keer K3 doen of zo. Ik weet
0: Leuk,
1: het niet,
0: gezellig.
1: Maar... Dus we gaan gewoon zien. Het wordt gewoon een feestje.
0: Zeker. En hoe repeteer jij?
1: Nou, ik heb thuis een studio.
0: Ja.
1: En dan ga ik boven zitten. En dan ga ik alle nummers die ik moet spelen, ga ik blijven herhalen. Maar dat is eigenlijk alleen maar voor de belangrijke showtjes.
0: Oké. Okay.
1: En de feestdingen, die oefen ik eigenlijk niet. Dan denk ik, nou ja, Cheerio van Justin de Wild is uit. Dus die ga ik meespelen. Ik ken heel het nummer niet.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik luister hem wel meteen mee. Of ik speel hem wel meteen mee dan. Dus ja, dat is niet echt gerepeteerd.
0: En met welke artiest zou jij ooit nog eens een nummer willen schrijven?
1: Ja, dat is een goeie. Leuke vraag.
0: Ja.
1: Ik vind het heel vet om... Ja, dat is misschien heel groot. Ooit een keer bij Armin van Buuren aan te haken. Ik hoef niet eens een nummer te schrijven, maar gewoon met hem meespelen. Dat lijkt me al heel vet.
0: Mm-hmm.
1: En ja, überhaupt. Ik vind alle artiesten leuk. In Nederland ook. Kom maar op.
0: Ja.
1: Ik vind Jan Smit ook leuk. Gerard Joling ook. Dus
0: ja, Gerard Joling ook.
1: Is toch lachen?
0: Ja. En wat voor publiek treed je op?
1: Ja, dat is heel gevarieerd. Ik sta heel vaak ook in verzorgingshuizen met allemaal ouderen.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat vind ik heel leuk. En ik sta ook veel op festivals. Dus dan heb je vooral jong publiek. Ook verjaardagen. Dus dat de Tante Truus 80 is geworden of zo. Mm-hmm. Daar staan we ook nog wel eens.
0: Ja.
1: Dus eigenlijk alles.
0: En je mocht ook toeteren bij Ja de Koks. Hoe vond je dat om te doen?
1: Ja, dat klopt. Ja, dat is een mooie vraag. Nou, dat vond ik wel heel heftig en lastig om te doen.
0: Waarom?
1: Nou ja, er lag best wel een druk op.
0: Ja.
1: En dat bedoelde ik met repeteren, de belangrijke shows. Want ja, weet je, je weet dat dat een bijzonder moment wordt. Je weet dat het een emotioneel moment wordt.
0: Zeker.
1: Dus die nummers moeten er goed in zitten. En op dat moment moet je shinen, zeg maar.
0: Ja.
1: Dus, en ik wist ook dat er in één keer allemaal pers op je gezicht kwam te staan. En allemaal camera's. Dus ja, het was wel dubbel. Ik vond het heel moeilijk, maar heel mooi dat ik het mocht doen.
0: Mm-hmm.
1: En achteraf kwam natuurlijk het besef van wat heb ik eigenlijk mogen doen. Want er lag iemand van bijna mijn eigen leeftijd achter me.
0: Oh, wat erg.
1: Ja, dat was wel heel heftig.
0: En wat heb je gespeeld?
1: Zij heeft zelf de nummers uitgekozen. Dat was The Rose.
0: Ja.
1: Toen kwamen de mensen naar buiten.
0: Mm-hmm.
1: I Will Always Love You. Toen kwam zij naar buiten.
0: Ja.
1: En bij Time to Say Goodbye gingen we lopen.
0: Oh, wauw. Mooi.
1: En daarna heb ik nog 30 minuten voor de auto uitgelopen met Halleluja en The Rose alles herhalen. Want... Ja, ik ging gewoon een beetje op automatische piloot.
0: En waren er veel mensen betrokken bij haar?
1: Ja, echt duizenden.
0: Zo.
1: Echt bizar. Dus gewoon twee rijen dik aan de zijkant, zeg maar. En dat 3 kwartier lang. Dus dat was wel echt veel.
0: Ja. En dan gaan we nu luisteren naar de speciale nieuwe. En dat is K3 met Donnie.
1: Leuk.
0: En Schaduw hier op Radio Gemiva.
2: De speciale nieuwe. Op Radio Gemiva.

0: Wil je meer informatie over Radio Gemiva? Ga naar radiogemiva.nl.
1: Nieuw. Nummer 7.

0: Ah, dat was Weet dat je welkom bent. André Hazes junior hier op Radio Gemiva. En we hebben steeds nog Jeffrey Parmentier in de studio. Goedemorgen.
1: Zeker, goedemorgen.
0: Hoe is het verder?
1: Ja, lekker eigenlijk wel. Mooi. Ik heb sinds vorig jaar een huis gekocht en daar woon ik nu.
0: Gefeliciteerd.
1: Thanks. We hebben een vriendin samen, dus ja, we zijn helemaal gelukkig.
0: Mooi. En je kijkt dus uit naar Funpop. Wat dacht je van, hoe kwam je op het idee om naar Funpop te gaan?
1: Nou, ik ga dus best wel vaak langs radiostations.
0: Ja.
1: En daar hoor ik heel veel over Funpop. En dan denk ik, ja, wat is dat dan? Dus ik heb er een beetje in verdiept. En ja, en toen dacht ik, ik moet naar Funpop. Ik vind het gewoon echt leuk.
0: Ja.
1: En zoals dit ook, ik vind het prachtig. Ik vind het dat je me hartstikke goed doen. En
0: ja,
1: het is zo'n warm bad waar je terechtkomt.
0: Klopt.
1: En ik denk dat dat bij Funpop ook is.
0: Zeker. En heb je de management... De...

0: Gaan we nu naar het nieuwe Wiegelied 2.0 op Radio Gemiva. Toet er lekker mee met Jeffrey Parmentier en de drie J's hier op Radio Gemiva.
1: Leuk!

0: Ja, leuk. Jeffrey Parmentier hier. En Jeffrey Parmentier en de drie J's hier op Radio Gemiva. Welkom terug, Jeffrey.
1: Thanks.
0: We gaan nu even lekker toeteren op de radio met
1: ja?
0: het nummer.
1: Gaan we toeteren?
0: Ja, we gaan lekker toeteren, ja.
1: Leuk.
0: Ja, we gaan Vrienden voor het Leven spelen van Jeffrey van Jan Smit en Jeffrey Parmentier hier op Radio Gemiva. Daar komt hij dan.
1: Mooi. Kan niet iets harder?

0: Ja, dat was Vrienden voor het Leven, Jan Smit hier op Radio Gemiva. Met natuurlijk Jeffrey Parmentier met de trompet.
1: Ja, en jouw zang, Tim.
0: Ja, klopt.
1: Dat was ook top.
0: En spreek jij nog veel mensen met artiesten?
1: Ja, best wel veel. We hebben laatst een muziekreis Turkije gehad.
0: Hoe was dat?
1: Dat was echt feest. Het was echt heel leuk. Het is voor jou ook leuk, zo'n reis.
0: Ja.
1: Denk ik, maar door die reizen kom je best wel dicht tot elkaar met artiesten.
0: Mm-hmm.
1: En daar is denk ik het hitje van Justin de Wild een beetje geboren. Cheerio.
0: Cheerio.
1: Ja, nou precies. Die is daar een beetje... Nou, althans, hij was al wel hard aan het gaan, maar omdat... Hij kwam daar de bus uit en het was al helemaal los, dat nummer. Nou, en de hele week heb ik dat nummer gehoord.
0: Mm-hmm.
1: Ik denk dat daar een beetje het haartje is ontstaan. Maar ja, en ook allemaal hele leuke connecties en leuke vriendschappen. Allemaal vrienden voor het leven ook.
0: Dus zeker.
1: Ja, dat is echt leuk. Dus die spreek ik veel. Al die artiesten. Jeroen van Zelst, Gino Kraus.
0: Gino Kraus, ja.
1: Die Jan Biggel. Nou, dat is leuk. De 3J's spreek ik ook heel veel.
0: Oh, leuk.
1: Jan Smits spreek
0: ik ook
1: veel.
0: Neem hem volgende keer mee.
1: Ja, dat is goed. Ze konden niet vandaag, maar ik zal het straks even opgooien of ze nog een keer langs willen komen.
0: Lijkt me geweldig.
1: Denk dat ze het wel doen.
0: Denk het ook.
1: Superleuk.
0: Dat wordt 3 microfoons en dan uit laten praten, want dan hebben ze het best wel druk in de studio dan.
1: Ja, dat wordt ook een feestje hoor.
0: Zeker.
1: Leuk.
0: Ja, die stonden trouwens ook op Funpop.
1: Echt?
0: Vorig 2 jaar terug.
1: Oh, wat tof. Was het leuk?
0: Ik ben niet geweest in 2024.
1: Oh, oei.
0: Maakt niet uit.
1: Nee. Goed zo.
0: Ik ga voor de 5e keer en ik ben heel erg benieuwd hoe jij het vindt.
1: Ik ook.
0: Ja.
1: Maar ik ga je wel opzoeken, hè?
0: Ja, gezellig.
1: We gaan elkaar even meeten daar.
0: Zeker.
1: Dat is de deal. Ja. Anders blijf ik thuis.
0: Ja, en dan gaan we samen dansen op het podium.
1: Ja, precies. Dit is een openbare uitnodiging, hoor ik al.
0: Goed idee.
1: Ja, dat is goed. Je bent altijd welkom.
0: En er is ook nog een hele bijzondere gast op de Funpop te beleven. Dat zijn de Root Riders. Onder andere heeft hij Bob Marley uitgebracht. Buffalo Soldier. Bob Marley hier op Radio Gemiva.
2: Nummer 6.

0: Ja, dat was Bob Marley hier op Radio Gemiva. En we hebben een gast aan de telefoon. Een goedemorgen met DJ Tim. Met wie spreek ik?
1: Goedemorgen, jullie spreken met Eva Margriet.
0: Hoi Eva Margriet, hoe is het?
2: Dat is leuk.
1: Wat zegt u?
0: Dat was Jeffrey Parmentier.
1: Oh.
2: Ja, wat leuk.
1: Dat was gezellig hoor.
0: Mooi, en hoe lang bent u al fan van Parmentier?
1: Nou, weet je, eigenlijk kwam het zo... Met de coronatijd kwam hij natuurlijk op TikTok.
0: Ja.
1: En sindsdien, ja, zie je de filmpjes en... is eigenlijk zo mooi werk wat hij doet. Dat hij eigenlijk andere mensen wil blij maken met de muziek.
2: Nou, wat een lieve woorden.
0: Ja, wat leuk zeg.
1: Ja.
2: Zij is ook mijn enige fan trouwens. Verder heb ik helemaal geen fans. Maar...
0: Nee, zeker niet.
2: Nee.
1: Ik hoor jullie heel slecht.
0: Ja. Oh. Oh. Oké. Okay.
3: Nu beter, denk ik.
0: Nu beter.
2: Hoor je me nu beter?
1: Iets beter, maar nogal een geruis.
0: Oké.
2: Okay. Nou, we horen je... We...
3: Oh. Zo dan.
2: Is dit beter of niet?
0: Wat voor microfoon?
3: Nou, hij staat op één.
0: Oké, okay, is goed. En wil je een plaatje van hem horen?
1: Oh ja, doe maar hoor, doe maar wat leuk.
0: Is goed. Ik zou
1: hem... Als je die zelf wat spelen?
2: Wat wil je horen?
1: Ja. Ja,
2: ik weet wel wat jij wil horen trouwens. Dat weet ik wel.
1: Dat is het leukste toch?
2: Dat weet ik wel. Wacht, komt ie hè?

0: Die toch?
1: Prachtig.
2: Ja, dankjewel. Ja, die is leuk.
1: Alsjeblieft.
2: Heel mooi. Dan weet je
1: applaus.
2: Nog natuurlijk.
1: Zeker.
2: Hoe lang, dat was een heel mooi moment hoor.
1: Hoe lang bent u al fan van Jeffrey Parmentier?
2: Dat durf ik echt niet te zeggen. Ja, coronatijd.
1: Oké.
0: Okay. Een jaar of vijf al. Zo?
2: Ja.
1: Dat is wel
0: dan ben je wel de langste fan.
2: Ja, weet je, vanaf de corona zie je het op TikTok natuurlijk. Je hebt niet veel te doen. En dan zie je iemand die zoiets bijzonders doet voor andere mensen natuurlijk.
1: Ja.
2: Dat gebeurt gewoon veel te weinig nog.
1: Ja, eigenlijk wel, ja. Zeker. En ja... Ja?
2: Alle DJ's van Radio Gemiva.
1: Ja.
2: Zullen wij anders even allemaal een applausje doen voor Jeffrey?
0: Nou, wat lief. Wat lief. Maar dan doe ik een applausje voor jouw vriendin. Want dankzij jouw vriendin ben jij in deze uitzending.
2: Ja,
1: zeker. Zeker weten.
2: Zeker.
3: Ja,
1: wil jij nog wat zeggen?
2: We spreken elkaar niet vaak, Milena en ik, maar als we elkaar spreken is het wel heel leuk.
3: Ja, zeker. Wij kennen elkaar natuurlijk al heel lang. En
2: ik
3: volg jou natuurlijk ook op Instagram natuurlijk.
2: Ja,
3: en ik volg Jeffrey natuurlijk ook op Instagram.
2: Ja, goed.
3: En dan zie ik heel veel dat jij natuurlijk ook heel erg reageert erop van, gaaf en zo. Ja, toen ik het vanochtend hoorde, dacht ik, moet even bellen.
1: Is helemaal goed.
2: Ik ken jou natuurlijk al dat je een klein meisje was.
3: Nou, precies. Dus ja, we zijn al zo lang vriendinnen samen.
2: Ja, nou, leuk om te horen.
3: Ja, nou. Ik hoop dat je, ik denk dat je heel blij hebt gemaakt.
1: Zeker.
2: Ja hoor. Ja. Dat maakt me altijd blij.
3: Ja
1: mooi zo.
3: Hey. Ja, ik ga een krabbel voor je regelen, goed?
2: Ja, doe maar. Doe
1: is
2: maar
1: goed.
2: Hoor, dan stuur je hem op, hè?
3: Ja, ga ik doen.
2: Met een foto erbij van jullie twee.
0: Met een foto, hè? Dat is goed.
1: Is goed.
0: Komt goed.
1: Komt goed. Helemaal prima. Dankjewel, Eva.
3: Doei doei.
0: Doei doei.
1: Doei doei. Ja, dat was Eva, de vertrouwde fan van Jeffrey Parmentier. En wat, Jeffrey, wat staat er nog op de planning in de toekomstplannen?
0: Nou, we zijn bezig met nieuwe muziek.
1: Mm-hmm.
0: Kom je er langs?
3: Ja, ik kom al langs.
0: We zijn bezig met nieuwe muziek. En we hopen daar wat leuke internationale nummers mee te kunnen scoren ook.
1: Mm-hmm.
0: Nederland en het buitenland. Omdat het volgbereik zeg maar, ligt ook vooral buiten Nederland. Dus we zijn aan het kijken of we nog een leuk trompethitje uit de hoed kunnen trappen. Dus ik ben benieuwd.
1: En dan gaan we nu luisteren naar Natte Heidi, Vieze Jack en Wat Zullen Wij Drinken met Immy Hansie, Ancora en Jeffrey Parmentier.
4: Nummer 5.
5: Dit is Radio Gemiva, het geluid van de Gemiva SVG-groep.

0: alleen.
1: Ja, dat was Zullen wij drinken? Imbi Hansie en Ancora en Jeffrey Parmentier. Goedemorgen nog met DJ Tim en Jeffrey Parmentier. En hoe is het met je verder?
2: Ja, lekker man. Echt, ik heb het naar mijn zin. Het uurtje gaat zo snel.
1: Ja, echt hè?
2: Het einde komt alweer in zicht, maar het duurt. Ja, het gaat echt heel snel.
1: En hoe zit het met het YouTube Award dat je gaat ophalen?
2: Ja, wat leuk dat je het vraagt. Nou, ik ga zo meteen naar Volendam Music. Dat is ook mijn boeker en mijn management.
1: Mm-hmm.
2: En daar ligt een YouTube Award voor mij klaar. Met een 100.000 abonnees playbutton. Dus ik ben wel benieuwd. Ik had het als doel voor dit jaar. En die hebben we eigenlijk nu al behaald. Na een maandje of 3-4 in dit jaar. Dus ja, best leuk.
1: Applaus.
2: Nou, thanks. Wat top.
1: En hoeveel trompetten heb je?
2: Ik heb er nu een stuk of 6. Maar ik speel er op eentje.
1: Waarom?
2: Maar omdat deze toch het lekker speelt. Dit is toch het fijnst. Maar er wordt nu een nieuwe gemaakt in de fabriek. Helemaal ik heb hem zelf samen mogen stellen.
1: Mm-hmm.
2: Dus hij wordt nu op maat gemaakt met een naampje erin gegraveerd. Jeffrey Parmentier komt erin.
1: Ja.
2: En die ligt als het goed is volgende week klaar bij de fabriek. Dus.
1: Wat leuk. En ik wil je ook nog bedanken voor het mooie interview.
2: Graag gedaan.
1: Ik heb heel erg zin in Funpop. Dat is over 8 dagen.
2: Ja.
1: Dus dan zien we elkaar weer gezellig in Horst, natuurlijk.
2: Zeker, wat lief.
1: Dankjewel.
2: Thanks. Oh, ik krijg wat leuks in mijn handen. Dankjewel, wat lief.
1: Alsjeblieft.
2: Het was een feestje.
1: Zeker. En dan gaan we nu luisteren naar Jongen uit de stad van Billy Dans hier op Radio Gemiva.

0: Ja, dat was natuurlijk Billy Dans hier op Radio Gemiva. En we hebben Pieter. Kom er maar in, jongen, met het weer.
1: Wat gaat het weer doen?
2: DJ Pieter.
0: Ga je gang. Ja, het weer is lekker, zeker.
3: Lekker weer?
0: Mooi.
3: Er kan een bui vallen.
0: Mm-hmm.
3: Kookzon schijnen.
0: Mooi.
3: 18 graden.
0: Lekker, Pieter.
3: Een donderige vrijdag is het. Een zonnige zondag.
0: Ja, de korte broek mag weer aan, jongens. Heerlijk, zalig. Ja, toch. En ik wil je heel erg bedanken, Jeffrey.
4: Graag gedaan. Ik wil jou heel erg bedanken.
0: En heel veel plezier op Funpop.
4: Thanks, jij ook.
0: En we zien elkaar natuurlijk weer. En onze grote vriend Walter Kroes komt ook nog, natuurlijk. En ik draai... En mijn laatste platen zijn natuurlijk ook nog... Contu Rolf Sanchez. Die ga jij volgens mij niet meemaken, want die komt op zaterdag.
4: Ja, dan ben ik er helaas niet.
0: Nee, klopt.
4: Ik kom op zondag.
0: Gezellig.
4: Zeker. En we gaan samen op podium dansen. Hè?
0: Ja,
4: die
0: zeker.
4: Staat, H5, die staat er echt helemaal in.
0: Hoppa. Hoppakee.
4: Dat is een deal.
0: Ja, zeker. En ja, Jeffrey, wat ga je vandaag nog doen?
4: Ik ga straks lekker de studio in. En dan ga ik lekker chillen. En dan ga ik lekker muziek inspelen voor het video's.
0: Ja.
4: En vanavond gaan we uit eten bij vrienden.
0: Heerlijk.
4: Lekker. Zeker. En jij? Nog een uurtje en daarna ga je ook lekker chillen.
0: Ja, ik ga lekker chillen. Ik ga een avondshow maken en genieten van deze dag.
4: Lekker man, dat doe je goed.
0: Dankjewel, Jeffrey.
4: Jij bedankt en tot snel.
0: Tot snel.
5: Nummer 2.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Willem II keert na een jaar terug in de Eredivisie. De Tilburgers wonnen de finale van de play-offs om promotie en degradatie van FC Volendam. De heenwedstrijd werd woensdag met 2-1 gewonnen door Volendam. Willem II won vanavond de return met 2-1 en dus werd er verlengd. Maar omdat de wedstrijd toen nog niet was beslist, kwamen er penalties. En die werden gewonnen door Willem II. FC Volendam degradeert na één jaar weer uit de Eredivisie. De afgelopen 24 uur zijn opnieuw grootschalige aanvallen over en weer gemeld tussen Rusland en Oekraïne. Daarbij zijn ook doden gevallen. Oekraïnse media melden dat Russische aanvallen zeker 5 levens hebben geëist. De Oekraïnse Nationale Energiemaatschappij meldt dat ook de olieindustrie van het land wordt bestookt. Daar zou veel schade zijn. Afgelopen nacht heeft Oekraïne ook Russische doelen bestookt. Zo melden Russische autoriteiten een droneaanval op olieinstallaties. In totaal zijn vanmiddag 27 actievoerders van Extinction Rebellion opgepakt voor het blokkeren van het spoor op Utrecht Centraal. De activisten wilden met hun actie aandacht vragen voor de situatie in Gaza. Ze werden al snel van het spoor gehaald, maar het protest veroorzaakte wel een paar uur vertraging. De Israëlische minister van Veiligheid Ben-Gvir is niet meer welkom op Frans grondgebied. Het besluit van de Franse regering volgt op het oppakken van activisten van de Gaza-vloot op internationale wateren. Ze werden tegen hun zin meegenomen naar Israël. De extreemrechtse Israëlische minister plaatste een video van zijn bezoek aan de activisten. Daarop is onder meer te zien dat ze knielend op de grond zitten met vastgebonden handen. De Franse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Frankrijk zulke praktijken niet accepteert. Het weer, een paar wolkenvelden, maar verder volop zon. Vanavond is het nog lang warm. Vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm en dan is het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Dit programma is eerder op Gouwestad Radio uitgezonden.
1: Set your receivers. Dinsdagavond van 8 tot 10. Indie 2000. Gouwestad Radio.

You, de Overload hoorde je als aan het begin van Indie 2000 Yard Act. Volgens mij was het zo'n beetje het eerste muzikale wapenfeit wat we van deze band hoorden. Jaren geleden alweer, ondertussen een paar jaar geleden alweer. Goed, goedenavond, hartelijk welkom bij een fonkelnieuwe Indie 2000. Iedere dinsdagavond gewoon getrouwd te luisteren natuurlijk op Goudstad Radio 106.2 in de Goudse Eter. En daarnaast op het wereldwijde internet. Ga daarvoor naar goudstad.nl en daar vind je alles wat je weten wil over veel over Gouda en dingen. En natuurlijk ook over dit programma. En waar je dat allemaal terug kunt luisteren. Goed, door met een nieuwe band. Oh ja, waarom draai ik trouwens Yard Act? Nou, Yard Act heeft een nieuwe plaat uit. Ik zag hem niet meer aankomen eerlijk gezegd. Maar je gaat hem over een pak een beetje klein half uurtje. Ga je hem horen in dit programma. Door met iets heel nieuws. Het is een splinternieuwe band uit Minneapolis, komen zij. Dat ligt in de Verenigde Staten, of zij dat, die dat niet weten. Ik weet er nog maar vrij weinig van eigenlijk. Er is nog niet heel veel van. Het is een splinternieuwe band. We beginnen net. Dus laten we eens gaan luisteren hoe het klinkt. Eraser, zo heet de track. Dit is Taffy.

Feeders, zo heet de band. En gewoon zoals je het in het Nederlands schrijft. Geen idee of het iets betekent. Eraser is de track uit Minneapolis. Echt net begonnen, dus de verf druipt, is nog nat, zeg maar. Goed, Boards of Canada, die zijn al veel langer bezig. Maar hebben een poos niks meer van zich laten horen. En er is nu ineens een track uit met een intro daarvoor. En die heet dan Instruct. Het zal wel Schot zijn, want de band komt uit Schotland. Ondanks dat de naam anders doet vermoeden. Dus ik denk, ik doe die intro en de nieuwe track gewoon eventjes naadloos achter elkaar. Dit is Boards of Canada.

Ultimate presidents.

Ik ben echt heel benieuwd hoe dit gaat klinken straks. Dit was in ieder geval Prophet, dat hele album. Dit was de single, nou, tenminste single, de eerste track die ze uitbrengen. Prophecy at 1412 megahertz. En vorige week al gezegd, want toen sloot ik het programma ermee af. Het is leuk, ga er maar eens naar zoeken. Er zit een leuk verhaal achter. Dus achter deze frequentie, zeg maar. Door met een wat bijzondere eend in de Indie 2000 bijt. Leila Ebrahimi. Ik heb haar al vaker gedraaid. Het is misschien niet helemaal de muziek die ik veel draai, maar ik vind het toch wel weer leuk. I Know You're the Moon. Ze is half... Amerikaans van Iraanse afkomst, zo moet ik het geloof ik zeggen. Luister maar eens, I Know You're the Moon, Leila Ebrahimi. I know.

Leila Ibrahimi dus. Ibrahimi, I know you're the moon. Jeff Buckley komt nog even langs, zelfs in de tekst hoorde ik. Goed, Isaac Rooks komt uit België. Dit is zijn nieuwe werkje Young Hearts.

Ja, Isaac Rue, denk ik dat je moet zeggen eigenlijk. Young Hearts, Rauks schrijf je op zijn Frans. Maar volgens mij is het een Vlaming. Dus ik weet niet precies hoe ze dat allemaal doen daar. Goed, The Last Dinner Party. Die verraste ons een paar jaar geleden met hele toffe muziek. Het werd een beetje stil. Dat werd er niet heel veel sterker op. Maar ze hebben weer nieuwe muziek. En die is wel weer leuk. Er zijn twee dingen uit. Het is een soort voorstukje en het feitelijke nummer. Het feitelijke nummer heet Big Dog. En het voorstukje heet Come All You Beasts. Ja. En ik ga gewoon zelf doen, dus net bij Boards of Canada. Ik ga het gewoon even achter elkaar draaien. Want één duurt maar 1 minuut en de andere maar 3 minuten. Dus dat gaat zaampies prima. Last Dinner Party dus.

Big Doug dus, Big Dog, van The Last Dinner Party. Of het zijn Engelsen, The Last Dinner Party zal het dan wel weer zijn. Goed, Doorman Band uit Los Angeles, die al behoorlijk wat jaren aan de weg timmert. En die ik zeker in mijn begintijd heel veel gedraaid heb. Albums, ik heb er 2 of 3 albums van thuis daar beneden in de kast staan. En ze hebben een nieuwe plaat uit. Ik heb het over de Alalas. Breken niet echt potten, worden niet heel groot verkocht. Maar volgens mij staan ze ook al niet meer op de grote festivals. Maar ja, ze blijven toch gewoon toffe muziek maken. Dit is hun nieuwe werkje Ultramarine. Dit is Alalas.

Nog wat elektronische zeegeluiden erachteraan. Ultramarine hoorde je. Van Alalas. Er staat ook weer een schelp op de voorkant. Wat grappig. De eerste plaat was dat ook zo. Volgens mij als ik mij de hoes even goed voor mijn geest kan halen. Goed, helemaal instrumentaal dus. Maar ik vind het wel leuk. Eerlijk gezegd, ik ga hem binnenkort eens een keer als eindplaat gebruiken. Om het uur uit te gaan. Goed, Yard Act. Daar begon ik mee dit uur. Met de Overload. Dat was het eerste nummer zo'n beetje. Ze hebben een nieuwe plaat uit. De nieuwigheid is er wel een beetje af. Maar ik vind het volgens mij nog steeds wel leuk. Ik heb hem nog niet heel goed kunnen beluisteren. Want ik heb hem pas vanavond gevonden. Dit is Redeemer. Dit is Yard Act.

0: just what we aim for. Cause you usually have a word up your sleeve for feelings that we have no name for. Redeemer!
1: Redeemer, dat had je al verwacht dat hij zo heet, van Yard Act. Nieuw werk dus. Ik ben heel benieuwd hoe dat album gaat klinken, waar dit op gaat staan als het goed is. Goed, de volgende band komt uit Manchester en staat binnenkort in Rotterdam op zondag. De 24e is dat, dus dat is aanstaande zondag. Staan ze in de V11, dat is georganiseerd door Rotown. En waarom zeg ik iedere keer Rotown? Raar. Goed, door Rotown. En het is ja, een beetje postpunk-achtig muziek. Het wordt met de Murder Capital vergeleken. Nou, ik zou zeggen, ga gewoon eens een keer luisteren. Dat kan wel nu, want ik heb ze gewoon voor staan. Martial Arts, zo heet de band. En dit is Before the Fire.

Voor mijn nieuwe band, dit Martial Arts Before the Fire. De 24e staan ze dus in de V11. Dat is dat lichtschip in Rotterdam. Dat is erg leuk om daar een keer een bandje te gaan kijken. Goed, de Florentines, die draai ik al een poosje. Tenminste, dat vorige nummer heb ik een aantal keer gedraaid. Ze hebben nog niet zo heel veel uit. Ze bestaan nog maar net. En ze hebben een nieuwe plaat uit. A Step in the Right Direction. Nou, laten we hopen dat dat carrière technisch voor deze heren geldt. Dit is het nieuwe werk van Florentines.

Doe een beetje denken aan Arctic Monkeys in de leuke tijd. Florentines hoorde je, a step in the right direction. Dat is goed. Ik ga even wat rustiger aan doen. Want ik heb een hoop herrie gedraaid al vandaag. Dus we gaan even rustiger aan doen. Het staat ook in Rota, maar dan in dit geval in Lantaarnvenster. Maar ook georganiseerd door Rota op 25 mei. En dit wordt door Rotown, even kijken hoor, haar psychedelische volk past perfect binnen de New Weird America. Dat is hoe het omschreven wordt. Doet hier voordeel mee. Ik zou zeggen, luister er op je gemak naar. Ze heet Elaine Diane. Elena Diane. Laten we daar maar op houden. Dit is Dusty Roses.

Elena Diane, dat zo, laten we daar maar op houden. Dusty Roses, Who's Keeping Time? Dat zo heet het album volgens mij waar het vanaf komt. The Haunted Youth, daar die volg ik al zo lang ze bestaan. En ik vind het super toffe muziek. Ze hebben een nieuwe plaat uit, een heel album. Boys Cry 2, zo heet dat ding. En ik heb er een mooie track van afgezocht. Het is niet per se een single of zo, maar ik vond het wel mooi. Emo song, dit is The Haunted Youth.

Van die heerlijke over de top geproduceerde, dichtgesmeerde sound hit. Emo song hoorde je, The Haunted Youth, van het album Boys Cry 2. Goed, Seattle kennen we natuurlijk voornamelijk van de grunge en andere harde dingen. Maar er komt ook andere muziek vandaan, zoals het volgende. Ik kwam het toevallig tegen, ik kon het niet laten liggen, ik vond het te leuk. Chinese American Bear, tot het nieuws hoor je, Mama.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De patiënt die was opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen vanwege een mogelijke ebola-besmetting heeft de ziekte niet. Dat blijkt uit bloedonderzoek, meldt het ziekenhuis. De patiënt werd eergisteren opgenomen. De kans dat het echt om een ebola-besmetting ging was laag, maar kon ook niet worden uitgesloten. De man of vrouw was pas in het gebied geweest waar nu een grote ebola-uitbraak is. Het virus verspreidt zich op dit moment in de Democratische Republiek Congo. In Servië wordt opnieuw massaal gedemonstreerd tegen het bewind van president Vučić. Tienduizenden Serviërs demonstreren in hoofdstad Belgrado om zijn aftreden te eisen. Studenten hebben opgeroepen tot het protest. Er waren vaker grote demonstraties in Servië. De eerste was anderhalf jaar geleden. Aanleiding was toen het instorten van een nieuw dak van een treinstation waarbij 16 mensen omkwamen. Demonstranten zien dat incident als een gevolg van corruptie van de regering Vučić. De afgelopen dag hebben Rusland en Oekraïne elkaar opnieuw bestookt met grootschalige droneaanvallen. Die waren ook gericht op hun olieindustrieën. Bij zowel Russische als Oekraïnse oliecomplexen is brand uitgebroken en schade ontstaan. Bij de droneaanvallen vielen ook doden. In Oekraïne zijn zeker 5 mensen omgekomen. Willem II keert na een jaar terug in de Eredivisie. De Tilburgers wonnen de finale van de play-offs om promotie en degradatie van FC Volendam. FC Volendam degradeert na 1 jaar weer uit de Eredivisie. Het weer vannacht is het overal helder. In het noordwesten kan het mistig worden. Het koelt af tot een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Dit programma is eerder op Gouwestad Radio uitgezonden.
1: Receivers. Dinsdagavond van 8 tot 10. Indie 2000. Gouwestad Radio.

bijna een klassiek eind, dit. Villanelle hoorde je. Ja, inderdaad. Een van de kind van de broertjes Gallagher. Volgens mij van Liam Gallagher. Measly Means. Ja, Measly Means. Villanelle dus. Goed. Ik hoor een hoop herrie op de achtergrond. Geen idee waar dat vandaan komt. Goed, maakt niet, we gaan het even uitzoeken. Door met een gezelschap wat ik op Bandcamp gevonden heb. Broken Social Scene. Zo noemen ze zichzelf. We komen uit de omgeving Toronto. En het enige wat ik een beetje van weet is dat het aantal bandleden fluctueert zo'n beetje tussen de 6 en de 19. En het zijn allemaal mensen die ook in andere bands spelen. Solo projectjes doen. Maar dit is iets collectiefs. En dat klonk best leuk. Dus ik denk, zet hem maar eens in. The Call, zo heet het nummer. Dit is de Broken Social Scene.

Remember the Humans, zo heet het album. Fijne titel. The Broken Social Scene hoorde je uit Canada dus. The Call, dat was de track die je hoorde. Ik ben benieuwd of dit nog verder wat gaat doen. Ik ga het een beetje in de gaten houden. Ik heb me geabonneerd op hun Bandcamp, dus dan krijg ik alle updates. Goed, door met oude rot in het vak. Even een stukje bluesrock, maar dan van het andere, een betere soort. John Spencer, je weet wel, van de John Spencer Blues Explosion. Orange Slice Blues.

Heerlijk. Orange Slice Blues, sorry. John Spencer zonder zijn Blues Explosion. Maar volgens mij deed ze gewoon lekker mee in de achtergrond. Goed, Prekolski, zo heet de nieuwe band. Een nieuwe band. Ze hebben pas twee tracks uit. En het is geen makkelijke muziek, dat zal ik vast vertellen. Maar ga er maar eens even lekker voor zitten. House of Work, dit is de nieuwe van Prekolski.

Sprejkovski, zo heet de band. House of Work. Er komt nog meer aan, dus ik houd het een beetje in de gaten voor je. Goed, ergens begin jaren 90, eerste helft jaren 90, kwam ik een beetje in contact met Underworld. De muziek van Underworld in ieder geval. Stonden zelfs op Pinkpop toen de tijd. En dat was toch een hele belevenis, moet ik eerlijk zeggen. Dat album Second Toughest to the Infant is helemaal stuk gedraaid door mij. En ze blijven muziek maken. Een paar jaar geleden hebben ze nog, wachten ze iedere week of zo een nieuwe track uit. Maar nu is het al een tijdje stil geweest en komt een nieuw werk uit. Samen met Kiki. Ki/Ki. En dat is Kiki Wesselo. Dat is een Nederlandse dance of trance. Mevrouw DJ, ik weet niet precies, producent, hoe je dat noemt in die wereld. Zo diep zit ik er niet in, maar zo af en toe vind ik het wel lekker. Die samenwerking heeft geleid tot ARP 12. Dat is de nieuwe track van Underworld.

Ja, beter ram en beukwerk van Underworld. Samen met het beetje trendy geluid van Kiki doet het erg goed, moet ik eerlijk zeggen. ARP 12, kan niet wachten op de 12 inch. Goed, door met een hele andere soort muziek. Dead Wells, een hele nieuwe band uit de UK ook weer. Komt toch bij, vaak bij de leukste muziek vandaan, als ik dan heel eerlijk ben. Steen is dit.

Ja, niet gek voor een eerste singeltje, toch? That Well, zo heette het, Steen. Ik ben benieuwd wat er nog meer uit gaat komen. Het is een heel nieuw clubje zitten. Dit was echt het eerste werk wat ze uitbrachten. Dat geldt niet voor de volgende. De Amazons, die hebben toch al behoorlijk wat dingen uitgebracht. En ja, ik heb altijd een beetje moeite om ze te draaien. Want ik heb hekel aan het andere, dat grote bedrijf met dezelfde naam natuurlijk. Maar daar hebben ze helemaal niks mee te maken. Luister naar Blood on the Bone. Dit is de Amazons.

The Amazons, dus Blood on the Bone. Goed, door met een band die al blijkbaar 10 jaar bestaat, waar ik nog nooit van gehoord had. Youth Killed It, zo heet de band. En er is eigenlijk meer gezelschap rondom zanger-gitarist Jack Murphy. Dat is de grote man erachter. Had ik ook nog nooit van gehoord, by the way. Maar ze maken wel toffe muziek. Er is een album uit, Are You Having a Good Time? Zo heet dat ding, part 2. En je gaat luisteren naar een track daarvan. Dit is Naughty Boy.

Ja, Youth Killed It, heerlijke plaat. Naughty Boy, hoorde je. De band heet dus Youth Killed It. En de track heette Naughty Boy, Naughty. En de... Oké, doe ik nou weer. Het album heette Are You Having a Good Time Part 2. Goed, door met nog een gang. We houden de gang lekker in. Lightspeed, zo heet de band. Dit is Once.

Uit Gent komen ze, Lightspeed, je hoorde Once. Heerlijke plaats, zeg. Hey, goddomme. Goed, Chloe Slater, die kennen we al wat langer. Die draait al een poosje mee. Dit is haar nieuwe werk, Ugly.

Ja, de nieuwe Chloe Slater was dat. Ugly, hoorde je. Goed, zoals meer gezegd, de hype op dit moment in Indieland is toch wel Bleach 93. En die gaan gewoon gestaag door met het uitbrengen van nieuwe nummers. Dit is no surprise. I might

Daar gaat de versterker. Bleach 9-3 hoorde je. No surprise. Gaat even over een iets andere boeg gooien. Muziek wat een beetje in de sfeer van shoegaze ich zit. Het gezelschap heet Widow Speak. Ik heb er afgelopen jaar al meerdere dingen van gedraaid. En dit vind ik ook weer een mooi nummer dit. Het softcover heet het. Dit is Widow Speak.

Ja, Widow Speak hoor je dus. Zo heet het gezelschap Softcover, zo heet het nummer wat je hoorde dus. Goed. Mystery Jets hadden ooit een soort van hit, een beetje van 21 heette dat ding. Daarna is het een beetje stil geworden. Ze hebben wel dingen gedaan, maar het is nooit echt, ze hebben nooit echt potten gebroken. En ze zijn het nu toch weer een beetje aan het proberen. Dus laten we eens kijken hoe dit klinkt. Black Sage, Sage denk ik, moet je zeggen. Mystery Jets.

Mystery Jets dus. Black Sage hoor je, een zwarte zage. Die dus. Goed, gauw door met een Ierland Limerick komen ze vandaan. Daar kwamen de Cranberries volgens mij ook vandaan. Nou, deze mevrouw is ik niet zo irritant, maar het is een nieuwe plaat. Theater heet de band. Ze brachten onlangs een plaat uit The Fall. Die heb ik een paar keer gedraaid, vond ik erg tof. Dit is een nieuw werk, tweede singeltje. En er komt een EP'tje uit op 12 juni. Incarnate gaat dat ding heten. Dus laten we kijken hoe dat gaat klinken. Vervolgens nog de nieuwe track dus. You Are, dit is Theater.

Theater, zo heet de band. You Are, dat is de track die je hoorde. En van een te verschijnen plaat op 12 juni. Dus goed, laatste plaat alweer. Ik zit eraan te komen. Vaak kies ik voor een wat elektronisch nummer, wat ik makkelijker weg kan veden. Maar ik ga nu gewoon voor pure rock. De naam van de band is Five Finger Death Punch. En ik geen idee, ik ken het alleen maar uit Kill Bill, films van Quentin Tarantino. Geen idee of dit daadwerkelijk iets bestaans is. Of dat dit aan het toch wel wat zieke brein van Tarantino ontsproten is, dit hele idee. Maar het is in ieder geval, ze zijn al een poosje bezig. En dit is een nieuw werk. Tot aan het nieuws, Eye of the Storm. Dit is Five Finger Death Punch.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet zijn voor een langdurige deal. Met de verklaring zou worden afgesproken dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld over details, zoals het openen van de Straat van Hormuz. President Trump zegt dat hij het meest recente voorstel van Iran bestudeert. Dat is opgesteld door bemiddelaar Pakistan. Trump neemt daar mogelijk dit weekend nog een beslissing over. De patiënt die was opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen vanwege een mogelijke ebola-besmetting heeft de ziekte niet. Dat blijkt uit het bloedonderzoek, meldt het ziekenhuis. De patiënt werd eergisteren opgenomen. De kans dat het echt om een ebola-besmetting ging was laag, maar kon ook niet worden uitgesloten. De man of vrouw was pas in het gebied geweest waar nu een grote ebola-uitbraak is. Het virus verspreidt zich op dit moment in de Democratische Republiek Congo. In Servië is opnieuw massaal gedemonstreerd tegen president Vučić. Vele tienduizenden mensen demonstreerden in de hoofdstad Belgrado om zijn aftreden te eisen. Studenten hadden opgeroepen tot het protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. Onder Vučić is de rechterlijke macht in Servië ingeperkt, keldert de persvrijheid en worden maatschappelijke organisaties tegengewerkt. Vooral studenten eisen daarom nieuwe verkiezingen. De vrouwen van FC Barcelona hebben de Champions League gewonnen. De voetbalsters waren in de finale in Oslo te sterk voor de Franse topclub OL Lyon. Het werd 4-0. Voor de 22-jarige Oranje International Esme Brugts is het de tweede keer dat ze met Barcelona de Champions League wint. Het weer. Vannacht is het overal helder. In het noordwesten kan het mistig worden. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Partijleider Klaver noemt het de juiste beslissing dat GroenLinks-PvdA-europarlementariër Eickhout opstapt. Eickhout maakte bekend na 17 jaar uit het Europees Parlement te stappen, omdat hij geen motivatie meer heeft. Ook schrijft Eickhout dat hij eerder relaties had die niet passen bij zijn rol. De 49-jarige Eickhout maakte vorige week bekend dat hij een relatie heeft met de 25-jarige Oostenrijkse Europarlementariër Lena Schilling. Zij is lid van de Groenen en Eickhout vicevoorzitter. Klaver bedankt Eickhout voor zijn inzet. De politie in Maastricht heeft de archeoloog aangehouden die onlangs de vermoedelijke resten vond van musketier D'Artagnan. De resten zijn onderzocht in Duitsland en daarna had de gemeente Maastricht aan het Duitse onderzoeksinstituut gevraagd om de botten per post terug te sturen. Maar dat vond archeoloog Wim Dijkman geen goed idee, zei hij eerder tegen de lokale omroep van Maastricht.
1: Die hebben teruggehaald omdat je niet zomaar zo'n pakketje op de post doet en dan maar moet afwachten of dan het enige echte botje wat erbij zit, of dat dan niet in gruzelementen in Maastricht arriveert.
0: Dijkman heeft een conflict met de gemeente over wie de leiding heeft in het onderzoek. FC Volendam maakt een goede kans om in de Eredivisie te blijven. De club won de eerste wedstrijd in de play-offs tegen Willem II met 2-1. De returnwedstrijd is komende zaterdag in Volendam. Een Engels radiostation heeft per ongeluk koning Charles doodverklaard. Gistermiddag activeerde Radio Caroline de speciale overlijdensprocedure die alle Britse radiostations hebben klaarstaan. De zender ontdekte de vergissing toen het programma plotseling stilviel. Radio Caroline, de vroegere zeezender, biedt op de website verontschuldigingen aan. En het weer vanavond en vannacht droog en morgen steeds meer zon en 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Halberstad.
4: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.
1: Hey you, don't watch that, watch this. This is the heavy, heavy monster sound. The nuttiest sound around. So if you're coming off the street and you're beginning to feel the heat, well listen buster, you better start to move your feet to the rockinest, rock steady beat of madness.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt op Truth Social dat onder meer de straat van Hormuz weer opengaat. Maar wat dit precies betekent is niet bekend. In de verklaring die nu in de maak is zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. In Frankrijk is een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten, martelen en uitbuiten van zijn vrouw. Ook werd ze onder druk gezet om seks te hebben met honderden andere mannen. Het slachtoffer kreeg jarenlang te maken met ernstig seksueel geweld, oordeelt de Franse rechter. De man heeft altijd volgehouden dat zijn vrouw met alles instemde. Het slachtoffer koos er net als Giselle Pellicot voor om de zaak publiekelijk te laten behandelen. Ook Pellicot werd door haar man en tientallen andere mannen misbruikt. De patiënt die was opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen vanwege een mogelijke ebola-besmetting heeft de ziekte niet. Dat blijkt uit het bloedonderzoek, meldt het ziekenhuis. De patiënt werd eergisteren opgenomen. De kans dat het echt om een ebola-besmetting ging was laag, maar kon ook niet worden uitgesloten. De man of vrouw was pas in het gebied geweest waar nu een grote ebola-uitbraak is. Het virus verspreidt zich op dit moment in de Democratische Republiek Congo. De film Fjord heeft op het filmfestival van Cannes de Gouden Palm gewonnen. De film van de Roemeense regisseur Cristian Munju kreeg daarmee de belangrijkste prijs van het filmfestival. Fjord gaat over een conservatief Roemeens gezin dat in Noorwegen woont. De kinderen worden door de kinderbescherming weggehaald vanwege huiselijk geweld. Het is voor Munju de tweede keer dat hij een Gouden Palm wint. Het weer. Vannacht is het overal helder. In het noordwesten kan het mistig worden. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halberstad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer open gaat, maar de Iraniërs spraken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. Een Franse rechtbank heeft een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten en martelen van zijn vrouw. Ze koos er, geïnspireerd door Gisèle Pelicot, voor om publiekelijk te spreken over wat haar is overkomen. De vrouw kreeg niet alleen te maken met seksueel geweld, maar moest ook onder druk van haar man seks hebben met honderden andere mannen. In Servië is opnieuw massaal gedemonstreerd tegen president Vučić. Vele tienduizenden mensen demonstreerden in de hoofdstad Belgrado om zijn aftreden te eisen. Studenten hadden opgeroepen tot het protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. Onder Vučić is de rechterlijke macht in Servië ingeperkt, keldert de persvrijheid en worden maatschappelijke organisaties tegengewerkt. Vooral studenten eisen daarom nieuwe verkiezingen. De vrouwen van FC Barcelona hebben de Champions League gewonnen. De voetbalsters waren in de finale in Oslo te sterk voor de Franse topclub OL Lyon. Het werd 4-0. Voor de 22-jarige Oranje International Esme Brugts is het de tweede keer dat ze met Barcelona de Champions League wint. Het weer vannacht overal helder. In het noorden en noordwesten is kans op mist. Het wordt niet kouder dan 11 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Een paleis van zand bouw ik aan het strand. En Veronica ligt in de zon. Zeven torens of acht en een poort en een gracht. En een jonkvrouw op het balkon. En de branding is blij. Het is laag getij. En Veronica vraagt om ijs. Dus ik bouw met spoed. Morgen komt de vloed en vernietigt mij.

De ophaalbrug is van hout en het hout is zout, want het komt uit de zee vandaan. En de ridder ben ik met een harnas van blik, dus dat heb ik het liefst maar niet aan. En de vlag, de BH van Veronica, fladdert vrolijk terwijl ik bouw. Lieve schat van mij, laat je borsten vrij, want ik bouw dit paleis voor jou.

Attention, attention, l'océan est une con. Want de branding stroomt in de gracht. En de ridder verdwijnt en de jonkvrouw kwijnt. Want de vloed komt met volle kracht. Torens vallen om, het is alsof een bom midden in het paleis ontploft. En Veronica zegt, oh, wat ben jij slecht. Geef mijn BH terug, jij schoft.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Washington zijn schoten gehoord in de buurt van het Witte Huis. Volgens Amerikaanse media is het gebouw in lockdown. De schoten zouden zijn gelost op straat, net buiten het terrein. Wie er heeft geschoten en waarom is niet bekend. Ook is onduidelijk of er iets of iemand is geraakt. Frankrijk heeft tijdelijk grenscontroles versoepeld voor verkeer vanuit Dover. Bij de Engelse haven stonden gisterenmiddag duizenden voertuigen in de file voor de veerboot. De wachttijd was uren bij temperaturen rond de 30 graden. Een nieuw controlesysteem dat Frankrijk sinds kort gebruikt is daarom uitgezet om de rijen sneller weg te werken. Het werd extra druk aan de Britse kant vanwege een nationale vrije dag. De patiënt die was opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen vanwege een mogelijke ebola-besmetting heeft de ziekte niet. Dat blijkt uit het bloedonderzoek, meldt het ziekenhuis. De patiënt werd eergisteren opgenomen. De kans dat het echt om een ebola-besmetting ging was laag, maar kon ook niet worden uitgesloten. De man of vrouw was pas in het gebied geweest waar nu een grote ebola-uitbraak is. Het virus verspreidt zich op dit moment in de Democratische Republiek Congo. De film Fjord heeft op het filmfestival van Cannes de Gouden Palm gewonnen. De film van de Roemeense regisseur Cristian Mungiu kreeg daarmee de belangrijkste prijs van het filmfestival. Fjord gaat over een conservatief Roemeens gezin dat in Noorwegen woont. De kinderen worden door de kinderbescherming weggehaald vanwege huiselijk geweld. Het is voor Mungiu de tweede keer dat hij een Gouden Palm wint. Het weer vannacht overal helder. In het noorden en noordwesten is er kans op mist. Het wordt niet kouder dan 11 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Beveiligers van het Witte Huis hebben iemand neergeschoten die het vuur opende in de buurt van het gebouw. De schutter raakte gewond, ook een omstander werd geraakt. Het gebeurde net buiten het terrein, bij een checkpoint op een kruispunt. De verdachte is naar een ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend waarom diegene het vuur opende. Het Witte Huis ging meteen dicht nadat de schoten waren gehoord. Journalisten in de tuin moesten binnen dekking zoeken. Volgens de autoriteiten is de situatie inmiddels onder controle. President Trump was in de residentie van het Witte Huis tijdens het incident. De VS en Iran lijken dicht bij een nieuwe ronde van onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die moet gaan gelden als raamwerk voor een langdurige deal. Over de details moeten de komende 30 tot 60 dagen worden onderhandeld. President Trump zegt dat hij mogelijk dit weekend nog een beslissing neemt over het meest recente voorstel. Het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Oleksandr Usyk te verslaan. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. De voormalig kickbokskampioen wist veel druk op te zetten op de Oekraïner. Vanaf ronde 10 werd het spannend. Vlak voor het einde van de 11e ronde ging Verhoeven neer na een flinke tik van Usyk, waarop de scheidsrechter besloot het gevecht te stoppen. Formule 1-coureur George Russell start vandaag vanaf pole position in de Grand Prix van Canada. De Brit van Mercedes was 0,068 seconden sneller dan teamgenoot Kimi Antonelli. Max Verstappen start in de hoofdrace op de 6e plek. De viervoudig wereldkampioen klaagt het hele weekend al over een stuiterende auto. Het weer vannacht overal helder. In het noorden en noordwesten is kans op mist. Het wordt niet kouder dan 11 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.